0: opnieuw welkom vanuit La Louvière, waar de warmte vochtig is en zwaar drukt op de mensen. Volledig wolkendek toe, maar dat maakt die hitte dus niet per se draaglijker. Zijn nog in de catacombe op een paar minuten voor de aftrap van de eerste uitwedstrijd van Gent en de eerste thuismatch van La Louvière in hun Easy Arena. Vorig seizoen dus het debuutjaar van deze bak, deze voetbalbak, waar een goede 8000 mensen in passen. Maar ja, we kunnen niet meteen stellen dat de fans hier vorig seizoen verwend werden. Wel in tegendeel, 16 keer scoorde La Louvière hier maar in 18 thuismatchen. En in 10 van die 18 thuismatchen werd er zelfs toucourt niet gescoord. Daar stond dan wel weer tegenover dat ze hier heel vaak de nul hielden. 7 clean sheets in 18 thuismatchen en maar 20 tegengoals. Het is niet gemakkelijk om hier te komen voetballen met dat Waals Italiaans sfeertje dat de ultras hier doorpompen. Terwijl ook niet alleen de beats, maar ook het vuurwerk de lucht in gepompt worden. Er waren uitzonderingen natuurlijk vorig seizoen die de regel bevestigden. Er werd hier 5-5 gelijk gespeeld tegen Genk en 4-1 tegen Cercle Brugge. Maar verder was er hier eigenlijk amper spektakel te beleven op deze kunstgrasmat, die dus natuurlijk geen last heeft van de schimmel die heel wat Belgische velden teistert. Maar wel opvallend, AA Gent heeft de mogelijkheid, elke club heeft dat, om hier een paar dagen op voorhand te trainen op het kunstgrasveld. Maar heeft daar geen gebruik van gemaakt, zo vertelden mensen van de club ons. Dus zij vertrouwen erop dat het op het hybride gras of op de artificiële mat ook wel zal lukken. Zoals het dat dit seizoen voorlopig best aardig doet. En een belangrijke boodschap om mee te geven natuurlijk. Het is niet dezelfde smaak. Zonder bezoekende fans is de banner die de ultras van La Louvière omhoog houden. Want geen Gentse fans meegereisd. Zij boycotten net als vorig seizoen deze verplaatsing. Zij vinden dat dit een te klein uitvak is. Het komt net aan de beoogde 5% van het volledige totale aantal toeschouwers, maar het is een absoluut klein vak en weinig plekken ook voor invalide mensen. En dus boycotten zij met alle supportersfederaties samen en zitten ze mee met u achter de buis. En kijken we naar de ploegen bij La Louvière. Eén nieuwe naam, Tajawar, huurling van Anderlecht die zijn debuut gaat maken. En bij AA Gent een halve ploeg, 5 van de 11 nieuwe komers. Een nieuwe driehoek op het middenveld en 2 nieuwe spitsen. Eens luisteren naar Bert Put.
1: Pour l'instant, ça ne matche pas. Je vais vous informer dès le moment où ça marche. Maintenant, tu sais que peut-être sur une phase limite, on ne peut pas utiliser. Ok, c'est la chose. Pour faire le spokesman, sur les phases clés, je vais vous informer, je vais vous donner toute l'info que je peux.
0: Nou, iets is dus niet aan het werken, iets is niet operationeel, maar het is ons nog niet helemaal duidelijk wat. Of het stadionscherm is om daar de boodschappen op te tonen wat er gecheckt wordt. Of het echt het VAR-scherm is en we dus voorlopig van start gaan zonder VAR. Ik weet het niet, maar ik heb het even nagevraagd en dan gaan we het wel ontdekken. Bert Put is dus de scheidsrechter en de aanvoerders langs beide kanten zijn de doelmannen met dus hun woordvoerders op het veld. Die Burgess langs de kant van Gent zijn en Koulibaly bij La Louvière.
2: Les gars, on est full intensité, les gars. Full intensité, c'est la première à domicile, les gars. La dalle, la dalle, les gars. La dalle, on sert tout le monde de Derlecq. Le bloc défensif, les gars, ensemble, ensemble, les uns pour les autres dans les duels, les gars. Tous ensemble, les gars.
1: Et comme on a dit, les gars, c'est notre match, c'est notre stade, avec notre gens. C'est nous qui allons décider ce qui passe aujourd'hui sur le terrain. Allez, les gars.
0: Wij gaan bepalen wat er hier vandaag gebeurt. Dat waren de woorden een beetje schuchter van de echte aanvoerder. Enfin, die met de band. Want Oku, die heeft iets meer aura. Die nam het woord. Deze fan is blij dat hij de aftrap mag geven. En die Oku, die benadrukte vooral la dalle. En ik keek even naar mijn Franstalige collega. Dat betekent blijkbaar zoveel als de honger hebben om het hier vandaag te flikken tegen AA Gent. VAR is Quentin Pirard, als ik me niet vergis, is hij een fulltime videoassistent referee. En deze man is een bekende kop in ons voetbal. Tiende seizoen voor hem. En vorig seizoen 2 keer hier op bezoek, 2 keer gewonnen voor La Louvière. We zijn er aan begonnen aan deze namiddagwedstrijd op zondag met een lange bal van Oku. Maar een van de heel vele nieuwkomers in vergelijking met vorig seizoen bij Leloup. En met bij Gent een eerste keer Emé Ongba. Heel benieuwd of en in welke mate Ongba en Kadri de intensiteit van het spel van La Louvière gaan kunnen matchen. Want dat is toch ook wat Rick de Mil benadrukte. Dat hij er frisse jongens in brengt precies om het fysieke voetbal te kunnen evenaren. Maar Kadri en Ongba zijn niet meteen de profielen die met dat soort voetbal linkt. Louvière gaat Gent in elk geval meteen hoog opzoeken. En voetbalt nu aan Gent met een kom. Fantastische diagonale bal. Tot bij Momodou Sonko. Als een kat 9 levens heeft, dan heeft hij er 10. Sonko lijkt toch weer stilaan aan de oppervlakte te komen na 2,5 jaar Gent. En er wordt ons ingefluisterd dat de buitenspellijn op dit moment niet zou werken. Ze houden ons op de hoogte vanuit 2 weken, maar op dit moment moeten we dus hopen dat er geen belangrijke fases voorvallen waarbij een geurtje van buitenspel hangt. Dit is goed gerecupereerd en meteen een schot ook met zijn linker. Kwam het van Thierry Lutonda, de linker wingback, die het deze prille openingsweken haalt van die Nolan Gillot. Aarzelde niet, vol kaart, kopt in zijn voeten, Ongba kwam te laat. En een eerste kansje voor La Louvière. Araujo weet wel raad met de hoge druk. Beetje ruimte voor Christian Burgess. Die lijkt weer de oude te zijn. Daar is Cissé meegenomen met de arm. Slecht inspelen. En de recuperatie van Ongba. Harde bal voor dat Silva krijgt hem, maar moeilijk onder controle. Uiteindelijk toch bij Van der Heijden. Gent een belangrijk resultaat geboekt natuurlijk afgelopen donderdag. Die 1-1 tegen de Zweedse laagvlieger Göteborg. Waarmee ze zich dus kwalificeren voor de allerlaatste voorronde voor de Conference League. Daarin moeten ze het opnemen tegen het Schotse Hibernian. Het zijn in principe zowat een subtopper middenmotor daar, dus wel een haalbare kaart. Om na 2 seizoenen toch weer een Europese leaguefeest te halen voor Gent. Er staat toch een goede 6 miljoen euro netto op het spel. Belangrijk voor dit project van Sambaro. Araujo, veel beweging voorlopig bij Gent. Buitenspel gezien door de man met de vlag. En dan moeten we hem dus als vanouds dat vertrouwen gaan geven. Net wel, lijkt het inderdaad. Het is nog eens goed voor de concentratie, voor het eergevoel van de mannen met de vlag. Dat de lijn even niet werkt. Maar het ziet er dus best rooskleurig uit voor alle Belgische ploegen die Europa in kunnen. Met Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht die al zeker zijn. En Gent moet nog 1 horde zien te overwinnen. Foutje nu van Mohamed de Kom. Die een pak energie, grinta en gezonde agressiviteit in dit Gent brengt soms licht over de schreef. Lutonda neemt de vrije trap voor zijn rekening. Een pak jongens met wat gestalte bij La Louvière. draaien de bal kort genomen. Net niet, Boku. Enkel met overtuiging teruggekopt. Voorlopig een van de beste transfers. Je kan natuurlijk niet naast Christian Burgess. Maar samen met Vergara is die een goal eigenlijk al niet meer weg te denken uit deze ploeg. Het valt wel te zeggen van die Laszlo Benes die op de bank zit. Daar gaat Shaquille Delo een keer. Onzuivere balbehandeling. En Emé Ongma ook amper met rust gelaten door Filet. Engel kiest meteen voor de rechtstreekse lijn naar Cissé. Geen cadeau natuurlijk voor hem deze namiddag. 18 jaar, nog maar een tweede keer in de basis bij Gent. Dan moet je gaan optornen tegen die drie fysieke beren achterin bij La Louvière. En ook nog een toevoeging van die Nkoa, die een goede indruk naliet vorige week tegen Anderlecht. Het is nog vroeg, maar hij lijkt ook wel een aanwinst te zijn, die Mustapha Issa. Omga, Gent is aan het voetballen. En we horen de fans van La Louvière. Alleen zij, uiteraard. Zouden wel wat Gentenaren gespot zijn in de thuisvak. Engel, op eigen houtje. Het is nog iets te overhaast soms. Maar goed, het tegendeel was al te vaak waar, ook voor Gent in de eerste wedstrijden deze zomer. Dat het zeer traag en zeer bedachtzaam ging. Er mag wel wat meer risico en snelheid in. Omba verslikt zich en Isa kan de tegenaanval leiden. Nee, het is Koulibaly. Gaan naar de buitenkant bij Shaquille Delo. Delo met een voorzet naar zijn linker. Weggekoopt door een goal. Boku even aarzelen om te schieten. Zijn we bij Lutonda. De voorzet is goed. Van Rijden las de baan van de bal. En Gent is voorlopig te onzuiver in de reactie in de ballen naar voren. Met het thuis aanhang kunnen ze dit begin best wel pruimen. Shaquille Delo in de controle meteen voor Araujo en trekt naar het centrum. Gaat ook schieten. Roef goed plat en in de herneming is daar Isa. Maar die komt ook vanuit buitenspel. De vlag gaat omhoog, trapt voorlangs. Maar het is alweer een gevaarlijk moment voor de thuisploeg. Er werd hem niet te veel in de weg gelegd. Omga moest in de achtervolging bij de verdedigers bleven ze wijken. Roef moest plat. Die Mustapha Issa, die moest hier iets aandachtiger opletten. Voor deze man niet zijn leukste tripje hier naartoe, Davy Roef. Ging hier bij zijn vorige bezoek in het voorjaar in januari toch wel in de fout op een bal van Nolan Gilo. Een vrije trap die hoog kwam, ging hij onderdoor, waardoor Gent hier twee punten verloor. Het is eigenlijk vergelijkbaar met wat er donderdag gebeurde. Bij de hoekschop van Göteborg ging Roef er ook onderdoor en scoorde de Zweden de 1-1. Oppa, even als laagste middenvelder. Een beetje omgeschoold, want van nature een meer offensief ingestelde jongen.

kom. Heel vaak zoekt hij meteen de voorste linie. En Kadri moet het in het duel afleggen. Villet geeft goed mee. En Wade is er alleen vandoor. Geeft mee met Isaac. Kan meegeven en kan scoren. Een kom komt te laat. Bal vliegt binnen en La Louvière bekroont. Een keurig wedstrijd begint met een vroege voorsprong. Nog voor de 10 minuten rond zijn. Is het Mustafa Isa met zijn tweede. Na Anderlecht nu ook AA Gent. Aangename kennismaking met deze jonge Nigeriaan. De duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Dat bedrag heeft hij al voor een deel terugbetaald.

Filet gaf goed mee. Het uitstappen van Van der Heijden kwam een pak te laat. Goed meegegeven door Wade aan Isa. Dan staan ze daar plots 1 tegen 1. Is er van restdefensie niet heel veel sprake. En rond die Isa het keurig af. Niet gemakkelijk hoor, om nog mee te grissen achter zich. En Gom zit er vlakbij, ging nog in de tackle. Maar kwam te laat. Een neus voor goals. Dat is wel duidelijk bij die Isa. Overgekomen van eigenlijk maar een Noorse laagvlieger daar. Christiansen. 6 keer gescoord in het volledige vorige seizoen. En hier toch al 2 keer. Kadri, Gent, moet reageren. Sonko, ik weet niet of het de bedoeling was, maar in de controle er voorbij. En dan de voorzet die zeker ook niet kwaad is. Omba dook net te laat op. Wel precies waar hij moest zijn. Even toont Gent toch dat ze niet aangeslagen willen zijn. Kadri kan de kunstenaar in zich nog eens naar boven komen op het kunstgras. En ze verliezen het iets te vaak op het middenveld in die fysieke duels in het harken. Maar de bal, Filet intussen. Goed schot, maar iets te slap om Roef te verschalken. Wel weer een bal tussen de palen. De drive druipt er vanaf in dit wedstrijdbegin van La Louvière. Engel, 4 jongens bij Gent in de hoogste linie. Waaronder Volkaart en Araujo. De wingbacks nu even heel hoog. En dan met z'n drieën gaan opbouwen. Verkeerde baltoets van Sonko. En dan is het steeds weer dat Gent in de problemen komt. Op de tegenaanval. Te laat uitstappen nu van Burgess. Dan komen ze goed weg. Omdat Van der Heijden ertussen zit. Voorlopig ontbreekt net dat waar Rick de Mil zo op hamerde. Intensiteit en scherpte. En nu weer een slechte baltoets van Kadri. Het is iets te veel van het goede bij de Gantoise. Van het slechte eigenlijk. Niet alleen Sonko, ook Kadri. Toch de mannen van wie je dit soort schoonheidsfoutjes niet te veel verwacht. En zo geen nieuwe clean sheet ook voor Christian Burgess. Daar waar ze in die eerste Europese week toch opteerden. Die goede defensieve balans. Even een moment om op adem te komen. Openingskwartier zit er bijna op. En ze hebben hier best al wat gekregen. Delo. Borst van Filet. Araujo wilde naar Van der Heijden. Bijna zat daar De Loot tussen. Ja, stil niet blij dat Da Silva daar iets te veel tijd kreeg om uit te voetballen. Maar echt lang duurde dat toch niet. Maar Louvière zit er alweer kort op.
En Koa naar Oku. In dribbel. Niet zonder risico natuurlijk. Cissé laat zich even voelen. Klein zetje onder de neus van Bert Put. Interview met Toumani Camara, een van de vele dingen in de app van DAZN. We hadden hem exclusief tijdens een summercamp in ons land. Speler uit de NBA voor de basketliefhebbers. Op het nippertje binnengehouden. Da Silva wint is een duel op het middenveld. Dat kan belangrijk zijn, maar dan geeft hij hem zomaar weer af. Naar een misschien te afwachtende Volkaert. De afgeweken bal en hoekschop naar Louvière. Ze krijgen het momentum voorlopig niet gekeerd bij Gent. Omdat Da Silva de zoveelste is met een verkeerde pas. Het is Zweden, letterlijk en figuurlijk voor de Buffalo's.

indraaien. De corner en Roef die er weer niet bij zit. Deze keer loopt het gelukkig voor hem zonder erg af. Bijna deze Elias Filé. Nieuwe hoekschop, andere kant. Thierry Lutonda. Dat is wel heel erg laag. Slechte korte. Burgess te laat in het duel, maar de vlag is al omhoog. Misschien buiten uw beeld. Ja, buiten uw beeld. Maar de vlag ging meteen de hoogte in bij de balcontrole van Isa. Dat leidt weinig twijfel. Gent probeert is zelf iets in elkaar te knutselen. Deze keer niet de vlieger of de lorge die zich laat uitzakken tussen de centrale verdedigers, maar dat Silva. Tegen Göteborg toch wat meer voetballend vermogen in die opbouw. Als je daar de lorge tussen kan zetten. Nu hebben ze natuurlijk wel een Kadri. Die staat wat hoger te voetballen. Christian Burgess. Zonder heel erg veel idee leek het die bal, maar uiteindelijk wel in de voeten van Sonko die een zee van ruimte krijgt. En Peano zit ernaast, het staat 1-1. De eerste bal van Gent tussen de palen, de eerste kans toekoer. De Buffalo's komen hier zeer goed weg en profiteren van gegrabbel achterin van Marcos Peano. Kwade blik bij Rick de Mil. Die hoopt dat de Gantoise op deze manier zichzelf wakker schudt. Even een donderslag bij heldere hemel hier in La Louvière. En hij weet dat de boter op zijn hoofd ligt. Alhoewel daar in de voorbereiding ook wel het een en ander verkeerd ging. Kijk, Fay die hem zomaar op zijn beloop laat. Alle tijd en ruimte geeft. Momodou Sonko zijn allereerste goal. Sinds, hou u vast, december 2024. Meer dan anderhalf jaar geleden dus. In de competitie toch. Onwaarschijnlijk. Maar hij kan het dus nog. Momodou Sonko. Misschien heeft Hugo Vetlesen van Club Brugge wel een gouden bal. Maar in een interview dat we bij DAZN met hem hadden, voorspelde hij Momodou Sonko als de revelatie van het seizoen. En daar keken we toch een beetje van op. En hij weet wel beter. Zo zitten we al aan het gemiddeld aantal doelpunten dat er hier vorig seizoen viel. 2 per wedstrijd, niet meer. Fijn. Niet helemaal vrij van zonde toch, bij die tegengoal. Ook tegen Anderlecht. Een wat moeizaam begin. Roef, op deze keer niet. Cissé, controle op de dijk. En dan wegglijden. Ja, wel de juiste noppen kiezen natuurlijk. Als je niet hebt getraind op kunstgras, is dat wat moeilijker.
dit vertelt alles natuurlijk van het eerste kwart van deze partij. 6 kansen tegenover 1. 6 ja, pogingen, niet allemaal 100% kansen natuurlijk voor La Louvière. Even aangetikt door Lutonda. Dus wat meer zuiver rechtsachter. Dat Silva die zich laat uitzakken. Van Heijden op linksbek en Araujo die helemaal doorschuift. Net buiten uw beeld tot de laatste mannen bij La Louvière. Dan een groot gat in het middenveld. Kadri. Hier nog niet te veel is voorgekomen in dit stuk. Iemand moet wel eens naar voren gaan voetballen. Roef dan maar nog even licht aangelopen door Isa. Zodra La Louvière dan de gashendel indrukt, dan zijn ze eraan voor de moeite bij Gent. Het gaspedaal indrukt. Kan vrij inkoppen naar een vrijstaande Kadri. Rond de as en meegeven met M.E. Omba. De man uit Leiden in Nederland. Maar voorlopig is het meer Leiden met J geweest in zijn periode bij AA Gent. Nog maar zijn eerste minuten van het seizoen. Deze keer wel bedrijfszeker. En die Anastasioar. Heel snel in zijn bewegingen. Kadri. Beter momentje van AA Gent. Rick de Mil probeert het vast te houden. Een te verwaarlozen verschil. Gent met iets meer balbezit. Maar ze zijn de statistiek de jongste minuten wel wat aan het opvijzelen. Voorlopig zonder gevaar van der Heijden en Burgess. Wie voor zich, vooral een dichtgepakt centrum vol groenhemden. Dat is het succesrecept van Taquin. Daar ging Stil echt niet te veel aan veranderen. Roef, dan maar eens lang. Cissé komt te laat, geen cadeau. Dan komt u wel tegen Oku. En dan Filet even aan de trui getrokken door Da Silva, maar buitenspel gezien. Het moet gezegd, de assistent-scheidsrechters zijn wakker. En voorlopig niet op verkeerde beslissingen te betrappen. Sonko voelde dat hij kon doordraaien, maar dat kwam daar toch Fay opzetten.

En voorlopig is er geen doorkomen aan dat blok met Wolven, omdat het baltempo bijzonder laag ligt bij AA Gent. Burgess slaagt er eens eentje over, dat is zeker geen slecht idee. En dat er meer ballen aankomen, krijg je natuurlijk wel. Als je vaker horizontaal speelt. Balverlies, Volkaert. Voor hem de week van zijn leven natuurlijk. Zijn allereerste goal in Gentse loondienst als ras-echte Gentenaar. Die tot een paar jaar geleden nog tussen de fans stond. Een goal op een belangrijk moment. Op zijn arm staat blijkbaar een tattoo-laatbloeier. Dat omschrijft zijn parcours perfect. Op zijn 23e nog zijn stempel aan het drukken. Sokko in de rug van Faye gedoken. Maar weer buitenspel. Ja, is het omdat de lijn niet werkt? Maar het valt op dat er meer buitenspel gelopen wordt. Dat het sneller wordt afgevlacht, wat er geen wait and see is. Maar toch al veel buitenspelfases. De zon breekt door de wolken. Zal het er niet frisser op maken? De wedstrijd die lijkt een beetje op slot te zitten. Op een goed kwartier voor rust. De pletwals La Louvière een klein beetje gas teruggenomen. Gent iets meer leer in eigen rangen zonder er iets mee te doen voorlopig. Ook hoe met een voorzet. Goed gelezen uiteraard door Christian Burgess qua positionering. Geen betere verdediger bij Gent. Dus ingooien met een man die het in de genen heeft om die bal ver te krijgen. Zijn vader was een rugbyspeler en vandaar graakt hij daar dus. Wow. Botsen natuurlijk door die bal. Hij heeft zelf gezegd dat dat de reden is dat hij zo ver kan insmijten. Met die controle en ook in het herstellen liep dat niet echt vlot. Nog eens kijken hoe ver die geraakt. Meteen tot in de kleine 16. Tot in de kleine rechthoek. Het is toch een dikke 10 minuten geleden dat we nog doelgevaar kregen in de Easy Arena. Dat was die goal van Sokko. Ja, daar komt hij wel vlotjes uit uiteindelijk. Isa met rug nummer 11. Overtreding van Eme Onba. Geen kaart. Gaat hij hem geven of niet? Nee, dan had hij het al wel gedaan, Bert Put. Hij houdt het nog bij een waarschuwing. Edward Sil begrijpt het niet. Hier is hij er voorbij. En dan komt Onga toch een pak te laat. De bal was ook al wel doorgespeeld, maar toch. Dan een beetje onduidelijkheid tussen Kadri Koulibaly en Bert Put. Hij komt toch goed weg. Vrij trap, La Louvière heel centraal. Zou beide kanten uit kunnen. En ze verzamelen ook langs de twee flanken wel wat volk. Ze droppen hem net voor de kleine rechthoek waar een corner moet toestaan.
Dillo op gevoel. En dan was er in het luchtruim die Mohamed Tenkom. Hoekschop voor La Louvière. Minuut 33. Een tijdje al geen doelgevaar meer gezien. Deze keer Burgess als hoogste. Wegglijden bij Mustafa Issa, want die wilde net uithalen. Zo ongeveer na de goal van Sonko brak de zon door en sindsdien is het tempo verdwenen uit La Louvière. Araujo voorlopig de drukst bezette wingback. Vaakst over zijn linkerkant. Foutje. Zoveelste kleine foutje toch van deze goal. Ik werd ook aan mijn truitje getrokken, zo gebaarde hij. Goku. Heel vroege voorzet. Deze keer is Roef wel secuur op een hoge bal. Meegeven met Van der Heijden en misschien dan is wat sneller. Foutje. De nieuwe nummer 10, Maam Wade. Zo spreek je het blijkbaar uit. Stevige jongen in de duels, liet hij ook al zien tegen Anderlecht. Weggeplukt in de Oostenrijkse tweede klasse, waar hij ook blijk gaf van scorend vermogen. 7 goals, 5 assists. Maar het is nog een groentje in het groen. Nog geen 40 profwedstrijden gespeeld en zijn eerste keer op het profniveau. Zoals wel veel nieuwkomers bij La Louvière. Het kan bijna niet anders als je 17 nieuwe namen haalt. Van een makeover gesproken. Roef richting een goal. Die is altijd overtuigend in alles wat hij doet. Kadri heeft de bal. Volkaart komt er goed uit. Mooi driehoekje bij A-Gent. Kadri kijkt dan naar de opties voor zich. Die zijn er niet echt. En deze man is een beetje uit de wedstrijd verdwenen. Daarmee omgang. Onbegrip. Eerst richting Araujo en Sonko, dan een blik richting de bank. Van der Heijden, dat hebben we hem nog niet te vaak zien doen in deze wedstrijd. Dat doet hij normaal gezien wel vaker. Schept hem richting tweede paal. Iets te dicht bij de doelman. Te weinig kracht op duurde een tijd. En dus niet te moeilijk voor Peano om in te grijpen. Nog 10 minuten tot de rust. Wie geeft ons nog wat? Een goed eerste kwart van de wedstrijd. Nadien zijn we een beetje ingedommeld.

De kaats van Sonko was een goed idee, maar geen goede uitvoering. Opa. Geeft mee met een kop. Die wel getoond heeft dat hij goede voetjes heeft die betrokken kunnen worden in de opbouw. En Van der Heijden die toch ook iets meer initiatief begint te tonen. Die voelt dat het op die manier misschien wel kan. Wat verwarring zaaien bij La Louvière. Dan gaat het heel vaak al heel snel terug naar achteren bij Gent. Diepgang bij Sonko. Goed bediend door Van der Heijden. Plukt hem ook keurig uit de lucht. Meegeven met Kadri. Maar staan ze wel kort te verdedigen. Araujo opletten als die kan voorzetten. Peano. Niet de grootste. Wel sterk in de lucht.

Onze eerste MVP van het seizoen was, weinig verrassend, Michael Frey. Of Michael. Zelf hoort hij liefst Michael. Maar in het Zwitsers is het eigenlijk Michael. Dus van allebei voor hem, zegt hij.

complimentje van de Mil voor Sonko. Shakir Delo. In de plek dus van Benavides. En ook wel Leon Gola. Eigenlijk de twee wingbacks die vorig seizoen het vaakst speelden. Maar die allebei dus vertrokken zijn. Eigenlijk in zo goed als elke linie sterkhouders kwijt. Basisspelers bij La Louvière alleen in doel niet. Maar achterin toch ook die Maison Neuve. Benavides en Achimero dan op het middenveld. Ja, hij was nu niet de grote sterkhouder. Maar toch een paar basisplekken. En vooral voorin Affrier en Fall. En Leon Gola. Met Affrier en Fall meer dan de helft van hun doelpunten weg. Maar Affrier. Spoedig terug te bewonderen in ons land. Want hij zou dicht bij Racing Genk staan. Omqua wint het van Wade en Araujo. Met het leer aan de haal.

Een stroomversnelling moet toch van iemand gaan komen. En kijken we naar een Sonko en naar een Kadri. Die laatste echt wel onzichtbaar. Sonko is best nog betrokken. Kadri komt er heel weinig in voor. Kan nu wel de bal krijgen van Omba. Dit heeft hij goed gezien. Voor een kom. Willem terug nu op het middenveld. Een kom. Geraakt niet voorbij Lutonda. Dus maar weer terug naar dat tweetal achterin. Goed naar voren gevoetbald van Ongba. Kadri bedient Sonko. In de dribbel. Klein beetje vertrouwen. Maar dan komt die Wakan Fai tegen. Tussen springt Edward Stil net niet uit zijn vel. Dit is een gekende manier van coachen. Isa, perfect. Van een balbehandeling en meegeven met zijn spitsbroeder, Filet. In steun is Lutonda. Tanjawar. De vervanger van Ito. Hele wedstrijden voor de Futures. 65. Ook 3 matchen bij de A-ploeg van Anderlecht. Sinds een 7e op Neerpeden. Maar een doorbraak lijkt er dus niet in te zitten. Met 2 woorden blijven spreken. Maar hij wordt dus verhuurd, gehuurd door La Louvière met aankoopoptie van 1,3 miljoen euro. Na 3 jaar Futures schuilde het risico toch om de hoek om te gaan stagneren als je dan niet doorbreekt in de eerste ploeg. Omba, een wandel in de combinatie met Kadri even aangetikt. En dit beeld kregen we precies 20 minuten geleden. Het aantal schoten, en daar is dus helemaal niets aan veranderd. Nog altijd 3-1. Dit kan nog een moment worden. Vlak voor rust voor de bezoekers. Abdelkar Kadri, die de fout uitlokt. Die de vrije trap ook gaat nemen.

ook vrij centraal. Hij kan het natuurlijk rechtstreeks, maar daarvoor lijkt het te ver. Gaat het wel doen en krijgt bijna gelijk. Nog net overgekopt door Koulibaly. Piano zag hem overvliegen. Op de verrassing. Nadri, maar één man in de muur. Dus Piano had daar niet echt rekening mee gehouden. Het is toch niet helemaal zonder risico dat Shaquille Delo die bal maar net overkomt. Op het dak van het doel. Een hoekschop Gent. En weer Kadri. Gent is sterk. Op hoekschop toonde het vooral vorig seizoen. Het zal er met Burgess niet minder op zijn geworden. Abdelkader Kadri na de vrije trap. Nu de bal op de dwarsligger. Partouz erop. De Olympische goal. Bijna op zijn naam. Dan is het altijd de vraag of dat de bedoeling was. De meesten zeggen van wel. En bij hem ben je natuurlijk ook geneigd om het te geloven. Maar 1 minuut extra tijd, meer verdient deze flauwe eerste helft niet. Nog eens kijken naar die corner van Kadri. Piano was eraan voor de moeite, maar werd gered door zijn dwarslichter. Slecht inspelen van Koulibaly. En Araujo. Net op het moment dat Gent een beetje beter in de wedstrijd lijkt te komen, is de rust daar.

0: Maar meer heeft deze eerste helft niet verdiend dan een minuutje extra tijd. Sokko, even stevig aangepakt door Fay. Maam, weer Fay. Ja, voetballen kunnen ze. Dat hebben ze laten zien, vooral in het eerste deel van deze eerste helft. La Louvière verdient op voorsprong bij Gent. Dat uit het niets langs zij kwam bij een allereerste bal tussen de palen. En nadien was het een beetje bloedarmoede langs de beide kanten. Werd het slaapverwekkend, als we streng mogen zijn. We werden eventjes gewekt door Abdelkader Kadri, die dan toch is besloten zijn goede voeten te laten zien. Eerst op vrije trap, net overgekopt door De Lo. En de daaropvolgende corner die er bijna in vloog. Benieuwd naar de reacties langs de beide kanten en of de hitte dan zo'n rol speelt of wat er nu precies voor heeft gezorgd dat we toch een best sloom tweede deel van deze tweede eerste helft kregen. Is luister.
1: Thierry Le Tondat, il y a l'ouverture du score, il y a 20 très bonnes minutes de la Louvière, c'est l'égalisation qui vous coupe un peu l'herbe sous le pied?
2: Ouais, je pense que ça ne coupe pas l'herbe sous le pied, mais on... quand on encaisse un but, parfois on a une période de down, et là je pense qu'on l'a eu un peu, mais on a... mais vers la fin de la première mi-temps, je trouve qu'on s'est bien relevé quand même.
1: Il manque encore ce petit feu qu'il y avait au début, en début de match, où vous... parce que vous faites mal à la Gantoise.
2: Ouais, ouais, on les fait vraiment mal surtout, et ouais, je pense que c'est la dernière passe, le bon... dribble ou la bonne chose à faire qui nous manque, mais c'est positif, je trouve.
1: Rapidement, sur le but, c'est pas vraiment votre zone, mais ça paraît fort ouvert là, en milieu de défense.
2: Et après, je pense que comme on a un jeu qui pousse fort vers l'avant, je pense que nos milieux ont voulu pousser, mais après, ouais, voilà, c'est peut-être manque de communication ou quoi que ce soit, mais ouais, malheureusement, on encaisse un but.
1: Merci Thierry, bonne deuxième. On va continuer. We're going door, we go on with Momo Sonko. Momo, how surprised were you to be that free there on the equalizer?
3: Well, I took the touch. I wasn't aware of the space I had, but I had a quick look and then found some space, put the ball there and had a shot.
1: Besides the equalizer and the two last chances of Kadri, don't you think it wasn't enough offensively from your guys?
3: Yeah, I had that feeling, especially in the beginning of the game. That's why directly after the goal, I wanted to reset and try to have that as a moment to get into the game. But I feel like we have some work to do to get another goal in the second half.
1: Thank you, and second.
0: Ja, hij wilde zijn goal gebruiken als moment om de wedstrijd wat te doen keren. Dat is niet bepaald gelukt langs de kant van Gent. Vooral in het begin van de match hadden ze het wel wat moeilijk. Was het offensief te weinig langs de kant van Gent, beaamde Sonko. Die ook niet echt door had dat hij zoveel ruimte kreeg bij die goal, zei hij. Ja, maar hij keek even, schoot en dan vloog hij binnen. Le Tondat, wat had die nog te zeggen dat ze het na de tegengoal... ja, soms wat moeilijker hadden, dat het vuur een beetje weg was, vroeg François. Ja, we kunnen hen wel degelijk pijn doen, Gent. Maar de laatste pas, de goede dribbel, de juiste geste, die ontbrak. We spelen wel goed naar voren, maar ook bij die tegengoal ontbrak een beetje communicatie. Zo dadelijk de hoogtepunten, tot bij u. Het zonnetje schijnt in La Louvière en daar zijn we maar wat blij mee. Want van de eerste helft werden we dat niet echt. Het staat 1-1 tijdens de rust van La Louvière tegen Gent. Met nogthans een leuk begin, die eerste 20 minuten. Vooral van La Louvière, fris en fruitig, gretig naar voren voetballend. Stevig in de duels en veel intensiteit. Ga nog eens kijken hoe zij aan de wedstrijd begonnen. Met veel verticaal voetbal, verlengd door Fille. Naar Wade, die hem op precies het juiste moment aan Isa geeft. En die doet de rest. Mustafa op het shirt. Daar lag het helemaal open bij agent Burgess. Maakt de keuze om te gaan. Nou, die heeft niet veel andere keuzes. Isa gris hem goed mee. En klopt Davy Roef, die zo net als tegen Göteborg niet de nul zal houden. En wat stond daar dan tegenover van Gent? Wel bitter weinig. Maar één moment bleek genoeg, een bal van Burgess waar ze bij La Louvière de interceptie missen. Er dan ja, eigenlijk helemaal niemand hem opvangt. Fay, die wat in de buurt loopt, schaduw te dekken. Maar de ruimtes werden zeer groot en vooral Peano gaan daar in de fout, want dit is een houdbare bal. Hij komt hard en vlak naast zijn voeten, dus het is niet lekker. Kon er misschien beter voor kiezen om met de voeten te deviëren. Het is niet de allermakkelijkste bal, maar het is toch een fout van de Spaanse doelman. En dat was het dan eigenlijk. We hadden natuurlijk nog die bal van Kadri op de lat. Maar verder kwamen we niet. Gent dat nog meer de bal opeiste in het tweede deel van die eerste helft. Dus veel balbezit. Maar kijk eens naar die expected goals. 0,17. Dan kom je heel moeilijk tot scoren. En is het eigenlijk een half mirakel dat ze hier al een keer gescoord hebben. La Louvière loopt wat meer. Is wat actiever in de sprint. Maar het is maar de vraag hoe het zit met de vormcurve, de groeicurve van Gent, waar ze toch in zaten, Europees. Of ze die in de tweede helft dan misschien gaan kunnen doortrekken. Geniet tijdens de rust van een fragment van onze MVP-reportage. En zo dadelijk beginnen we aan deze tweede helft. Welkom terug vanuit het lekker warme La Louvière. Gent heeft er geen de beste eerste helft op zitten. Integendeel, eigenlijk was La Louvière de betere ploeg. Zij hadden meer en betere kansen. En Gent dat dan wel na de eigen goal controle overnam. Maar met alleen controle creëer je geen kansen. En ga je zeker niet scoren. Dus het mag op vele vlakken wat meer zijn bij AA Gent. Maar voor de Buffalo's thuis, die hoopte dat Rick de Mil de bezem door de kleedkamer zou halen. En één of meerdere jongens zou wisselen. Wel, daar heb ik slecht nieuws voor die mensen. Want Gent gaat met dezelfde elf aan de tweede helft starten. Ondanks de schreeuw, de roep van vele Gentenaren om bijvoorbeeld een Thibe de Vlieger zijn minuten te geven. Hij die het voetbal van La Louvière wel zal kunnen matchen en ook voetbal in de ploeg zal kunnen brengen. Geweldige middenvelder. En als ik eventjes de sociale media bekijk, is het toch vooral zijn naam die terugkomt. Maar voorlopig komt hij er dus niet in. En ook bij La Louvière geen wissels. Quentin Pirard heeft nog geen werk gehad in de eerste helft. Maar we zijn toch benieuwd naar de woorden van Rick de Mil nu tijdens de rust en waarschijnlijk ook wel van deze man. Van Christian Purs. Die zal niet panikeren. Hij zal misschien toch even met de vuist op tafel geslagen hebben. Laatste seizoen, vorig seizoen, speelde hij hier met Union 0-0. Een van de vele toppers die hier punten lieten liggen. En de laatste keer dat Burgess op kunstgras speelde, daar heeft hij nog slechtere herinneringen aan. Want het was de zesde speeldag van play-off 1 in Sint-Truiden toen hij met Union 2-1 ging verliezen. En daar liet hij de titel liggen met Union, zo zei hij een paar weken geleden. En was er ook zijn reactie nadien, waarin hij van alles insinueerde dat niet echt proper was. En er dus een wedstrijdschorsing kwam. Ze zijn gretig om er weer aan te beginnen. De Buffalo's staan klaar om af te trappen. Maar hier in La Louvière moet iedereen eerst nog het kunstgrasveld oversteken voor ze aan de banken zijn. En we zien Burgess die meteen naar voren gaat willen stormen. Net als Van der Heijden, Volkaert en een Gom aan deze flank. Dus meteen alle kanonnen erin smijten naar voren om de toon te zetten in een hopelijk voor AA Gent betere tweede helft. Via Omba zijn we bij Araujo. Een man die wel een voorzet kan droppen natuurlijk. Maar dan mag je niet zo lang onderweg zijn. Dat mag je wel. Want Peano klopt er alweer naast. Weer een overtreding. Weer een foutje bedoel ik van Marcos Peano. En deze tweede helft is nauwelijks een goede 10 seconden aan de gang. De eerste aanval van Gent. En die bal vliegt binnen. Verbaasde blikken in de Easy Arena. De mensen zoeken nog hun plekjes. En de stilte overheerst vanuit het lege uitvak. Maar het staat wonder boven wonder plots 1-2. Het nummertje bij de aftrap pakt dan toch goed uit. Peano bokst ernaast. En zo komt die bal terecht bij Ibrahima Cissé. Uiteindelijk is het Van der Heijden met de assist. Het is Oku die zijn eigen doelman een duw geeft, waardoor hij uit evenwicht komt, niet bij de bal zit en Van der Heijden deze Ibrahima Cissé kan bedienen. Wat een vreemd begin van deze tweede helft. Eerste competitiegoal van het seizoen voor Ibrahima Cissé. De tweede na dat droomdebuut tegen KV Mechelen. Maar de VAR is het wel nog even aan het bekijken op buitenspel. We zijn aan het controleren ook of de buitenspellijn überhaupt al weer operationeel is. Voorlopig was dat bericht nog niet tot bij ons gekomen. Maar ze zijn de lijn aan het trekken, dus die zal dan wel weer werken. Daar gaan we vanuit. Het is een goal, zegt Bert Put. Bizar begin. Is het dan scoren vanuit een stilstaande fase dat Gert heeft gedaan? Ik weet het niet. Eigenlijk wel. Die bal van Araujo, die eigenlijk niet eens goed was. Maar ook deze keer gaat Marcos Peano niet echt vrij uit. Cissé probeert het op snelheid te halen van een Koa. Zeggen wel eens bij vroege doelpunten, ze beginnen met een achterstand. Wel, dat geldt nu meer dan ooit voor La Louvière. Moet zo rond de 10e, 11e seconde geweest zijn. Zullen nog niet vaak snellere doelpunten zijn gevallen in de tweede helft. Want hoe vaak komt er ook een goal uit zo'n nummertje waarbij je bij de aftrap je verdedigers mee naar voren stuurt? Zelden tot nooit. Maar een flinke domper. Zoveel is wel duidelijk voor La Louvière. En deze man gaf de assist. Hij was een van die reuzen die mee naar voren stormde. Hier is de bevestiging dat het een geldig doelpunt is van Ibrahima Cissé. Maar veel scheelde het niet. Zo lijkt het toch. Ah, toch wel. Toen een centimeter of 20, 30. En voor de rest heeft hij nog geen knikker geraakt, Cissé. Maar de belangrijkste bal trapte hij wel binnen. Vraag ik me af of iedereen in de tribunes die intussen terug op zijn zitje is gaan zitten het wel doorheeft. Dat ze überhaupt op achterstand zijn gekomen. Want als je even niet in de tribunes bent, je zal het niet gehoord hebben, want het bleef gewoon stil natuurlijk. Dan zullen ze het wel vernemen van hun buren. Burgess naar Sonko. Meteen op de huid gezeten door Vaj. Geen overtreding volgens Bert Put. Waar naartoe? Niemand op rechts. Dus hij moet wel naar het centrum, maar hij talmt veel te lang. En we gaan dan de overtreding die er zo vaak volgt naar balverlies. Luton dan weggekopt voor de neus van Mathijs Volkaert. Een nieuwe rol toch wel voor hem op die rechter wingback. Maar hij wil niet meer aanzien worden als een noodoplossing op die positie, zo zegt hij. Was het wel al gewend van vorig seizoen en vroeger om op rechtsback te spelen, maar is toch een centrale verdediger van opleiding. Maar ze moeten dus rekening met hem houden, zei hij. Of bedoelde hij toch? Ze hebben wel Kyrell Wilson gehaald uit Engeland. Offensieve wingback, eigenlijk om de schoenen van Skouras in te vullen. En ook Sam Waze is op de terugkeer. Maar achterin is het ook zeer druk met centrale verdedigers. Want zelfs een goede man als Vaskotsi staat er nog niet bij. Zijn plekjes zouden wel eens duur kunnen worden voor Volkaar. Maar voorlopig geen reden om hem eruit te zetten. Integendeel. Omgang moest zich reppen om daar als eerste bij te zijn. En kon deze corner, als hij echt tot het uiterste ging, wel vermijden, denk ik. Hij geeft hem iets te nonchalant weg. En hopen we voor hem dat hem niet duur komt te staan. Er wordt iets in het oor gefluisterd door Oku. Bij Mamouad. Attack the ball. U herkent het Engelse accent van Christian Burgess. Dat is precies wat Ibrahima Cissé doet. Maar het gevolg is wel een nieuwe corner. Een inswinger van Lutomba. Eén hand de lucht in. Dat is voor Davy Roef. Dat was zijn stem. En daar zit hij goed bij. Er is wel eentje gaan liggen, dus de bal even buiten. Wat gebeurt er bij Lopez da Silva en Fay? We waren elkaar een beetje aan het enerveren. Er werd wat geduwd. Was er dan een hand in het gezicht van da Silva? Intussen lijkt de assistent van de Mil de eerste invallers bij zich te roepen. Ze botsen een beetje tegen elkaar. Er gebeurt eigenlijk niets verkeerd. En het eerste hesje dat uitgaat is dat van Tibe de Vlieger. Dat is een versterking als je die kan inbrengen. Maar toch een opvallend moment. Zo minder dan 10 minuten na de rust. Waarin je geen wisselmoment zou kwijtspelen. Dat gaat de Mil nu dus wel doen. Was even in moeilijkheden gebracht. Spreekt met Burgess. Cissé, het mag allemaal van put. Het is gewoon ingooien voor La Louvière. Edouard Sill roept ook. Zijn eerste invaller stopt bij zich. Hij was opnieuw de beste middenvelder tegen Göteborg, Tibe de Vlieger. Sterk seizoensbegin, ook al stond hij er eerst niet in. Die eerste match tegen Cherkasy. Kijk naar de inworp van Oku. Schijnbaar moeiteloos komt hij tot aan die eerste paal en verder. Eme Ongwa wordt de man die als eerste Gentenaar naar de kant gaat. En ook Josue Vergara breekt zijn opwarmingshesje uit. Mustafa Issa is een sterke voetballer. Foutje van Tajawa. Hij beet zich vast in Kadri. Maar deed dat foutief. Controle van Sonko mag er wezen. Hij trekt naar het centrum. En kan die dan gaan uithalen. Bedient Kadri. Controle is dan niet goed. Zeldzaam foutje zou je denken bij hem. Maar het is toch ook niet de eerste. Van dit soort ballen die hij niet goed controleert. Corner AA Gent en een moment op te wisselen. Dan doen ze dat niet graag bij corners natuurlijk. Maar aanvallend. Doet dat er minder toe. Kadri moest zich dan haasten om nog bij de bal te geraken. En uiteindelijk forceert Sonko toch de corner. Twee nieuwe krachten. Ik zeg bewust niet frisse, want allebei toch al wel wat gespeeld in deze openingsweken. Eerst kijken naar de corner van Kadri. Ogba met zijn laatste actie. Een goede balrecuperatie. Kadri, er is diepgang bij Volkaert. Centraal is er eigenlijk weinig volk.

gaat voorlopig niet buiten, dus blijf wachten voor de vlieger en Bergara. En ook bij La Louvière dus een paar nieuwe namen. Onder meer een debutant met die Zsombor Gruber. Een andere nieuwe naam wordt Matthias Kovac, die al inviel tegen Anderlecht. Dat de zones van de waarheid niet echt veel bespeeld worden, dat had u ook al wel doen. En nu dan toch tijd voor wat personeelswijzigingen. Ibrahima Cissé eruit. En Aimé Ongba dus ook. En als je die twee kan inbrengen, dan zit je niet slecht. En hij is teleurgesteld met de wissel. Hij schudt van nee. Want kan niet terugblikken op een goede wedstrijd en gaat als eerste naar de kant. Bij La Louvière dan filet naar de kant. En ook Anas Tajawar, de nieuwkomer in de basis. Matthias Kovac is dus rechterflankspeler uit Hongarije. 23 en al ingevallen in Anderlecht. En de andere invaller is ook een Hongaar, zelfs een Hongaars international. Tot oktober vorig jaar. En dat is een debutant, dus Zsombor Gruber. Die staat voorin met het nummer 30. Dat is een kersverse aanwinst. Eergisteren nog maar voorgesteld. Voor 1,7 miljoen euro overgekomen van de Hongaarse vice-kampioen Ferencváros. Maar die in juli nog scoorde in een Europa League voorronde. De laatste twee seizoenen ook Europa League gespeeld. En vorig seizoen 9 keer gescoord en 9 assists in de Hongaarse competitie. Dus ja, op basis van die cijfers zijn we toch benieuwd naar die Zsombor Gruber. Twee Hongaren erbij. Josué Vergara krijgt geen overtreding in zijn voordeel van Bert Put. Kijk naar de stevige run van Kovac. Meegeven, goed getimed. En dan Roef. De vlieger naar Volkaert. Twee van de mannen die al het langst in de Gentkleuren spelen. Samen met Samoise. Die drie. De DNA-bewakers. Maar dat is ook een beetje een zoektocht in Gent natuurlijk. Het DNA, de identiteit. Over Sambaro zijn ze het wel zo stilaan aan het boetseren. Naar aanleiding van de 125ste verjaardag. Eind vorig jaar een grote boekvoorstelling. En ook voetbaltechnisch is er in het tussenseizoen dus beslist om met z'n drieën achterin te gaan spelen. Terug te grijpen naar de succesrecepten van onder Hein van Hazenbroek. Maar de uitvoering is nog niet altijd dezelfde. Geen overtreding op Wade. Dat hadden de mensen hier graag anders gezien. Naar de eerste balcontacten van die Hongaarse international. Gruber, goed gespeeld. Nee, toch een tikkeltje te ver voor zijn landgenoot. Burgess moeite met het inspelen. Het wordt stil, ziet het graag gebeuren. Ja, wat is er nu verkeerd aan Bert Put om meteen te hervatten? Er wordt gewoon ingeworpen. Was het geen inworp voor La Louvière? Is dat wat ze zeggen? Vreemde fase. Ontgaat me even wat er verkeerd liep.
En bal is binnengebleven, ook geen overtreding. Dat is wel juist ingeschat, zeker en vast door Put. K3 meegeven met Sonko op links, de steun van Araujo. Dan weet je wat je mag verwachten. Goeie bal tot bij Volkaert, van de ene wingback naar de andere. Het succesrecept van tegen Göteborg weer in uitvoer gebracht. Deze keer wel een zekere piano. Maar de tweede kans in een hele tweede helft langs de beide kanten na de goal. Dus eigenlijk een eerste kans

0: De vlieger zit er niet bij. Integendeel, Wade loopt ermee door. Dan levert dan in bij Da Silva, die precies doet wat van hem verwacht wordt. Dit soort ballen onschadelijk maken en weer proper inleveren. Het wasmachine van AA Gent. Maar de jongste weken steeds vaker de dupe van de opkomst van de vlieger. Volkaart op automatisme richting Bergara, maar die liep inderdaad buitenspel. Dat is deel van zijn groeiproces. Intussen is Lalouvière weer aan het voetballen met Lutonda. Volkaart toch bij de les en heeft zich bezeerd. Oku met een wel heel erg verre voorzet. Vrijstaande Koulibaly op de 16. Lalouvière moet natuurlijk. Dat tonen ze nu ook wel in de jongste minuten. Ondanks deze bal die totaal uit de richting vliegt van Oku. Tonen zij wel de meeste drang naar voren. Nog geen gevaar. Ze kunnen het enthousiaste wedstrijdbegin voorlopig echt niet terug oproepen. Op Bashir op het shirt. En Bergara in een stevig lijf aan lijf duel met de Koa. Maar die heeft zo intussen ook al wel getoond dat hij zijn plek heeft in dat bastion der fysieke verdedigers daarachterin. Patrick en Koa, een krachtpasser. Komt over van de zweite Bundesliga van Braunschweig. Daar soms tegen degradatie gevochten, dan kan je je mannetje wel staan. Eerste keer weg uit Duitsland, eerste keer ook op het hoogste niveau, zoals er dus een paar zijn. Balrecuperatie, Gent de vlieger was erbij betrokken via Vergara. Uiteindelijk weer de vlieger. En Lopez da Silva. Burgess naar een kop. De tweede speeldag zal alweer ongefilterd gefileerd worden. Door de mannen van de podcast ongefilterd. Maandagavond, morgenavond dus te bekijken in de app van DAZN als eerste. Fine. Gruber en Kovac die vallen voorlopig best mee. Kijk, door de beentjes van Kadri. Dan is het Maamwade met de rug naar de goal. En kan Lalouvière er hier wel goed uitkomen. Hier zit muziek in. Lutonda die kan wachten op steun, maar kiest voor de vroege voorzet. Iets te vroeg op het hoofd van Burgess. Weer Lutonda en Koulibaly. Vanuit stilstand gaat hij schieten en Roefer kijkt er zich bijna op. Er zat een vreemde curve in die bal. Kwam hard en natuurlijk ook onverwachts. En Roef houdt hem uit zijn kooi, onorthodox. Dat zal hem niet te veel kunnen schelen. Eerste kans Lalouvière in deze tweede helft. Zij voeren de boventoon, maar kansen komen er maar moeizaam van. Maar op deze manier, vanuit stand, zit behoorlijk wat boeier in dat schot. Bij Lalouvière voor in blijven hangen. Over het hoofd van Burgess. Dan komt hij goed weg. Ja. zag niet meteen de oplossing. En verkoos dan maar eens zijn rechterboven te halen. En ja, je zou voor minder. Scoorde in zijn 2 seizoenen Jubilee Pro League bij Beerschot 5 keer. 2 daarvan tegen Aachen. Was een deel van die spektakelploeg onder Hernan Lozada met die vooroorlogse uitslagen. Maar degradeerde het seizoen erop. Met Gerecht van der Rit toen als trainer. Nu dus overgekomen van het Oostenrijkse LASK Linz. Daar hij vorig seizoen de dubbel pakte, maar geen basisspeler was. Da Silva brengt er de versnelling in, maar Volkaert leidt balverlies. Koulibaly kan de ruimte bestrijken en meegeven, maar doet dat niet goed. Kostbare fout van Koulibaly. Araujo ook met wat afval. De helft ongeveer van de eerste helft. Van de tweede, moet ik zeggen natuurlijk. Lutonda, Oku. Louvière voert de druk op. Maar Gent kan dus terugvallen op een goede defensieve organisatie. Hier zit Roef er weer net op tijd bij. Sokko en Van der Heijden hadden elkaar misbegrepen. Van der Heijden trapte ook gewoon buiten. Probleempje voor Ilan Oku. Belangrijk in de opbouw, belangrijk met zijn inworpen, belangrijk als deel van dat triumviraat. Daar Toukour achterin. Zijn verhaal lijkt erop te zitten terwijl ook Lutonda gaat zitten. Dubbele pech. Voor La Louvière lijkt het. Nolan Gillot die gaat erin komen in de plek van Lutonda dan. Maar dan hebben ze ook nog een vervanging nodig voor Oku. Daar lijkt het toch op te wijzen. Lutonda hinkend naar de kant.
1: Sortie nummer 29, Ilan Oku.
0: Djibril Lamego komt erin voor Oku. Het geeft de gelegenheid om wat bij te tanken. Gillot voor Lutonda dus, positie voor positie. Hij die in de terugronde in de ploeg is geraakt onder Frederik Taquin, maar voorlopig er dus niet in staat. Dit is het moment waarop hij zich zou geblesseerd hebben. Ja, verstapt zich en dan schiet er wat in, denk ik, in die quadriceps. Manola Gillot, hij was de man die in januari hier de 1-1 maakte. Ergens eind de minuut 70, rond de 80ste minuut. Een vrije trap, eigenlijk ongevaarlijk, die Roef verkeerd inschat. Was ook al de hero in blessuretijd aan de Gaverbeek vorig seizoen. En ook in de beker, de winning goal. Dus misschien wel een talisman voor La Louvière. La Louvière wil nog, maar kan het. Meegeven met Waad, goed gespeeld. Een goal uitgestapt en zeer stevig erin gevlogen, maar heeft wel bal. Maar de intensiteit die lag torenhoog. Als hij daar de bal niet had, dan vloog hij eraf. Tackle van Mohamed Bashirenkom. Een verrijking, dat zeer zeker. Maar hij moet opletten met dat randje. Die soms wel eens over zou kunnen gaan, maar het gebeurt voorlopig niet. Blijft gezonde agressiviteit. U ziet het onderin, twee nieuwe kopjes klaar, Benes en De Lorge. Hai, Burgess laat zich poorten. Vergara heeft zich nog niet kunnen tonen deze keer bij zijn invalbeurt. goede actie. Ja, leek het toch. Alleen is de pas niet op maat voor Gruber. Wat hij wel weer goed doet. De Mil doet intussen zijn beklag, maar de bal is ook gewoon nog niet buiten geweest. Dus ik weet niet waarover hij het heeft. Araujo. Dat is een risicovolle bal, zeker als hij die nog laat botsen. Koulibaly. Hij heeft dus kracht in de benen. En durft er al eens eentje afvuren richting Roef. Wat uitstekend gezien. Het is een scherpe bal, maar ze halen hem wel. En ze krijgen er een corner uit via Shaquille Delon en deze Thiago Araujo. Al vele corners gehad deze namiddag. Zij blijven altijd zingen en met de vlaggen zwaaien. Trouw als ze zijn. Hopend op een gelijkmaker. Daar is Roef. Bokst hem terug. Komt opnieuw voor de goal. Dat is een stevige ingreep van Vergara. En dan een schot vanuit de tweede lijn. Dat er een metertje naast vliegt. Nolan Gilo. Zag zijn moment gekomen even. En jaagt een stroomstoot door de Easy Arena. Voor het slotkwartier. Waarin La Louvière op zoek moet naar die 2-2. Nam hem vol risico op zijn linker. Moest ook wat inhouden. Kwam niet perfect. Het is na die van Koulibaly toch nog eens een kans. Nee, Boterberg wijst de Gentenaren af, want het is een wissel. Of het is een eenworp in het voordeel van La Louvière. Als zij dat niet willen, dan hoeft dat niet per se. Lamego, Djibril Lamego. Gilo. Trekt Gent hem over de streep. Een nieuwe driepunter. 6-6 ook. Dat is ja, vrij uniek naar Gentse norm. De vorige 16 seizoenen maar één keer gebeurd. In 2023 was dat, als ik het goed heb. En daarvoor was het geleden van de zomer van 2009. Zelfs in het titeljaar 2015 begonnen ze niet met een 6-6. Eindelijk zal de Mil denken, de dubbele wissel. K3, helemaal leeg. Dat is Silva hetzelfde verhaal. Twee nieuwe mannen op het middenveld. Twee heren die starten afgelopen donderdag tegen Göteborg. De Lorsche, zijn kwaliteiten kennen we. Dit moet zijn derde keer en goede keer worden. Zijn derde seizoen. En Laszlo Benes is een van de weinige nieuwkomers die nog niet echt kon overtuigen voorlopig. Slovaaks International. De Mil en Stil. Allebei nog één wissel achter de hand. En Stil gaat die laatste ook al meteen opgebruiken. Het zou wel eens meteen Rousseau kunnen worden. Dat is toch een overtreding. Leek me van de Lorsche. Maar Bert Putt staat er vlakbij. Vindt van niet. En kiest voor een fout in het duel dat daarop volgt. Maar in het nadeel van La Louvière. Ja, hij heeft bal. Oké. Maar trekt de Hongaar toch ook naar de vlakte. Een debutant. Een man die vorig seizoen in de Challenger Pro League 17 keer kon scoren voor Patro IJsden. Die dik jaar geleden nog in de derde klasse zat te voetballen. Bij Olympique Charleroi. En die nu dus een dik jaar later zijn debuut mag maken op het hoogste niveau. Leandro Rousseau. Er zijn nog Leandro's die eerst via de lagere reeksen moesten passeren om uiteindelijk zelfs Rode Duivel en Premier League winnaar te worden. Deze Rousseau wel al tussen aanhalingstekens 23. Vergara, 1-1. Dat is plots gevaarlijk. Een schot dat iets te veel hoogte nam op de verrassing. Voorbij Nkoa. Eerste momentje voor de Panamese invaller. Bediend door de vlieger. En dan op de rand van de 16 zijn rechtse voorhamer bovenaan.

Nee, dat is weer slordig qua binnenkomer. Kan wat weer tellen. Poes, poes, horen we. Dat moet zo wat het meest gehoorde woord langs de Belgische velden zijn. Dit is een uitstekende actie van die Gruber. Een voorzet is ook niet slecht. Maar goed getimed door Davy Roef. Die vandaag niet op een fout is te betrappen. In tegenstelling tot de Schlemiel aan de overkant, Marcos Peano. Is tussen deze twee ploegen. Een gelijkspel zou eigenlijk de meest correcte weergave van deze wedstrijd feiten zijn. We hebben nog een goede 10 minuten te voetballen. Louvière komt twee keer dreigen, maar twee keer in die tweede helft voorlopig. Koulibaly en Gilo. De spitsen die worden niet meer echt bereikt. Bij Gent kunnen ze verdedigen. Niet alleen sinds dit seizoen, dat zat er zelfs in de Champions Playoffs al iets meer in, die defensieve stabiliteit en best wel wat clean sheets. Daar blikt Rick de Mil vooral positief op terug als het over de playoffs gaat. Mustafa, Isa, uithalen met zijn rechter. Want Isa Groef goed komen, kreeg nog een klein duwtje. Maar een gemakkelijke bal voor Davy Roef. Centraal in doel. Voorlopig 100% van de doelpuntenproductie op de rekening van die Mustafa Issa. Van der Heijden. Stoopt door en krijgt mee van Araujo. Gent kan wat seconden winnen. Maar niet te veel bij zo'n inworp. Want dan kan Bert Put zijn hand de lucht in gaan steken. Abdelkar Kadri. Moeilijke wedstrijd om in uit te blinken tegen dit La Louvière. Vergara. Nee. Nou, we vragen ons toch af wanneer en of we de Caldri van bij KV Kortrijk nog te zien gaan krijgen. Voorlopig meer meningen dan spel verdeeld. Gaat zijn laatste wissel nog inzetten en dat lijkt me die nieuwe Kyle Wilson. Een offensieve wingback die dus in de plek is gekomen van Skouras. Beelden zijn niets nieuws. Je zou toch denken zo stilaan zijn laatste kans als hoofdtrainer in ons land in de Jubilee Pro League. Na slechte passages bij Anderlecht, KV Kortrijk, Eupen. Die sterke start ooit bij Charleroi is alweer lange tijd geleden. Ook bij Watford. De laan uitgestuurd na 8 nederlagen in 15 matchen. In de onderbuik te zijn beland van de championship. En je ziet wel wat hij in deze ploeg wil krijgen en al deels heeft gekregen. Maar het lijkt weer niet genoeg te gaan worden voor de 3 punten.
Silo. Lage voorzet. Burgess met een klein setje. En met misbaar. Vergara gaat naar de grond. Dat was even de handoplegging van een Koa. Zonder veel erg leek. Ja, toch een innige omhelzing als we het zo bekijken. Goed gefloten. De vlieger pikt op. Diepgang bij Sonko. De vlieger kan voorzetten. De juiste man eruit kiezen. Geen hits. En bijna een trap. Een vluchtschot van Laszlo Benes. Carol Wilson staat klaar bij Agent. 11 dagen geleden voorgesteld, nieuwkomer van Swansea. €700.000 hebben ze ervoor betaald. De eerste keer dat hij in de kern zit en meteen nog minuten gaat maken. Maar dat is ook nog best een groentje, nog niet aan de 50 profwedstrijden vorig seizoen. Verhuurd door Swansea aan het Schotse Falkirk. Maar is wat de helft van de wedstrijden als basisspeler begon. Bij een Schotse middenmotor. Kent dus ook Hibernian, waar ze het donderdag tegen moeten opnemen. Kijk je naar de laatste stuiptrekkingen van La Louvière. Minuut 86 is rond. En heel veel gaan we niet krijgen. Die er nog na de 90ste bij komen, denk ik. Man van de match. Ja, wie zal het zijn? Wie zal het zeggen? U mag het zeggen in de app van de Pro League. Want ik zou het niet weten. Isa is wel opnieuw belangrijk, scoort zijn goal en is vrij betrokken. Maar nee, ik ga verder geen suggesties geven, want verder kom ik ook niet echt. Lamego, klein beetje overhaast. Ze voelen de druk natuurlijk ook van op de tribunes. De tijdsnood. Nee, hier is niets aan de hand. De bal die op de arm vliegt van Koulibaly. In een natuurlijke houding naast zijn lichaam. Nolan Gilo, geen Okoe meer voor de verre inworp. Hij geraakt ook best ver. De vlieger veert hoog op. En Burgess, ja, die had die toch binnen kunnen houden. Geeft een nieuwe kans op een verre inworp weg. Wilson komt er nog in. Snelheidsduiveltje blijkbaar ook. Niet oninteressant voor de mogelijke tegenaanvallen die nog kunnen volgen. Hey, Momodou Sonko, gescoord. Dat zal voor hem een hele stap zijn. Gilo van wat verder. Iets lager, iets strakker op het hoofd van Volkaert. Een luchtballet rond de halve maan. Vergara die er uiteindelijk als winnaar uitkomt. Geen buitenspel van Kyle Wilson. Voilà, daar heb je hem al op zijn snelheid uitgespeeld. Wilson moet nu de juiste man uitkiezen. Maar echt veel aansluiting is er niet. Dus is het inwerpen.

anderhalve minuut en dan krijgen we er nog minstens vier bij. Dat is niet veel. Bert Put is aan het aftellen. Araujo had het in het snuitje. Goed gelopen door de Lorge. En Fay die zich miskijkt op die bal. Schot nog in het zijn het van Matthias de Lorge. Dat is dan een...

snel, maar de eerste baltoets was niet zuiver genoeg. En dan was hij hem kwijt. Wel nog een hoekschop en het ziet er dus best goed uit voor Gent. Dicht bij de 6-6, dicht bij alweer een zege. In de 16 bij die corner. Zijn vijven blijven ze achterin, omdat La Louvière er ook vier man houdt. Of vice versa, wie initieert het? Dat is altijd de vraag. De Lorge. Gent op zoek naar de doodsteek. Eerste minuut in de blessuretijd. Wilson, de invaller in de 16, meegeven met Vergara. Die krijgt de bal maar moeilijk onder controle en vanuit de draai gaat hij. Een eind weg van de goal. Met zijn linker, maar ook nog net voldoende gestoord door de man bij La Louvière. La Louvière slaagt er in die ultieme slotminuut dan niet in om echt een slotoffensief op poten te zetten. Integendeel, Gent neemt nu even over. Geen overtreding, ook al solliciteerde Vergara daar wel naar. Vergara. Potig duel. Ook hij maakt kennis met de kracht, letterlijk en figuurlijk, van La Louvière. Niet de gedroomde start voor het bestuur van La Louvière voor Enzo Schifon. Die 0-6. Maar natuurlijk ook een razend moeilijke start. Beginnen tegen Anderlecht Gent. En dan vrijdag naar Standaard. Moet bij de moeilijkste eerste competitieweken zijn van alle eerste klassers. Nadien KV Mechelen en STVV. Dus de eerste vijf matchen allemaal tegen ploegen van de top 8. Nog 2 minuten hebben ze. De vlieger, ja, de kop ervoor. En de voet hoog geheven bij Djibril Lamego. Gele kaart is zijn deel terecht. En zo tikt de tijd weg. Zullen ze in Gent kunnen glimlachen? Maar of ze veel vertrouwen aan overhouden is dan weer een andere vraag. Je moet ook op deze manier kunnen winnen natuurlijk. Blessurebehandeling en dan moet er dus eentje af. Nee, want er is een gele kaart gevallen natuurlijk en dan geldt die regel niet. Maar Burgess die was er ook niet helemaal van op de hoogte. Christian Burgess tegen Göteborg ging hij in het slot toen het echt heet werd naar de grond. Tastte hij naar zijn been en dan moest hij eraf natuurlijk. En dat leek hij even vergeten te zijn en dan was hij heel ongeduldig om er weer bij te komen. Leek die minuut eeuwig te gaan duren. Dat zal hij nu dus niet meer vergeten. Maar als de tegenstander dus een kaart krijgt, dan mag je verzorgd worden en moet je er zelf niet af. Van der Heijden trapt hem bijna tegen de man met de vlag. Het spel heeft nu wel een minuut stilgelegen, dus in principe voetballen we door tot de 95e minuut. Nu nog een minuut te gaan. Dat is ons ook bevestigd nu. Geen overtreding. Integendeel, dit is goed gevoetbald van die Gruber. Maakt een goede indruk bij zijn debuut, bij zijn eerste minuut. Nervositeit in de Easy Arena. Aanhoudende gezangen, maar voor de rest nog veel geschuifel. Djibril Lamego geraakt niet voorbij Laszlo Benes.

0: Dan gaat het naar achter gaan. De handen in het gezicht van Edouard Sill. En dan moet dit wel de allerlaatste bal worden van de Schlemiel van de avond. Van de namiddag. Rousseau doorgekopt. Issa zit er als eerste bij. Een kom opletten voor een overtreding. Want binnen de 16, maar zuiver op de bal. Zegt Bert Put. Toch maar rechts aan. En deze tackle ook op de bal. Twee keer wild erin gevlogen, maar wel correct van Ngom en de vlieger. Bert Put, die wel even luistert naar Quentin Pirard. Voor die eerste actie van Ngom dan. Maar nu bevestigt niets aan de hand. Minuut 96 intussen aangebroken, maar La Louvière mag wel nog. Met een lange inworp van Nolan Gillot als allerlaatste wapenfeit na deze namiddag. Maar die eindigt op een sisser. De mensen staan recht, ze gaan naar huis. Want La Louvière gaat verliezen van AA Gent. De nodige frustraties bij La Louvière, want ze krijgen niet helemaal waar ze recht op hadden. Maar AA Gent pakt 6-6 zonder dat het daarvoor echt sterk moest zijn. Integendeel, het moest in die tweede helft mee in de loopgraven. Maar mag vooral de Schlemiel aan de overkant bedanken. Marcos Peano. Die net hij twee steekjes liet vallen vandaag. Twee tegengoals op zijn konto mag schrijven. En vooral die bizarre 1-2 bij de start van de tweede helft. Het was toch iets om nog eens goed te bekijken wat er daar allemaal verkeerd liep. Gent blijft dus winnen. Stoot door naar de laatste voorronde, naar de play-offs van de Conference League. En pakt in de competitie 6-6. De nul kan het nu twee matchen op een rij niet meer houden. Maar nadien gaf het wel niet te veel weg. En daar zullen ze blij om kunnen zijn. Dat zal ook zo zijn voor Rick de Mil. Aan de bal was het nog altijd niet. Heel sprankelend, heel veel inspiratie kwam er niet bij kijken en creativiteit. Het is weinig gegeven natuurlijk op het veld van La Louvière. Tegen een zeer stugge ploeg. Maar zij blijven toch wel verweest achter natuurlijk met een 0-6. In Anderlecht op een paar minuten van een punt. En hier gevoelsmatig verdienen ze toch ook wel een puntendeling. Maar ze krijgen die niet. En zo is het een sombere start voor Edouard Sill. Want La Louvière gaat helemaal onderin bengelen op deze manier. Enkel nog Westerlo onder zich waarschijnlijk omwille van het doelpuntensaldo. Maar AA Gent kwam dus vroeg op voorsprong in die tweede helft. En nadien toch ook nog nauwelijks kansen om die voorsprong uit te breiden. Integendeel zich beperkt tot het verdedigen ervan. En dat is misschien in deze fase van de competitie ook niet te gek. Op dit moment om het dan zo over de streep te gaan trekken. Ze zullen hier wel voor getekend hebben. Zeker gezien de vele nieuwkomers in de ploeg. Was dit er eentje op karakter. En dat het voetballen allemaal nog beter moet. Dat zal Rick de Mil als eerste ook wel beseffen. Een grappig beeld. Zowel Gent als La Louvière in een huddle. Spelers en staf van de beide ploegen bij elkaar. Op een 4-5 meter van elkaar. Hij heeft zijn glimlach niet verloren, Rick de Mil. Bij La Louvière. Edouard Sill wel even natuurlijk. De blikken daar allemaal op hem gericht. Altijd veel gestes. En dan gaan ze bij AA Gent symbolisch naar het lege uitvak. Ah, niet alleen naar het lege uitvak. Ook naar een tiental Gentenaren die daar in het thuisvakken zijn geslopen. Sommigen in clubkledij, maar niet te opvallen. Blauw kleedje, blauwe witte t-shirt. Het uitvak is leeg gebleven, maar de Gentenaren, sommigen, waren wel degelijk aanwezig. Hij is nog steeds bezig aan zijn exposé. Wij gaan daarom even kort naar reclame en geven u zo dadelijk de boodschappen of de reacties liever. Die kan u blijven volgen in de app van DAZN.
1: Wie het nu nog niet begrijpt, de beste hits hoor je hier. Gode Zone FM.

Juist draaiende bal met het Flukken. De treintje bij Charleroi. Bal gaat daar in het pak weggekopt. En de herneming terug voor de Caroloos. Ook in het pak heel wat vrijstaande jongens. Onder andere Boyang, de nieuwe man. Ging er onderdoor en deze in twee tijden is voor Piklok. Meteen gevaarlijk, de bezoekers. Ze hebben gestanten voorin. Nu goed, dat heeft de Lommel natuurlijk ook achteraan. Met onder andere Wouters en Jong, maar zeker niet alleen zij. Ware. Terug naar zijn doelman. We hebben het voetballen te doen, maar hoge druk bij de bezoekers. Komen er niet helemaal uit. De La Vallée. Zijn kans om het ongelijk van zijn coach te bewijzen. Corné dus geschorst. En een prima aanval. En ziet dan met een goede voorzet. Flukken misschien trappen. En oeh, net geen goal tegen de paal. Piklak kon er niet aan. Eerste grote kans van de partij voor Charleroi is nog niet gedaan. Bernier, kappen, draaien, zoeken. Boyang vinden. Dat geharmar blijft daar in de bal. Nee, prima verdedigd nog uiteindelijk. Van Jason van Duiven. Daar laten ze het toch liggen. Kijk eens wat de ruimte. Oware liet hem zomaar lopen. En Patrick Flukken. Niet zijn eerste van het seizoen. Wel het doel had geraakt. Maar komt Lommel goed weg. Bij aanvang van het seizoen. Stonden er vraagtekens bij de verdediging bij Groen-Wit. Die waren na vorige week verdwenen. Want defensief stond het goed bij Lommel. Oké, ze kregen wel enkele kansen tegen bij STVV. Maar Rambel dapper gestreden. Benieuwd wat dat dus vandaag zal zijn. Apua. Mindere tik. Daar dus de nieuwe jongen. Boyan. Hij heeft ongeveer hetzelfde profiel als de geschorste Seder. Dus er zijn ze half juli bij. De man gevonden van Kerkhoff. Had daar iets moois in gedachten. Voor het oog van zijn coach. Deze is er één voor de thuisploeg. Verdedigende werk van Bernier.

terwijl we de meegereisde fans van Charleroi van voor de eerste keer echt horen. Ze zijn met zo'n 350. Van Duiven moet een eindje terug. Jason van Duiven, toch opvallend. Hij is een spits van opleiding, heeft daar ook vorig seizoen nog lang gespeeld. Dit is gewoon een toetrap. Maar nu dus op de rechtsachter. Naar Verluid. Zoeken ze nog wel versterking op zowel de links- als de rechtsachterpositie bij Lommel. Een ploeg in opbouw, net zoals zoveel in deze reeks. Renders. Van Ware. Geven die Darren Meskel. Hij heeft een fysieke presence, moet ik zeggen. Beer van een kerel. En op basis van die eerste minuten. Ook goede voeten. Seuntjes te laat. Daar zit die Darren Meskel tussen. En dit is misschien een eerste keer Lommel met Tom Reijners in de box. Seuntjes overuit gehad. Reijners raakt er niet voorbij, uiteindelijk. En Meskel mee. Dat is te nonchalant. Gaat dan zelf weer jagen. En te ontzetten. Dit is een leuke actie. Tweede partij. En ruimte voor Flukken nu op rechts. Moet die bal naartoe van de kerk of moet even wachten? Flukken verliest daarmee enkele seconden. Staat oog tegen oog tegenover Wouters. Wat gaat hij doen? Flukken gaat zelf trappen. Afgeweken bal. En gevaar geweken. Hier zien we Seuntjes, kreeg daar ja, een zetje van Oussou. Dan Reijners. Raakte niet voorbij van de Kerkhof. Deed er alles aan om dat alsnog te doen. Maar het mocht niet baten. Nu de lange inworp van de Kerkhof. Gezeten door Van Duiven. Dat is stevig, maar correct vindt Van Damme. Handen op elkaar voor Jason Van Duiven. Dit vind ik een gevaarlijke bal. Maar Oware lost het prima op. Hij is een centrale verdediger. Hij speelt momenteel op de linksachter positie. Van Sam de Grand. Enkele blessures natuurlijk achteraan bij Lommel. Hij heeft nu de bal in de handen. De vorige wedstrijd. Na zo'n 75 minuten eruit met krampen. Moest meer meters maken dan hij intrinsiek gewend is. Bojan. Opgelost. Door Rioma. Veel strijd bij beide teams. Maar Charleroi wel baas die eerste 10 minuten. Khalifi. De Kerkhof moet zich reppen. Houdt hem wel binnen. Flukken in steun. Wilde hem meteen naar Bojan voorzetten. Dat lukte niet. Wel het balbezit bij de bezoekers. Van Duiven zit er goed tussen. En zo. Dik van een Romsaas. Van de Kerkhof met heel veel ruimte op rechts. Reijners moet bijpassen. Voorzet laag en Pieklak. Moest dan toch maar opletten. Deed dat uiteindelijk goed.
Khalifi. Opnieuw die ruimte bij Van der Kerkhof, ja. Winden vaak die vrijstaande man op de flanken bij Sellerman. Zita. Voorzet naar de tweede man. Vlukken kan hem niet laag houden. Maar toch enkele kansen voor de bezoekers. Ook nu. Kon hij hem vrij alleenstaand koppen. Deze voorzet was ook gevaarlijk. Iedereen verwachtte de hoge bal. Maar Pieklak was goed aan het opletten. Van der Kerkhof, fantasietje voor de tweede keer. Dat had niet goed afloopt. Reiners nu. Ruimte bij Schoofs. Moet even wachten op de bal. Niet zuiver gespeeld van Reiners. Vindt nu wel Appelwa op de linkerflank. Seuntjes nu in de 16. Dan maar de voorzet afgeweken. Kan de Lavalet die bal binnenhouden? Jazeker. En meteen een Zita lanceren. Misverstand met Khalifi. Seuntjes, zwervend. En Omari. Apua. Over Van der Kerkhof met Plukken met hem in steun. Makkelijk. Over Van der Kerkhof. Goeie rechtsachter. Bij Sellerman. Massamba zo, die meters maakt. Zoeken. Uiteindelijk een Zita vinden. Op links minder ruimte voor Sellerman. Op rechts. En Plukken. Net iets meer ruimte krijgen. Dit is prima doorgekopt van Romsaas. Zoontjes, nee, dat is te weinig voor een overtreding. Wat het publiek daar ook van mogen denken. Kijken naar Bernier op snelheid. Balletje terugbrengen. En hij zit er uiteindelijk nog goed tussen, hoor. En nu misschien Lommel. Appua moet wel wachten op aansluiting en verslikt zich dan in de dribbel. Niet voor het eerst. Dat hij weinig overtuiging in zijn dribbel kan steken. Dan maar aan de overzijde. Bernier tegenover Van Duiven. Drie jongens in het strafschopgebied bij Sellerman. Vlukken, draaien, schieten, afgeweken bal. Leek me toch. Kevin Van Damme zag het anders. Dat was niet naar de zin van de rechtsbuiten. Voor de gelegenheid bij Charleroi. Hier gaan we het misschien beter zien. Doelgericht. Ja. Dit beeld moeilijk te zeggen. Van Damme zat er dichtbij. Terwijl u zeker ook eens een kijkje moet nemen in de app van Tasso. NBA-ster exclusief te bekijken bij ons. Wouters zoekend naar de vrijstaande man. Zijn een meskel. Tot bij Appua. Wel versnelling van Van Duiven. Levert geen balbezit op. Van den Kerkhof. Moet terug naar zijn captain. Zo.
wordt toegezongen door zijn fans. Zij zijn blij dat hij terug in het team staat. Getuige van dat vertrouwen is ook de contractverlenging die hij kreeg tijdens een blessure. Een ware. Doet wat moest. Even iedereen op de speelhuis van Lommel. Dat teruggedrongen wordt door een sterk Charleroi. Abouan ging neer. Geen overtreding vindt Van Damme. En opnieuw die ruimte op rechts met Van der Kerkhof. Reiners zit er tussen. Dan draaien zoeken, maar heeft geen afspeelmogelijkheid. Die staart dan de bal opnieuw aan Van der Kerkhof. En de hoekschop voor de Carolo's. Met Flukken. Iedereen van Lommel in de eigen 16 nu. Ze hebben gestalte. Maar goed, dat hebben een paar jongens bij Charleroi ook. Ze houden het wel kort. Flukken nu. Laag. Op Abouan. Boukamir levert in bij Nzita. Die probeert het van heel erg ver. Weinig kans op slagen natuurlijk. Van de Kerkhof. Ruimte op links. Dat ziet hij. Bojan. Vindt een ziet dan. Die heeft ruimte voor een voorzet. Flukken komt naar de bal toe. Een paar meters naast de kooi. Van Pieklak. Hier gaan we het nog eens zien. Gaat goed in het duel. In de rug van de ware. Hij was er het dichtste bij van al. Flukken. Seuntjes, ja, die probeert. En heeft hij dan Oussou geraakt. Een fluit voor de kapitein van Charleroi. Voelde eens in het gezicht met dat duel van met Seuntjes. Ja, daar zien we het. Slag was het zeker niet. Aankomen kan het zeker wel. Rolf Seuntjes. Deremesco. Instructies nog meekreeg. En Oussou die terug zijn positie neemt. Nog de vorige week ook de rode kaart uit Oussou. En de eerste hoekschop van Lommel. Is een feit. 20 minuten. We hebben de fans erop moeten wachten. Voor het vak. Van de meegereisde supporters. Het is Jason van Duijf. Met uitdraaiende bal, heel wat jongens dicht tegen elkaar bij Lommel. En bijna schoots. Maar het blok ook. En Joma. Bij Bojan, dit is een goede paal zo. Boukamir. Reiners zit er goed tussen. Moet ze die bal toch eens in de box krijgen. Tom Reiners. Deremesco. Gaat hij het zelf proberen. Kappen. Zoeken. En dan helemaal terug. Niet naar de zin van de thuismens. Onware. Die bal te ver. Voor Abouan. Het verzorgde voetbal dat we van Lommel gewend zijn geraakt in de tweede klasse. Dat is moeilijker, ondervinden ze nu. In deze divisie hoger.
Wouters. Alle hens aan dek, want Bernier laag op de loer. En is het ook alweer even geleden dat we dreiging zagen bij de Carolo's. Middenhoofdblok bij Charleroi. Ja, maar de diepe bal. Daar is Sintjes natuurlijk niet de spits voor. Flukke gaat met de bal aan de haal. Een rood-wit bos. Geen overtreding vindt Van Damme. En dan terug aan Lommel. Weinig spelers voor de bal. Ook terug. Nee, aanvallend is het toch te onbondig. Bijlommel. Kijken na versterkingen. Dan wordt de naam van Konadou genoemd. Man van Ajax. 20 jaar. 1 goal, 3 assists. Fijne hoofdmacht. Lijkt een kwestie van tijd voor Aleri staan gekondigd. Reiners ging rond door, maar uiteraard geen overtreding. Kijken nu naar Van de Kerkhof met een goede voorzet. Hieruit wordt gehaald. Flukken nu Bernier. Nog altijd ruimte om af te drukken. En dan in Zita. In de baan van het schot en dan is die toepoging meteen weg. Nog eens een keertje Charleroi. Over halfweg de eerste helft intussen. Ongelukkig. We willen ze hoge druk gaan zetten. Jason van Duiven ontsnapt nu wel. Meteen opgezeten door de linksachter van Charleroi en Zita en Schoofs. Meeste balbezit voor Charleroi, dat ziet u. Deze paas naar Reiners. Had zomaar eens een toereikende poging kunnen opleveren. Dat gebeurde niet. Antoine. Is het te ver voor Schoofs. Aanjager. Bij Lommel, die dus iets hoger speelt dan wat we van hem gewend zijn. Daardoor zien we wat minder. Deze statistiek zegt ook wat over het verloop van het spel. Er waren niemand op die flank. Reiners nog aan de overzijde. Dan maar de diepe bal richting Apua. Zeuntjes neemt positie in. Probeert buiten om te gaan Apua. Verdedigd van een Zita. En dan is dit onstuimig inderdaad. In een fijne wedstrijd overigens. Nog geen gele kaart moeten trekken Kevin Van Damme. Wedstrijd van hem was Zotwagen tegen Genk. Moest hier 5 trekken. Hoort de meegereisde fans. Vuren hun team aan. Kijken naar Bernier.
Romsaas. Verrassend op de bank vorige week tegen Leuven. En Flukke, bal in de box. Laag, Wouters. Beetje scheenbeen erbij. En Konnen. Was helemaal niet tevreden van zelf van zijn team vorige week. En het lijkt nu toch beter mee te vallen. Van de Kerkhof opnieuw met die lange bal. Maar voeten niet op de grond. En dus inworp voor Lommel. Konnen. Even zijn klag aan het doen tegen de vierde ref. Regels zijn de regels. Plukken. Kamir. Met een handigheidje tot bij Zita. Die nog eens in de box gaat droppen richting Poyang. Romsaas. Doet dat prima. Plukken. Geen buitenspel. Plukken. Wat gaat hij doen? In de box proberen te droppen. Daar was een alerte. Dries Wouters. Ook voor hem de rentree in eerste klasse. Zo'n 3 jaar geleden. Dat hij nog eens in de hoogste divisie speelde. Van de Kerkhof had hem misschien wel kunnen meegeven naar Boja. Temporiseerde. Khalifi. Weinig ruimte ook voor Salerwa. Van de Kerkhof tegenover Reiners. En gaat naar het centrum. Naar alles op slot. Een dubbele groen-witte muur. Zo. Op wandel. Dat leek me op de bal. En dus uiteindelijk fluit Van Damme voor handspel. Dat gaan we hier zien. Tik je op de bal en dan pakt hij hem vast. Ja. Dus. Sanchez. Tussen de drie jongens. Dan best stevig. Hij is nog aan het zoeken, Ron Sanchez. En nog eens een oproep. Om deel te nemen aan de Fantasy Pro League. Doe dat. Als u dat van plan was, toch niet meer. Te laat, wacht daar niet te lang mee. Met goede punten kan hij mooie prijzen winnen. Mary Bayat. Zou dus na verluid neus aan neus hebben gestaan met Kiakon. Na de wedstrijd tegen Leuven. Dat hij te nukkig was. Dat hij verweten dat hij de supporters niet mee ging groeten. Dat hij te veel met zichzelf en zijn transfer bezig was. Zo staat toch in de Waalse krant. Daardoor de sterspeler dus ziek. Dat is de officiële uitleg. En ziet dan. Khalifi. Kreeg daar niet Prins heerlijk aangespeeld. Nu dan toch de trap uit de tweede lijn. Maar te geforceerd. Aan de middenvelder van Charleroi. Een beetje onorthodox. Hoe hij de bal nog ging halen. Pieklak. Apoa. Zo, niet goed doet. Seuntjes met de kaats. Ja, Appelman, niet zijn beste wedstrijd. Zal hem zo uitdrukken. Kijken nu naar Bernier. Bal aan de tweede paal opnieuw plukken. Het val aan het schot. Naast de kooi van Pieklap. Hij wordt vaak gevonden. Ook vaak vergeten. Bij Lommel is opvallend. Henry Oware moet telkens kiezen.
staat het niet helemaal goed. Sanchez, dat is een goede kaats. En Apua. De handen nog eens op elkaar bij Lommel. Dan had dan Schoofs kunnen gaan. Gebeurde niet. Van Duiven. Lost het dan wel prima op. Deze bal spreekt van de voet. Zonder erg. Deze kaats van Schoofs niet op niveau. Dit wel van Wouters. Prima gedaan, moet ik zeggen. Reiners, weinig aanspeelmogelijkheden. Dan een half uur gespeeld. Grote kansen in het begin van de partij voor Charleroi. Daarna werd het wat minder op dat gebied. Maar dit is wel een goede opening. Apua met wel wat jongens mee bij Lommel. Nu misschien doet het van ver. Nee. Stretter Apua. Naar het beeld van zijn wedstrijd. De verkeerde keuze maken. En de technisch dan ondermaats uitvoeren. Er waren andere opties. Diepe bal, Boyang. Ja, lost het daar goed op, Boyang. Nee! De bal hobbelt uiteindelijk ver voor bij de kooi van Piklok. Maar dit deed hij goed. Eoma laat het leren zomaar afsnoepen. De hoek was scherp. Er is net iets te weinig tijd voor de diepe spits van Sauerland. Deze te ver voor Schoofs. Idee was goed van Jason van Duiven. Rechtsachter, zo zullen we hem noemen. Van thuisploeg Jason van Duiven. Ozoom

Dit is prima gespeeld. Romsaas. Vince Bernier. En opnieuw Van Duiven die ertussen zit. Maar mooi uitgespeelde actie van Charleroi. De bal passeerde veel stationnetjes. Het levert uiteindelijk een hoekschop op. Met Patrick Flukke. Opnieuw het treintje bij Charleroi. Veel geduw, veel getrek voor de neus van Kevin van Damme. Dan gaat hij de spelregels nog eens uitleggen. We willen het niet meer zien. Dan krijgen we nu die hoekschop met een Flukke in het pak. Zeuntjes zit ertussen. Reiners verlengt. Wel in de voeten van Khalifi. Flukke, grote jongens nog altijd in de 16. Romsaas. Van de Kerkhof. Prima gedaan van de Kerkhof, maar ook goed verdedigd. Van een ware. Abdoua. Goed opgezeten door Rousseau. Even de hoge druk bij Charleroi. Gevaarlijke bal. Maar zonder erg. Dit is weer prima van Van Duiven. Ruimte op links bij Reiners. Gaat de bal naartoe. Van de 16. Wat jongens van Lommel mee. Besluit niet een voorzet te geven. De bal is centraal. Terwijl je met Zeuntjes, met Schoofstof jongens hebt die in de box misschien iets kunnen doen. De moed ontbreekt af en toe. Schoofs. Hij wil kantelen, ziet niet meteen een oplossing. Moet door Ware terug. Opnieuw gevaarlijke bal. Loopt goed af.

0: Peters. Met verwensingen naar zijn collega's. Wegens geen aanspeelpunten. De meeste duels wel gewonnen door de Limburgers. Onder andere door die torens daar achteraan. Prima bal opnieuw van de Kerkhof. Tegenover Oware van de Kerkhof. Ja, moest naar zijn mindere linker, dat is moeilijk. Romsaas. En opnieuw Wouters. Die is aan een prima partij bezig. De ervaren rot achteraan in Noord-Limburg. Pieklak. Suntjes offside. Apua kreeg een tik. Geen overtreding. Dit is goed gedaan. Maar dan weinig aanspeelpunten. En Schoofs. We mogen nog eens de naam van Martijn de la Vallée laten vallen. Dat is al heel lang geleden. Maar een echte kans heeft Lommel nog niet bij elkaar kunnen voetballen. De rentree in eerste klasse mist voorlopig dat gouden randje. Even wachten, zegt Van Damme. Of te lang wachten zal het zijn. Was aan het tellen. Van Zijden. Opnieuw prima interceptie. Dan Schoos, weer zoekende. Van Pelupessi. De Mescon. Blijven daar als twee buffers achteraan staan. Weinig beweging op het middenveld. Reiners. Hard vechten. Zeuntjes niet bereiken. Die wel de opzichtige overtreding maakt bij Oussou. Zeuntjes. Zich altijd even laten voelen. Want vervelend doen, dat is een spel. In deze wedstrijd komt hij vaak een stapje of twee tekort. Een van de weinige spelers die in de jaren 80 is geboren. Nou, Suntjes, kijk naar Van de Kerkhof. Flukken in steun. Gaat zelf de voorzet geven richting Romsaas. Nee! De grootste kans misschien voor Charleroi. Mario Konen grijpt zich naar de haren. Wist dat dit zomaar het moment had kunnen zijn voor de Carolo's. Deed het eigenlijk helemaal perfect. Romsaas. Maar paal. Centimeters. Naast de paal. Dat scheelde heel erg weinig. Hè, voor de tweede keer dat Lommel hier goed wegkomt. Stevig duel, geen overtreding. Hij stopte zomaar met voetballen. Men ziet dat. Reiners moet zich reppen, want deze kaats van Oware van mindere makelij tegenover die sterke van de Kerkhof. Dan maar terug naar Oware. Dit is wel goed gedaan, Pelupessi. Helemaal uitgezakt. Bal die nog veel Lommelspelers mag bereiken. Wel in de zone waar Charleroi niet zo erg is. Deze diepe bal op Schoofs te ver. Hij maakt veel meters, Lucas Schoofs. Is daar nog niet veel uitgekomen. Flukken. Hij dus samen met Romsaas de dichtste om op het scorebord te komen. Scorebord dat op dit moment nog niet aanwezig is. Hier in het Soevereinstadion, dat wordt nog geleverd. Maar ergens in de boarding, daar rechtsboven in het beeld, ziet u het wel. Maar het grote scherm van 35 vierkante meter komt er pas ergens in september aan. Van de Kerkhof, de voorzet in de handen van Pietlok. In de absolute slotfase van deze eerste helft. Lommel dat meer initiatief begint te nemen in die laatste minuten. Wat langer de bal in de ploeg kan houden. Maar voor gevaar heeft dat dus nog niet gezorgd. Apua. Dit is een goede actie van Apua. Van te weinig moed om naar Reiners bijvoorbeeld te spelen. Maakt wel de loopbeweging. Zie je het expected goals, dat zegt iets. Scholes nu, Scholes. De eerste kans voor Rommel. Eindelijk is die voorzet en daardoor ook de duim in de lucht van Lucas Scholes. Dat is een spel, dat is wat hij goed kan. Deed het stevig en goed. Dat heeft een Zita gevoeld. De Le Valle kon de bal wel uit zijn kooi kijken. Maar dan toch eens een keertje Lommel. En dat is ook meteen het laatste wapenfeit van deze eerste helft. Charleroi met de meeste kansen, logischerwijs ook de betere ploeg. Aanvallend bij Lommel. Nog wel wat werk aan de winkel. Geeft ook Seuntjes aan bij Apuan, die zich vaak verslikte in de dribbles. Niet altijd de beste keuze maakte. Maar de supporters, zij genieten vooral nog van de laatste flarde zon. En genieten vooral dat hun team eindelijk nog eens in de eerste klasse speelt. Bij Charleroi mooie aanvallen gezien. Enkele prima kansen. Maar het doelhout lag in de weg. En zo blijft het 0 tegen 0. Hier in de laatste wedstrijd van deze speeldag in de Jupiler Pro League. We gaan over naar de interviews met Jelle de Bie. Met Tom Reiners, die klaarstaat.
1: Tom Reiners, mag ik het omschrijven als een zoekend Lommel in deze eerste helft? Hoe zag jij dat?
2: Ja, ik denk het wel. Zoekend is denk ik een verkeerd woord. Want we staan eigenlijk redelijk goed defensief. Ik denk dat zij enkel gevaarlijk zijn via crosses en diepe ballen. Dus echt opengespeelde kansen zijn er niet geweest. Maar ik denk dat wij zelf wel iets meer controle moeten zoeken. Om want nu zijn we veel te veel aan het lopen zonder de bal.
1: Hebben de omstandigheden misschien ook een bepaalde invloed voor het eerst in meer dan 20 jaar nog eens eerste klasse voetbal hier in Lommel?
2: Ja, het blijft een voetbalwedstrijd, maar ik denk sowieso het is een andere beleving. Een ander niveau, een andere intensiteit. En we moeten dat matchen. En maar we moeten die bal naar ploeg houden. En dan moeten zij achter de bal lopen.
1: Veel aanvallen van Lommel komen over jullie linkerkant. Hoe zou jij dat oplossen als coach?
2: Hoe zeg je?
1: Hoe zou jij dat oplossen als coach? Veel aanvallen van Charleroi over jullie linkerkant.
2: Ja, ik denk, wij proberen redelijk agressief druk naar voren te zetten. Dus op de een of andere manier komt hun rechtsback dan soms vrij. Maar we lossen dat vaak op door gewoon rechtstreeks terug in blok te lopen.
1: Oké, dankjewel. Tom Reiners. On va enchaîner avec Antoine Bernier de Sporting Charleroi. Antoine, comment as-tu vécu ce premier mi-temps?
3: Je pense que les 30 premières minutes, on a très bien géré le match. On s'est créé beaucoup d'occasions avec beaucoup d'intensité. Maintenant, voilà, on a touché le poteau et c'est pas passé loin à chaque fois. Et il faudra faire attention sur les contre-attaques.
1: Qu'est-ce que vous devez encore améliorer? Seulement l'efficacité ou peut-être aussi quelques d'autres choses?
3: L'efficacité et la présence dans le box. Peut-être plus y croire sur les centres. Et voilà, je pense que si on arrive à mettre ce petit goal, on aura beaucoup plus d'espace pour après.
1: Merci Antoine.
0: Ja, Bernier had het goed gezien. Veel kansen voor Charleroi. Dat is het goede. Moeten wel wat opletten voor de counter, gaf hij aan. Op de vraag van ja, wat zou je willen dat er nog beter wordt in de tweede helft? Had hij het toch vooral over efficiëntie. Dat kan ik begrijpen. En ook aanwezigheid in de box. Veel voorzetten die er doorkwamen. Die niet altijd een hoofd van iemand met het shirt van Charleroi vond. Dus dat kan beter. Maar zag vooral een goede wedstrijd. Tom Reijners die weet dat Lommel meer controle moet zoeken. Meer intensiteit. We gaan er even uit voor reclame. Graag tot zometeen. Welkom terug in het Soevereinstadion in Lommel. Waar de zon aan zijn laatste momenten bezig is. Het is een pareltje. Kijken naar de hoogtepunten van deze eerste helft. Met in het begin zeker en vast enkele goede mogelijkheden voor Charleroi. Plukken was er misschien wel het dichtst bij. Bal strand op de paal. Pieklak was geklopt na een voorzet van Nzita. Daar was Plukken dan opnieuw te draaien. Was die bal niet afgeweken of niet? Volgens Kevin van Damme niet. Op dit beeld zou ik toch eerder denken, maar wel. Maar goed, de hoekschop kwam er niet. Volgende kans voor Charleroi dan weer wel met opnieuw Plukken. Deze was minder gevaarlijk, maar ging goed in het duel. En Oware geklopt, die klak dus niet. Daar bleef het niet bij de Carolo's. Want Kalifi probeerde het van op afstand. Een iets geforceerd schot, dat zeker wel. Van de Kerkhof had vaak zeeën van ruimte om voorzetten te geven. En Romsaas was er ook heel erg dichtbij. Rakelings langs de paal. Kon Lommel dan helemaal niks creëren? Jawel, in de allerlaatste seconde van deze eerste helft. De voorzet van Apua. Voorwaar was het, moet ik zeggen. Op Lucas Schoofs. Hij kon de bal niet kadreren. Bal zit ongeveer gelijk. Zeker naar het einde toe van de eerste helft begon Lommel toch wat meer de bal op te eisen. Ook qua passes is het ongeveer hetzelfde. Maar de expected goals en de doelpogingen die spreken boekdelen opvallend. Geen enkel schot of kopkans in het kader. Terwijl ze bij Charleroi toch wat meer gespeurd hebben dan bij Lommel. Dat is opvallend. Je hebt toch het gevoel dat ze bij Lommel heel veel vuile kilometers of meters hebben moeten lopen. Defensief, maar ook aanvallend. Maar als de ballen dan niet komen, dan zijn dat verloren meters. We gaan over naar de reportage. Over padel. En dan zijn we terug tot bij u. Tot dan. Welkom terug, beste voetballiefhebber, voor de tweede helft van de wedstrijd tussen Lommel en Charleroi. Twee wissels bij Lommel, dat moet u weten bij aanvang van de laatste 45 minuten. Talviti komt erin, hij komt Tijdan Maskol vervangen. Leek me nog niet helemaal fit. Het was duidelijk dat een hele wedstrijd wat te veel geweest zou zijn voor hem. Net als Oware, de man die vorige week uitviel met krampen. Ook hij mag dus gaan rusten. Zijn plaats wordt ingenomen door Adeboye. Dat is ook de man die hem vorige week kwam vervangen. Dan ziet hij toch een meer aanvallender profiel. Ook dat zal misschien wel de doorslag hebben gegeven voor Lee Johnson om te wisselen. Lommel aanvallend toch wat te onmondig in de eerste helft. En Talviti kan daardoor misschien wel voor meer dreiging gaan zorgen. Schoofs even geraakt. Moet het even van zich aflopen. Romsaas, de man van een goede kopkans naar het einde toe van de eerste helft. Benieuwd of de wissels dit nog wel een nieuwe elan gaan geven. Dit is goed weggedraaid van Romsaas. Mooi om te zien. Schoofs zit er goed tussen. Hardwerkend. We zijn het al in de eerste helft. Dat is een handelsmerk. Even moeilijk voor Boukamir. Reiners die ertussen zat. Met de hand de bal aangeraakt. Tom Reiners. De bal over zijn flank dus in de eerste helft. Dat Sander wel ruimte kon krijgen. Of toch de ruimte kon benutten om aan te vallen. Ongetwijfeld iets dat Lee Johnson zal aangestipt hebben tijdens de rust. Bij Chalerman was er in tegenstelling tot vorige week geen donderpreek nodig bij Mario Konen. Maar meer efficiëntie, dat is natuurlijk wel wenselijk voor de Carolo's. Zij doen het voorlopig zonder wissels. Bernier, Romsaas en Bernier de korte ruimte. Uiteindelijk Flukken en dan opnieuw de ruimte voor Van de Kerkhof. Die kan gaan voorzetten. En onvermijdelijk Dries Wouters die ertussen zit. De hoekschop die volgt. En deze helft is dat voor de ogen van de bezoekende fans. Dat zal ook wel een kracht geven. Aan de mannen uit het Zwarte Land. Daar staan ze. De 350 meegereisde fans Flukken. Nieuwe treintje bij Chalerman. Bal daar uiteindelijk nog Zeuntjes die redding moest brengen. Vooral Zeuntjes aanvallend nog niks kunnen laten zien. Maar verdedigend dus wel belangrijk voor de Limburgers. En dus meteen een vroege mogelijkheid voor Chalerman. Want daar zijn ze opnieuw met een Zitané. Bal botste op een ongemakkelijke plek. Hier gaan we het nog eens zien. Romsaas was het. En Zeuntjes die op de goede plek stond. Daarvoor werd hij daar gepositioneerd. Schermt nu goed de bal af. Twee jongens, dat is veel natuurlijk. En is het dus opnieuw aan Chalerman. Om op zoek te gaan naar de voorsprong. Van de Kerkhof. Bernier. In Flukken. Aardig gedaan hoor van Antoine Bernier. Voorzet opnieuw richting Bojan. Maar ook dus Matthias Pieklak. Die het spel goed las. De jonge doelman van Lommel. Wouters. Meer ervaring, dat zie je. De leider van de defensie. En Joma. En de Lavallee. Dat is opvallend dat hij de bal daar niet klemt. Voor de Rooie trouwens centraal naar de verdediging geschoven. Van Duiven staat nu op links te spelen. Had een goede eerste helft achter de rug. Moet nu het gevaar op links. Maar het toch vaak was in de eerste helft in de kiem zien te smoren. In de aanval Pelupessi die de bal laag komt halen. Door jongens als Talviti en Reiners wat hoger kunnen gaan voetballen. bleken de tactische aanpassingen van Lee Johnson te zijn geweest. En Joma. Talviti. Al over de zijlijn. Zitten van Apoan. Leverde even balbezit op. Je ziet toch dat ze er wat moeilijk heeft met die aanpassingen van Lommel. Talviti. Met die steun Reiners die op de 10 is gaan spelen. Nu aan de flank even richting Seuntjes. Seuntjes, nee, in het zijn het. Handen op elkaar voor de eerste kans van deze Ralf Seuntjes van de partij. We hebben er lang op moeten wachten. Het is nog maar de tweede voor Lommel. Maar ze zijn wel degelijk beter uit de kleedkamer gekomen. Lee Johnson ostentatief met de handen in zakken ver uit zijn dugout. Wel minder tevreden met deze verdedigende actie. Schoofs, die een rijtje lager is gaan spelen, moest Romsaas gaan opzitten. En van de Kerkhof naar het centrum moet. Khalifi en Flukken. Vele kansen in het begin van de eerste helft. Benzita. De dreiging als hij aan de bal komt. Dit is een goeie. Bernier gaat trappen en de schitterende redding van Piklok. Daar is Charleroi nog een keer. Seuntjes, nee, dat is te weinig. Recht staan, zegt Van Damme. Nou, iedereen verwachtte daar de voorzet. Bernier probeerde het zelf. Herhaling is voor zo meteen, want daar is Charleroi opnieuw. Van de Kerkhof niet tot bij Boyang. Dan misschien en Zita, nee. Moet hij uiteindelijk toch nog geen redding brengen. Piklakbal heel lang en heel hoog onderweg. Zag het goed aan. Hier nog eens dat duel met Seuntjes. Nee, daar is weinig aan, dat ziet hij. Mag het nu nog eens opnieuw proberen. Nu wel in de tang, moet ik zeggen. En Van Damme blaast nu wel op zijn fluit. Hij wist het zelfs bij teken. Kapitein van Charleroi.

afwachten. Hoe het ging houden, dat gras. Nu steltenis voor deze overtreding. Ja, Talviti. Lee Johnson gaat uitleg vragen bij de Vindref. Rustig blijven, zegt hij. Geraakt en zitten. Maar dus Lommel niet echt getraind op dat nieuwe veld. Het gras moest nog groeien, nog dikker worden. Terwijl we aan de zijlijn Sverre Niepan zien staan. Het wonderkind. Van Lommel, de huurling van Manchester City. Marktwaarde 15 miljoen. Heeft u ongetwijfeld wel meegekregen in de vele voorbeschouwingen. Ook Charleroi gaat wisselen. Colasin staat klaar. We mogen ervan uitgaan dat Boyang eruit gaat. Als u nog geen genoegen heeft gekregen van al het voetbal van dit weekend, kan u naar deze trofee de champion nog kijken. Lens tegen PSG. Aantrekkelijk affiche. Topwedstrijd, absolute topwedstrijd in Frankrijk. Met een Belgisch randje natuurlijk. Mika God zal er nog niet bij zijn. Doorgaan Hazard en Titroy. Vorige jaar nog bij Sorlo. Zij wel. Aan de overzijde bij Lons. Dit is een aardige bal. Goed doorzien door Rioma. Dan gaan we de wissels krijgen. Eerst bij Sorlo. Wat is inderdaad Boyan die eruit gaat voor Koulas. Nummer 9, Adama Boyan. Hij gaat eruit. Hij heeft ondanks zijn lengte weinig kunnen dreigen in de box. En bij Lommel is het Apua die er zeker geen prima wedstrijd op heeft zitten. Hij gaat eruit en Sverre Niepan, die niet volledig fit was om een hele wedstrijd te spelen, mag het nu voor de eerste keer voor eigen publiek gaan bewijzen dat hij de hype waardig is. Bleke partij vorige week, dat moeten we rap bij zeggen. Suntjes, Kaats leek me idealiter naar Niepan te gaan, die dat ook aangaf. Even een kwale blik. Niet gezien door zijn spits. Prima pas op Flukken. Die heeft misschien wel ruimte. Flukken naar het centrum. Even worstelen met de bal. Daardoor de snaat er even uit. Voor ze komt er nu toch uit. Niet tot bij Bernier. De counter is niet zuiver bij Niepan. Gaat dan zelf jagen. Maar daar is Charleroi. Met Toussou. Niet de man om daar natuurlijk actie te maken. Opnieuw die ruimte op de rechterflank. Met Flukken. Buitenom. Voorzet. Op het hoofd van Schoofs. En Reijners. Moet je dan die afstand zien tussen Niepan en Seutjes. Bernier zomaar door het centrum. De overtreding gezien door Kevin van Damme op een aardige plek. Best ver van de goal van Piekla. Maar niet onmogelijk, zeker niet om van daaruit iets te creëren. Inderdaad gehaakt. Terwijl wat jongens met een stevige knal in de voeten. Of een goede techniek. Idealiter is het rechtsvoet. Dan zien we de Flukken ook wel doen. Nu zeker is uiteindelijk de enige die nog aan de bal komt staan. Patrick Flukken. Een paar jongens mee.

0: rond het uur gespeeld. Daar is hij, Patrick Flukken, met een aardige draai. En uiteindelijk nog Pieklak. Belangrijke redding van de Lommelse doelman. En een schitterende vrije trap. Veel gevoel van deze Patrick Flukken. Goed doorzien. Matthias Pieklak. De hoekschop en het nieuwe treintje bij Charleroi. Draait voorbij heel wat jongens. Dan nog opgepikt. Voorzet laag. Weggewerkt. Tweede lijn. Romsaas. Door een pak van spelers. En een nieuwe hoekschop voor de bezoekers. Dat zien de fans daar achter de kooi van Pieklak natuurlijk graag. Hier nog eens die vrije trap. Ja, dat is goed gered hoor. Je weet niet of die bal wel degelijk nog binnen ging. Nou, het zeker voor het onzekere, natuurlijk. Daar is hij, Patrick Flukken. Niet met een goede draai. Jason van Duiven zat ertussen. Je ziet het. Het is toch voornamelijk aan de aanvallende zijde van Charleroi dat de bal zich bevindt als hij niet op het middenveld is. Bernier goed doorgekopt, wint daar zomaar het duel, dat is opvallend. Dan wat zoeken, Schof zit er tussen. Voelt zich duidelijk beter in zijn sassenlijn. Een rijtje naar achter geschoven, Lucas Schof. Voorzet van de Kerkhof. Het is nu toch even pompen of verzuipen bij Lommel. Charleroi drukt. En is gevaarlijk. Flukken. Met de zoveelste hoekschop. Iedereen in de eigen 16. Vrije thuisploeg. In het centrum. Weggekopt voor de neus van Roussout. En dan gaat die bal erin. Ongelooflijk. Boukamir uit de tweede lijn. Door een pak van spelers. Gaat vieren bij de meegereisde fans. Wat een onwaarschijnlijke trap van Amin Boukamir. Laag in de hoek geschoven. Pieklak kon er niet bij. En een verdiende 0-1, dat zeker. Ze vieren door, of dankzij dit onwaarschijnlijke doelpunt, opnieuw goed gekeerd. Hij twijfelt niet en schiet. En Pieklak ziet hem laag voorbij hem schuiven. Voorbij heel wat spelers. Niet makkelijk als doelman. Maar een ferme knal van Amin Boukamir. En wat gaat Lee Johnson doen? Gaat klagen. Dan is het me niet meteen duidelijk waarom. Maar het staat wel degelijk 0 tegen 1. En bij Lommel moet er toch wel het een en ander veranderen. Als ze nog aanspraak willen maken op een punt. Het is overigens zijn eerste goal in het professionele voetbal voor Boukamir. Deed het eerder wel in de lagere reeksen. Maar wat een manier om je rekening te openen. En is het plots heel erg stil in het Souvereinstadion, of toch op zijn minst in de thuisvakken. Aangeslagen. Door dat eerste doelpunt. Vooral omdat ze beter uit de kleedkamers kwamen. Daar koop je weinig mee. Schoofs blijft werken, uiteraard. Reinissen. Misverstand met Ipan. Hij heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken. De Noor kijkt op Nina Plukken. En Van den Kerkhoff niet voor het eerst. Voor de neus van Colancin weggewerkt. Dan krijg je toch het gevoel dat Charleroi geen genoegen neemt met 0-1. Bloed geroken, de zebra's. Nu het roofdier. Opnieuw Plukken. Richting de tweede paal, vuisten van Piklak. De bal blijft hangen. Domsaas doet het aardig. En Bernier. Grote jongens nog altijd in de box. Dan die voorzet richting Van den Kerkhoff. Nee, want Jason van Duiven. Daar is hij. Amin Boukamir. En Khalifi draaien. Voorbij Nipan. Prima voorzet in richting Van den Kerkhoff Plukken. Krijgt daar een tikje van Wouters. Krijgt daar vooral een nieuwe hoekschop. De zoveelste voor Charleroi. Daar is die nieuwe hoekschop en opnieuw goed weggewerkt. Van Adewoye. Mag het opnieuw gaan bewijzen dat hij altijd goed staat. Colassin. Dit moment dus de derde spits. Als je het zo mag bekijken bij Charleroi. Dan maakt de Boyan geen verpletterende indruk. Ging Wouters neer, gezien door scheidsrechter Kevin van Damme. Reinus. Dat is aardig gedaan. Schiet daar niet veel mee op, want Plukken blijft aandringen. Gretig, al een hele wedstrijd. Van Duiven. Ruimte voor Schoofs. Worstelt dan even met de bal. Talvitti. Flux. Maar botst dan op een zwarte muur. Liet het in de slotfase nog liggen tegen STVV. Talvitti. In de laatste, allerlaatste minuut van de wedstrijd. Oog in oog. Met de doelman van STVV. Trapt hij hem net naast de paal. Terwijl er een driedubbele wissel klaarstaat bij Charleroi. Ik zie Cissé. Ik zie Mbemba. En Soluit. Mbemba die vorige week scoorde op aangeven van Cissé. Soluit, centraal verdediger overgekomen van Serijn. Kijken naar Van Duiven. Een goede klim, blijft die bal in het pak. Niet tot bij Lommelspelers. Nu misschien tweede lijn. Pelopessi, dat was gevaarlijk. En geen overtreding van Seuntjes. Blijft die bal daar hangen in het Gadewar. Reinders, schot uit de tweede lijn. Komt niet aan. Hier misschien wel aangetikt. Nee, geen strafschop, zegt Van Damme. Even te wegglijden. Uiteindelijk Romsaas. En de overtreding gezien door Van Damme. Het gefluit op de banken in het Soeverein Stadion. De La Vallée. Vroeg de overtreding voor deze actie van Seuntjes. Kan hem geen ongelijk geven. deed toch meer dan Renkel te staan. En ook in de tweede instantie was er dan uiteindelijk de overtreding van Schoofs. Bij Solra had ze hem al graag vroeger gezien. En gaan we dan wisselen? Ja. Er komen de nieuwe jongens. Maar Sambasso mag gaan rusten. Hij heeft uiteindelijk 70 minuten mogen spelen. Zijn rentree bij Charleroi. En de eerste minuten voor de Carolos. Voor deze man. En ook Cissé en Mbemba komen erin voor Khalifi. En Romsaas mag ook gaan rusten. Aanvallend geweld. Ook die Cissé centraal op het middenveld. Kan goed invallen tegen Leuven. Zoveel heeft Lommel er nog om er een punt uit te slepen. Voorlopig twee kansen gezien. Op het einde van de eerste helft, het begin van de tweede. Schoofs in de hoek. Stevig setje door een Zita. Krijgt hem toch tot bij Niepan. Nee, dat is geen goede tik bij Pelopessin. Dan kan Bernier met de bal aan de haal gaan. Niepan die trekt bij, weet dat hij in de fout ging. Moet nu de tackle maken, doet dat goed. Sver Niepan zet zijn foutje recht. Op Bemba. Maar Flukken die eruit ging. En de eerste baltoetsen voor Soleil. Groot jongen. Dat kan nog van pas komen in de slotfase. Tiental centimeter groter dan de man waarvoor hij kwam. Zo. En Talviti. Die wilde veel. Krijgt overtreding. Wouters geraakt. Krijgt de overtreding mee. Ging theatraal neer. Maar rept zich nu vooraan. Zijn bijna dubbele meter te laten gelden. Bal moet wel lang onderweg. Het duurt allemaal wat te lang, vinden ze op de Lommelse bank. Gaat hij richting Wouters. En dan is het Adewoye. Bal over de zijlijn en nu moord voor Lommel. Wie gaat hem geven? En Joma. Rept zich naar de zijlijn. Zodat Schoofs kan doorkoppen. Hoofd terug kan geven. Eyoma met de voorzet. Eerst de paal weggewerkt. Mogen ze het opnieuw proberen op ongeveer dezelfde plek. In het laatste kwartier van deze wedstrijd. Dit is een goede inworp. Maar het breekt op de zwarte muur. Een tijdje geleden dat we Lommel zo lang op het spel van Charleroi zagen. Goeie tackle. Dan wij voor de bezoekers. En La Liga is helemaal terug. Zoals altijd te bekijken bij ons bij de zoon. Charleroi een gele kaart heeft gekregen. Dat is van de staf. Camille Bernier van Tosierijk. Dan drijven. Mag die komen. Kerkhoff heeft die binnengehouden, ja. Langs de achterstand. Bij de Spionko, bij Lommel. Hadden ze er goede moed in. En vieren ze de rentree op het hoogste niveau. Dat krijgt u mee bovenaan in het beeld. Cissé. Altijd bewegend. Altijd scannen. Nu van de Kerkhof. Ja, dat was moeilijker. Eyoma. Seuntjes met de borst tot bij Taviti. Nipa maakte zich niet meteen aanspeelbaar, moet ik zeggen. Cissé. Ja, blijft onder wel aan bal. Naar Romsas. En je hebt toch niet het gevoel dat Lommel het tijd nog kan keren. Er moet er misschien wel versterking komen bij Groen-Wit. Van de Kerkhof. Goeie voorzet. Uiteindelijk tot bij een Bemba die de controle helemaal mist. Haalt er uiteindelijk nog een hoekschop uit. Maar het was vooral Romsaas die in een toerijke positie stond. De bal uiteindelijk een beetje te ver voor hem. Tien hoekschoppen. Voor Charleroi tegenover eentje voor Lommel. Romsaas neemt het over van Flukken. Deze bal is uiteindelijk voor Charleroi. Met Van den Kerkhof. Kan ver werpen. Dan maar aan het aftellen. Seuntjes, dat sterk. Dat te kort voor Talviti. Nee, het is ook niet de wedstrijd van Rolf Seuntjes. Blijft wel werken, blijft wel lopen. Prima gedaan van Bernier. Wouters. Misschien wel de beste bij Lommel. Samen met Van Duiven. Van de Kerkhof. Richting Mbemba. maar in de rug. En je zou ook niet de kopper lijken. Bemba. Een jaartje uitgeleend. Toen hij vorig jaar bij Charleroi kwam, verwacht hij meteen een basisplek. Dat zagen ze op Mambour wel anders. Toen naar Guingamp. Nu met minder arrogantie teruggekomen. En heel hard werkend. Klaar om er iets van te maken bij Charleroi. Kijk maar eens. Had niet de bal kunnen meekrijgen, gebeurde niet. Norsissé, Romsaas, stevig en goed gedaan. En dan misschien nog eens een mogelijkheid voor Charleroi. Romsaas, Skant, geeft op bij Colassin. Had Bemba moeten aanspelen. Blijft wel aan de bal. Antoine Colassin gaat uiteindelijk trap afgeweken. Bal. Makkelijk voor Piquet. Dries Wouters beroert daar als laatste nog de bal. Soeverein stadion. Sfeervol gebleken in de eerste wedstrijd in eerste klasse. Maar een volkstoeloop. Nee, dat is het toch niet. 3000 supporters. In de promotiewedstrijd tegen Dender waren het er bijna dubbel zoveel. Zo'n 5700. Het is natuurlijk nog vakantie. Misschien speelt dat wel mee. Het zal ook niet de meest aantrekkelijke tegenstander in de hoofden van de Limburgse supporters. Hier toch maar even opletten. Dat doet het uiteindelijk nog vrij secuur. Adeoye leek even alsof hij zich ging laten verrassen. Dat gebeurde niet. Had hij het anders kunnen oplossen, denk ik. Colassin nu. Romsaas. Al hobbelt voorbij Piquet en is het uiteindelijk Charleroi. Ze had nog de meeste kansjes bij elkaar voetbal. Tot groot plezier van deze fans. Ook al nemen de temperatuur flinke duik. Hier in de Limburgse bossen. Toch enkele ontblote torso's. Wat kan allemaal nog? Dit is een goede run van Duiven. Van onstuimig, ja zeker. Van Oussou. Niet tevreden dat hij de overtreding daar tegen kreeg. Het was er wel degelijk in. En dan opletten. Stilstaande fase. De grote jongens van Lommel. Dat levert vaak gevaar op. Arm in de lucht. Bij Jason van Duiven. Richting die grote jongens. Weggekopt. Misschien in de herneming. Reiners. Nee. En dan opletten voor de counter. Want dan is het even 2 tegen 1. Met een Bemba. Tik. Bernier leek me buitenspel te zijn. Dan maar Bemba. Opnieuw. Goed gezien van Bernier. En dan is de angel uit deze avond. Had ze beter moeten uitspelen bij Charleroi. Voor de volledige zekerheid. De wissel, de dubbele wissel nog bij Lommel van Tja. Komt erin voor Tom Reiners en ook Salah komt erin voor Seuntjes. Mohamed Salah. En handen op elkaar voor de man die het deze wedstrijd moeilijk had. Ralf Seuntjes. Vooral op privévlak diep zit. Terwijl Kevin van Damme daar nog de gele kaart uitdeelt voor protest. Leek me Pelu Pessie te zijn. Voorzet in de armen van Piquet. Protest was er omdat ze bij Lommel zelf wilde inwerpen. Daardoor nog eens wat opschuddingen in de tribune zo. Het was niet Pelu Pessi, maar wel Lucas Schoofs uiteindelijk voor dat protest. De eerste gele kaart van de wedstrijd. Nu kan stemmen voor de Man of the Match. In de app. Het zijn wel enkele mogelijkheden. Denk ik wel dat hij van bij de bezoekers te vinden zal zijn. In de absolute slotfase intussen van deze partij. Blijft het bij die 0-1? Of krijgen we nog opwinding? En een prangende slotfase. Charleroi lijkt het onder controle te hebben. Eén moment is uiteraard genoeg, hoef ik u niet te vertellen. Bemba met de ruimte. Gaat goed binnenom. Bemba, waarom niet Bemba? Nee. Heeft een fluxactie in de voeten. Liet dat nu opnieuw zien. Freddy Bemba. Tussen de twee jongens schieten. En uiteindelijk opnieuw Wouters. Niet voor het eerst. Hij brengt redding. Romsaas. Met hoekschop nummer 11. Opnieuw weggewerkt door Adewoye. Bal opnieuw in het pak. Solijt die er even tussen zat. En Bemba. Deze keer kon hij niet toveren. Dan de lange bal. Maar staat er maar één, hè, jongen van Lommel. Gaat daar mee. Geen overtreding. Vindt Kevin van Damme op Zalamvancha. Gefluit in het publiek. Nog minder dan 3 minuten reguliere speeltijd. Wat kan Lommel nog? Schoofs met de stiel. Salah. Dit is moeilijk. Houdt daar de bal wel nog binnen. Cissé. En Solijt. Nonchalant. Maar zonder erg. Trekt zich nog eens op gang. Van Duiven. Mee vooraan gaan postvatten. Dat is ook zijn positie, die van diepe spits. Normaal gezien Jason van Duiven. Dit is een goede paas. Pelu Pessi. Dan zit hij dicht natuurlijk. Moet je die ruimte zien te creëren. Salah. De Boye. Nee. Voorbij Romsaas. Dan toch maar die voorzet. Seuntjes is natuurlijk weg. Oppassen Salah. Nee. Want daar was een Zita nog. Hoekschop voor Lommel en wie weet wat er dan kan gebeuren. In de tribunes geloof ze er nog in. Valt dat niet iedereen van Lommel in die 16 gaat duiken. Pelu Pessi, Salah, Talviti en Eoman. Buiten die 16 wordt dat vallende bal. Die indraait. Weggekopt. Zo pik je hem natuurlijk wel op. Deze niet zuiver. Wouters opnieuw. Hij zit ertussen. Schoofs. Ruimte. Beetje bij Salah. Schieten. Salah. Een paar centimeters over de kooi. Van de La Vallée. Die gaat temporiseren.
1: prima getrapt hoor. Van Mohamed Salah. 4 minuten extra tijd krijgen we erbij. Die zijn nu ingegaan. Deze gedaante van Lommel trouwens nog nooit verloren in de eerste klasse van Charleroi. En de overtreding gezien van Lucas Schoofs. Lommel. Volgende wedstrijd thuis tegen Westerlo. Daarna op bezoek naar Cercle Brugge. Daarna komt Club Brugge langs. Bij Charleroi ontvangen ze volgende week KV Mechelen. Dan opnieuw een lange verplaatsing naar KV Kortrijk. En Union. Hier nog eens Lommel. Dat gaat moeizaam, Salah. Die veel goed doet in zijn van beurt. Lenige bewegingen. Van de Kerkhoff had hij misschien wel gewoon kunnen laten gaan. En dan nog eens de counter voor Charleroi met de snelle Bemba. Colasin in steun. Bemba. Naar het centrum. Zoeken. Oh, kijk maar eens. Bemba. Prima beweging. Cissé dan maar. Schot helemaal gekraakt en geforceerd. Dan een van de laatste momenten voor Lommel met Lucas Schoofs. En Vancha. Tegenover Van de Kerkhoff. Hij zit nog fris. Vancha natuurlijk. De voorzet richting Van Duiven. Aangeraakt. En geen strafschop. Of hoekschop. Want Van Duiven deed teken dat die bal werd aangeraakt. Nee, strafschop zeker niet. Nee, ik denk ook niet dat hij hem echt raakte. En zo tikken de seconden genadeloos weg voor Lommel. Dat de wet van de sterkste moest ondergaan. Romsaas. Naar een Bemba. Dan kijken we altijd wat er gebeurt. En ja, kijk, af en toe gebeurt dan dit. Nog 1 minuut. Lommel. Dat wat meer kansen kon afdwingen. Dat ziet u ook aan de expected goals. Maar dit is te overhaast. En dan nog een keertje Charleroi met een Bemba. Moeilijke controle. Gaat het nu afmaken? Bemba? Nee, doet dat niet. Geeft Piklak nog de kans om te redden. Stond ook buitenspel. Freddy Bemba. Iedereen naar voren. Doet Piklak teken. Voor de allerlaatste seconde van deze partij. Bal richting Salah, richting Van Duiven. Uiteindelijk Salah, weinig steun voor hem. Dat lijkt me moeilijk te worden. En gaat uiteindelijk over de zijlijn. En dan kunnen we concluderen dat Charleroi verdiend gaat winnen. Bij de promovendus uit het Limburgse. Ziezo. Vieren bij de Carolo's. Zijn er een goede partij op zitten. Mario Konen pakt 6 op 6. Eerst tegen Leuven. En nu ook het groen-wit van Lommel. Verslagen. Romsaas. Een van de nieuwe mannen in de basisopstelling van Konen. Hij heeft een prima partij op zitten. Maar onthouden toch vooral het doelpunt van Amin Boukamir. De schitterende streep laag over de grond voorbij Matthias Piklak. Ook Bernier, aardige partij gespeeld. Veel mogelijkheden gecreëerd. De La Vallée. Geen bal moeten pakken. Pieklak moest dat wel doen. Vooral die vrije trap van deze plukken. Onthouden we nog. Terwijl u het misschien klein in uw beeld meekrijgt. Maar een spandoek. Om de familie Steuntjes een hart onder de riem te steken. Sterkte aan de familie Steuntjes. Lommel leeft mee. Nu krijgt u het helemaal mee. Dat doet deze man heel erg veel. Zijn broer Mat Steuntjes dus. Getroffen door het verlies van hun pasgeboren dochtertje Celine Inaya Steuntjes Silva. Veel sterkte aan de familie, ook vanwege dat zo. Ook aan iedereen die het al eens zelf heeft moeten meemaken of misschien meemaakt. Dat overstijgt het voetbal. Het hartje van Ralf Steuntjes voor zijn publiek. En de mannen uit het Zwarte Land, ja, zij kunnen tevreden zijn over het seizoensbegin. 6-6. Daar hadden ze misschien wel wat op gerekend. Wedstrijden tegen Leuven en Lommel. Maar goed, je moet het wel doen. Het is ook de manier waarop. Verdedigend stond het stabiel, zeer stabiel. En opnieuw heel wat kansen bij elkaar gevoetbald. Mehdi Bayat komt erbij staan. Wil natuurlijk mee vieren. De voorbereiding naar deze wedstrijd, die was moeilijk. Met de geschorste, met Diagon, die absoluut wil vertrekken. Officieel is hij ziek, ja. Dat kan. Maar dan moet je toch vooral denken aan transferitis. Maar goed, het maakt niet uit. Want ook zonder hem kunnen ze het zeker doen. Dat hebben ze hier bewezen. Handen op elkaar voor de prestatie. Ondanks dat er toch veel jongens vertrokken zijn. We gaan over naar de interviews met Jelle Deby.
2: Amine Boukamir, félicitations et quelle manière de marquer votre tout premier but pour le Sporting Charleroi?
3: Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de marquer pour mon club, le club dans lequel j'évolue depuis mes 10 ans. Donc c'est sûr que ça fait quelque chose de marquer. Bon, j'ai pas marqué à domicile, c'est à l'extérieur, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable.
2: Est-ce que tu marques beaucoup comme ça à l'entraînement?
3: Est-ce que je parle beaucoup comme ça à l'entraînement? Je parle quand il faut, hein.
2: Tu marques comme ça à l'entraînement?
3: Ah ben oui, on travaille beaucoup les seconds ballons avec notamment Franck Defailly. Et ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a travaillé et le fait que ça me réussisse en match, c'est bien, je trouve.
2: Qu'est-ce que tu penses de la prestation de Charleroi aujourd'hui?
3: Un match assez solide, je pense qu'on est bien rentré dans le match. C'est pas facile de venir gagner ici à Lommel. Lommel qui n'était plus en D1A depuis 23 ans, c'est pas facile de venir gagner ici et je pense qu'on l'a fait et le plus important c'est les 3 points.
2: Merci et félicitations.
1: Ja, Boukamir, even spraakverwarring, maar was wel degelijk heel erg blij, uiteraard met dat prachtige doelpunt van hem. Wist ook dat verteld, dat ze erop trainen. Bij Charleroi, die afvallende bal bij stilstaande fases. Wist dat het niet makkelijk was hier in Lommel. Was heel erg respectvol naar de tegenstander. Zei het was niet simpel, maar we hebben het wel gedaan. En kan dus tevreden terug de verre busverplaatsing naar het Zwarte Land. We gaan over naar het volgende interview. Wie staat er bij Jelle Deby daar klaar?
2: Chase van Duiven, een hele moeilijke avond, denk ik toch wel voor jullie. Hoe heb jij die beleefd?
4: Ja, het was zeker een moeilijke avond. Je bent, ik denk 80% van de wedstrijd ben je aan het verdedigen. En dan doe je dat gewoon heel goed. En dat is gewoon echt wel kloten dat je zo'n goal tegenkijkt. Had niet gehoeven. Ik was echt blij geweest met de punten hier. Of gewoon thuis. En ik denk dat ook wel dik was verdiend. Alleen ja, nu is het jammer dat we gewoon 0 punten hebben.
2: Vooraf sprak je coach over controle hebben en dominant willen voetballen. Maar dat is er toch niet echt uitgekomen vandaag.
4: Nee, ik denk op vlagen waren we soms wel gewoon, hadden we die controle. Alleen, we moeten daar wel gewoon meer gebruik van maken. Ik denk misschien 10 of 15 minuten van de wedstrijd hadden we echt de controle en verder gewoon niet. Maar als Lommel moeten we dat gewoon, we zijn een voetballende ploeg. Dus we moeten daar gewoon meer gebruik van maken, van onze kwaliteit.
2: Uiteraard zijn ploegen sterker in de Jupiler Pro League, maar aan wat merk je dat het meest?
4: Natuurlijk, fysiek in de play-offs finale merk je dat ook tegen Dende, gewoon dat ze heel fysieke ploegen zijn. En dan merk je nu ook gewoon, al die jongens van ons team zijn kapot na de wedstrijd. Maar dat is gewoon aan ons om dat vol te houden en aan te werken.
2: Even over jou persoonlijk, je bent gekomen als aanvaller. Dan hebben ze hier een beetje omgeschoteld rechtsachter vandaag, zelfs op linksachter. Hoe heb jij die evolutie zelf beleefd?
4: Ja, ik heb daar gewoon hele korte lijntjes mee met de trainer. En ik vul het gewoon goed in en ik vind het ook leuk. En als ik daar plezier in heb, dan doe ik dat ook graag.
2: Dankjewel.
1: Nou, Jason van Dijven vond dat Lommel goed verdedigd heeft en dat is zeker wel het geval. Maar goed, dan viel dat doelpunt en dat was heel erg zuur. Vond dat de thuisploeg een punt had verdiend. Maar gaf ook wel toe dat er niet voldoende dominant werd gevoetbald. Omdat er toch op zijn minst te weinig mee werd gedaan met de momenten dat ze wel de bal hadden. Men merkte ook veel intensiteit, meer intensiteit uiteraard. In de Jupiler Pro League in vergelijking met de divisie lager, de Challenger Pro League. Heeft er een goede partij op zitten, moet ik zeggen, Jason van Dijven. De spits die nu dus achteraan depaneert. Deed dat vorig seizoen ook wel. Maar nu dus het niveautje hoger. Flukken ziet u nog altijd vieren. We gaan naar Jelle de Bie.
2: Matthias Pikelak vandaag veel in beeld geweest, maar dat is voor een doelman wel zelden een goed teken. Hoe heb jij die wedstrijd gezien? Je bent veel in beeld geweest vandaag, maar voor een doelman is dat zelden goed nieuws.
5: Nee, dat is ook zo. Alhoewel denk ik dat dat bij een promovendus misschien niet onlogisch is. Dat het de eerste week wat zoeken is. Ik denk dat we vorige week het heel goed hebben gedaan op Sint-Truiden. Punt gehaald. Dat is zeker verdiend. En het blijft toch een beetje met het gevoel achter dat er vandaag ook meer in had gezeten. Natuurlijk probeer ik mijn steentje bij te dragen, zo goed en slecht als het kan. Soms is dat net niet genoeg, maar ik denk dat er vandaag meer in zat.
2: En aan welke dingen voelde je dan dat er meer in zat? Want wij hadden toch het gevoel dat Charleroi echt wel de dominante ploeg was vandaag.
5: Goh, ja, ik denk dat er op de counter veel meer mogelijkheden waren. Ik denk dat we op een gegeven moment te veel in hun basketbalspel meegingen, zeg maar. Dus de hele tijd op en af. Ik denk dat we daar gewoon ons eigen spel moesten spelen. En dat we te veel bij hun zijn meegegaan. Maar op het moment dat we ons eigen spel speelden, kwamen we er best goed uit. Alleen doen we er dan nog te weinig mee. Dus op dat vlak had ik het gevoel dat er meer in zat.
2: Beste momenten, beste kwartier van Lommel was misschien wel dat eerste na de rust. Wat is er aangepast tijdens de pauze?
5: Goh ja, het is gewoon gezegd, zoals ik zei, dat er veel meer te rapen was. Dat we in de eerste helft niet op ons best waren. Dat we blij mochten zijn dat we met 0-0 gingen rusten. En dat het echt wel beter moest in de tweede helft. En het eerste kwartier, zoals je zegt, gaat het best goed. Gaat ons tempo omhoog, gaat onze intensiteit omhoog. Dan valt die bal net niet goed.
2: Oké, dankjewel, Matthias Pikelak.
1: Ja, ook hij zag een goede partij van Lommel en vond ook dat hij, omdat Lommel meer met het moment had kunnen doen, dat er meer had ingezeten. En dit is opvallend, de landgenoten Romsaas en Nipan, die onderling nog even napraten over de wedstrijd. Opnieuw een onzichtbare partij, moet ik zeggen, van Nipan. De man die toch met veel adelbrieven naar Lommel kwam, is duidelijk nog op zoek naar wedstrijdritme. En ondervindt dat voetballen in België in de Jupiler Pro League zwaar is. Krijgt nu de omhelzing arm rond de schouder van Romsaas. Deze mensen kunnen nog lang gaan nagenieten op de bus. Deze iets minder. Ze moeten natuurlijk ook minder ver naar huis. We gaan er even uit voor reclame.

0: in een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk. Tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Valburg en Knoopend Grijzoord 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 en Meloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattermerbroek 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Gronezone FM.
1: Weet je, ik ben er zo klaar mee.
0: Gronezone FM.
2: Ja.
3: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
2: Sorry man, ik had niks.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen.

0: Leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Ja, Mats Zeuntjes hier en Elba, zijn vriendin. Zij verwerken het verlies, het grote verlies. Het overlijden van een pasgeboren dochtertje, Celine. En de NAC-fans hadden al aangekondigd om het koppel te steunen. En daardoor, ondanks de nederlaag, blijft het stadion vol zitten. Een echte Bredanaar, Mats Zeuntjes.
1: Wauw.
0: Een onbeschrijfelijk verlies. Er wel nauwelijks woorden voor te vinden zijn. Schitterend opgepakt door het NAC-publiek hier in Breda. Ook de spelers van VVV zijn op het veld blijven staan.
1: Wauw.
2: Goedenavond, welkom bij Dit Was Het Weekend. Voetbal heeft soms hele lelijke kanten, maar voetbal kan ook ontzettend mooi zijn. Verbroedering afgelopen vrijdag in het Radverlegstadion. Mats Zeuntjes met zijn vrouw en zij verloren een kindje. En het NAC-stadion stond daar op een prachtige manier bij stil. We gaan straks zeiken over slechte scheidsrechters, laconieke buitenspelers, matige verdedigers. Goedenavond Kenneth, goedenavond Kees. Maar dit maakt voetbal ook bijzonder, hè?
3: Zeker. Ja, en heel veel mensen natuurlijk. En ook VVV die daar mooie aandacht aan gaf.
2: Fortuna, bij Groningen.
3: Zeker, bij zijn oude clubs uiteraard. En oud-spelers ook. Etje en Fase zagen we vandaag ook heel emotioneel. En ja, Mats die natuurlijk al met Ralf een vervelende periode gehad. Een aantal jaar terug. En dit komt er voor hem nog eens bij. Dus dat is... Ja, dat valt niet mee privé. En dan valt een nederlaag tegen VVV ook wel te relativeren.
4: Ja. Maar het is ook omdat het een bekende voetballer is. Ja. Dan wordt het bekend. Maar dit gebeurt natuurlijk dagelijks bij de gewone Nederlander. En het verlies is net zo groot.
2: Ja.
4: Alleen dat word je dan gesteund door waarschijnlijk familie. Heel inner circle. En hier wordt het dan breed uitgemeten. Daardoor komt het nog sterker... Sterker over natuurlijk. En ik vind het heel dapper dat de vrouw... Ik weet niet hoe lang geleden het is,
2: is
4: geweest. Dus, maar ze zag er ook wel...
2: Strijdbaar uit. Ja. Het is mooi van het voetbal, maar het lijkt me ook zwaar als profvoetballer dat je zo in de publiciteit bent.
4: Nou, dat is het. Dat soort dingen is natuurlijk super privé eigenlijk.
2: Eigenlijk wel,
4: dit soort dingen is eigenlijk iets wat je heel graag... Ja, gewoon dat verlies wil verwerken... Met je naaste, met je vrouw, weet je, heel klein. En nu wordt het zeg maar op een hele grote manier. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daarop terugkijkt... van nou, wat was het mooi dat mensen ons op die manier steunden.
2: Ja, het kan heel veel steun geven, inderdaad. En natuurlijk alle sterkte gewenst aan de familie Zeuntjes. Ja, we gaan door, zo werkt het nou eenmaal. Speelronde 2 in de Vriendenloterij, Eredivisie zit erop. En zo ging het er bovenin aan toe.
5: Het heeft even geduurd, maar na het mislopen van de Johan Cruijffschaal en een gelijkspel tegen Fortuna, weet landskampioen PSV weer wat winnen is.
6: Nu goed voor Peppi. En daar is weer de voorsprong voor PSV.
5: Excelsior 1, PSV 2. AZ is met 4-1 veel te sterk voor FC Utrecht, dat onder Anthony Correa puntloos blijft.
7: Hij doet het zelf. En hoe? Wesley Patachi, een beauty.
5: In de Kuip geeft Feyenoord een 2-0 voorsprong weg tegen Go Ahead Eagles.
8: En de kopkans is vrij en zit erin. Sigurdarson, hij kopt Go Ahead op 2-2.
5: En een 2-0 voorsprong verspelen, dat doet ook Ajax thuis tegen Heerenveen.
8: En dan Rivera, en die knalt hem binnen. En zo staat het 2-2.
2: En dat was de laatste wedstrijd van speelronde 2 in de Johan Cruijff Arena. Ajax-Heerenveen 2-2. En daar beginnen we ook mee, Kees. Ajax begon wel goed.
3: Zeker, ja. En Heerenveen koos ervoor om Ajax ook gewoon aan de bal te laten. Die dachten, ja, op die test tegen, daar moeten we niet zoveel druk op zetten. En we gaan laag staan. En ja, ze hadden heel veel moeite aan de zijkanten. En met name de backs ook vond ik heel afwachtend van Heerenveen. Weinig druk op de bal. En waardoor er veel voorzetten kwamen. Nou, dat... Op zich, als je die goed verdedigt, dan kan dat. Maar daar had Heerenveen toch wel moeite mee. Hier Ooyen ook, die dan ertussen staat. En Rosa en aan de andere kant Enrique, die dan veel opkwamen. Maar ook hier, Zagaritis. Waarom gaat hij niet naar Berghuis toe? Best wel mak waren ze. Hier ook Brouwde. bolletjes aan, weet je. Ja, terwijl je gewoon sprinten druk moet zetten. Trenchco laat Henrique lopen. En dit had gewoon de 2-0 moeten zijn. Want dit is een levensgrote kans van Dolberg. Ja, en hierin vond ik Heerenveen wel heel mager. Hier staat het eigenlijk goed. Maar Trenchco laat Henrique ook vrij. Brouwer loopt naar achteren. Ja, moet kijken wat hij nu doet. Duel. En dan gaat hij nu naar een andere wijze. Ja, jongens, hier, loop heen. Terwijl het gewoon zijn eigen man is. En Willemsen en Kersten staan in de dekking. Ja, ik vond Heerenveen hier echt heel erg matig in. En dit was dan nog na rust waarin ze na een corner allebei aan deze kant kwamen. Ja, en hierin zie je eigenlijk wel terug dat ze ja, toch ook wel aanvallend beter zijn dan verdedigend. En hier komen ze ook gewoon weer goed weg, Heerenveen. Alleen met name het laatste half uur werd Ajax wel heel erg minder. En zaten wij op de bank te kijken en zeiden wij eigenlijk tegen elkaar, dit gaat gewoon nog 2-2 worden.
2: Ja, ja. Ja, we zeiden het allebei, dat gebeurde inderdaad ook.
4: Maar het is gewoon copy-paste van vorig jaar.
2: Ja.
4: Goed beginnen, tegenstander die eigenlijk niet helemaal weet waar hij het zoeken moet. En wat aanvallen en ziet er gevaarlijk uit. De tegenstander komt niet echt aan te pas. En opeens is het of het is fysiek of het is mentaal. Dat je niet meer weet wat gaan we doen als team. Wel naar voren, wel naar achter. Of waar gaan we doen. En de tegenstander die gooit een beetje toch de schroom ervan af. Want mensen hebben nog steeds, als ze naar Ajax, naar de Arena gaat, denken ze nog steeds van, dit is het team van de jaren, wat is het?
2: Nou ja,
4: het is zo goed
2: je kan jaren 90 zeggen of jaren ja. 2018, 19 of zo.
4: Maar dat is natuurlijk echt by far niet het geval. Het is nee. Heel veel teams, ja, dat duurt wel even voordat ze enig de schoon van zich afgooien.
3: Natuurlijk die 2-1, daar helpt Ajax en Heerenveen natuurlijk ook wel. Hè, met de stegen, met die inspeelpaas.
2: Waarbij ze
3: ik vind dat je zo'n bal kan geven als Dolberg dan daarna ook eventueel een optie heeft om die bal in ene te kunnen laten vallen. En Dolberg moet hem eigenlijk ook helemaal niet vragen daar, want die moet dat dan ook kunnen inschatten. Als ik deze bal krijg, kan ik hem dan op een middenvelder laten vallen of niet? Ja, ze willen toch blijven voetballen. En met Ter Stegen kan dat natuurlijk ook. Alleen dit is ook echt vlak voor rust.
4: Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat de goal...
3: Ja, en ik zag dus echt 2 minuten hiervoor dat Ter Stegen de bal aan zijn voeten. En toen zag ik hem met zijn 2 handen zag ik hem zo doen. Van jongens, doe maar even rustig, want het is nog... Het was de 43e minuut.
2: Ja.
3: En dan denk je, nou, slim natuurlijk, ervaren keeper. En dan doet hij 2 minuten later, in blessuretijd, geeft hij toch deze bal. Ja, dat mag hem eigenlijk niet gebeuren.
2: Nee.
4: Ik werd heel blij van Ozane. Ozane heet hij toch?
2: Ja.
4: Ozane, de 2-0 won. Die heeft echt alles verkeerd gedaan. Echt alles. Tot die goal. En wat ik heel blij van word, is iemand van 17 met een goede traptechniek. Dit is echt zo mooi getrapt. Ik ga me niet eens om de goal zo, maar meer van dat ik iemand zie van 17 die nog steeds een goede traptechniek heeft. Want dat zie je heel zelden.
3: En ik vind zijn reactie ook mooi.
4: Ja, maar hij begrijpt heel goed.
3: Precies.
4: Ik heb als een krant lopen voetballen, echt alle ballen ingeleverd.
3: En dat is ook best knap als 17 jaar.
4: Vind ik ook, dat hij niet als een malode naar de embleem is. Ja, alleen die,
3: vingertje voor
4: die
3: je mond,
4: theatrale trainers, daar word ik ook zo moe van nu al.
2: Dus eigenlijk zeggen jullie, het is nog vroeg hoor, maar hij lijkt uit het goede hout gesneden dat hij wel zelf kritisch is en dat herkent.
4: Niet te zeggen, maar je kan je voorstellen, dat is waarschijnlijk ook een jongen die continu opgehemeld is, vergeleken wordt met, weet ik het allemaal.
2: Nou ja, hij zou al naar Real Madrid.
4: Ja, maar wat ze altijd doen met die jonge Ajax-spelers. Deed het alles verkeerd en dan is dit een goede reactie. En gewoon de traptechniek, daar werd ik wel blij van.
2: Kees vond hem houdbaar trouwens.
4: Ja, want die was ook helemaal niet in. Maar Klaverboer is geen goede keeper. Ik hoorde dat in club.
2: Udinese?
4: Ja, dat kan ik me niet gewoon. Dat geloof ik
2: helemaal
4: niet
2: van.
3: Ja, houdbare dat. In eerste instantie denk je, wauw, wat een goal, die gaat in de driehoek. Wel, weet je, maar hij was natuurlijk best wel veel door
4: het
3: midden.
4: Hij was hard, denk ik. Maar te hard voor Klaverboer.
3: Ja, het ging vooral om de manier waarop hij trapte. Dat laat gewoon zien dat het volgens mij wel goed zit. Ja, maar
4: dat is een reactie.
3: Dus of hij echt in de top 3 komt van mooiste goals.
2: Ja, dat gaan we straks
3: twijfel ik, hoor.
2: Ja, we gaan
4: in ieder geval, als je ziet in het verval, en dat is niet alleen maar bij Ajax, en dat is natuurlijk wel wat ook vorige week al was, en met die top... Maar die topclubs, hè, en dit ook met Feyenoord, straks komen we daar op. Maar ook Ajax, de laatste half uur. Het is toch echt niet te geloven.
2: Nee.
4: Dat je vorige week was nog tegen 10 man. Dan kon je niet eens zeg maar, fatsoenlijke positiespeel spelen. En nu was er gewoon echt geen benul van, oké, wat gaan we doen? Gaan we met z'n allen naar voren? Gaan we naar achter? Wat gaan we doen? En hoe kort moet je dekken? Kijk, hier zit ze op zich wel kort. Maar dan komt Bouwman hier, 5 meter vandaan. Daardoor kwam Heerenveen in de wedstrijd, omdat je elke afspeelmogelijkheid had. 4 meter zit je vandaan. Ja, 4, 5 meter is gewoon te veel. Ook is het misschien niet zo'n goede tegenstander, maar dat is gewoon te veel. En daardoor krijg je als tegenstander gewoon positiespel. Dan kijk je ook nog dat je naar voren komt. Nou, dit is helemaal reageert, de nummer 6. Denk van, ik ga op eigen houtje.
2: Ja, maar...
4: Zo weggespeeld. De rest staat natuurlijk helemaal Edwardson. En de aanvallende speler denkt van, wat ben je aan het doen?
2: Ja.
4: En de rest staat natuurlijk naar achter. Dus je krijgt twee spalt. Je krijgt linies die veel te ver uit elkaar zijn. En dat is natuurlijk wel kwalijk. Hier staat er wel 2-2. Dus je zou ook kunnen denken, naar Ajax, we moeten eigenlijk wel naar voren. Alleen dat werd niet duidelijk aan iedereen. Dus de helft blijft naar achter staan. Ja. Regeerde nummer 6 gaat lopen. Maar die aanvallers gingen ook niet eens lopen. Dus momenten uitzoeken wanneer je wat doet, is zo belangrijk. En dat viel wederom, zoals we eigenlijk vorig jaar, viel uit elkaar. En dan krijg je Heerenveen alle ruimte en alle tijd. Ja,
3: maar hier moet regeren eigenlijk ook gewoon eerder naar Linde toe. Hè? Dan loopt hij toch naar achter. Ik vind ook dat daar een stukje coaching aan vooraf gaat. Hè? Baas, die moet hem gewoon aancoachen. Dus die moet gewoon zeggen, die ziet dat hij vrije man is en die moet gewoon roepen, ga maar. Stap maar door. Ja, dan hebben ze toch de neiging om te veel naar achteren te lopen. Ook bij de eerste goal, hè, waarin ook Baas en Regeer, toevallig met z'n tweeën. Ook een stukje communicatie dat er niet is. Nou, dat is zo belangrijk om dingen al weg te halen. Bijvoorbeeld een Blind, hè, die doet dat natuurlijk ook al heel veel van tevoren. Al van tevoren coachen dat hij niet in die situatie komt. Nou ja, dat gaat hier ook mis. Maar ja, het is inderdaad, ja, de wissels is natuurlijk ook... Ik vond ook dat hij lang wachtte met de linksbuiten ook eruit te halen, bijvoorbeeld. Hè. Die liep ook op zijn laatste
4: been. Die dat rek en strek.
3: Ja, duurde ook lang.
2: Tolu had natuurlijk ook wel...
3: Ja, die Tolu, ik snap niet waarom die niet meer minuten krijgt, hoor. Het lijkt me een krim om tegen die jongen te spelen.
4: Maar dan, want als je dan hem erin zet, dan kan je denken van Ajax zijn, wij staan 1-2 voor. We komen niet echt goed uit. Wij gaan gegroepeerd spelen, dan proberen we de lange bal op hem en dan gaan we daar vanuit spelen. Het is niet des Ajax, maar wat is nou des Ajax de laatste jaren?
2: Klopt.
4: Dus ja. Ga dan zorgen dat je in ieder geval punten verzamelt in plaats van dit. En dan is zo'n speler natuurlijk uitermate geschikt om zo te spelen, à la Broppie, weet je wel.
3: Ja. En hij laat ook zien dat elke voorzet, hij lijkt wel of hij een magneet hebt. Ook van de week weer tegen Shelburne krijgt hij meer twee keer bij hem. Duw ook deze voorzet, komt meteen bij hem.
4: Maar dan speel je simpel, dan speel je simpel. Dat is op dit moment gewoon oké. Omdat je moet nu even punten verzamelen, zodat je niet weer... zeg maar veel te ver achter staat om het spanning te maken.
3: Er was nog een voorzet die eigenlijk bij hem kwam, maar toen kopte Enrique. Is dat deze of niet?
4: Leonardo,
3: hier. Oh ja.
4: Maar eigenlijk komt hij een beetje in Leonardo's weg. Leonardo had deze ook gewoon kunnen
2: maken. Ze hadden hem allebei kunnen maken eigenlijk.
4: En Brand heeft, ik ben vergeten te vragen, maar of hij een balcontact heeft gehad.
2: Ja, in de laatste 10 minuten heeft hij een aantal balken. Die bal die Leonardo kopte net af.
4: Heel, heel weinig.
2: Heel weinig, dat klopt.
4: Maar ook omdat je gewoon als Ajax zijnde op dat moment niet de overmacht hebben. Ja, je moest elke keer achteraan. Hij moest elke keer achter de was een Brouw die er nog stond als rechtsback. Ik snap echt niet, en wat je terecht zegt, dat ze niet die andere spits erin zet. En dan gaan we maar simpel spelen.
3: Ja. Maar ook een stukje dynamiek en snelheid die ze niet hebben. Want Ousane zegt ook na afloop... ja, ik ben toch iemand die graag de bal in de voeten wil hebben. Berghuis heeft dat, Gloek heeft dat. Klaassen heeft natuurlijk niet meer echt dynamisch vermogen... om er overheen te klappen. Ja, dan is het ook wel... Het is ook niet dat je op de counter even een paar keer op snelheid... Heerenveen kan wegspelen op het laatste. Ja. Dan heb je alleen Edvardsen nog een beetje... die je dan in kan brengen met snelheid. Ja.
2: Laten we maar even gaan luisteren naar Ousane. Over andere zaken, maar natuurlijk vooral over dat doelpunt. Want die zat er uitstekend in.
9: Ja, het is natuurlijk een mooie goal. Maar ik was totaal niet tevreden met mijn eigen spel. Eigenlijk de hele wedstrijd daarvoor. En dat zag je denk ik ook aan mijn reactie. Ik wou blij doen, maar uiteindelijk... je speelt gewoon niet de goede wedstrijd.
10: De linkerkant is voor jou natuurlijk ook een beetje aanpassen. Laten we eerlijk zijn. Eigenlijk ben je natuurlijk een 10. Tegen PEC ging het ook niet zo lekker. De trainer zei vooraf, hij kan dat. We hebben het erover gehad. Hij moet de goede dingen doen. En ik zag ook dat je het probeerde, die eerste 20 minuten. Maar het kwam soms net niet goed uit. Hè? Was dat het?
9: Ja, het is natuurlijk wennen op linksbuiten. Want in de as is het lekker, is het fijner spelen. Ik ben dat gewend. En natuurlijk moet ik me daar aan veranderen. Want in voetbal kan je niet altijd op je beste plek spelen. De trainer heeft je dan nodig op linksbuiten. En dan moet je er klaar voor staan.
10: Moet je diep gaan, hè? Diepgang. Daar is het over gegaan bij jullie volgens mij.
9: Ja, klopt. Ik ben niet echt een speler die graag loopt in de diepte. Ik heb mijn bal graag in mijn voeten om dan 1-1 te kiezen. En te spelen. Maar ik moet daar gewoon aan werken. En ik ben er hard mee bezig. En ja, wat ik al zei, dit moet gewoon beter.
10: Jullie beginnen nog goed aan de tweede helft volgens mij, hè? Maar dan ebt het weg. Hoe komt dat? Wat is dat?
9: Ja, ze gingen iets anders spelen volgens mij aan de bal. En we hadden daar niet echt een antwoord op. Dus we konden moeilijk druk vooruit krijgen. En ze speelden heel vaak van links naar rechts. En ja, wij krijgen eigenlijk gewoon geen druk vooruit. We krijgen ze niet op hun helft. En ik denk dat het het probleem was.
10: Is er dan een plan B?
9: Niet echt. Je probeert het om te zetten natuurlijk. Alleen dat we kregen niet echt goed grip op.
10: Hoe zit jij je vel onder deze trainer?
9: Ja, wel prima.
10: Voel jij je basisspeler? Of moeten we zeggen Daley Blind is basisspeler? Hoe voelt het voor jou?
9: Ja, ik weet het niet. Wat je zegt, door de week speel ik eigenlijk weinig. Dat vind ik jammer, want ik wil eigenlijk gewoon elke wedstrijd spelen. Ik ben fit om te spelen, dus daar heeft het niet mee te maken. Ik vind het jammer als ik niet speel, maar gelukkig speel ik vandaag wel.
10: Vind je het alleen jammer of denk je van, nou ja, als het zo blijft, dan moeten we maar een deurtje verder kijken. Hè? Dat gebeurt wel eens in het voetbal.
9: Ja, zo snel gaat het ook niet. Maar ja, ik ben niet blij als ik niet speel. En ik denk dat niemand blij is, maar ik ook zeker niet.
2: Maar vandaag speelde Jurie Baas gewoon
4: Daley
2: natuurlijk.
4: Blind is toch... Zal hij niet op 6 komen bij dit Ajax? Regie, je kan natuurlijk niet mee spelen op 6.
2: Nee, nou ja, je hoort steeds dat ze nog een nieuwe 6 gaan halen.
4: Ja, hoe lang hoorde dat al?
2: Een jaar of 3.
4: Ja, dat is ook ongelooflijk. Ja. Nou ja, sinds Jordan Henderson de...
2: Ja, een jaar of 2, daar heb jij dan wel weer gelijk in. Hij speelde naast Bouwman in het centrum. Kunnen jullie me uitleggen waarin dat anders was dan Joey Veerman in de Johan Cruijffschaal?
3: Nee. Nee, dit is gewoon een rode kaart.
2: Dus, ja, toch?
3: Zo simpel is het.
4: Nou ja, als iedereen graag wil dat Veerman een rode kaart kreeg, dan is dit ook rood. Maar ja. Ik was namelijk niet van mening dat... Ik vind ook niet dat dit rood is.
2: Nee,
10: maar je mag daarmee vergelijken.
4: Ja, maar dat is puur mijn uit voetbal, dat dit allebei totaal niet... hard genoeg is of echt... dat is gewoon net even een fractie te laat.
2: Nee. Maar goed, de scheidsrechters vonden dat van Veerman echt een rode kaart. Ja. En dan is dit dus ook een rode kaart.
4: Ja. Ik denk dat zij dan zeggen... Ja, maar... was het Vente?
2: Vente, ja.
4: Vente, een klein beetje naar beneden.
3: Ja.
4: Dat zoiets gaan ze verzinnen.
3: Ja. Ja. Of ik weet het ook niet wat het verschil is.
4: Kijk, en het is natuurlijk wel zo... en dat moeten we ook niet vergeten. Dat moeten we ook niet, zeg maar... Het zijn allemaal individuen die het oordelen. Ze oordelen nooit hetzelfde. Nee. Dus de VAR en de scheidsrechter hier... oordeel weer anders dan de scheids en de VAR bij PSV AZ.
10: Nou, en wordt hier...
4: Horen ze eigenlijk hetzelfde te kunnen doen... Ja, maar het is natuurlijk wel een oordeel.
3: Ja, en iedereen vindt dit nu zeg maar rood... omdat dat van Veerman ook rood was. Ja. Maar de rode kaart van Veerman was natuurlijk best wel... mensen vonden het niet rood, wel, dat was... verdeeldheid. Ja. Dus normaal zou dat los bij deze situatie ook zijn. Alleen nu zegt hij dan, ja, dit is rood.
2: Ja.
3: Wat vind je man ook?
2: Ja,
3: en dat snap ik.
2: En dat is logisch. Ze hebben in ieder geval wel genoeg geld... Ze hebben in ieder geval wel genoeg geld om een 6 te kopen... want Gods is verkocht voor 45 plus 10 ongeveer. Met
3: 45 plus 10?
2: Dat is wel het bericht dat ik op de site van Ajax las.
3: Ze zeiden allemaal hoog.
4: En de 10 miljoen wordt uitbetaald als je iemand voorbij gaat op de training.
2: Ja, waarschijnlijk als hij 15 wedstrijden speelt of de Franse competitie wint, dat soort zaken.
3: Oh, okay.
2: Ze gaan hem wel ongelooflijk missen. Dat is natuurlijk een cliché van je welste. Maar dit is wel een gat wat echt heel moeilijk op te vangen is.
3: Zeker, want vind maar eens iemand die zo creatief is en met zijn snelheid. En kijk, hij zou uiteindelijk natuurlijk ook zich gaan ontwikkelen bij Ajax. En was ook op het begin vooral iemand die lekker zijn acties ging maken. En dan keek je wel waar het schip strandde. Maar nu werd het een geweldige speler vorig jaar, met ook nog eens rendement. En dat zette hij dit jaar ook al door. Ja, hij moet nu een pittige volgende stap gaan maken bij Paris Saint-Germain. Maar het is een prachtige transfer. Ja, voor Ajax is dit een hele klus om iemand te vinden. Want creativiteit is zo ontzettend belangrijk in een elftal. En dat wordt vaak nog wel een beetje onderschat, vind ik.
4: Ik denk vooral, vooral iemand die echt iemand uit kan spelen.
3: Kan passeren,
4: daar moet je op zoeken.
3: Ja.
4: Niet weer in halve buitenspeler die dan weer in dezelfde... ruimtes komt te spelen zoals al die anderen. Want als je verder wil met Berghuis als basisspeler... dan heb je dat al aan de rechterkant. Die natuurlijk nooit van zijn leven diep gaan en alleen maar daarin zoeken is. Dus je moet iemand hebben die echt... En Ouazane is dan vandaag, maar hij wil het liefst ook niet diep spelen.
2: Nee, hij wil eigenlijk in het middenveld spelen.
4: Ja, want hij is natuurlijk ook opgegroeid met alles in de bal komen halen. Dus dan moet je het... En dat de bedoeling is natuurlijk wel van... als Ajax was zoals Ajax was... dan is natuurlijk dat je eigenlijk al iemand in de jeugd hebt... staan van, nu ben jij aan de beurt. En je krijgt nu even, want wat jij zegt is, God heeft natuurlijk ook wel even tijd gehad.
2: Ja.
4: Om daarin te groeien.
2: Voor God zelf is het moeilijk, want ja, je gaat hier natuurlijk nooit nee tegen zeggen. Nee. Alleen, jij zei vorige week ook al, ja, gevoelsmatig komt het misschien nog wat te vroeg, ook qua fysiek en zo.
4: Nou, meer, het is meer als ik vergelijk met wat die anderen kunnen. Doué, Bakula,
2: Kwartzelia.
4: Ja. Nou ja, dat is dit natuurlijk ver verwijderd van dat niveau. Alleen, je hebt tot 2031, dus je moet als speler moet je ook nog het geduld kunnen bewaren dat je niet daarheen gaat als A-speler, maar dat je daarheen gaat voor, nou, hoe heet het, Coupe de Ligue of zo?
3: Coupe de France. Champions League of zo.
4: En weet je, dat soort wedstrijden, dat je niet wordt gezien als, en dan moet je er nog in groeien en dan moet je kijken of dat uiteindelijk zo goed wordt dat je goed genoeg bent om bij Paris Saint-Germain vast te spelen. Maar dat is natuurlijk niet een traject van 2 maanden. Dat duurt ook wel even.
2: Maar voor hem zelf is het een prachtige stap. We gaan richting PSV, waar trouwens Joey Veerman ook, nou ja, dat is zo goed als zeker, gaat vertrekken richting Borussia Dortmund. Nou,
4: leuk voor hem.
2: Ja.
4: En op tijd.
2: Ja.
4: Want kijk, ook zoals gisteren, weet je, nu weten we het wel, tegen al die zwakke broeders, als hij tijd krijgt, dan is die weergeloos. Want dan heb je geen beter. Kijk, al deze ruimte. Dit bestaat natuurlijk niet in een normale competitie.
2: Nee.
4: Dat jij al deze ruimte krijgt om de bal te geven waar je hem wil. En daar is geen beter dan Joey Veerman daarin. En daarom is hij in dit soort wedstrijden, ja, gewoon geweldig.
2: Ja.
4: Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel wedstrijden die we hebben gezien, waar het allemaal wat sneller gaat en allemaal wat geslotender is en wat beter verdedigd wordt, ja, dan is het wat lastiger.
2: Ja.
4: Dus ik ben blij voor hem dat hij nu in een competitie gaat spelen waar hij waarschijnlijk veel vaker wordt uitgedaagd. En dan hoop ik dat hij ook dit kan laten zien in een competitie waar je vaker onder druk wordt gezet. Dus handelingssnelheid moet beter. Waar je staat op het veld moet sneller. Al die dingen. En laten we hopen dat hij dat kan. Want dan vind ik wel dat hij weer in beeld moet komen bij het Nederlands elftal.
2: Ja, bij Ajax is het natuurlijk een enorm gat dat Gods achterlaat. Bij PSV zou je kunnen zeggen, oh, ze hebben al genoeg middenvelders. Alleen hebben ze zo'n middenvelder?
3: Nee, maar die is bijna niet te vinden natuurlijk. Hij is wel uniek in zijn soort. Hij is enorm creatief in zijn passing vooral. En die vind je niet zomaar. En dan hebben ze, vind ik, met Sano een geweldige vervanger, hoor. Die daarin weer wat andere dingen toevoegt. Het dynamische gisteren ook, valt Sano goed in. Komt hij ook voor de goal. Maar echt dat van achteruit het balletje ophalen en de aanvallen beginnen, ja, dat vind je niet. En ik denk ook dat PSV hem enorm gaat missen in die creativiteit. Want dat is gewoon iets wat niet zomaar terug te halen is. Maar voor iedereen, weet je,
4: is natuurlijk ook het niet zo, maar dat hebben we een beetje van, oké, er moet een identieke speler komen. Nee. Dat is toch helemaal niet nodig. Sano is inderdaad iemand die veel bewegelijker is, veel meer onderweg is. En dat is een andere type, dus dan vul je het misschien net even iets anders in. Alleen het probleem is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat, omdat je zo weinig goede opbouw hebt van achteruit met de centrale, dat je wel iemand hebt die dan tussenzakt, wat Joey Veerman waarschijnlijk uiteindelijk zou gaan doen. Want straks komt Peter Bos ook achter van, ja, we komen niet aan voetballen doen met twee van deze. Dus we moeten het op een andere manier, en die hebben ze dan dus niet meer.
3: Nee. Dat is de reden wat Dortmund hem ook heeft gehaald. Hè? Dus die willen ook die hebben ook van achteruit wat problemen met het opbouwende gedeelte. En zien hem daarin dan een hele belangrijke rol vervullen. Dus nou ja, hartstikke mooi.
2: Het is hem ontzettend gegund.
3: Geen zon, maar goed, je kent niet alles.
2: Nee, je kan niet alles hebben in het leven. Het liefst een
4: prachtige club.
2: Ja, geweldig.
4: Ongelofelijke stap. Ik had echt niet meer verwacht dat een club van die kaliber voor hem zou komen.
2: En mooi, we kunnen hem nu gaan volgen en kijken of hij dat niveau ook helemaal goed aan kan en zich daar kan onderscheiden.
3: Ja, goed, hij heeft het volgens mij ook wel veel keren wel laten zien. Het niveau,
2: zeker,
3: ook in Champions League en in topwedstrijden in Nederland. Onbeperkt prijzen gevonden. Alleen wat Kenneth Rex
2: zegt, nu uit zit er niet meer tussen.
3: Nee, precies. Dus nu moet je, waar hij het hier in topwedstrijden echt wel heeft laten zien, moet je ook nu uit naar Freiburg. Weet je, en dat is dan, dus dan moet je het echt elke week. Maar dat is denk ik
4: en
3: alleen maar goed voor hem.
4: Of uit tegen Augsburg.
2: Nee.
4: Dan kom je zo Kees Kwakman tegen van 15 jaar geleden.
2: Dan kan het spoken.
3: Ik ben er nog geweest 2 weken terug.
2: Zag het, ja.
3: Ja. Het is een behoorlijk clubje geworden.
2: Een professionaliseringsslag
3: gemaakt. Het is iets verbeterd sinds
4: in die vakantie ga je gewoon
2: Mooi, hè? Ja. Dat is wel mooi, toch? Ja,
3: dat is er werkten zeven mensen op kantoor toen wij promoveerden. En nu 120.
2: Nee.
3: Ja, serieus.
2: Ongelooflijk.
3: Zeven mensen, ja.
2: Wauw.
3: Dus, die hebben dus dat zegt ook iets over de competitie in Duitsland. Ja. Dan heb je dat soort potjes die je niet zomaar wint. Dus prachtige stap.
2: Excelsior uit was voor PSV uiteindelijk een wedstrijd die ze relatief gemakkelijk wonnen. Hoe vond je dat ze deden?
3: Nou, ik vond dat ze de eerste helft niet goed deden in balbezit, waarin ze slordig waren. maar met name en Dest was... Kijk, Dest brengt natuurlijk zoveel extra's aan de bal. Dat zie je ook bij die 2-1, de kwaliteiten die aflevert. Maar dit soort momenten waarin, als deze balletjes goed zijn, dan zijn ze er ook doorheen. En dit gebeurde best wel vaak, dat ze vrij makkelijke situaties toch wel technisch niet goed deden. En waardoor ook het aanvallende gedeelte stokte. En ze hadden dit... Kijk, als dit balletje goed is, is Mauro weg. En ja, dan hadden ze veel vaker in de final third gekomen. Ze hebben ook 102 passes verstuurd in het laatste gedeelte. Dat is het minste aantal in 2,5 jaar tijd. Dus dat zegt wel iets over de aanvallen die ze op de mat lagen. Het laatste half uur, moet ik zeggen, ook met de wissels. Toen ging dat beter. En dan zie je ook hoe makkelijk ze er af en toe doorheen snijden. En dat had al lang 3-4-1 moeten zijn.
4: Maar vervelen ze zich in de Eredivisie of zo? Want soms, het ziet er soms echt zo knullig uit wat ze soms doen.
3: En hier loopt hij. Kijk, dit is geweldig. Ja. Dit is echt een fantastische goal, deze bal van Dest.
4: Maar als je al die anderen bij elkaar optelt en ook nog al die kansen die ze missen.
3: Ja.
4: Ik bedoel, want dat is natuurlijk wel wat wij zeggen. Of tenminste, laat me voor mezelf. Ik ben wel ingetrapt met dat Ajax trouwens. Al die aankomen dat ik Ajax als eerste heb gezet.
2: Ik ben niet de enige.
4: Ik ben er wel ingetrapt. Maar het is niet heel veel veranderd. Maar dat ze eindelijk... Ze komen wel tot de kans, maar ze misten ze allemaal. Of best wel veel gisteren. Hè. Dest had een gigantische kans.
3: Ja, maar Sano ook twee keer. Ja, de vraag is ook, wil je die per se in scoringspositie hebben? Maar...
2: Dennis Mann hier.
3: Ja, maar, even iets te laconiek, ja, wat je zegt.
4: Maar dat weet ik. Ja, veel zich. Weet je, als ietsje heel makkelijk afgaat... Hè?
2: Maar kan je het voorstellen?
4: Ja, zeker.
2: Ja.
4: Ja, 100%.
2: Want zij kijken om zich heen. Hartstikke goede spelers. Oh, gaan we weer naar Excelsior uit.
4: Ja, en dan zie je weer zo'n... overijverige bek, weet je. Het kan helemaal niet, maar ja, ik moet toch wel.
3: Ja, bij 1-2 is hebben we het vorige week natuurlijk ook gehad.
2: Ja.
4: Maar dat is ook het gevaar, want dan kan het zomaar 2-2. Want Wiedel, ja, die gaat het duel met Flamengo, he, kopt hem zo in. Dat kan nog een keer gebeuren natuurlijk.
2: Ja.
4: En dat is ook wel wat ik jammer vind bij Flamengo. Dat hij niet kan opbouwen en zo, dat is misschien dat is daan toe. Maar als je nou een base van een verdediger was, dan was dat minder erg. Op een of andere manier.
2: Want deze kans had er bijvoorbeeld in kunnen gaan.
3: Ja, inderdaad. Ja. En natuurlijk, het had al lang al 1-4 moeten staan.
2: Uiteraard.
3: Maar het had zomaar gekund.
4: Maar ik moest echt denken aan de wedstrijd tegen Volendam. Vorig jaar, tegen Volendam. Ja. Dat je eigenlijk denkt van, nou ja, je kan eigenlijk niet verliezen. Maar je doet het toch. Omdat Volendam dan een wondergoal maakt van die
2: Kruisen. Ja. Van Kruisen.
4: En PSV miste echt een heleboel kansen. Dan moest ik echt aan dingen gissen. Want je zomaar hier punten verliezen, zoals tegen Fortuna.
2: Ja, dat had niet bij de status van PSV gepast. Het kwartje viel dus wel de goede kant op. De vraag aan Peter Bos was of hij hem toch nog een beetje had geknepen.
11: Nee, als ik eerlijk ben niet. Maar het kan natuurlijk altijd. Want zij maken de 1-1. Ja, tot op dat moment was er ook niks aan de hand. Maar toen vond ik dat wij zelf nog niet goed speelden. Maar de tweede helft hebben we gewoon goed gespeeld. Daar hebben we goed gespeeld. Veel kansen gecreëerd. Veel meer energie op de mat gelegd. Ja, als ik dan ergens niet tevreden over moet zijn, is het de doelpunten die we niet gemaakt hebben.
12: Nee, want 1-5, 1-6 was ook niet gek geweest.
11: Was zeker niet gek geweest, nee.
12: Kijk, wij zijn 3 keer de kampioen geweest. Dus die lijn moeten we gewoon doortrekken. En dan moet je wedstrijden winnen. Dus dan krijg je in de laatste minuut tegen Sittard krijg je een wereldgoal tegen. Zo eerlijk is het ook. En die moeten we gewoon over de streep trekken. Dat doen we zelf niet goed. En vandaag missen we heel veel kansen, denk ik. Maar ja, winnen we hem uiteindelijk wel.
13: Nu is het zo dat de start stroef was. Dan is deze toch wel, hoe die dan ook is, lekker, toch?
14: Ja. Ja, ik bedoel... Kijk, Fortuna, als ze hem niet maken, heeft ook niemand het erover. Dus ja, het is een beetje ongelukkig ook. AZ vanaf minuut 5 met rode kaart. Dus ik vind het ook een beetje ongelukkig. Maar goed, dat hoort bij een topclub. Als de einduitslag niet goed is, dan word je erop op afgerekend. Dus dat is terecht.
13: Ja, maar je hebt zelf eigenlijk nooit het idee gehad van en nu?
14: Nee. Ik vind ons nog steeds de beste.
13: Ja, de beste van Nederland, toch?
14: Ja, dat vind ik echt. Ja.
2: Nou, dat is ook niet heel gek nadat je 3 keer op rij kampioen bent geworden en op het oog de sterkste selectie hebt, maar ze mogen het dit seizoen gaan laten zien. Straks hebben we aandacht voor Utrecht AZ. Dat was ook een leuke wedstrijd in de Galgenwaard. Feyenoord Go Ahead Eagles komt voorbij. Maar eerst, dit was ook het weekend.
5: Na de 2-1 overwinning bij NEC is het ook dit weekend smullen bij Telstar. Voor ons, maar vooral voor de Spartanen.
15: In een melee van spelers wordt hij erin gefrommeld. En is het Marvin Young,
5: je eerste ooit.
16: Het is geen mooie goal, maar ik ben wel blij dat hij erin ging.
5: Wie is hier?
15: Hier is Thorisson en die punt het hem binnen.
5: De Witte Leeuwen komen terug.
15: Voorzet aangeraakt en dan is daar de Sulia en die krijgt hem erin.
5: Maar ze gaan met 1-3 de boot in. Koeman is mee naar voren en dus...
15: Doel leeg.
5: Juist.
15: Van Kruijsen doet het zelf en dat doet hij buitengewoon knap, zeg. 1-3.
14: Ja, helaas.
5: Sparta staat er wel weer goed op, toch?
14: Ik denk dat het complete plaatje heel behoorlijk was.
5: Dit was ook het weekend van 2 scorende eredivisie-debutanten. Die van NEC opent de score.
15: Voorzet richting Touw hier, dan is het toch raak.
5: Dat is duwen.
11: Je gebruikt je handen slim.
17: Ja, klopt. Ja. Hij gebruikt hem ook. En ik gebruik hem op het juiste moment.
5: De debutant van Willem II maakt de eretreffer.
15: Verheid, ja. Kan hij ook gewoon in de eredivisie.
5: Is ook gewoon kapper.
14: Hij had lang haar. We hebben gisteren even zijn haar eraf gehaald. Dus waarom? Een mooi kaalbolletje.
5: Tussendoor speelt NEC de tricolores letterlijk ondersteboven.
15: En dan is daar ineens Charles Sherry. Taui bijna, links helemaal. En 3-0.
5: Attentie voor de supersub.
15: Sherry, daar is Sierhuis.
14: Ja, ik hou wel van een volley. Zien er altijd mooi uit op tv.
5: Kun je hoog of laag springen? 1-4. Dat is...
12: niet goed genoeg.
5: Dit was weer niet het weekend van de piepjonge promovendus Cambuur.
15: Brittijn, vrije kopkans. En dan is het 1-0 voor Fortuna.
5: Is dit trouwens jouw specialiteit?
18: Ja, ik kan aardig koppen.
5: Het wordt 2-0, 2-0, 2-0.
15: Zeefuik, Zeefuik zelf. Zeefuik 2-0.
5: Maar ook 2-1, 2-1, 2-1.
15: El Arguibi, El Arguibi, El Arguibi. Wat een heerlijke goal, zeg.
5: Is dit trouwens dan jouw specialiteit?
18: Jawel, kan je wel mijn specialiteit.
5: Dit lijkt mij trouwens een penalty.
15: Ja, hij slaat hem gewoon in het gezicht.
5: Ja.
15: Oostrom vindt het niet genoeg voor een ingreep.
5: Wat?
14: Het lijkt me toch duidelijk?
19: Ik vind het geen penalty.
20: Je kan toch niet zo uitkomen, iemand zijn kop eraf slaan. En vervolgens, nou, het is de achterbal.
5: Tuurlijk wel, joh. Cambuur verliest in Sittard.
15: Shiloh het zand en daar is het slotakkoord.
5: Voor Leeuwarden, plat gezegd.
14: Ja, kloten.
5: Waar zitten we?
21: Welkom in de KKD.
5: Ah ja, de keukenkampioen-divisie. Ja, dit was ook het weekend van de déjà vu voor Heracles. Dat is Frans, net als Njuli, die weer 2 keer scoort.
15: Wat een geweldige koppel. Weer 2 doelpunten voor Jean-Paul Njuli.
5: Ga je dit nou elke week doen?
22: Hij hoopt zo. Is tof.
5: Nee, want we zijn nog niet klaar. Weer, ook tegen Den Bosch, geeft Heracles de voorsprong weg.
15: Krach, en die kan hem binnen tikken. En dan is daar dus de 2-2.
5: En weer wint Heracles toch.
15: Van Gils, dat is 3-2. Het is gewoon weer 3-2.
5: Ja.
12: Wat een wedstrijd weer.
5: Ja.
22: Ja.
12: Ja, klopt.
5: Geen veegpartij, wel weer 3 punten. Heracles deelt nu de koppositie met de verrassende MVV.
23: Daar is de 2-2, Olivier Dumont.
5: Dat het knotsgekke duel met Eindhoven in de sterfseconde helemaal omdraait.
23: Schieten van dichtbij is dit de 3-2 voor MVV. Bobby Ridiaccio.
14: 6 uit 2, denk je al aan de Eredivisie?
5: Nee hoor. Ook de Eurojackpot vrouwen Eredivisie is weer begonnen. Kampioen PSV wint met een benauwde 2-0 zegen. Al is het met wat hulp van Peck.
15: Daar wordt hij in eigen doel geschoten.
24: Lelijk winnen is ook winnen.
5: Dit was ook het weekend van Etienne Vaze. De doelman van Groningen staat tegen ADO aan de basis van 3 goals.
15: Van Berger en Raak.
5: Bij de 0-1 levert hij de voorassist. En bij de 0-2 zelfs de assist.
14: Willemson weg.
15: Willemson en nu is het wel Raak.
5: En met een snelle hervatting leidt hij de 0-3 in.
15: Dit is Schreuders. Wat levert het op? Een behoorlijke kans, wat heet. Ze lopen hem zo binnen. Wat een schitterend doelpunt.
5: Groningen wint met 4-1, maar eigenlijk boeit het hem niet.
21: Voor mij na deze week doet voetbal er eigenlijk niet toe.
5: Zijn beste vriend Mat Zeuntjes verloor dus zijn pasgeboren dochtertje.
21: Onwerkelijk, onmenselijk en dit gun je niemand.
25: Ja, ik krijg er zelf ook kippenvel van.
21: Maar ze zal altijd in ons hart blijven. En ja, het is gewoon qua zwaar kloten.
5: Dit was het weekend dat het Twente-publiek Lammers een steuntje in de rug geeft. En de wedstrijd tegen PEC Zwolle lachwekkend begint.
0: Rupper, die ouwe speelt zijn hand. Back op voorsprong. Seurissen.
5: Lach het toch?
0: Ja, nou, ik begin vrij snel te lachen, maar...
5: Ja, maar...
0: Een Wijdman, nog een keer naar binnen komen, dan komt hij net niet lekker uit. Probeert hij het wel en dit is een mooie gelijkmaker.
5: Twente, drop en erover.
0: En daar is het een eigen goal.
5: Wat gebeurt er nou?
21: We krijgen een tegendoelpunt, waardoor ik dus een ongoal maak. Wat echt heel jammer vind.
0: Rot schiet hem binnen, 3-1 Twente.
1: Je wint nu thuis, natuurlijk, dan is er ook reden om te glimlachen.
6: Je begint al een klein beetje te glimlachen.
5: Maar kun je dat ook?
1: Ja, zeker.
2: Mooie glimlach bij Prupper. En dat ondanks een stroef begin. Maar Twente heeft er 3 punten bij. Thuisoverwinning tegen...
4: Dat mooie Prupper die tegen Oenerstal zegt... Ja, waarom speel je me in? Ja. Terwijl je, dat is natuurlijk wel wat je... Hier ja. moet je gewoon beter verwerken. Het is oké om hem hier in te spelen. Hij was eigenlijk niet onder druk.
2: Ja,
4: maar dat... omdat je aanname niet goed is... dan geef je dan de schuld aan ja. Oenerstal. Ik vind wel dat ik weer in spelen, toch, Kees? Vind je?
3: Ik vond dat, vlak daarvoor kon Oenerstal hem wel inspelen. Voor mij Zerouki. En toen zag je Zerouki zo van, jezus, weer een lange bal. En toen daarna dacht Oenerstal waarschijnlijk, nou dan speel ik hem nu. Hè. Maar dit was nou net een momentje dat ik dacht, nou,
4: ik vond wel dat het wel kon.
2: Wat niet oké was de beslissing van het arbitrale sextet, moeten we eigenlijk zeggen. Want we hebben er 4 langs de lijn en 2 in Zeist.
3: We moeten wel even onze excuses aanbieden aan scheidsrechter Perez.
2: Ja.
3: Kenneth, doe je neef even de groeten. Want we hadden gisteren... Want er stond eigenlijk op formulier dat hij de 4e man was. Maar dat was Oostrom. Ja, jongens, schiet mij maar lekker. Ik vind het echt onbegrijpelijk waarom dit geen... vorige week krijgt de keeper van Vitesse krijgt een rode kaart. Dat hij een tikkie gaf bij iemand van RKC. Terecht, vond ik over, want dat sloeg nergens op. En Brandhorst die slaat gewoon... hij zit er gewoon volledig... Maar de scheids geeft dus een achterbal. Dan weet je toch dat de keeper mis zit?
2: Ja.
3: Ja, ik...
4: Ja, en we hadden nog zo'n goede meeting vorige week met de scheids en zijn baas.
3: Onbegrijpelijk.
2: Ja.
3: Dus, en dat je dan als scheids misschien in de 91ste minuut daarin... Het is ook menselijk, denk ik, dat je daarin dan twijfelt. Maar
2: hiervoor heb je nou VAR.
3: Dit is nou precies waar de VAR voor bedoeld is. Laat hem dan in ieder geval kijken in de 91ste minuut.
2: Ja.
3: Cambuur voetbalde overigens wel vrij aardig. En die hebben wel iets wat vertrouwen getankt. Ze moeten gewoon met corners tegen gewoon mannetje bij de paal zetten. Ze zijn allemaal 1,85. Kan je beter gewoon een mannetje bij de paal zetten. Die had hem vorige week weggehaald en gisteren ook.
2: Gratis tippie.
3: Gratis tippie.
2: We hadden Mike Sonneveld vorige... Milan Sonneveld, sorry, hoe kan ik die voornaam nou vergeten?
4: Nou, Mike kan ook.
2: Mike Sonneveld was een andere voetballer. Milan Sonneveld bij Sparta. En nu zagen we bij NEC weer een beetje vergelijkbaar moment. Dan snap ik het niet meer helemaal eigenlijk. Of jullie wel?
3: Nou, het is zo dat de scheidsrechter besloot vorige week om het af te keuren, omdat hij het gelijk zag.
2: Ja.
3: En dan kwam de VAR niet op de lijn en dat werd gesteund, dat ook gebeurde. En ja, nu vindt Guzeburg dat het net te weinig is. Dus...
4: Maar we doen net alsof het een verrassing is.
2: Ja.
4: Maar we doen net alsof... Maar wat ik eerder zei, van, ja, het is elke keer opnieuw waarde... Beoordelen. Er is elke keer iemand nieuw. Ze volgen wel dezelfde, ze hebben wel dezelfde regelboek.
3: Maar
4: alleen
3: kennen,
4: je moet
3: dit
4: wel beoordelen.
3: Wel...
4: Of je moet wel beoordelen of dit van invloed is. Weet je wel, dat vind ik als je buurt dan in dit geval niet. En vorige week ook niet. Wij zien natuurlijk precies hetzelfde.
2: Ja.
4: En denken van ja, er zit geen verschil.
2: Je had wel een goed argument vorige week. Je zei als een verdediger dit doet, dan wordt het echt nooit bestraft.
4: Dat is het nooit.
2: Nee, vandaag zagen we daar weer een goed voorbeeldje van. Want dit is een zwaardere deal dan bij NEC, heb ik het idee.
4: En dan wordt het niet. En dat stoort me dan.
2: Ja.
4: Weet je wel. Maar ja, weet je wat het is?
3: Waarschijnlijk omdat het dus... Hij kopt de bal niet, of er komt niks uit. Weet je, Brouwer kopt deze bal weg. Dus dan denk ik, de scheidsman had geen invloed.
4: Maar plus ook, de consequentie is groot.
2: Ja.
4: Is een penalty. En de consequentie van de vrije trap de andere kant op is minder groot. Alleen, vorige week was dat ook een hele grote consequentie voor Sparta.
3: Ja.
4: Omdat die goal werd afgekeurd. Maar wat ik zeg, ja, de ene scheidsrechter beoordeelt zo. De ene scheidsrechter is wat beter dan de andere in het beoordelen. Ja, dat ga je elke week houden.
3: Maar je ontkomt er ook niet aan dat er wel gewoon in het voetbal een grijs gebied is. En dat willen we niet.
2: Nee.
3: Maar dat is zo, want er zijn heel veel mensen die misschien...
4: Ik wil het eigenlijk wel. Ja, ik wil eigenlijk wel dat er ruimte is voor een scheidsrechter om scheidsrechter te zijn.
6: Ja, maar dat,
2: nou, is
6: dat
2: er in
6: toch,
2: principe.
6: Dat, nee, maar om, dat moet er toch ook. Het grijze gebied is juist goed.
4: Ooit dat je zei dat het niet wilde.
6: Want vorige week met Zonneveld denk ik dat heel veel mensen het wel een overtreding vonden, maar ook heel veel niet.
4: Vooral als je voor.
6: Nee, ik denk ook neutraal dat je dat, zoals ik. Ik vond het heel moeilijk.
4: Ja, maar je hoort nu ook Danny Buijs, omdat het dan hem goed uitstond.
6: Dat staat helemaal nergens op als je dit.
4: Ik vind het geen penalty. Nou, die andere wel een penalty. Ja. Volgende week is het precies andersom.
2: Maar daarom,
4: zegt Danny
2: Buijs. Maar daarom ben ik ook zo blij met jullie, want jullie kijken er objectief en neutraal naar. En daar hebben we meer aan dan een subjectieve trainer.
6: Nou ja,
2: dan
6: zijn er beslissingen die gewoon soms heel lastig zijn. En ook voor een scheidsrechter. En dan heb je hem wel eens mee of heb je hem wel eens tegen.
2: We gaan het weer over voetbal hebben.
6: Ja, leuk.
2: Of althans, niet over verdedigen, want dat deed Aaron niet vandaag.
6: Nou, ik weet niet wat die aan het doen waren. Maar Fase was gewoon bij drie goals. Maar deze, kijk, Waam die stopt hier gewoon met lopen. Ja, maar hij denkt, dit is buitenspel. Dus de grens die wacht natuurlijk even met vlaggen, denkt hij. En dan steekt hij zo zijn vlag op. Maar dat deed hij dus even niet. Nee, ADO was echt...
4: Ik vind ADO echt de als je ziet, Cambuur en Promovendus speel echt heel anders dan ADO. Is echt gênant.
6: Groningen had 14 schoten op doel. Dus alleen al 14 schoten op doel. Heb ik het nog niet over de schoten die niet op doel zijn geweest. Zijn de meeste schoten ooit voor Groningen sinds Optaat bijhoudt.
2: Nee.
6: En Nikiema had 10 reddingen. Dus dat was de enige die op afspraak was, zeg maar. Maar het was de restverdediging bij ADO was echt... Dat woord stond niet op de flip over vandaag.
2: Nee. Nog even wennen aan de vriendenloterij Eredivisie voor ADO Den Haag. Ze hebben nog 32 speelronden om dat te verbeteren.
6: Groningen trouwens.
2: Heel goed.
6: Heel erg goed.
2: Heel erg goed.
6: Nee,
2: ja, 4-1 gewonnen in Den Haag. Dat is natuurlijk prima. We gaan richting het doelpunt van de week. We hebben hele verhitte discussies gehad op de redactie vandaag. Die heeft een top 3 gemaakt. En jij kunt bepalen welke doelpunt er uiteindelijk gaat winnen. Ga daarvoor naar ESPN.nl/doelpunt van de week. En stem op jouw favoriete goal. En hier komen ze, de 3 genomineerde goals.
7: Storm. Tadic. Sherry, daar is Sierhuis. Hij staat een paar minuten in het veld. Dan ziet dat combineren er zo makkelijk uit. Dat is een heerlijk balletje van Sherry. Heerlijk genomen ook door Sierhuis. Dit is wel goed gevoetbald. Goede bal van Soeren. El Arghoui met de kap. El Arghoui. Nog eentje voorbij. El Arghoui. Wat een heerlijke goal zeg. En zomaar 2-1. Knappe actie van Rafik El Arghoui. 3 man kwijt. En koud afgerond.
8: Was aan. Nog aangesloten. Nu heeft hij ruimte. Zou hij het kunnen proberen? En daar schiet hij hem. Schitterend binnen. En komt Ajax op 2-0. Prachtig goal van de 17-jarige. Ten eerste in de Eredivisie. Geen blinde uithaal, maar een schitterend gestuurd schot. Voor de jonge linksbuiten.
2: Tot maandagavond 12 uur kun je stemmen. En dinsdag in ESPN vandaag wordt de winnaar bekend. Je hebt het er niet mee eens.
6: Nee, dit staat helemaal nergens op. Dat die goal van Groningen had erin moeten zitten. Die zaalvoetbalgoal. Dus, maar er zit hier iemand op de redactie die... Die heeft dit besloten.
4: Niet zo.
2: Die heeft er heel veel verstand van.
6: Nee, maar ik word hierop aangekeken als ik straks op straat loop.
2: Ja,
6: ja, ja, natuurlijk. Ik moet volgende week, ik moet vrijdag naar Groningen. Dan heb ik al die Groningers. Waar is onze goal?
2: Ja, ik denk
4: die
2: dat
4: van Cambuur gaat het worden.
2: Dat denk ik ook.
6: Nee.
2: Sierhuis.
4: Nee, die van Cambuur vind ik echt
2: Nou, zij discussiëren nog even verder. Ze waren allebei mooi. U kunt uw favoriet bepalen. Die website heb ik gezegd, daar kun je lekker stemmen. We gaan er even tussenuit. Feyenoord, Go Ahead Eagles, zo. Utrecht, AZ. We zijn dus zo bij u terug. Tot zo.
8: Ja, pak even wat te eten. Of blijf gewoon lekker zitten. Ja, mevrouw, daar zit wat. Ja, daar ja. We wilden de reclame overslaan, maar dat ging niet.
9: Welkom in de realiteit.
8: Dus veel plezier met de spotjes. Die met dat sterretje zal wel weer voorbij komen.
19: How are your car windows?
25: My color windows.
19: Car.
25: My car windows. Ja, fijn.
8: Dus keep watching. Straks zijn we terug met weer messcherpe analyse.
9: Goeie vraag.
6: Heb ze wel eens.
9: Nee.
8: Hoe gaat het eigenlijk met bekerheld Korea bij Utrecht? En of je het nou wil horen of niet, we gaan het hebben over Feyenoord. En we zetten hem weer in het zonnetje, de man van het weekend. Dus blijf kijken. Blijf kijken. Sluit jij even af, Freesia?

0: Welkom terug bij Dit Was Het Weekend. We gaan door met Feyenoord. Dat speelde vanmiddag thuis tegen Go Ahead Eagles. De eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen, dus Kenneth. En de eerste helft, niks aan de hand. Prima Feyenoord.
1: De eerste 60 minuten misschien wel. Repeterend verhaal, als je het daarover kan spreken na twee speelrondes. Want dat was vorige week eigenlijk ook het geval. Fris, goed middenveld, veel beweging. Dit is nog bijzonder hoe dit uiteindelijk een goal wordt. Je mist totaal de bal en dan valt hij en dan vallen en scoor je nog.
0: Assistje Ueda. Ja. Ja, dat is goed voor de fantasy.
2: Ja, ik had Marmol.
1: Ja. Ja. Maar in ieder geval veel beweging, veel dreiging. Als Moester die natuurlijk wel echt een, vond ik, supermooie goal opzetten. Want dit was simpel, dit was meenemen, voorzet en dan moet ze maar in de 16 moet ze dan maar reageren. Niet al te moeilijke dingen gaan doen. Nee. Dit is zo simpel.
2: Hij als er wel ruimte voor zijn rechterbeen ligt, dan moet hij dat gewoon doen. Ja, hier. Kijk, alles
1: ligt. Een goede actie dit en dan in plaats van iets heel moeilijks. En dan moet de spits en de 10 in positie zijn. En dat waren ze ook. 2-0, denk ik, nou, wat kan ze gebeuren? Nou, een heleboel.
0: Ja, want wat ging
1: want
0: allemaal
1: Go Ahead, die ging dan ook een beetje dat, weet je, de schoon van zich afgooien van, nou, oké, wat kan ons gebeuren? We gaan nu echt, zoals we afgesproken hebben, want dit is natuurlijk wat ze afgesproken hebben vooraf. Lef, je kent het wel, hè? Lef en durven en al die dingen. Maar toch is dat moeilijker dan dat het lijkt. Maar ja, toen ze dat eenmaal deden, dan was het eigenlijk kans op kans creëren.
0: Ja.
1: En wat ik de laatste, wat ik misschien de laatste kwartier, 10 minuten of zo. Nou, dat was echt de summum van de Eredivisie. Ja. Allemaal naar voren rennen.
0: Ja.
1: Kip zonder kop.
0: Laten we eerst even die fase ervoor bijpakken. Want kan je laten zien waar het misgaat bij Feyenoord?
2: Ja, nou ja, het voetballend vermogen bij Feyenoord is hoog. En zeker op middenveld met Van Houten. En dan schuin daarvoor rechts Segiel en links schuin daarvoor Valente. Maar Van Houten is niet echt iemand die heel erg de restverdediging in de gaten houdt. En dit is dan vaak de positie en dit is heel goed verzorgd bij Feyenoord. Daardoor hebben ze ook altijd een aanvallende middenvelder in de 16 rondom Ueda. Dat is hier Segiel en Ueda en staan er dan en Valente staat er kort op. Hier is ook Van Houten. Kijk, en dit doet hij best wel vaak. Dus dan gaat die bal en dan gaat hij zich nu ook bemoeien met het aanvalspel. Ja, en als nu de bal verloren wordt, ja, dan moet je kijken wat er. Dan is de hele restverdediging is weg. Want Segiel en Valente staan daar nog een schuin voor. En nu loopt het goed af. En dat gebeurde nog een aantal keren. Maar daarna kwam er een fase dat het niet meer goed afliep. En hier zie je ook het risico als Valente en Segiel ook allebei weg zijn. Ja, dan zijn de ruimtes rondom Van Houten best wel groot. En ja, Go Ahead ging wat meer risico nemen, gingen met twee spitsen spelen. Ja, dus die kwamen daarom wat beter in de wedstrijd. En ja, hier werden de ruimtes, vond ik, te groot. Toen ging Feyenoord ook nog eens aanvallend wisselen, want Stijn kwam erin. En Segiel nam de positie van Van Houten over. Nou ja, en die is in alles geen controleur. In ieder geval niet een eenzame controleur. Hij zou dan wel naast iemand kunnen spelen. Ja, en dit gebeurde best wel vaak op het eind, dat ze gewoon een mannetje tekort kwamen achterin. En dit is de grappigste eigenlijk. Want dit is dus Segiel, hè? Dit is de controleur van Feyenoord op dit moment.
1: Ja, en dan, niet de linksbuiten.
2: En dan moet Van Persie, die loopt het daar dicht. Dit is dus de spits die in geval is, of een aanvaller. En hier komen ze weer gewoon iemand tekort. Ja, en ze kunnen hem echt nog verliezen op het laatst ook. En ja, dit was ook een moment waarin het
1: Maar dit was ook dit moment waar ik bedoel met dat het vaak kips onder kop was. Van allebei trouwens.
2: En dan vraag ik me wel een beetje af wat Tarkalin fout heeft gedaan.
1: Maar dat speelt Van Houten niet lang meer, hoor. Want vorige week.
2: Ja, maar hij brengt dus wel het.
1: Nee, maar vorige week zei Karim. Karim, die natuurlijk onder Van Bronckhorst op 6 stonden.
0: Ja.
1: Van dat Van Bronckhorst eigenlijk in 6 wil hebben die zijn positie bewaren.
0: Een ja. Karim.
1: Een Karim eigenlijk, die niet al te ver.
2: Maar die hebben ze met Tarkalin.
1: Avontuurlijk is. Ja, daar hadden we het vorige week ook over. Maar hij zei: nee, ja, maar dat is echt wat hij wil. Dus als deze jongen de hele tijd wat je inderdaad zag, want hij was. Hij wilde, dat is ook vaak het gevaar nummer 6, hè, want je wil altijd de bal aanraken. Logisch ook, want je bent op zich wel vaak vrij. En dus hij wilde dat ook op meerdere posities doen. En, maar dat laatste stukje van Feyenoord, wat ik ook vorige week over had, van dat je niet meer de controle in een wedstrijd kan houden, omdat de tegenstander net iets opportunistischer gaat spelen. Ze ging met 2. Nou ja, en dat iedereen maar rennen en vliegen en weglopen en uit positie, wat jij net liet zien, Kees. Dat is, ik vind dat wel bijzonder.
0: Ja.
1: En storend ook, eerlijk gezegd. Ja,
2: en aan de ene kant kan je, ik vind ook wel weer romantisch gedacht van, Go Ahead gaat aanvallend wisselen. Dan doen wij dat misschien ook wel, hè, met Stijn die erbij komt.
1: Dus ja. ik vind niet eens de aanvallende of verdedigende wissel vind ik niet zo belangrijk. Maar meer van dat jongens...
3: Ik hier ook zeg je alweer, hè? Ja, waar die loopt.
1: Dat jongens uit alle posities lopen. Dat het niet meer, zeg maar... Dat niet iemand, en vooral vaak de nummer 6, die even denkt van wacht even... Even de controle terugkrijgen. En dan vanuit dat, want je had nog wel 10, 12 minuten om de overwinning binnen te brengen. Dat je in plaats van totale chaos. Dat je dan vindt. Dat vind ik goede teams die dan. Ja, prachtige schot. Maar die dan vanuit de controle weer.
4: Ja.
1: Het weer kan. Oké, okay, wacht even. Even positie. Innemen weer en de veldbezetting en dat soort dingen. En dan kon er iets komen. Dit was allemaal toeval.
4: Ja.
1: Als er iets was gelukt, nu gebeurde er niks. Maar het was allemaal toeval geweest. Want ze doen maar wat.
4: Ja, en als klap op de vuurpijl had Feyenoord hem ook nog kunnen winnen.
2: Ja, zeker. Want ook Feyenoord, wat kennis zegt, ging gewoon volle bakken voor. En het schot van Marmol, die zegt, ja, weer de controle.
1: Je hebt maar één beeld laten zien, maar je had...
2: ja, ik had er nog op. Een fantastisch schot.
4: Ja, niet normaal. Ja.
2: Het werd heel leuk voor ons. Dus we moeten misschien wat dat betreft niet zoveel klaar.
1: Ja, maar dat zeg je, want ik heb... Wanneer was Utrecht AZ?
4: Gisteren.
1: Kijk, daar heb ik genoten. Van ook het, zeg maar, rennen en vliegen. Maar daar heb ik genoten van de kwaliteit. Hier genoot ik niet van kwaliteit. Hier genoot ik wel van gekkigheid.
4: Ja.
1: En ik wil natuurlijk veel liever genieten van, zoals bij Utrecht AZ... dan dit crazy, wat ze hier aan het doen zijn.
4: Ja, we hebben Kenneth en Kees gehoord over... Ja, toch was, ineenstorting is misschien wat overdreven... maar achteruitgang in het laatste half uur van Feyenoord. Nu maar even de hoofdrolspelers. Hoe zij er tegenaan kijken?
5: Ja, het herhaalt zich eigenlijk een beetje. Alleen vorige week kregen we de goals niet tegen. Nu krijgen ze eigenlijk wel tegen.
6: Hoe kan het?
5: Ja, misschien ligt het aan de intensiteit. Het volhouden van. Daar moeten we duidelijk mee bezig. Ja,
6: het volhouden van. Dat betekent dat de ploeg nog niet helemaal fit is?
5: Ja, het kan ook de keuze aan de bal zijn. Misschien moeten we langer de bal houden. Ik bedoel, we staan 2-0 voor. We hoeven ook niet elke keer naar voren. We kunnen ook de bal houden. Dus het spel eigenlijk een beetje doodmaken. Iets volwassener worden eigenlijk als team. En daarom brak het vandaag aan.
7: Ik denk dat wij de wedstrijd eerder op slot moeten zetten. We hebben er vorige week ook over gesproken. Na de wedstrijd. En dat doen we nu weer niet. En daar moeten we echt gewoon stappen in gaan maken, denk ik.
6: En hoe bedoel je het?
7: In de kans afmaken, eigenlijk. Dan sta je 3-0 voor, de 4-0 voor, dan is het een hele andere wedstrijd. Maar nu maak je het gewoon moeilijk. En dan dit keer krijgen we hem wel tegen, helaas. Dus daar moeten we wel stappen in gaan maken.
8: Ik maak me zorgen omdat we een wedstrijd niet voluit 90 minuten kunnen spelen zoals we willen. En dat komt met name, denk ik, tweede helft door de keuzes die we maken aan de bal. Ik denk zeker de 2-1 veroveren heel goed de bal, verliezen de bal, waardoor we weer terug moeten. Waardoor je eigenlijk de aanval moet opzetten. Om een kans zelf te creëren. En maken we het onszelf moe, waardoor we de 2-1 krijgen. En dan speel je gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Ook niet meer. Het is eigenlijk een wedstrijd op en neer gaat. En dan kan die op het einde voor beide teams nog vallen. En daarom hamen we er ook om de ballen vooruit te spelen. En soms is de vrije man een ander. Vorige week waren dat de middenvelders. Nu was het meer, zeg maar, de spitsen die aanspeelbaar konden zijn. Nou, ik denk dat we in die fase de ballen niet vasthielden, waardoor we, denk ik, onnodig weer in de problemen zijn gekomen.
4: Ja, en dus puntenverlies voor Feyenoord. Nog 2,5 week tot die markt dicht gaat. Want dat betreft best vermoeiend eigenlijk. Maar wat hebben ze echt nog nodig?
2: Ja, ze hebben ook nog veel blessures, toch? Nog steeds.
4: Reed valt ook vandaag weer uit.
2: Ja, Small hebben ze natuurlijk nog. Ja. Bos hebben ze in de winter pas terug. Ja linksbuiten.
4: Die gaat natuurlijk komen.
2: Ja, dat lijkt me wel.
1: Die hebben ze in overvloed.
4: Ja, maar niet goed genoeg.
1: Nee. Nee. Maar ja, je kan natuurlijk niet de zesde linksbuiten binnenhalen voor zoveel geld. Als je al Borges...
4: Die viel ook niet geweldig in, hè?
1: Nee, maar er is toch ook iets met... Probeer dan met de spelers die je hebt, probeer die beter te maken. Kijk, Diarra viel ook vies tegen qua schieten. Maar hij had een paar echt goede kansen om te schieten. Maar dat is dan niet zijn beste onderdeel. Maar ik weet niet...
2: Dat is wel zo. Je kan die jongens dan eigenlijk gewoon weggooien. Als je nu iemand weer eentje haalt van 8 miljoen.
1: En dat is 11 miljoen, dat is 7 miljoen. Dat is, weet je,
4: dat denk ik wel dat het gaat doen.
2: Nou, dat denk ik ook. Maar ja, dat is wel voor die jongens dan een hard gelach natuurlijk.
1: Maar je kan ook zeggen, en ik snap wel dat je zegt... Ja, kan er niks van. Maar je kan ook misschien denken van, weet je wat... We moeten toch wel aan de gang met iemand waar we 11 miljoen voor betaald hebben. Ja. We moeten toch even zorgen...
4: Nou ja, met Diarra zijn ze nu wel aan de gang om hem te proberen...
1: Ja, dan maak je een keuze. Maar de ene, dan moet je wel zeggen, ook in Borges... Ja, wij gooien die 11 miljoen in de Rotterdamse haven. Je mag vertrekken. Ja. Voor niks.
2: Ja. Nou, voor niks.
1: Maar niemand gaat hem kopen. Wie gaat hem kopen dan?
2: Ja, nee, er zal er wel iemand die misschien een paar miljoen...
1: Maar heel even die cijfers, hè. Vandaag was ook 20 goals, 20 schoten in de eerste 60 minuten, 7 in de laatste 30. Vorige week ook was ook heel veel verschil. Feyenoord 19 en 3 in de laatste half uur.
4: Maar zijn Heerenveen dus het verval, fitter of zo?
1: Nee, maar het verval is dus heel groot.
4: Ja, en dat is wel zorgwekkend.
1: Hoe doe je Heerenveen? Sparta. Nou,

0: die zal nog wel bij een van de drie clubs kunnen Meerveld. Spelen. Maar verder is ook, ja, maar ook niet helemaal, vind ik. Dat is een beetje te flegmatiek voor de absolute. Maar ja, meer is het ook niet. En dan toch kom je zo in de problemen tegen dit soort tegenstanders.
1: Ja. Nou ja, goed. Werk aan de winkel voor Feyenoord. We gaan richting de koploper. AZ, 2 gespeeld, 6.
0: Je had eigenlijk in de begin moeten zitten. Leukste wedstrijd.
1: Ja, nou ja, goed. Nou,
2: we waren voor het laatst.
1: We waren het beste voor het laatst.
0: Zo kan het ook.
1: Alhoewel, het beste van de eerste 5 minuten was voor Utrecht.
2: Ja, die begonnen furieus, ja.
0: Toen dacht je echt Korraire.
2: Ja, en ook wel van dit wordt een potje, weet je. Dat hebben ze nog niet zomaar gewonnen, AZ.
0: Maar ja, dat had ik ook van tevoren niet echt verwachtbaar. Ik moet zeggen, na die eerste 5-6 minuten... zwaar onder de indruk van AZ.
1: Ja, hè?
0: Hoe ze dat weer helemaal naar zijn hand gingen zetten.
3: Geen kans, hoor.
0: Maar ze begon furieus Utrecht. Alleen later zag je ook wel dat de manier zoals de Correa de voetballer heeft hij niet echt de voetballers voor. Maar AZ, hoe zij dan weer, zeg maar, toch onder de druk, toch de lange bal.
3: Deze bal.
0: En dan heb je dus een spits nodig die dit kan.
1: Ja.
0: De bal bij zich houden, de juiste man inspelen. Smit, die elke keer de verkeerde beslissing nam. Wat echt bloed in je tand was. Deze hakbal is geweldig. Speel hem nou in de ruimte daar bij Daal. Dan heb je alles weggespeeld. Nee, terughalen. Goh, wat maakte Smit veel verkeerde beslissingen op die teampositie. Meer dan deze bal, hoe hij die neerlegt. En deze even zo.
1: Ja.
0: Nou ja, het was echt de verdienste van sowieso die jongens achterin, dat ze het bleef durven doen. En gewoon meer ding.
1: Ja, het was niet normaal.
0: Kwaadman die goed op middenveld speelde met Koopmeiners in de balans, zeg maar. Ja. Maar Kwakman was goed aan het voetballen. En ik heb echt genoten van AZ. Echt genoten van ze. Hoe ze deze wedstrijd. Want als je naar Utrecht kwam vroeger, en nu misschien ook, ja, je raakt best wel onder de indruk. Want ze gaan natuurlijk altijd furieus beginnen.
1: Ja.
0: En dan moet je nog wel even bij de les blijven om daar, zeg maar, onderuit te komen. En even dat je niet meegaat in dat hele gedoe. Ja, hebben ze perfect gedaan. En in de tweede helft hebben ze natuurlijk helemaal.
2: Vond ik eigenlijk de eerste helft nog dat ze wel te veel nog lieten leren om echt tot grote kansen te komen.
0: Maar dat was
2: precies, ja, weet je, want de goal is natuurlijk eigenlijk een lucky, waarmee ze vlak voor rust op voorsprong. Ja, en Smit heeft natuurlijk gewoon de neiging als 10 om continu, hebben jullie vorige week had je het er ook over, die ballen te halen. En dan heb je toch wel vaak dit. Dat die middenvelders dicht bij elkaar spelen. En het is natuurlijk niet zo gek, want hij wil die bal gewoon heel graag hebben. En dan is hij ook op zijn best. Maar hij zal toch aan zijn spel moeten toevoegen dat hij af en toe wegblijft. Zoals Valente en Zegiel eigenlijk doen in die positie. Want dan komt hij wel wat later aan de bal. Maar als hij op die 10 positie speelt, kijk hier ook, dan komt hij toch weer hier naar de bal. En als je kijk hoe kort nu de afstanden zijn.
0: Maar hij is geen, ik vind, hem, nee, geen, ik vind hem echt geen 10.
2: En als je hem nu laat lopen, dan zie je nu buiten beeld. Ja, dat zien we nu niet, dat hij nu de loopactie wel gemaakt heeft om hem daar te krijgen. Kijk, en hier wil je hem dan hebben. En dit kan hij gewoon goed. En dan heeft hij natuurlijk het overzicht. En dit was een goed schot. Maar kijk, en dit kan hij natuurlijk als geen ander. Dus die bal dan laten lopen en dan tempo maken. Daar is hij natuurlijk geweldig in. Hier ook, dit is kwaliteit waarin hij dat dan doet. En alleen als 10, ja, hij zal toch wel een manier moeten vinden om, als hij daar blijft spelen, ja, om ook gewoon af en toe eens de bal niet te willen hebben. Ja, en dat is wel lastig voor iemand die misschien wel de beste voetballer is.
1: Ja, Meerdink deed echt bijna alles goed gisteren.
0: Meerdink was zo. En ik gun hem ook heel erg, want Je begrijpt natuurlijk wat er nu gaat gebeuren. Nu is Troy Parrott waarschijnlijk weg. Of dat gaat gebeuren.
1: Heel,
0: dus dan is hij en dan speelt hij zo'n puiken wedstrijd. Waar hij alles goed doet. En de goal was dan de makkelijkste nog. Maar hij was essentieel in hoe je onder de druk vandaan moest voetballen. Waardoor je als Utrecht zijn, en dat is wat er gebeurt, als dat 2 of 3 keer, zeg maar, mislukt qua de druk zitten, dan ga je toch als Utrecht zijnde van zo half, half, half. En dan had AZ het helemaal weer zoals het wilde hebben. En een goede overwinning.
1: Ja, de wedstrijd werd opengebroken door een specialiteit van het huis.
2: Ja, blijkbaar,
1: Van de familie Koopmeiners. In ieder geval van Peer zelf. Ja. De Olympico. Ja, daar was hij weer.
2: Ja, hij reageert heel goed, in ieder geval. Dus of het was bewust, of het was niet zo'n goede corner. Ja, dat is een van de twee, ja. Ja, als man bij de eerste paal, dan reken je er. Dit had hij gezegd waarschijnlijk.
0: Leroy, dat al dat toneelspel wat je speelde langs de lijn.

0: zijn. Nou, echt, dat stoor ik me ook echt aan. Hè. We hebben ook vorige week gehoord van... Nou, we gaan harder toeslaan met dit soort gedrag van die trainers, weet je, die overal klagen en met die... Ik weet niet wat die precies, of het toneel is of dat die het meent. Maar ja, dit hoort niet. Dan is het niet leuk voor die vierde man om elke keer zo'n woedende of zo'n tierende trainer op je te krijgen. Hij kreeg geel, al dat kan hem schelen, een gele kaart.
1: Nou, als het oploopt, ben je geschorst een keertje.
0: Maar dat duurt nog wel even. Maar geef gelijk rood. Hup, opzouten. Stop ermee, want ze hebben het altijd over respect voor hun, weet je wel, en dat soort dingen. Maar die vierde man, wat kan hij nou aan doen?
2: Ja.
0: Weet je dat? En dat met na die. Spelervattingstrainer, kom op, man. Echt, als die Dani de Wit gewoon de bal normaal wegkopt, dan is het toch. Kijk, als je iets heel bijzonders en ingewikkeld hebt verzonnen. Hey, be my guest. Nou, ze kreeg ook nog toevallig een goal tegen uit een standaard situatie. Toen heb ik hem niet op beeld gezien. Maar ik bedoel, doe even normaal.
1: Okay.
0: Dit was echt te veel toneel gisteren van hem.
1: Ja, dat gezegd hebbende, het middenveld van AZ heerste voor de rest ook wel gewoon. Ondanks dat er af en toe niet genoeg diepgang was. Maar,
2: zeker. En naast Smit staan daar Koopmeijners en Kwakman nu. En Kwakman grijpt zijn kans. En dat doet hij samen met Koopmeijners. En dit doen ze heel goed. Dat insluiten van de tegenstander. En dat kunnen ze allebei goed, ook op het moment dat ze de bal verliezen. Hier een beetje ongelukkig tussen Kwakman en Koopmeijners. Maar dan is het gelijk meteen weer erbovenop om die ballen te veroveren. En ik las van de week een stuk, het was in Noord-Hollands Dagblad geloof ik, over Kwakman. Met de vraag of hij wel genoeg arbeid verrichtte zonder bal. Nou ja, dat heeft hij in ieder geval meteen eventjes laten zien. Dat had hij vorig jaar al laten zien bij Volendam, want toen was hij ook al hartstikke goed. Maar hij was echt goed in het in de tackles maken, in het verdedigen hier. Ook zijn poot erin zetten. Ja, en hij is aan de bal natuurlijk ook gewoon heel vaardig en maakt hij vaak de juiste keuzes. Maar ja, dit vond ik misschien wel. Hierin zie je echt gewoon dat hij stappen aan het maken is. Dit is gewoon lekker als je er hier twee van op het middenveld hebt lopen. Want Koopmeijners doet dit net zo. En als ze dan ook nog eens comfortabel zijn aan de bal, ja, dan is dat wel fijn. Las ik wel dat AZ misschien Racing wil gaan halen. Ja, dan denk ik gelijk weer. Je hebt natuurlijk Klaasie, die wel vaak wat heeft.
0: Ja, dat duurt ook wel even.
1: Duurt nog wel een half jaar.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, goed, Klaasie heeft een contract tot 2028. Misschien denken ze ook, Koopmeijners kan misschien wel met een clausule in zijn contract verkocht worden.
0: Hier kan je natuurlijk niet... Dit is natuurlijk te mager qua middenveld. Nee. Weet je wel, voor je moet als AZ zijn, want...
1: Je gaat er ook
0: spelen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar als je aanspraak wilt maken op...
2: Nee, toch? Niet doen.
1: Ja.
2: Nee, maar ze hebben ook met... Kijk, Klaasie, helaas, is natuurlijk ook wel veel geblesseerd. Dus misschien ook dat ze daarom denken, er moet daar gewoon nog iemand bij. En nu hebben ze eigenlijk alleen Koopmeijners en Kwakman. Maar ik zou het wel zonde vinden als hij straks weer uit de basis...
1: Wat was de wet van Perez ook weer? Na 10 wedstrijden?
0: Ja, nee, maar ik bedoel meer van als ik zie die anderen, die topploegen. Maar goed, alles moet nog even een beetje...
1: Dat zijn
0: natuurlijk elkaar...
1: topploegen met een B in plaats van een P. En
0: nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, dat moet nog wel even wat beter, zeg maar. AZ was ik gewoon gisteren. En dat was ik. Ik zat echt, wauw, dat is echt wel goed.
1: Het was een hele goede wedstrijd met dus Peer Koopmeijners als maker van het openingsdoelpunt.
3: Natuurlijk zit er altijd een beetje massa bij. Alleen, ik denk als je het twee keer doet, is het geen incident meer.
4: Ja, dit was vandaag. Was het 100% bewust?
3: Nou, weet je, we hebben in ieder geval de zones hoe je hem aan moet vallen. En ik weet hoe hard ik ze trap. En dat ik je er neer kan leggen, ja. Dat hij precies zo valt. En dat voor mij Dani hem zelfs wel heel klein beetje schamt. Dat moet er mee zitten, alleen...
4: Het is niet tegen Pek.
3: Ja, precies. Nou, ik weet niet hoeveel er zijn die er twee hebben.
4: Ja, jij?
3: Ja, ik gelukkig. Nee, ik ben blij dat we in ieder geval hem zo een beetje open konden breken. Want ik denk dat we op de eerste 5 minuten na eigenlijk een hele goede eerste helft spelen.
5: Ja, ik denk dat ik vandaag wel een goede pot heb gespeeld. Belangrijk voor het team geweest. Onder de druk uit dat we lange ballen moesten spelen. Dat ik balvast was. Dus dat was een goede pot.
6: Je kan zeggen, het is de 4-1, 10 uur voor tijd, maakt niet zoveel uit. Het is je eerste voor AZ. Hoe belangrijk is het?
7: Ja, mooi toch.
6: Als je die glimlach?
7: Ja, fantastisch, echt. Als je hier komt als jonge jongen en dan je eerste goal zo mogen scoren. Ja, geen woorden voor, echt kippenvel.
6: Woorden voor? Ja, je had er heel veel woorden voor.
7: Ja, ik had wel heel veel woorden in de camera, ja goed. Maar nee, van binnen, ja... Ja, ik kan niet. Mijn dag kan echt niet meer stuk.
6: Als jullie zo vroeg in het seizoen al deze piek laten zien, of is het nog geen piek?
8: Ja, ik denk dat we gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld.
6: Ja, maar is dit jullie max of zou je nog veel beter kunnen? Hoe schaal je dat in?
8: Ja, ik weet niet. Ik vind gewoon dat je je eigenlijk weer op deze manier moet doorgaan. Gewoon zorgen dat je op trainingsveld hard blijft werken, goed blijft werken. Vooral down to earth blijven. En dan kijken we wat er gebeurt.
1: Voorzichtige Leroy Echtel, die dus met 4-1 wint bij Utrecht. En daar is nog veel werk aan de winkel, hè?
0: Nou ja, het bleek wel gisteren dan als hij wil opbouwen zoals hij wil opbouwen, dat hij niet de juiste spelers daarvoor hebben. Want daar kwam, eigenlijk kwam elke keer gewoon de lange bal uit. Ja. Want je kwam niet aan dat wat wij kennen met of je speelt een harde bal in door het midden naar het middenveld die hem goed verwerkt. Want nu heb je met Dani de Wit.
2: Ja,
0: Offerhaus.
2: Die viel ook niet mee.
0: Ja, dus daar, die wil liever de bal niet hebben. En dan heb je met die centrale. Ja, die Bargas, die deed nog best wel uitstellen. Maar ja, hij kon hem niet kwijt. Want ze liepen niet precies zoals we het kennen van Telstra. Dat is niet erg. Je kan niet alles één op één kopiëren. En
2: moet Correa misschien even de tijd krijgen?
1: Zullen we dat doen?
2: Nou ja,
1: ging alweer Ronnie Jans.
2: Ik snapte niet zo goed waarom hij daar in het stadion zat. Trouwens, de eerste wedstrijd.
1: Ronnie Jans.
2: Nee, ja, met geen enkele kwade bedoeling erachter, waarschijnlijk van hemzelf hoor. Maar dit gebeurde dus meteen. En dan staat het 0-3 en dan wordt Ronnie Jans gezongen. Maar Correa heeft een bepaalde speelwijze, een bepaalde intensiteit, niet te vergeten. Nou, dat is echt wel even iets waar ze bij Utrecht aan moeten wennen, heel veel spelers. Dus ja, even geduld.
0: Daar ben ik ook totaal mee eens.
2: Alleen je zei dat zeker.
0: Nee, oké, maar je zag gewoon gisteren dat het gewoon lastiger wordt met dit.
1: We hebben een schitterende rubriek, die kent u, daar komt ie. Ja, de man van het weekend. Elke uitzending mogen jullie iemand nomineren. Kenneth, begin jij?
0: Ja, ik had iemand gekozen, maar die was al gekozen. Dus ik heb een andere gekozen.
1: Oh.
2: Ja, we kunnen het wel samen doen.
0: Ja, nou ja, dan doe ik hetzelfde als wat Kees eigenlijk al had. Dus Kees, je mag het zeggen.
2: Dat zal ik maar doen. Ja, we moeten toch afscheid van hem nemen. Pijn in mijn hart, uiteraard. Ja, Joey Veerman, ja, we gaan hem missen.
1: We gaan hem zeker missen.
2: Ja,
1: zijn voetbal, zijn interviews.
2: Zeker, ja.
0: Maar hij los van zeg maar, dat was ook gewoon dat hij de man van dit weekend was. Los van dat hij transfer maakt, maar ook gewoon dat hij...
2: Nou, er waren wel, ja.
0: Ja, maar ik vond hem wel de uitblinker in een wedstrijd.
2: Ja,
0: maar al met al is het natuurlijk wel dat hij nu wel vertrekt. En gelukkig, maar het klinkt een beetje dom, want we willen natuurlijk wel onze beste spelers houden. Maar...
1: En waarom stapte je nou af van de trainer van Cambuur? Want dat was eigenlijk jouw nominatie.
0: Klopt, want dat was meer zo'n aanmoedigingsprijs. Dat de Johan Plat van, nou, wees gerust, het komt wel goed als jullie maar wat kansen gaan afmaken. Want ze speelt echt wel een hele goede wedstrijd, vond ik, tegen Fortuna. Alleen het ontbrak aan scoren.
1: Ja.
0: Maar het is een beetje, het is natuurlijk niet echt een aanmoedigingsprijs, man van een weekend.
1: Nee, dat doen we niet aan.
2: Heel Volendams allemaal. En Kwakman net ook al besproken.
1: Ja, deze rubriek is eigenlijk bedoeld dat het hartstikke spannend is wie deze prijs wint. Nou ja, dat is het vandaag niet.
0: Hoeft niet elke keer.
1: En het is misschien ook wel logisch ook. Want Joey Veerman, we gaan hem missen in de Eredivisie. Maar we wensen hem heel veel succes bij Borussia Dortmund. Kenneth, dankjewel.
0: Maar ik zag dat er nog geen sponsor was gevonden. Want dit was,
1: daar werken we nog aan. We staan open voor alle initiatieven.
0: Want deze shirt was niet veel mooier dan die van AZ, die afschuwelijk is.
1: Nee, goed. Dat gezegd hebbende gaan wij richting het einde van deze uitzending. Dank Kees, dank Kenneth. U bedankt voor het kijken, maar we sluiten af met de tandenknarsende reserves. Opgefokt op de bank en dan schuimbekkend het veld in. Zo snel mogelijk scoren. Het liefste bij het allereerste balcontact. Nou, dat was mooi. Dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak, zou je denken. Nou, dit weekend wel.
0: Twee keer.
1: Drie keer.
0: Oh, drie keer zelfs.
1: Soms is één keer raken genoeg. Doeg.
9: Jerry, daar is Sierhuis. En dus is het al heel snel weer raak voor Kai Sierhuis.
10: Volgens mij mijn eerste balcontact, ja.
11: Kopbal, en die zit erin. En dat is een lekkere binnenkomer, zeg, voor Eggens. Zijn eerste balcontact.
10: Ja, het was behoorlijk snel, hè.
9: De kopkans is vrij en zit erin. Dat is een gouden invalbeurt. Want Sigurd Daarsson kop eruit op 2-2. Terwijl die er 5 seconden in staat.
10: Last season I played here, I think 30 seconds. But now I scored after 30 seconds. So that's even better.
12: Dit is Gode Zone FM.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Hi, ik wil graag geknipt worden.
2: Oké, en wil je dan de hairstylist, onze salonartist of een creative director?
1: Gewoon een kapper?
3: Vaak zit je niet te wachten op poespas. Daarom heb je bij Ben goede toestellen en abonnementen voor een scherpe prijs. Kijk op ben.nl.
4: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Vrij en aan de andere kant van de lijn Pieter Zwart. Pieter, goeiedag.
5: Goeiedag.
4: Ja, we gaan het weer hebben over Feyenoord en Ajax. Daar komen we later even op terug. Maar we beginnen bij Joey Veerman. Hij heeft eindelijk zijn transfer.
5: Mooi. Ja, mooi voor hem. Hij zat er al jaren op te wachten. Dat stak hij ook niet onder stoelen of banken. Dat hij graag die stap wilde zetten. Alleen, die club kwam maar niet. En als dan die club kwam, zoals vorig jaar met Brentford, dan was het eigenlijk te laat. Of met Fenerbahçe, dat er uiteindelijk toch ook twijfel ontstond van, is dit dan een stap? En als dan een geweldige club zoals Borussia Dortmund voor jou komt. En ja, die trainer ziet het daar in jou zitten. Die speelt in een systeem wat jou misschien wel ligt, met drie verdedigers erachter. Waardoor die misschien net wat makkelijker risico in zijn spel kan gaan leggen. En ja, zaterdagavond zag ik nog bezig tegen Excelsior. Ja, en dan zie je ook wel gewoon wat hij meteen toevoegt aan PSV. Maar ook dat medespelers dat herkennen. Dat is gewoon heel opvallend dat als hij een bal krijgt, en dat is ook echt anders dan wanneer Wander een bal krijgt. Als hij een bal krijgt, Ruben van Bommel begint meteen te lopen. Omdat hij weet van, als ik loop en ik loop goed en ik kan die bal krijgen, ja, dan ga ik die bal ook krijgen. En ja, dat is de kwaliteit die medespelers bij Veerman ook herkennen. En tegelijkertijd ook altijd wel met twijfels omgeven geweest op een hoger niveau en op een hogere intensiteit. Dus ook wat dat betreft ben ik wel heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien in de Bundesliga, wat wel een pittige competitie is, juist met veel intensiteit. Dus mocht hij zich daar uiteindelijk ook staande houden, dan is dat voor hem natuurlijk ook met oog op een Nederlands elftal heel goed nieuws.
4: Ja, precies. Er is altijd wel, altijd wel interesse geweest. Ook vanuit de verschillende competities. Maar toch ook altijd wel die twijfel die terugkeert. En dat verhaal is ook wel een beetje rondom het Nederlands elftal. Ik moest gelijk denken, Pieter, als hij het daar gewoon gaat maken. En dat bedoel ik gewoon gaat maken. Hij gaat daar spelen. En dan komt hij automatisch weer in beeld bij Xavi. En nogmaals, dat zou hij als hij bij PSV in vorm zou zijn misschien ook wel zijn. Maar ik denk misschien juist omdat hij dan op een hoger niveau, hogere intensiteit, zeg je, meer weerstand. Ja, dat het dan wel makkelijker voor hem gaat worden. In ieder geval makkelijker om hem te selecteren voor Xavi.
5: Zeker, dat is 100% waar. Alleen, dat is wel nog een. Er zit nog een belangrijke als tussen. Namelijk dat het wel moet gaan gebeuren. Maar het is een mooie stap. Maar als je naar dat soort clubs gaat, daar is natuurlijk ook altijd concurrentie. Dus als je niet levert, dan ga je ook niet spelen. Dus hij zal het wel zelf moeten afdwingen. En het is natuurlijk op zich goed dat er een trainer is die vertrouwen in hem heeft en hem een speler ziet die op dit moment nog ontbreekt in de selectie. Maar goed, er lopen ook spelers rond. Ik noem een Metja, die we nog op het afgelopen WK hebben gezien bij Duitsland. Ja, dat is ook geen weggooier. Dus die kunnen misschien ook samen spelen. Maar misschien worden dat ook concurrenten van elkaar. Ja, dan moet je wel je best doen om erin te spelen. Dus dat is wel, Dortmund is wel een niveau. Hij moet daar ook echt goed zijn om daar echt te gaan spelen.
4: Ja, maar stel dat hij met Nemesia samenspeelt. Die geeft net al aan, verdedigers in zijn rug. Waarbij hij wat meer risico's zou kunnen nemen. En hij voor zich lopende spelers. Dan heb je wel het ideale mengelmoesje voor Veerman om daar te excelleren.
5: Ja, dat kan een hele mooie combi zijn. Die twee naast elkaar, dat zie je wel gebeuren. De loper en de paser. Dus wat dat betreft kan het een hele mooie combinatie zijn. Maar wat ik ook zeg, het is wel een competitie waar er altijd serieuze concurrentie is. En ook een club waar er altijd serieuze concurrentie zal zijn. Dus hij zal wel moeten presteren om zich erin te voetballen. Want momenteel speelt vaak Bellingham op die plek naast de match. Ja, de andere Bellingham. Nou, die is niet zo goed als de Bellingham van Real Madrid. Maar dat is ook geen misselijke speler. Ja, en dan hebben ze ook nog Sabitzer, Oostenrijkse international. Chukwu Omeka, Oostenrijkse international. Emre Can, Duits international. Ja, die zitten nu niet meer bij de Duitse nationale ploeg, maar wel Duits international geweest. Dus ja, het is niet dat je daar zonder concurrentie binnenkomt. Dus hij zal moeten presteren, want nou, de namen die ik net opnoem, ja, dat zijn ook allemaal goede voetballers. En Veerman is natuurlijk wel echt een ander type dan de namen die ik net op heb genoemd. Dus als ze daarin investeren, zullen ze een plan met hem hebben. Maar goed, op het moment dat hij niet presteert, dan heeft Kovacs genoeg andere alternatieven voorhanden.
4: Ja, zo is het ook. Nou, voor ons, laat ik het zo zeggen, voor de Eredivisie is het jammer. Want we gaan wel een sublieme passer missen. En dat is toch altijd op het moment dat iemand vertrekt. Pak je nog even de statistieken erbij. Ik bedoel, 198 officiële duels. Ja, en 31 goals, 67 assists. En ja, als je nou kijkt nog hoeveel passes, hè, dus dan praat je nog over de vorige zes. Die hebben we dan nog niet eens op kaart gezet. Ja, voor de Eredivisie is het wel echt een aderlating dat hij weggaat.
5: Absoluut. Ja, en ook die lijstjes van de passes naar het laatste derde. Dat stond hij gisteren tegen Excelsior ook alweer sky high. Maar als je daar een lijstje van maakt, ja, dan heb je sinds hij in de Eredivisie speelt, ja, dan heb je Veerman en dan heel lang niks. En dan komen er nog wat andere namen achteraan. Maar dat laat wel zien waar zijn kwaliteiten zitten. En nou, ik hoop voor het Nederlands voetbal dat hij dat ook in de Bundesliga kan laten zien.
4: Ja, absoluut. We gaan het volgen. Pieter, dan gaan wij het hebben in dit geval over Feyenoord. Vorige week hadden we het er ook al over. We hadden genoten van Zegiel. We hadden genoten van het eerste uur van Feyenoord. En als je dan de wedstrijd tegen Go Eagles erbij pakt, dan kunnen we opnieuw zeggen, we hebben genoten van Zegiel. We hebben misschien ook wel genoten van het eerste uur. Alleen dat laatste half uur. Daar heb jij toevallig iets over geschreven op VPRO, hè?
5: Ja, zeker. Ik was erbij in de Kuip. En dat, ja, het was zo'n wedstrijd. Het was een zorgeloze zondagmiddag eigenlijk voor Feyenoord. Het eerste uur in niks had je het gevoel dat Feyenoord die wedstrijd weg ging geven. Ook het eerste kwartier in rust kreeg Feyenoord nog kansen op de 3-0. En ja, eigenlijk van het ene op het andere moment slaat het om. Gaat de tegenstander opportunistisch spelen. En weet Feyenoord zich er eigenlijk op een gegeven moment geen raad meer mee. Is ook iets waar, ja, ze allemaal nog een beetje zoeken naar een verklaring. Dus dat ze ook niet een heel overtuigend verhaal hadden van, ja, waar zit het nou in? Dus deels werd gezegd van, ja, je moet die kansen afmaken om het eerder te beslissen. Maar ja, het stond ook 2-0 op een gegeven moment natuurlijk voor Feyenoord. Dus ja, dan heb je eigenlijk al een gaatje. En dat gaatje bleek ook niet groot genoeg. Maar ik legde op een gegeven moment ook voor, ja, zitten die ook in duelkracht? Dat als je nu kijkt naar het huidige Feyenoord, en zeker toen op een gegeven moment wat de Naber eraf moest, en dan eindigen ze met Kraaienveld naar Sint Juste achterin. Ja, en dat zijn dan eigenlijk de beste koppers samen met Marmol in je elftal. Ja, dat moest Van Bronckhorst ook al toegeven. Dat fysiek gezien, puur qua lichaam, ja, dat bij Go Ahead, dat er gewoon meer power in het elftal zat in die fase. En ja, dat Feyenoord dan slimmer en beter zou moeten worden om toch die duels aan te gaan en om toch die tweede bal ook op te pikken. Alleen, ja, ik denk wel dat met de huidige samenstelling van het elftal, waarvan je ook enorm kan genieten op het moment dat Feyenoord de bal heeft, want dan zie je Segio balletjes geven, Valente zie je balletjes geven. Ja. Ze hebben buitenspelers die natuurlijk kunnen pingelen. Zeker Harts Moussa's van links is natuurlijk ook wel een stuk minder sinds Leo Sauer weg is. Maar er is wel veel voetbal. Marmol ook in de opbouw. Echt een fijne speler. Riet die eroverheen dendert. En van achteruit is natuurlijk ook Kraaienveld en Sint-Juste. Gewoon goede opbouwers. Ja, alleen als je die bal even niet hebt en die bal is veel in de lucht, en je komt in zo'n soort wedstrijd terecht. Ja, dat is wel gebleken tot nu toe, dat daar misschien wel de Achilleshiel zit van dit Feyenoord.
4: Ja, precies. Zou je dan zeggen, sowieso voor 2 september, dat er nog wellicht iets moet gaan gebeuren, al is het maar voor de breedte?
5: Nou, zeker. Ja, linksbuiten denk ik ook wel dat er daar wat nodig gaat zijn. Want ja, Sauer is daar vertrokken. Diarra kreeg de kans. In sommige wedstrijden in de voorbereiding dacht je, nou, misschien komt hij er nu doorheen. Laat hij eindelijk zien waarom Feyenoord geld in hem heeft geïnvesteerd. Omdat het is wel een speler ja, met talent. Alleen het is totaal nog niet constant bij hem. En nu was hij ook weer niet goed. Ja, dan komt Borges erin. Ja, dat is ook een hele wisselvallige speler. En dat is toch wel vervelend voor een trainer, dat je op die positie links voorin, ja, vooral spelers hebt, ja, waarvoor je er niet helemaal ook eigenlijk weet wat je er mee aan moet. Ja, en wat voor niveau zij gaan halen. Dus het is wel duidelijk, denk ik, dat dat een prioriteitspositie is bij Feyenoord richting het nieuwe seizoen. En ja, de intentie is om ook nog een linksback te halen. En dan zou Marmol in dat geval ook wat vaker misschien al naar het centrum kunnen. Dus dan creëer je daar ook weer wat opties. Dus ja, er is waarschijnlijk nog wel wat onderweg bij Feyenoord. Eigenlijk praktisch een hele nieuwe linkerkant nu Bos geblesseerd is. En dat is denk ik ook wel nodig.
4: Ja, precies. Nou, dan is de grote vraag, is er ook nog iets onderweg richting Amsterdam? Want bij Ajax ging het ook mis. In die zin, als je dan bij Ajax kijkt, er gebeurt natuurlijk het nodige daar. Er gebeurt ook, nou ja, korte termijn al met Mika Gods. Ouazzane staat voorlopig op zijn positie, maakt ook indruk op die positie. Maar ja, dat is denk ik niet voldoende.
5: Is natuurlijk nog gewoon een hele jonge speler. Ik denk dat iedereen kan zien dat hij talent heeft. En tegelijkertijd na de Johan Cruijffschouw kreeg Guus Stil een vraag over Bouhamdi. En ik vond dat hij er wel een mooi antwoord op gaf. Namelijk dat de mensen er ook niet zoveel aan zouden hebben als hij nu hem gaat bewierroken. Omdat hij zei van dan zeker ook met knippen plaksaards, dan verschijnt het overal. En daar is die jongen uiteindelijk niet mee geholpen. Die viel nu in die laatste wedstrijd viel die weer goed in bij PSV. Maar het is wel een jonge speler. En dat zie je ook bij Ouazzane. Hij maakt natuurlijk een fantastisch doelpunt. Tegelijkertijd, een paar keer dat hij er doorkomt. Dat ze eigenlijk 3-3 staan. Dat hij hele rare keuzes maakt. Ja, verdedigend. Niet betrouwbaar. Kreeg ook weer kramp in de tweede helft. Kon op een gegeven moment totaal niet meer belopen. Dus ja, je kunt natuurlijk niet met goed fatsoen in, als je twee wedstrijden in de week gaat spelen. Hij speelt natuurlijk ook tegen Burnley, speelde hij in de basis. Toen kreeg hij ook kramp. Ja, is ook normaal. Zo'n jonge speler die ineens op een hoge intensiteit speelt en dat dan moet volhouden. Dus dat zijn allemaal niet rare dingen. Is ook allemaal niet kritiek op hem. Het is meer een realistisch beeld dat je weet. Ja, het is een jonge speler. Het gaat een keer een 8 zijn, het gaat een keer een 4 zijn en het gaat een keer daartussenin zitten. Alleen, je weet één ding zeker, het gaat niet 30, 40 wedstrijden constant een hoog niveau zijn. En als je uiteindelijk mee wil doen om de prijzen, wat bij Ajax dit seizoen de ambitie is, dan zullen er meer keuzes moeten zijn dan alleen Ouazzane. Alleen, de andere kant van het verhaal is, hij laat zijn kwaliteiten zien. En die gaat hoe dat ook wat dat betreft gewoon aan speelminuten komen. Eerst niet op links, dan is het wel als nummer 10. Dan is het wel op rechts. Wat dat betreft heeft hij al een enorme stap voorwaarts gezet dit seizoen bij Ajax.
4: Ja, absoluut. Al is het natuurlijk ook. Het is ook oneerlijk om hem te vergelijken met Gods, die natuurlijk ook al een tijdje meespeelt. En al gewoon elke week laat zien hoe dominant hij is. Daarvoor zal Ajax wellicht verder moeten gaan kijken. Ik wil toch een andere speler met jou bespreken. En dan kunnen we ook gelijk een koppeling maken naar VE Pro. Want Stan Spoel heeft daar een mooie analyse over gemaakt. En dat gaat specifiek over Ter Stegen. Je ziet ook hoe belangrijk hij aan de bal is. Al kost het uiteindelijk ook gewoon een goal.
5: Ja, was dan minder denk ik zijn fout en meer misschien de fout van Dolberg. Want hij doorbreekt daar in principe linies en dat hoeft ook niet meteen een tegendoelpunt te worden. Dus hij ziet daar wel waar de optie is. Ja, speelt hem hard aan over de grond. En vervolgens Dolberg eigenlijk een beetje slap in dat duel. Dus ik zou dat niet direct
4: Maar dan krijg je ook zo'n goede signalen toch, Pieter? Hm? Hij gaf het heel duidelijk aan. Wat dat betreft had hij gewoon ook echt los moeten komen. Ter Stegen gaf duidelijk aan waar hij naartoe zou gaan.
5: Nee, ja, precies. En goed, dan kun je zeggen, dat zag Heerenveen ook. Vanuit dat oogpunt was het misschien minder handig. Maar ja, ik zou dat doelpunt niet 1, 2, 3 Ter Stegen aanrekenen. Het werd wel het doelpunt voor Heerenveen dat sowieso goed voor de dag kwam. Want ik heb die wedstrijd eigenlijk, dat is een beetje raar, andersom gezien. Dus ik kwam vanuit de Kuip en dan zie je eerst de tweede helft. En dan vond ik Heerenveen eigenlijk hier een meester. En dan had je inderdaad de verhalen gehoord van de eerste helft. Het was eigenlijk Ajax beter. Maar dan kon je bijna niet geloven als je de tweede helft gezien had. De eerste helft gezien. En daar was inderdaad Ajax eigenlijk herenmeester. En ook natuurlijk wel het eerste kwartier van de tweede helft. Ja, daarna raak je tank op. En dat deed ook wel Heerenveen slim. Dat ze een beetje gingen spelen met die posities achterin. Met name ook de twee controlerende middenvelders, Proper en Linde, die slim zich gingen aanbieden, waardoor Ajax voor keuzes kwam en een beetje oncomfortabel werd om verder door te dekken. En dan kom je uiteindelijk terug te spelen. Dus ja, qua positiespel wel voor genoten, Heerenveen. En ja, daar moet je denk ik ook wel credits geven aan Robin Veldman.
4: Ja, precies. Ter afsluiting, Pieter. Want op maandag hebben we natuurlijk ook een rondje Eredivisie. Daar gaan we meerdere clubs gaan we bespreken. Zo ook AZ. Dus daarvoor straks 10:30 op ons YouTube-kanaal. Maar FC Groningen maakt dan ook echt indruk. Hè? Als je het hebt over Heerenveen, terecht geef je de credits aan Heerenveen. Maar FC Groningen maakt in de eerste wedstrijd wel indruk. En als je dan kijkt tegen ADO Den Haag, vind ik het wel met momenten echt dat je denkt van oké. Hoog niveau.
5: Ja, ADO is natuurlijk een ploeg. Ik ben best wel onder de indruk van hoe zij kunnen pressen. Alleen als je dan het gemak zag waarmee al die verdedigers eigenlijk van Groningen daar onderuit spelen. Hoe comfortabel die zijn naar de bal, hoeveel patronen er dan zijn. Maar ook hoe ze de momenten herkennen. Vaak ook met Etienne Fase, die natuurlijk ook, die moet je eigenlijk bij die verdedigers noemen. Is denk ik aan de bal, misschien samen met Ter Stegen, de beste voetballende keeper van de Eredivisie.
4: Dat is wel lang als kort, hè?
5: Een enorm wapen.
4: Het is wel lang als kort in zijn passing.
5: Ja, zeker. Ja. Hij herkent die momenten waarop hij kort kan spelen. Ook de momenten waarop hij het in één keer kan versnellen. En dat zag er ook gewoon heel goed uit, FC Groningen. Dus tot nu toe is dat misschien ook wel een beetje de verrassing. Na twee speelrondes is dat natuurlijk nog wat vroeg. Maar het ziet er wel heel goed uit wat Groningen tot nu toe laat zien. En alle complimenten naar Groningen.
4: Ja, zo is het. Nou goed. Maandag 10:30, rondje Eredivisie met Tim Redijk en Geert-Jan Jacobs. Daar gaan we veel verder in op alles wat er dit weekend heeft afgespeeld in de Eredivisie. Wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage aan deze ZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
5: Tot ZSM.
6: Mijn naam is Ali Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
7: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag is er weinig verandering te zien in het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en er zijn zonnige perioden. Op de Wadden loopt het kwik op naar een graad of 19. Maar in de strook Zeeland-Zuid-Limburg kunnen de maxima de 22 graden aantikken. De wind blijft uit het noordwesten waaien en is matig. Vanavond blijft de zon lang schijnen en het is op de meeste plaatsen droog. De noordwestenwind neemt al langzaam in kracht af en de temperaturen zakken daar tussen de 12 en 17 graden. Gedurende de nacht klaart het breed op, terwijl in het westen juist de bewolking toeneemt. De wind draait naar het zuiden en neemt iets in kracht toe. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon. Het maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: De zaak X is terug.
2: Goedemorgen, welkom allemaal bij de rechtbank.
1: Elke week nemen we je mee de rechtszaal in.
3: Ik had het echt niet moeten doen. En op dat moment was ik gewoon niet mezelf.
1: En spreken we de verslaggever die de zaak op de voet volgt.
4: De deur gaat open, de deur naar de cellengang. Samen met pakketpolitie komt ze de zaal in. En ik kijk en ik denk, och jeetje.
1: Luister nu naar seizoen 7 van De Zaak X. Elke maandag weer een nieuwe aflevering.
5: De AD Voetbal Podcast.
6: Joey Veerman heeft zijn transfer te pakken, tenminste, zo lijkt het. Want uitgaande transfers bij PSV zijn de laatste maanden geen groot succes.
5: Etienne Verhoef.
6: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 17 augustus met Mikkel Schouka. De transfer van Veerman lijkt rond, hè? Maar dus, zoals Rick zou zeggen, ijzer wederdienende tegenwoordig.
7: Ja, je bent nog niet zomaar goedgekeurd als je PSV verlaat. En meer clubs last van gehad de laatste jaren. Dus dat eerst afwachten. Maar dan is het natuurlijk wel een mooie transfer. Het is niet, volgens mij was hij vooral uit op een transfer naar Spanje of Engeland. Maar goed, dit is natuurlijk prachtig. Een topclub in Duitsland. Die weliswaar altijd in de schaduw staat. Of grotendeels in de schaduw van Bayern München. Maar ja, toch in de Champions League altijd wel een rol van betekenis kan spelen. Ja, het is een prachtige stap. En waar die vanzelf van zei, hier zit ik al jaren op te wachten. Dus ja, dit is. Er zijn allemaal winnaars, althans. PSV verliest natuurlijk een goede speler. Aan de andere kant wordt het ook wel tijd dat een speler weer eens vertrekt. Misschien zijn de winnaars wel de concurrenten die toch een topspeler weg zien gaan. Want ik zag hem bij Excelsior de eerste bal voorbereiden.
6: Ook zeggen.
7: Daar hebben we er in Nederland nauwelijks een van, natuurlijk.
6: Nee.
7: Dus PSV wordt er niet sterker op, tenzij ze dit natuurlijk geniaal gaan beleggen, dit transfergeld.
6: Ja, dat is een beetje de vraag. Want in het kader van de winnaars van het weekend, is PSV nou een winnaar van het weekend of niet?
7: Ja, uiteindelijk wel.

0: 2-1 gewonnen. Goede tweede helft. En als we kijken naar de eerste concurrenten die ze er binnen zal schieten voor titelrace, ja, die verliezen allebei na een 2-0 voorsprong. Ze zullen misschien ook een klein beetje naar AZ kijken. We zijn een beetje opportunistisch in deze, maar die hebben natuurlijk uitstekend gespeeld. 6 punten. Groningen ook nog 6 punten, maar dat is geen titelkandidaat. Dus ja, PSV zet iets recht wat ze verleden week, waar ze verleden week natuurlijk een beetje in gebreken zijn gebleven. Dus ik denk dat die zich wel een winnaar voelen, als je kan spreken van winnaars en verliezers in één speelronde.
1: En wie zijn nog meer de winnaars van deze speelronde voor jou?
0: Wat ik zei, dat AZ natuurlijk, wat ja. Een geweldige wedstrijd speelde tegen Utrecht. Fortuna, die dan toch, ondanks dat het heel moeilijk ging, dan toch die wedstrijd winnen. Hè. Daar hadden we het verleden week over. Je kunt gelijk spelen bij PSV uit. Als je dan thuis tegen Cambuur wat laat liggen, dan is dat effect een beetje weg. Nou, die hebben wel die overwinning gepakt. Sparta wint natuurlijk na een slechte wedstrijd. Maar ja, nu som ik eigenlijk gewoon de ploeg op die een goed resultaat hebben gehaald. Maar ja, je kunt ook zeggen, Go Ahead Eagles, wat in de Kuip 2-0 achter staat, naar 2-2 gaat. Dat voelt natuurlijk meer dan als een punt wat Fortuna verleden week had bij PSV. Dus ja, er zijn wel wat ploegen die met een goed gevoel ook deze speelronde verlaten.
1: Ja, de verliezers dan? Want dan kunnen we dat gelijk even aan het begin analyseren. Dan gaan we er zo meteen uitgebreid over praten. Maar wie zijn echt de verliezers van dit?
0: Nou ja, vind ik toch wel Ajax en Feyenoord. Omdat vroeg in het seizoen punten verspelen is altijd vervelend. Verleden week laat PSV het liggen. Dus je weet dat je misschien in het begin van de competitie misschien wel een klein buffertje kan aanmaken ten opzichte van de regerend landskampioen. En als je dan een week later allebei in een thuiswedstrijd ook nog eens een 2-0 voorsprong verspeelt. Ja, dan geeft dat niet alleen een knauw omdat je 2 punten kwijt bent, maar ook een knauw aan je vertrouwen. Hè. Feyenoord moet natuurlijk normaal gesproken een 2-0 tegen Go Ahead de punten in de tas hebben. En voor Ajax geldt hetzelfde tegen Heerenveen. Dus het is niet alleen 2 punten. Het geeft ook aan dat spelers weten, ja, wij zijn blijkbaar nog niet in staat om een 2-0 voorsprong te verdedigen tegen op papier toch redelijk bescheiden tegenstanders. Hè. Het zijn geen slechte clubs, geen slechte elftallen. Ze hebben het goed gedaan, maar het zijn geen elftallen waar normaal gesproken in eigen stadion nou paniek tegen moet heersen. Ik weet wel, Ajax heeft de laatste jaren moeilijker gehad tegen Heerenveen. En Heerenveen doet het ook echt wel goed, maar dit zijn wedstrijden die ze moeten winnen.
1: Ja, nou, laten we gelijk de verliezers maar dan even bij de hand pakken in deze. Ajax en Feyenoord verliezen allebei kostbare punten eigenlijk die ze hadden gewonnen vorig weekend. Hè. Het is nog vroeg in de competitie, maar toch in de strijd om de landstitel. We hebben steeds gezegd dat het gaat om 3 ploegen en misschien, wat je net aangeeft, wel 4 als we AZ erbij moeten rekenen. Daar komen we straks op. Waarom kunnen zowel Ajax als Feyenoord niet een wedstrijd helemaal uitspelen? En waarom is het verval zo groot, ook na een minuut of 60 bij beide teams?
0: Ja, ik ben zelf bij Feyenoord geweest. Dat is toch wel een raadsel, omdat je eigenlijk verwacht dat een ploeg die 2-0 voor staat een tegenstander tegenover zich krijgt die 2 dingen kan doen. Die denken, we spelen in de Kuip, het is 2-0. Laten we niet te gek doen. Straks wordt 5-0. Zitten we niet op te wachten aan het begin van het seizoen. Nou, dat was niet zo. Dan krijg je dus een tegenstander die nog iets probeert en die gaan risico's nemen. Ja, dan moet je als topclub in staat zijn, denk ik, om te wachten tot een van die tegenstanders in één keer uitstapt, een beetje zijn geduld verliest. En dan moet je met het positiespel kunnen zorgen dat je kansen creëert waardoor je de derde maakt. Nou, Feyenoord heeft wel een kans gehad op de derde met Ueda. Maar ja, zij zijn dus niet in staat om de intensiteit die ze het eerste uur brengen, het positiespel wat ze het eerste uur brengen, de backs die ze eroverheen laten klappen in het eerste uur, om dat een hele wedstrijd vol te houden. En dat is best wel een merkwaardig iets natuurlijk, omdat ik snap ook wel dat aan het begin van het seizoen misschien de inhoud voor hele wedstrijden er nog niet is. Er zit geen vermoeidheid nog, maar vaak zie je toch wel dat clubs conditioneel nog, ja, wat hardheid moeten opdoen. Het is niet zo dat ze geen 90 minuten kunnen spelen, maar je moet er misschien even een beetje doorheen. Dat begrijp ik heus wel. Maar ja, je hebt tegenwoordig 5 wisselmogelijkheden. Ja. En die komen allemaal na een uur. Dus je kunt bijna niet spreken van vermoeide teams in de laatste half uur, omdat de helft van het elftal is veranderd en heeft spelers op het veld staan die net hun minuten maken. Dus die maar net zijn begonnen. Dus ja, dat verbaast mij een beetje dat als tegenstanders direct gaan spelen, en dat was nu het geval bij Go Ahead Eagles, dat Feyenoord daar dus geen antwoord op heeft. En daar hebben we na afloop natuurlijk een soort van onderzoek naar gedaan. Hè? Je vraagt het aan de mensen, aan de spelers, aan de trainer. En vaak weten ze ook de antwoorden niet. Maar wat daar een beetje op uitkomt is ja, inderdaad de intensiteit die ze niet vol kunnen houden. Ook wel een klein beetje de drang om te blijven vermaken. Hè? Het staat 2-0, je speelt thuis tegen Go Ahead. Je wil toch lekker blijven aanvallen, lekker dingen laten zien. Terwijl je ook zou kunnen denken, staat 2-0. We hoeven niet altijd heel snel naar voren. De tegenstander moet nu eigenlijk wat doen. Wat meer in Italië zo gebruikelijk is. Hè? Kom maar op, we hebben de buit nu binnen. Gaan jullie maar voetballen. Het is misschien vervelend voor het publiek, maar wij willen ook gewoon die wedstrijd winnen. Nou, die drang voelt Feyenoord nog steeds wel. Hè? Dus die willen nog steeds naar voren. En ja, toch ook het voetballend vermogen. En ja, als je het helemaal afpelt, heeft Feyenoord natuurlijk nu twee wedstrijden gespeeld waarin ze na een uur een soort van implosie vertoonden. Maar het probleem daarvan is ook wel een klein beetje de wissels. Hè?
1: Nou, daar wil ik naartoe. Want jij zegt, je kan 5 wissels inbrengen, maar je kan ook jezelf uit een wedstrijd wisselen.
0: Ja, kijk, we hebben nu 10 wisselspelers het veld op zien komen. Daarvan was alleen Van Persie 2 keer. Dus die speelde tegen Sparta en die viel nu ook in. Het ging om 3 minuten, dus dat was niet veel. Kraaienveld speelde verleden week basis, viel nu in. Maar van die wissels pakt het natuurlijk niet of nauwelijks goed uit. En vaak zijn ze wel, zeg maar, doordacht. Althans, ik denk eigenlijk dat ze altijd doordacht zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Hulshoff zegt, zullen we nu die eens doen? En een beetje zoals het bij jeugdvoetbal gaat. Oh ja, die zetten we even daar. Dus dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, ik kreeg bij Feyenoord toch wel een beetje de indruk. Maar dat is een aanname. En wat je van de zijkant bekijkt, is dat Stijn verleden week niet inviel. Daar werden ook vragen over gesteld. Je krijgt misschien ook een beetje het idee dat bij de buitenwacht het idee leeft dat Stijn niet meer zo serieus wordt genomen. En misschien is dat bij Stijn zelf ook wel zo, dat je hem de tweede wedstrijd ook niet in laten vallen. Dat is misschien ook wel een dingetje. Dus hij wilde hem in laten vallen. Alleen, ja, als je Stijn laat invallen op het middenveld, dan heb je dus 3 mogelijkheden. Hè. Je gaat voor Valente, Zegiel of Van Houten iemand anders brengen, als je hem als middenvelder inbrengt. En dat is wel logisch. Valente is aanvoerder. Ja. Is toch ook wel een dingetje op dit moment. Haal je de aanvoerder eraf. Zegiel, ja, er is op dit moment geen betere speler bij Feyenoord dan Zegiel. Dus ja, ga je die er dan afhalen? Dan gaat Van Houten er maar af. Maar Van Houten is natuurlijk wel de controleur bij Feyenoord. Hè. De man die de meeste duels wint. Die vorige week iedereen om de oren sloeg met zijn cijfers. En ik zag dit weekend wel analyses dat hij toch ook wel eens uit positie loopt. Maar het is wel gewoon de meest controlerende speler die het middenveld heeft. En daar zet je dan Zegiel op die plek. En als je Zegiel in de slotfase zag, als je alleen maar de samenvatting kijkt, zie je hem overal opduiken, links buiten, rechts voorin, maar niet op 6. Terwijl er een voorsprong verdedigd moest worden. In de slotfase moesten ze dan ook wel weer scoren. Maar ja, ik denk dat misschien wel een misrekening was. En
1: ja, Zegiel was heel goed de eerste helft ook eigenlijk. Hè?
0: Die was heel goed. Was ja, de man die assist die gaf. Ja, die assist die gaf, die Ueda niet afmaakte. Ja, dat zijn natuurlijk wel momenten, denk ik, als Xavi als bondscoach zit te kijken, dat hij denkt, dat is een speler waar ik op moet gaan letten. Daarmee zeg ik niet dat hij meteen bij het Nederlands elftal moet zitten. Dat is bij Feyenoord sowieso wel niet zo eigen. Zijn speler die moet eerst maar eens een tijdje laten zien. Maar daar zat wel iets in met heel snel handelen in de korte ruimte, in de kleine ruimte, dat hij daarin wat exceptioneel liet zien. En dat zijn natuurlijk spelers waar je als bondscoach straks geïnteresseerd in raakt. Maar goed, ja, een 6 is het niet. En als je ruim voor staat, kun je dat nog wel eens denken. En dan kun je misschien af en toe op het hart drukken dat hij toch wel wat meer in positie moet blijven. Maar als je de slotfase van Feyenoord terugkijkt, en dat gaat Van Bronckhorst met zijn spelers doen, dan zie je dat ze gewoon vaak een man tekort kwamen. Als je het gewoon simpel bekijkt, hè, heb je de hoeveel aanvallen staan er van de tegenstander, hoeveel verdedigers heb je, denk ik dat je zomaar 5-6 momenten terug kan halen waarin Feyenoord een man tekort komt in verdedigend opzicht. En dat betekent dat het gewoon helemaal niet goed stond. En dat verklaart natuurlijk ook wel een beetje waarom het dan uiteindelijk fout loopt. En dat heeft ook wel iets amateuristisch. Hè? Dat zie je wel bij amateurvelden natuurlijk. Maar in het profvoetbal de aantallen niet op de orde hebben in slotfases. Dat is gewoon, dat is niet goed. En als je Feyenoord 2 keer het eerste uur ziet spelen, want er is ook wel wat positiefs te melden over die club, dan zie je wel echt beweging, frivoliteit, intensiteit, het afjagen, ze durven op te bouwen, backs die er overheen gaan, dan zie je echt wel een elftal waarvan je denkt, nou ja, als ze deze lijn doortrekken en het wordt alleen maar beter, dan gaat Feyenoord gewoon aan een goed seizoen bezig zijn. Maar als je nu 2 keer op rij dan na een uur voorkomen in elkaar stort, ja, dan is dat natuurlijk ook wel weer zorgelijk. En vaak ook wel weer reden voor trainers om toch iets te gaan veranderen. Terwijl je eigenlijk, als je op basis van 2 keer dat eerste uur denkt, ik heb de formatie wel gevonden.
1: Ja, Ferdi vraagt ook, waar blijft hij links buiten bij Feyenoord? Of beter gezegd, de opvolger van Paysau?
0: Ja, nou ja, we hebben van de week natuurlijk veel over geschreven en gezegd. Kijk, Feyenoord heeft gewoon heel veel spelers die ze op dit moment overbodig vinden. Die willen ze kwijt. Die drukken op de begroting qua salaris. Hebben ook nog wel wat gekost. En dan denk je aan Tankstedt, Amatorcic, noem ze maar op. Bart Nieuwkoop. Ja, daar willen ze spelers van kwijt. En dan liggen er wel plannen klaar om de juiste spelers binnen te halen. En ik ben zijn naam kwijt, maar hij heeft natuurlijk helemaal gelijk dat de linksbuiten is daar wel een positie in.
1: Verdi. Kijk, was dat, ja.
0: Ja, Verdi. Borges was natuurlijk, daar hoopten ze natuurlijk een beetje van dat die soort bevrijd zou zijn en dat op zou kunnen pakken. Nou ja, die zit nu ook gewoon wissel en hij kreeg wel wat gemoor bij zijn invalbeurt. Dat viel volgens mij ook nog wel mee. Het was niet de slechtste invalbeurt. Maar Diarra heeft het ook nog niet laten zien. En er werd gevraagd, kan Van Persie daar spelen? Ja, zei Van Bronckhorst, hij heeft daar nog nooit gespeeld. Bovendien zei hij er ook bij dat hij maximaal een half uur kan spelen. Dus die oplossing daar, die hebben ze nog niet. En ja, daar moet toch wel iemand bij komen voorin. Want Sauer hebben ze weggedaan. Sauer was de opvolger van Paschau. En dat is niet, dat is ook niet opgevuld. Dus daar moet wel iemand komen. Alleen Feyenoord wil daar natuurlijk. Ja, je kunt altijd wel kijken of je iemand kan huren. Zoals ze nu met een linksback gaan doen, Gavi Lopez. Maar het liefst willen ze natuurlijk wachten tot het budget er is. En dan een klinkende naam binnenhalen. Misschien niet een speler die iedereen kent, maar wel een speler waarvan je weet, die gaan we opstellen en hebben we gewoon een goede linker spits. En dat is de zoektocht nu.
1: Peter van Dam, vaste meder in onze podcast, die schrijft: ik heb echt getwijfeld begin juli. Vele jaren heb ik al een seizoenskaart, maar ik heb nu na vele jaren geen seizoenskaart bij Feyenoord genomen. Zijn gezin is ook nog in ongeloof, schrijft hij. Maar door de komst van 1-1 Rigaud was er veel positiviteit en hoop. Dus ik was gaan twijfelen, heb ik er goed aan gedaan. Maar het is nu, eigenlijk is alle positiviteit alweer verdwenen, zegt hij. Ik had het mis. Half augustus is alles verdwenen. Wat een triestheid. De eerste helft, aardig. Zoals altijd, tweede helft dramatisch. Tegenstanders weten dat. Gewoon iets omzetten. Feyenoord wordt Smitshoek 11. Blij dat ik dit dramatische seizoen niet van dichtbij hoef mee te maken. Ik heb er genoeg van gehad. Kan zo omslaan, hoor je maar weer, hè?
0: Ja, nou ja, maar dit is natuurlijk, dit staat niet op zichzelf. Dit is wel een klein beetje de voetballerij natuurlijk. De eerste, de beste tegenslag. Kijk naar wat, we komen zo nog wel op wat er bij Utrecht gebeurt. En ja, je voelt het. Dit is niet iemand die alleen staat. Die al snel weer denkt, ja, hier wil ik niet meer bij horen. Maar goed, ja, een seizoenkaart van een club betekent natuurlijk ook gewoon dat je een club ziet worstelen. En ik denk dat er best wel wat positiefs over Feyenoord te melden is. En dat er ook wel wat frivoliteit in het elftal zit en dat het er best wel eens uit kan gaan komen dit seizoen. Alleen, ja, als je uit het veld laat slaan door de eerste de beste keer dat ze van 2-0 naar 2-2 gaan en daarmee ook meteen de conclusie trekt dat het toch allemaal niks is, ja, dan kun je misschien beter geen seizoenkaart nemen, want dan zit je jezelf alleen maar op te vreten. Maar ik denk dat in de praktijk nog wel mee kan vallen. Alleen, ja, dit soort tegenslagen moet je als trainer natuurlijk wel te lijf gaan de komende tijd. Dan spelen ze morgen een oefenwedstrijd, maandag, als deze podcast uitkomt tegen Westerlo. Nou, daar gaan natuurlijk de Borgers en de Stijnen en de Amatorcic en zo van deze tijd spelen nog. Dan kun je ook wel als watcher, want het is een besloten wedstrijd, kun je natuurlijk ook wel zien of er een soort strijd gaande is, of dat er spelers zijn die het een beetje hebben opgegeven. En daar zit natuurlijk ook wel iets in. Zo'n selectie moet natuurlijk wel opgebouwd worden uit spelers die dragend zijn. Maar er moet natuurlijk ook een kern van spelers achter zitten die echt elke situatie aangrijpt om in dat elftal te komen. En die hebben ze natuurlijk wel met jongens als Kraaienveld, et cetera, die er wel aan zitten te komen. Maar er moet echt wel een soort van strijd gaande zijn waarin zij hun kans proberen te pakken. En dan gaat het leerproces is natuurlijk vaak wat sneller dan dat je vaak op dezelfde namen terugvalt. En ik geloof niet dat het nou een straf is als je naar Feyenoord gaat kijken. En dat denk ik ook bij andere clubs niet. Maar je moet het ook niet te snel opgeven. We hebben geen Paris Saint-Germain in deze competitie natuurlijk.
1: Nee, nou, Paris Saint-Germain heeft wel een speler van Ajax binnengehaald. Ajax heeft een mooie vlag neergelegd in Parijs. Dat doen ze op zich wel goed, hè, met een transfer naar het buitenland. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Barcelona met Frenkie de Jong, kan ik me herinneren. Maar ze missen gelijk ook wel gods, hè, voorin bij Ajax.
0: Ja, het was natuurlijk te kort dag om al te investeren. Ik neem aan dat die plannen wel klaar liggen. Ik begrijp dat Noah Lang.
1: Twee buitenspelers nog erbij.
0: Ja, Noah Lang is daar een kandidaat in. Maar volgens mij houden ze bij Napels nog vast aan een behoorlijk transfersom. Waardoor zeg maar de transfersom van gods, als hij dat er aftrekt, dat er wel wat overblijft, maar niet zo heel veel. En ik denk dat Ajax nog wel meer spelers wil halen. Maar gods is een bepalende speler natuurlijk. Ja, als je creativiteit zoekt, dat ligt niet zo voorhanden. Dan was hij natuurlijk daar wel een belangrijke kracht in. Overigens, zijn vervanger schoot een schitterende bal in de kruising. Dus er komt altijd wel weer een nieuwe speler. Maar God kon wedstrijden beslissen. Dat moeten we ook niet overdrijven. Het is natuurlijk wel een goede speler. En het is niet voor niks dat Paris Saint-Germain zoveel geld voor hem neerlegt. Maar hij heeft ook natuurlijk vorig jaar ook niet alle wedstrijden voor Ajax over de streep kunnen trekken waarin ze het moeilijk hadden. Alleen was dit wel, als hij was gebleven, was dit natuurlijk wel het seizoen van hem geworden. Of was dat het seizoen, altijd het seizoen van hem moeten worden. Maar Ajax zal even moeten sleutelen. En dan hoop je als trainer, denk ik, en als technisch directeur, dat je zo'n weekend doorkomt. En dat je dan tijd hebt om weer de investeringen er snel doorheen te krijgen. Waardoor je snel vervangers op het veld kan hebben. Ja, dat is niet gelukt. Ook na een 2-0 voorsprong. En ook in een fase waarin je denkt, beslist de wedstrijd gewoon. Ook wat je bij Feyenoord zag. En toch ook een kleine club als Heerenveen, wat dus inderdaad niet denkt van, nou, deze wedstrijd is verloren. Laten we in het begin van de competitie niet tegen een zeepertop gaan lopen. Maar gewoon een aantal dingen aanpassen. Wat meer direct gaan spelen. De aanval zoeken. En terugkomen van 2-0 naar 2-2. Dat geeft natuurlijk wel zelfvertrouwen.
1: Nou, dat is wel aardig. Want Johan sprak na afloop van die wedstrijd met Steven Berghuis. En hij vroeg aan hem van, hoe kan het nou toch dat Ajax nu tegen puntverlies oploopt? En die zegt dan letterlijk, toen Heerenveen echt 1-op-1 ging spelen, toen ze met drieën gingen opbouwen tegen twee spitsen, daar kregen we niet echt druk op. Die twee dingen moeten echt beter bij ons. Ik denk dat het normaal is voor een team in opbouw. Toen dacht ik, ja, voor een team met jonge spelers, maar een elftal waar zoveel ervaring al in rondloopt, moet dit toch kunnen omzetten met een beetje steun van de kant.
0: Dat zou je wel zeggen, ja. Maar
1: het is niet dat ze bal op het dak 7 jongens hebben binnengehaald.
0: Dat klopt. Maar ik heb toch altijd wel ook van trainers begrepen dat op welk niveau je ook werkt, er zijn maar weinig spelers die aan het bord zeggen, trainer, dit en dat en dat hadden we moeten doen of dat hadden we moeten doen. Je ziet toch vaak dat het van de kant moet komen. En dat dingetjes vaak, dat het om details gaat. En zeker in de druk zetten. En als je daar net een seconde te laat in bent en het gebeurt twee keer, dan sluipt er onzekerheid in zo'n elftal. En wat meer zekerheid in de ploeg die probeert op te bouwen, zoals Heerenveen dat was. En dan kan het omslaan. Maar ik ben het wel met je eens. Er zijn natuurlijk wel ploegen geweest die dit ook tegen Ajax hebben geprobeerd in het verleden. En dan weg werden getikt. Alleen ja, die fase is nu wel even voorbij. En je ziet toch dat wat kleinere clubs in de Eredivisie, dit weekend, vorig weekend hebben we het ook gezien met Fortuna, met Go Ahead en met Heerenveen, Sparta verleden week, dat als ze iets proberen, dat ze toch nog grip op een wedstrijd kunnen krijgen die ze in eerste instantie eigenlijk al leken te hebben verloren.
2: Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de Samsung Galaxy S26. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe Samsung voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Moeten wij inmiddels AZ ook gewoon tot de titelkandidaten gaan rekenen?
0: Ja, vind ik altijd heel moeilijk met AZ. Omdat op het moment dat je hier ja zegt en ze hebben volgende week, ik weet niet tegen wie ze spelen, maar laten we even van het fictieve voorbeeld uitgaan dat ze tegen PEC Zwolle spelen en dan
1: Fortuna Sittard volgende week uit.
0: Ja, nou kijk, dat soort wedstrijden moet je als kampioenskandidaat dan ook winnen. Maar zij hebben natuurlijk wel een geweldige voorstelling gegeven in de Galgenwaard. En dat doen ze zonder Parrot. Dus ze zijn al aan het doorselecteren op dat vlak. Ja, en er zit gewoon veel voetballend vermogen in dat elftal. En als dit zeg maar de norm is, zoals ze deze wedstrijd hebben gespeeld, dan doen ze absoluut mee. Maar het is bij AZ natuurlijk vaker geweest dat je op een gegeven moment denkt, hoe kan het nou dat ze het nu dan toch weer kwijt zijn? Dus een slag om de arm bij deze club is helemaal niet zo gek. En ik geloof ook zelf niet dat ze meteen uitgaan van een landstitel. Maar het zou wel leuk zijn als ze natuurlijk deze lijn door kunnen trekken en zich ertussen kunnen wringen.
1: Nou, je noemt nu Parrot. Ik zag na afloop van die wedstrijd van Ajax, Jury Baas, die geïnterviewd werd door ESPN. En daar werd gevraagd, joh, vorig jaar speelde je alles en nu heb je Blind voor je. Hoe zie je dat zelf? Die zegt dan, ik weet niet precies hoe het zit. De ene keer speel ik wel, de andere keer speel ik niet. Leroy Echtold lijkt me een trainer die zegt tegen Parrot, ja, weet je wel, jij bent met een transfer bezig. Laat je lekker buiten de selectie. Heeft hij eerder gedaan ook, hè? In de Johan Cruijffzaal.
0: Is ook gebeurd, ja. Is ook gebeurd.
1: Heel duidelijk, heel helder en heel streed. Dit is, je gaat ervoor of je gaat er niet voor. Hij eist iets van de spelers die erbij zijn. Dat is wel duidelijk,
0: klopt,
1: hè?
0: Klopt. Aan de andere kant, als ik een kopende club zou zijn voor Parrot, zou ik toch denken, nou ja, een miljoentje of twee lager gaan zitten, dan dat kan ook wel. Want ze hebben eigenlijk al afscheid van hem genomen. Dus het is altijd een beetje de vraag wat daarin loont. Aan de andere kant maak je nu natuurlijk wel al, als Parrot inderdaad weggaat, maak je alvast de stappen met degene die daar moet gaan spelen. Hè. Die heeft deze wedstrijd al in zijn tas zitten. Ja. Doet vertrouwen op. De patronen komen erin. Dus ja, dat is een beetje wisselend hoe je dat kunt zien.
1: Maar ze hebben wel gewoon de wedstrijd gewonnen bij Utrecht. Hè? Dat was toch een beetje ook een van de uitdagers, werd gezegd. Hè?
0: Met
1: de trainer van het jaar, volgens velen. Hij is niet geworden,
0: dat was
1: leuker.
0: Dat was hij natuurlijk wel. En ja, nu hoorde je dus al de naam van Ron Jans rondgalmen in de Galgenwaard. Dat is natuurlijk nog niet massaal en dat zou ook onzin zijn. Maar zo werkt het in het voetbal. En dat was ook een beetje wat waar ik op doelde toen je net dus de ex-seizoenkaarthouder van Feyenoord aan het woord liet. Ja, je moet soms ook een klein beetje geduld hebben met een ploeg en ook met een trainer. Correa heeft natuurlijk gewoon laten zien dat hij heel goed een elftal neer kan zetten. Dus dat gaat hij bij Utrecht ook doen. Alleen
1: maar
0: de start
1: valt. Het is maar één elftal, Mikkels. Het is alleen.
0: Natuurlijk. Maar goed, er zijn natuurlijk gewoon momenten geweest waarop zeg maar hij echt getest is als trainer. En dat heeft hij gewoon allemaal keurig doorstaan. Dat wil niet zeggen dat dit de opstap is naar Real Madrid. En dat hij zeg maar als kroonprins als een komeet naar de top gaat. Maar het is natuurlijk wel een trainer waar veel in zit. En dat het dan wat tegenvalt bij Utrecht met toch een hoop spelers die vorig jaar bijvoorbeeld niet in actie kwamen, of toch een ander elftal dan wat er vorig jaar op het veld stond. Daar heeft hij toch ook een beetje de tijd en een beetje geluk voor nodig. En AZ is gewoon was echt een paar stappen verder. En hij zei zelf, en dat is wel iets wat je hem natuurlijk aan kan gaan rekenen. Zijn elftal komt stevig als slechte kleedkamer uit naar rust. Ja, daar moet je als technische staf en als trainer wel wat op gaan vinden.
1: Ja.
0: Maar hij zal ook gewoon een klein beetje tijd nodig hebben om dat elftal draaiende te krijgen. Utrecht heeft vorig jaar ook gewoon een hele slechte fase gehad. Dat weten we allemaal nog. Hè, tot Ron Jans eigenlijk op het punt stond om ontslagen te worden. Althans door ons, niet door de clubleiding, maar wel door ons. Maar ja, Correa moet daar ook een beetje de tijd in krijgen. Maar het is in het voetbal, het gaat wel heel erg snel natuurlijk. Hè. Hij heeft 2 competitiewedstrijden gespeeld. Maar iedereen telt die paar oefenwedstrijdjes erbij. En als het dan even niet loopt, dan moeten we alweer doorschakelen. Ajax heeft een miskoop in de spits, als iedereen mag geloven. Feyenoord heeft een slechte tweede spits gehaald. Utrecht heeft dus nu niet de juiste trainer. Ja, je kunt niet bij alles waar even een wedstrijd wordt verloren of een misstap wordt gemaakt, meteen er maar een kruis doorzetten. Je moet natuurlijk ook, zeker in de Eredivisie, mensen een klein beetje de tijd geven. En Ueda werd vorig jaar topscorer van Nederland. Maar dat was niet op basis van die eerste 2 seizoenen te voorspellen natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus ja, je moet ook af en toe een klein beetje door de dingen heen kijken. En Correa hoeft geen 80 punten te halen met Utrecht. Dus het is ook niet zo erg als hij zijn wedstrijdje verliest. Maar ja, zijn start had hij zich meer van voorgesteld, denk ik. En hij wordt meteen goed getest. Ja, we gaan natuurlijk ook wel zien hoe hij uit dit soort periodes komt. De vraag is natuurlijk een klein beetje of het terecht is als mensen dan zeggen, ja, bij Telstar maakte het allemaal niet uit. Daar was natuurlijk ook, daar wilde die er ook in blijven. En daar wilde die ook promoveren het jaar daarvoor. De vraag is een beetje natuurlijk, ja, ze schoppen daar de ruiten er natuurlijk niet uit. Hè. Op maandag kwam hij op het trainingsveld. Het enige probleem wat daar was dat er weer een vos op had gelopen die vervelend in de weg zat. En bij Utrecht gaan natuurlijk, daar gaan mensen zich roeren. Maar ik mag toch hopen voor de Utrecht fans dat zij ook wel hebben gezien dat dit een trainer is die wel iets kan en dat je daar een beetje geduld mee moet hebben.
1: We hadden het in het begin van deze podcast over Joey Veerman. Hè. Hoe groot gaat het probleem nu zijn voor Peter Bos nu hij Joey Veerman niet meer heeft? Ik praat even die ene wedstrijd van Excelsior en die wedstrijd van Fortuna Sittard vergelijk ik even met elkaar. Ja. En volgens mij als je die wedstrijden allebei naast elkaar legt, zie je één ding. Joey Veerman kan die bal precies in de loop meegeven en voor diepte zorgen in een spel wat beide middenvelden die PSV had opgesteld daarvoor eigenlijk niet konden, hè?
0: Nee, maar het is ook niet zo dat je zomaar zo'n vervanger haalt met dezelfde kwaliteit. Ze hebben wel heel veel middenvelders al, dus op zich zijn de middenvelders genoeg. Alleen ja, je moet het weer iets anders in gaan vullen. Maar als je Mauro niet als back ziet, maar als middenvelder. Je hebt Til nog, je hebt Wanner, noem ze maar op. Alles wat daar op dit moment rondloopt, daar kun je echt wel een goed middenveld van maken. Alleen de specifieke kwaliteiten van Veerman niet. En je had natuurlijk het duo Schouten-Veerman, wat zelfs Oranje haalde op het EK.
1: Ja.
0: Ja, dat is nu helemaal ontmanteld natuurlijk door een zware blessure en door een verkoop. Maar goed, PSV is natuurlijk wel bij machten qua budget en ook qua klasse die ze al in de selectie hebben, om daar weer een oplossing voor te vinden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze ploeg nu het spoor bijster raakt omdat ze een goede speler kwijt zijn. Maar wat ik aan het begin zei, ja, het is voor de concurrenten bovenin is het denk ik wel goed nieuws. Aan de andere kant denk ik ook dat hij wel op een punt is gekomen dat het misschien ook moeilijk voor hem zou zijn geweest. Ja, is hij elk jaar kampioen geworden bij PSV. Nederlands elftal was al een beetje voorbij. Of hij nou echt nog het onderste uit de kan zou kunnen halen met nog een jaar in Eindhoven. Daarmee wil ik niet impliceren dat het die lui wordt. Maar dat is natuurlijk gewoon in het voetbal zo. Dat als je vaker dat er een soort van verzadiging in zou kunnen treden. En dat dat misschien op de moeilijkste momenten dat het dan een beetje in gebreken blijven zou kunnen worden met hem. En dat ontneemt hij zichzelf nu. Of daar heeft hij geen last meer van door een grote stap te maken. Maar voor PSV was dat misschien wel een gevaar geweest. En nu kunnen ze daar natuurlijk met een nieuw en gretig middenveld kunnen ze dat weer proberen op te lossen.
1: Ik zat gelijk te denken, volgens mij gaat het ook niet gebeuren. Maar als je nu toch echt nog even een verrassende transfer wil doen, los van het feit dat je met Geertruida bezig bent voor achterin, heb je het geld voor liggen nu, dan ga je nu Malik Tielman bellen en bel je Leverkusen en zeg je, kunnen we een jaartje terughalen? En dan heb je gelijk wel weer de pop aan het dansen op dat middenveld, toch?
0: Ja.
1: Want die mag weg, hè?
0: Ze hebben heel veel middenvelds. Ja, het klikt daar allemaal niet zo. En hij is natuurlijk nogal verknocht geraakt aan de sfeer in Eindhoven. Hè. Daar gedijde hij goed onder Joelmand helemaal niet bij Leverkusen. Heeft hij ook nog iets over gezegd. Ja, ik heb geen idee of dit een realistisch scenario is. Maar dat geloof ik ook niet. Maar het zou natuurlijk voor PSV het zou natuurlijk een geweldige oplossing zijn als je zo'n speler erbij kunt halen. En dan maakt het niet zoveel uit of je nog veel andere middenvelders hebt, omdat deze boven alle partijen staat. Maar ik denk dat PSV dit. Geertruida zal die kant op gaan, hè, normaal gesproken. Dus zij kunnen echt, hebben echt wel weer de mogelijkheden. Dat is geen Veerman natuurlijk, maar zij hebben straks echt wel weer de mogelijkheden om een fris en goed elftal te krijgen. En ik denk dat dat het grootste gevaar was bij PSV. Dat frisse er af en toe een beetje af was. Dat ja, alles al gewonnen. En er zijn seizoenen geweest dat je dacht, verliezen ze nog een keer. En nu zijn ze slecht gestart. Dat heeft ze denk ik ook wel weer wakker gemaakt. En na vorig weekend, toen we zeiden, Feyenoord was het beste voor de dag gekomen van de top 3. Als je dan nu dit ziet, dan denk je dat PSV heeft het in één week alweer gerepareerd. Hè? Die schade die ze verleden week hebben opgelopen ten opzichte van Ajax en Feyenoord.
1: Ja. John van der Brom kan ook weer een beetje rustiger slapen. Want het was toch een beetje onrustig hè, in Enschede geworden. Na die 3-3 ook tegen Dutch. Ja. En ook de nederlaag in de eerste wedstrijd van het seizoen. Opmerkelijk moment in die wedstrijd vond ik dat na een minuut of 70, wil ik even vanaf zijn, kwam Sam Lammers de ploeg in. En je hoorde gewoon het publiek achter hem staan op dat moment. Die kreeg zo'n ovationeel applaus van het Twente-publiek. Ja. Dat zegt ook wel wat, hè, gelijk, wat er allemaal de afgelopen weken gebeurd is.
0: Nou, en dat vond ik een heel opvallend interview in een tijd waarin spelers voor camera's toch vaak denken, nou, ik zeg maar even niet wat ik denk, want anders heb ik er maandag last van en tot en met vrijdag. En wie weet wat ze er intern van vinden. Maar rots zijn natuurlijk voor de camera's ook dat hij de situatie van Lammers, dat de onrust had veroorzaakt en dat hij het een geweldige speler vond. Dus ja, aan Van der Brom werd gevraagd, heb je er nou spijt van dat je hem 1, 2 of 3 hebt genoemd? Hij heeft hem dan 3 genoemd, dat had hij dan niet. En nu werd er weer ingezoomd op Fennegoor of Hesselink, hè, die dan er niet in komt. Kijk, voor een topclub is het natuurlijk helemaal niet gek dat je 3 spitsen hebt die om een plek vechten. En dat je af en toe een goede speler op derde positie hebt staan. Maar nu leek het er wel op van afstand dat zij dachten, als wij hem nou zoveel mogelijk in die rol van derde spits noemen of drukken, terwijl hij veel verdient, dan zal hij straks wel verdwijnen. Aan de andere kant denk ik, als Lammers een klein beetje met die rol kan omgaan en FC Twente wil echt iets, dan heb je die 3 spelers ook nodig. Zeker omdat Fennegoor of Hesselink is natuurlijk op een leeftijd dat hij normaal gesproken niet een heel seizoen lang een topniveau zal halen. Weghorst is misschien al, is dat wel, kan dat wel natuurlijk, maar is natuurlijk al wat ouder. Dus die zou ook wel eens een keer uit de relatie kunnen zijn. Nou ja, dan heb je met Lammers nog een uitstekende speler. Het enige gekke er vooral in is dat ze natuurlijk onder een seizoen met Lammers in de spits een bepaalde speelwijze hadden ontwikkeld die punten opleverde. Maar die ook zeg maar het spel van Twente bepaalde. En dat Weghorst totaal dat type niet is. Dus dan ga je weer anders spelen. Dat leverde geen punten op. Ja, als trainer kun je natuurlijk ook niet nu meteen weer terug. Dus dat maakt het wel allemaal een beetje onrustig. Maar voor Lammers was het wel goed. Ik denk dat elke andere club in de Eredivisie ook tot aan de topclubs bijna allemaal aan toe zou denken. Nou, als we Lammers ook nog in de selectie zouden hebben, zou het niet zo'n ramp zijn. Ik snap wel, fijn, dat heeft genoeg spitsen. Dus dat komt er allemaal niet van. Maar qua kwaliteit zou die natuurlijk overal passen. Alleen, hij maakt nooit 20 goals.
1: Nee, maar het is wel opmerkelijk, want Van der Brom zal, met al zijn ervaring, heeft dus eigenlijk met dat statement wat hij toen heeft gemaakt, of dat nou in opdracht van de club was, of dat hij dat zelf had bedacht op die manier.
0: Het is voor openheid volgens mij. Zo komt hij altijd een beetje over. Ja. Dat hij, hij zegt gewoon wel eerlijk hoe het zit. En dan
1: maar je verliest de kleedkamer ermee, dus met deze uitspraak. Dat is best handig geweest.
0: Ja, het wordt natuurlijk vaak gewaardeerd. En ik denk dat eerlijkheid en open en duidelijkheid uiteindelijk het beste is. Maar soms kom je op momenten dat je het misschien net een klein beetje anders zou moeten formuleren, waardoor je de onrust wat meer buiten houdt en Lammers wat meer in zijn waarde houdt en ook de andere spelers in zo'n selectie niet het gevoel geeft dat er een onrustsituatie aan het ontstaan is en waar het publiek op weer op reageert.
1: Ja, over de ploegen, de verliezers van dit weekend. Ik bedoel, van tevoren zeiden we, nou ja, ADO Den Haag zou eens kunnen gaan verrassen in deze podcast, hè?
0: Ja.
1: Krijgen toch wel een gevoelige tik van Groningen.
0: Ja.
1: Dat goed start, of van een goed start. Willem II. Als je naar het spel kijkt, denk je, is ook niet echt klaar voor de Eredivisie, hè?
0: Nee, helemaal niet. Nee, keeper ook nog weg natuurlijk. Ja. Weggevallen, geblesseerd. Nee, helemaal niet. Dat ziet er nog niet uit. Alle ploegen die gepromoveerd zijn hebben het moeilijk. Maar dat ziet er niet uit alsof dat de komende weken veel beter zou gaan. Ik moet wel zeggen, Cambuur gaf wel een bepaald antwoord na dat eerste weekend. Dus ploegen kunnen wel snel leren en compacter gaan spelen en wat minder goals weg gaan geven. Maar ADO ook te veel goals tegen FC Groningen, wat geen slechte elftal is. Maar er komen natuurlijk nog 8 betere ploegen op bezoek in Den Haag. Dus ja, dit zijn wel welkom in de Eredivisie momenten voor ze.
1: Ja, ik zat te kijken naar die transfers die allemaal nu voorbij komen. Over gesproken wordt het lijstje. En toen kwam ik AZ tegen. Toen dacht ik, dit is nou een zet die ik misschien ook wel bij de topclubs in Nederland had verwacht. Maar die dus AZ wel doet. En de topclubs niet. Iedereen zit achter Steyr Racing aan. En ik denk dan altijd, als ik nu TD zou zijn, hij is nu geblesseerd. Je kan hem nu misschien goedkoper oppikken. Je kan hem zelf begeleiden in de revalidatie. Ja. Je hebt hem binnen voor de komende jaren. Die jongen wordt nooit slechter.
0: Normaal niet. Nee.
1: Nee,
0: je hebt natuurlijk wel spelers die van blessure naar blessure lopen. Maar dit is natuurlijk, je haalt hem op zijn goedkoopst. En je haalt natuurlijk ook waar de speler een hoop goodwill binnen. Hè? Dat hij denkt, jullie zijn mij dus niet vergeten. Waar de rest misschien wekelijks contact zocht. En uiteindelijk bij zo'n blessure denkt, laat hem maar voorlopig maar even gaan. Zo werkt het overigens ook in de journalistiek. Hè? We kloppen vaak aan bij spelers. Zeker toen je ze allemaal nog persoonlijk kon benaderen. En ik hoorde wel eens van spelers, als je dan geblesseerd bent en lang geblesseerd, hoor je nooit meer iemand. Dat je misschien juist dan eens een keer moet informeren hoe gaat het met je. Waardoor zo'n speler op het moment dat hij weer speelt ook wat toeschietelijker is in het geven van interviews, et cetera. Nou, dit is natuurlijk in het groot bij zo'n speler nu. Ja. En ze halen hem. Ze
1: AZ
0: halen
1: willen hem halen, voor de duidelijkheid. AZ is bezig met hem.
0: Ja. Ja, maar als ze hem straks binnen hebben, hebben ze natuurlijk een speler waarvan je, mits fit, zeker weet dat hij het elftal in ieder geval niet zwakker maakt. En hoogstwaarschijnlijk sterker. Ik ken natuurlijk de ins en outs van de blessures niet. Kijk, Per Schuurs bijvoorbeeld is heel lang geblesseerd geweest. Dus dat weet je nooit zeker. Dan is het de gokje waard.
1: PSV halen ze binnen, die is ook geblesseerd. De ene blessure naar de andere.
0: Ja, ook zo'n type natuurlijk. Ja. Of ook zo'n voorval waarin, die andere jongen die bij Heracles terecht was gekomen, die met die moeilijke naam, die nog onder Peter Bos had. Ja, soms kan het zo zijn dat een speler gewoon heel veel pech heeft en van blessure naar blessure. Dus dan investeer je uiteindelijk in niets. Maar nu zijn ze de concurrentie voor. En voor Racing is het natuurlijk ook heel mooi dat dit gaande is.
1: Want dit vind ik dan wel iets wat een technisch directeur volgens mij met een vooruitziende blik. Je weet al van die afgelopen jaren hoe die speelt, hoe die gegroeid is. Daar kan je, dit vind ik echt slim handelen van AZ. Echt,
0: dat vind ik ook, ja. En zij zitten in die categorie gewoon heel goed. Hè? De racing-categorie waarvan je denkt, gaat hij al naar een topclub? Is het al? Dat had er ook wel in gezeten, denk ik. Alleen die blessure kwam dan tussendoor. Maar dat is niet zijn nadelen van AZ. Maar dat is vaak net even die tussenstap die je dan daar zou kunnen maken. Mijnans heeft dat daar gedaan. Natuurlijk dat soort type spelers wat net even daar kan aansluiten. En daar zat Racing heel erg in. Dus deze stap is volgens mij ook gewoon heel logisch en heel goed voor hem.
1: Ja. We gaan even een paar luisteraarsvragen doornemen met je. Remy Nodder die vraagt, goedenavond heren, de transferperiode begint het einde te naderen. Als ik me niet vergis, nog zo'n 2,5 weken in Nederland. Nu hoor en lees ik dat deze periode in andere landen eerder of later sluit dan in Nederland. Zouden jullie me kunnen uitleggen waarom dit niet overal hetzelfde is, bijvoorbeeld door de UEFA vastgesteld? Of als de keuzevrijheid is, waarom Nederland dan niet ervoor kiest om als allerlaatste te sluiten?
0: Ja, er is natuurlijk heel vaak over gegaan. En die uniformiteit, die krijgen ze niet voor elkaar. En het heeft ze voor en zijn nadelen als je laat sluit of eerder sluit. Soms kun je nog, natuurlijk als laatste kun je nog spelers weghalen, maar ze kunnen dan ook nog spelers bij jou weghalen. Ja, dat is dan niet als die markt dicht is. Dus het is niet altijd een voordeel. Maar Kijk, bij die transferperiodes, dat klinkt altijd een beetje alsof mensen denken, hè, zolang het maar gesloten is, kunnen ze geen spelers meer weghalen. Maar het is in Nederland natuurlijk ook gewoon zaak dat je gewoon geld haalt uit transfers. Dus dat clubs bestaan, dat heeft ook vaak met transfers te maken. Dus het is voor de continuïteit van clubs helemaal niet zo erg dat er op het laatste moment nog een speler wordt weggehaald. Alleen ik snap de supporters wel, die dan denken, ja, nu hadden we net een leuke voorhoede, dan halen ze op het laatste moment de links en de rechts buiten weg. En wat moeten we nu? Maar dat betekent wel dat die clubs weer wat geld verdienen, waardoor ze levensvatbaar blijven. Dus het is allemaal een beetje lastig. Maar het allerbeste zou natuurlijk inderdaad zijn dat ze allemaal synchroon lopen. En misschien ook nog wel wat eerder in de zomer. Want we zijn nu elke keer aan het voetballen, 4-5 wedstrijden. Maar dat hebben we al zo vaak besproken. Met selecties die er straks compleet anders uitzien. Ja.
1: Peter die vraagt, wat is de regel voor keepers als deze de bal volledig missen, wel de tegenstander meenemen? Bijvoorbeeld minuut 26, Willem 2, NEC. Waarbij Gretas iedereen de bal mist, maar de aanval in kwestie niet. Hij zegt, als een verdediger mistrapt en de tegenstander raakt, gaat hij op de stip.
0: Ja, volgens mij is de regel duidelijk. En ik denk dat iedereen dat een strafschop vond. En uiteindelijk de scheidsrechter niet. En je kan het ook over duwen hebben. Hè? Verleden week het duwtje van Zonneveld, nu zag je het duwtje bij Willem II. Daar werd het wel toegestaan. Keuzebuurk vond het allemaal niet zoveel. Ja, dat maakt het natuurlijk lastig voor supporters om alles maar te accepteren en te snappen. Kijk, je moet wel accepteren, want je hebt weinig anders. Maar het levert frustratie op natuurlijk. De ene week wel bij die en de andere week weer niet bij die. Of we beginnen wel bij die met streng fluiten, maar dan laten we het een week later weer los. Maar ja, als een keeper de bal mist en hij raakt de speler, is het volgens mij duidelijk. En dat gebeurde hier.
1: Ja, dat is een beetje Batiston, hè? Die ooit
0: was wel veel harder. Maar ja, de intentie of de essentie was hetzelfde.
1: Ja, Donovan van der Klee die vraagt, waarom doet Gio het dan moeilijk als de scheidsrechter de 1-minuut-regel hanteert? Een trainer moet toch op de hoogte zijn van regels, op zijn minst het juiste voorbeeld geven. Verdiepen ze zich wel aan de regels, vraagt hij.
0: Dat had een kleine andere oorzaak. Kijk, Watanabe ging naar de grond met zijn hoofd. En toen gaf Kooi, als ik het allemaal goed gezien heb, aan dat die clubarts het veld in moest komen. Hij had misschien ook even kunnen wachten. En had Watanabe misschien gezegd, het gaat wel, we gaan verder. En op het moment dat die clubarts het veld in dirigeerde, ontstond dus die regel. Er was geen gele kaart gegeven dat Watanabe behandeld was en er weer uit was voor een minuut. Dus ik had het idee dat bij Feyenoord leefde dat, ja, het was aan Kooi's schuld dat er een blessurebehandeling was. En dat daardoor ook die straf van een minuut erop stond. Maar het is ook een regel, daar heeft hij ook gelijk in, waar je een beetje aan moet wennen. En ik kan me ook voorstellen, ik zag dat duel dat Kooi in eerste instantie dacht, zeker omdat iedereen natuurlijk een beetje panisch is als er iets met het hoofd gebeurt.
1: Ja.
0: Dat ze daar niet al te veel risico's in nemen en ook niet al te veel tijd in willen verliezen. En dan gaat het om een minuut en dan fluit de Kuip een minuut. En ik denk dat Gio daar ook geïrriteerd over was. Dat hij dacht van, ja, als hij heel even had gewacht, dan hadden we de behandeling waarschijnlijk niet gedaan. En dan had Watanabe gewoon mee kunnen verdedigen nu.
1: Tom Maas die stelt nog een vraag. Gaat wat meer over de planning van de Eredivisie. Waarom begint de Eredivisie zo vroeg ten opzichte van bijvoorbeeld Premier League en La Liga? Die hebben toch ook nog eens 4 rondes extra. De play-off Europees voetbal compenseert voor 1 speelronde. Waarom moeten wij, terwijl velen nog aan de Spaanse Costa liggen, alweer aftrappen? Het staat ook nergens op in die transferperiode. Je hebt straks 4 rondes erop zitten voordat die sluit.
0: Ja, dan moet je de winterstop korter maken. Dus met kerst en oud en nieuw spelen. Want in Engeland wordt dat ingehaald natuurlijk op dat moment. En die hebben ook geen play-offs, hè, de Premier League. En die hebben wij nog wel. Want Jan de Jong is van plan om een grote dikke streep erin te zetten, las ik bij ons in de krant.
1: Dan kan je later gaan beginnen.
0: Dan kun je later gaan beginnen, maar ergens moet je het natuurlijk inhalen. Dus ja, als ze in Engeland met kerst, tussen kerst en oud en nieuw 3 of 4 keer spelen, dan is precies wat ze nu zeg maar hebben aan vakantie. Dus ja, dan moet je dat soort dingen gaan doen. En ik weet niet of dat nou zoveel handen op elkaar krijgt. Het is natuurlijk vervelend als je nog aan het Spaanse strand ligt. Maar het is ook al lang niet meer zo dat mensen het voetbal niet meer kunnen kijken. Hè. Jaren geleden moest je hopen dat iemand je de uitslag doorbelde. En nu zit je gewoon op het strand met je iPad of je telefoon voor je. Zit je die wedstrijd mee te kijken. Het is al even vervelend voor de seizoenkaarthouders die daardoor een wedstrijd missen natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar goed, dat waren de vragen voor deze podcast. Engeland is ook langzaam in beweging gekomen. Hè, waar Arsenal even heeft laten zien aan een City zonder Guardiola wie de basis in Engeland toch? Voorlopig?
0: Ja, ja. Rodri weg bij City. Arsenal blijft investeren en spelers kopen. Ja, 3-0 is duidelijk natuurlijk. Ik zag in België, is ons misschien een beetje ontgaan, dat Beveren Waar ooit Peter van Vos speelde natuurlijk. Die hebben van Anderlecht gewonnen. Daar is Tim Bakens nu trainer. Daar hoorde hij altijd hele goede verhalen over. Dus had ook nog bij Zwolle gezeten. Zeer talentvolle trainer. Die ging natuurlijk naar Beveren. Hou je dat van afstand? Misschien moeten we er af en toe schuin oog naar kijken. Hou je dat in de gaten? Omdat je weet, in België gaat elke trainer er na 3 weken uit. Ja. Of hij nou gewonnen heeft of verloren, hè, cynisch gezegd. En hij begint bij een club waarvan je denkt, ja, Beveren, kan je daar al die nederlagen uitstellen? En die wint dan van Anderlecht. Dus het is leuk dat het weer begonnen is. En in het begin kijk je inderdaad naar dat soort, naar de grote clubs in Engeland. Maar ook een klein beetje naar wat Nederlanders over de grens presteren.
1: Ja. En blessurelid moeten we nog even behandelen?
0: Musiala.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat daar nou precies gaande was. Hij ging onderuit, dus werd niet goed. Viel flauw, noem het maar zoals je het wil noemen. Saibari is daar heel snel bijgekomen omdat hij de ernst van de situatie inzag. En Bayer heeft, het was tijdens een oefenwedstrijd, heeft later bekendgemaakt dat ze er niet veel over konden zeggen, maar dat het wel weer goed ging. Dus ja, geen idee. Het kan natuurlijk iets heel ernstigs zijn als iemand zomaar uitgaat. Kan ook, mensen overkomt het ook wel eens zonder dat het nou enorme oorzaken of gevolgen heeft. Dus, maar het is altijd wel schrikken. In de voetballerij zie je toch wel dat vaak voorkomen. En je denkt meteen altijd aan het ergste natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar hopelijk gaat het goed bij hem en valt het allemaal mee, hè? Zoals nu wordt gecommuniceerd.
0: Ja.
1: Dan zijn we rond voor deze podcast. Komende week gaan we heel veel praten over Europees voetbal natuurlijk. Met NEC in Europa, met Ajax en met Twente. Die gaan proberen dan wel de Champions League te halen, dan wel de Conference League competitiefase te halen. Gaan we deze ook allemaal uitgebreid doornemen. Maar we gaan nog wel eventjes tot slot van deze podcast, Mikos, naar de vraag van vandaag.
2: Ja. De vraag van vandaag.
1: Die vraag kwam afgelopen vrijdag van Sjoerd. Die had nog geen vraag, pakte een boek uit de boekenkast en dacht, daar staat een leuke vraag in. En dat boek was het volgende boek.
3: Het verhaal van onze Braziliaanse voetballers. En daar staan allemaal leuke, vermakelijke hoofdstukken in over inderdaad een aantal beroemde Brazilianen in de Nederlandse competitie. En dan beginnen we met de moeilijkste. Dat is ook het eerste hoofdstuk in het boek. En dat is João Carlos Wisniewski.
1: Met een typisch Braziliaanse naam inderdaad, ja.
3: Ja. En de vraag is, waar speelde die?
0: Ik dacht dat hij bij Anderlecht speelde.
1: Ja, maar in Nederland maar gaat het om, hè?
0: Oh,
1: in
0: Nederland. Het gaat om Nederland dan. Telstar?
1: Ja, heel goed. Was dat een gok of niet?
0: Ja, dat gok ik, ja. Telstar hebben wel eens meer Brazilianen gehaald toen. Ja.
1: Nee, heel goed gok. Ik zou vanavond tegen mevrouw Gauka zeggen dat je even naar het casino gaat en alles op rood zet, kijken of het dit zo eruit pakt. Maar je was niet de enige die het wist trouwens. Edgar Zwaris Bakker wist het onder andere ook. Een van de goede inzendingen die binnenkwam. Je weet, op de vraag van vandaag kan je antwoorden door een bericht te sturen via Instagram. @advoetbalpodcast. Reageren in de stories of een DM'tje sturen. X of Blue Sky kan ook met de hashtag advoetbalpodcast. Of reageren op Spotify als je luistert. Door een reactie achter te laten. En dan kan je antwoord geven op de vraag van vandaag van Mikos vandaag.
0: Ja, het is Twente Karabach, hè, aan het eind van deze week. Maar Karabach speelde ooit een speler, een Nederlandse speler, die in de jeugd of in zijn amateurperiode speelde bij AFC en bij Zeeburgia. Nou, dat kunnen er nog honderden zijn. Later ging hij naar Ajax. Toen naar Willem II. Via Willem II kwam hij bij Sparta terecht. Later bij de Graafschap en bij ADO. En toen kwam hij in het buitenland terecht. Onder meer dus bij Karabach en ik geloof bij Valenciennes. Maar over welke speler heb ik het?
1: Mooi. Als je weet welke speler Mikos nu zoekt, kan je dat doorgeven via de bekende kanalen. Je weet het inmiddels, ik heb het net geroepen. Morgen het antwoord in deze podcast. Morgen gaan we ook verder praten over wat er allemaal aan actualiteit in het voetbal zit. Genoeg zaken om door over te praten, dus dat morgen allemaal. Mikos, ik wens jou alvast een mooie dag.
0: En, hetzelfde.
1: Tot later.
0: Tot later.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je kranten en magazines voor de allerbeste prijs. Van het AD tot de Volkskrant en van Libelle tot Donald Duck. Elke week nieuwe leesdeals. De actie van deze week? Bekijk hem snel op kiosk.nl. Yeah.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende, is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: Dit is de NOS Voetbalpodcast.
2: Met Arno Vermeulen, Ron Jans en Thierry Boon.
3: Ja, Arno, vers uit de arena. Ron, vers uit de televisiestudio. Eén pensionado, één bijna pensionado.
4: Het scheelt niks.
3: Nee, hebben jullie nog tips of zo? Wat moet Arno straks gaan doen, Ron, als hij klaar is?
4: Gewoon dat doen waar je zin in hebt, waar je, wat je leuk vindt. Vooral ook dingen doen.
3: Wat doe jij allemaal?
4: Ik?
3: Ja.
4: Oh, ja, veel wedstrijden bekijken. Nu de competitie is begonnen. En volgende week ga ik weer naar Twente tegen Karabach. Wat staat er nog meer? Pack Next staat op het programma. Dus veel sport kijken. Ik ben weken bezig geweest. Uren per dag met mijn muziekcollectie. Dat is nou klaar. Die heb ik doorgeselecteerd. Net zoals een elftal.
3: Hoe ziet jouw muziekcollectie eruit?
4: Ja, Dat wil je niet weten. Dat gaat alle kanten op. Maar echt, ik heb een geweldige collectie. Ik heb gewoon, vind ik, gewoon, nou, de beste collectie ter wereld. Maar als je alles hebt, dan moet je ook wat wegdoen. En ik wil ruimte maken en ik heb dat allemaal gedaan. Maar dat is, sport staat natuurlijk enorm voorop in alles wat ik doe. En dus wat ik ga doen is, zoals analist bij Studiosport, zeg maar twee keer in de maand, vind ik ook heerlijk om bij mijn huis, bij de Eredivisie te blijven. Af en toe een podcast. Ik zit bij een podcast van Dagblad van het Noorden, twee keer in de maand, denk ik. Af en toe een keer een presentatie te doen. En dat vind ik ook echt leuk om te doen. En dan wil ik ook echt de mensen een leuke avond geven. Maar familie, vrienden. In de maandtijd ben ik in Dublin, in Wenen, in München, in Tsjechië geweest. Ja, dat kan helemaal niet.
3: Is er iets, Arno, wat je hoort dat je denkt, nou, lijkt me ook wel leuk. Muziekcollectie of zo?
5: Ja, dat sloeg ik op aan. Ik heb natuurlijk wel een jukebox sowieso. Hè. Daar zitten veel platen in, maar die is vol. En ik stond gisteren in Utrecht. Ik was met mijn vrouw even naar Utrecht. En toen stond ik in een hele mooie, ik kende hem helemaal niet, CD-zaak en platenzaak. Maar echt,
3: ik denk dat Ron hem wel kent.
5: Ja, het was in de Voorstraat. Het was een schitterende winkel. Echt nog ouderwets waar je ook gewoon platen kan. Nee, je hebt in Soest een tijdje gewoond waar je ook platen kan. Toen had ik Minnie Riperton in mijn hand, de plaat. Want ik heb ook een platenspeler buiten mijn jukebox in de woonkamer. Ik heb hem toch teruggelegd. Ik heb er nu wel spijt van, maar Love in You stond er niet op.
4: Ja. Ja. Nee, daar kwam ik één keer in de week bijna. Ja, maar dat is een mooie platenzaak.
5: Ja, prachtige platenzaak. Dus nou ja, zoiets bijvoorbeeld. En ik moet ook mijn foto's zoals iedereen in zijn computer, en die ook nog weer op schijfje staat en zo, die moet ik ook een keer helemaal gaan doorzoeken en dubbelen eruit halen.
3: Kan ik die van mij ook aan jou kwijt, of niet?
5: Delete.
3: Ja, tot zover de NOS Muziek Podcast. We gaan het hebben over voetbal. Wat mij betreft het mooiste moment op het Nederlands voetbalveld deze week, niks met de bal te maken, was bij NAC. Mats Zeuntjes en zijn vrouw hebben deze week hun pasgeboren dochtertje verloren. En NAC speelde vrijdagavond, verloor thuis met 2-0 van VVV. Maar dat maakte helemaal niks uit. Want na afloop werden de stadionlampen gedimd. Alle fans hadden lichtjes in hun hand. Er werd een spandoek getoond met de naam van het meisje. En een tekst: de hemel is een sterretje rijker. Zeuntjes en zijn vrouw stonden voor de tribune voor de fans. En die werden minutenlang toegezongen. En hij barstte in tranen uit.

0: ja, oh Seuntjes, we love you. Zo ging het echt minutenlang door. Hè. Dat is ook de voetballerij. Dat is ook gewoon de mooie kant. In zekere zin van de voetbalfans, toch? Ik heb het kippen wel warm, echt waar.
1: Ah, ik nog meer. Ik heb Mats bij Utrecht ook een paar maanden gehad. Ik vind dit echt een van de hoogste punten van wat het publiek soms heeft gedaan richting spelerswaardering. Het is gewoon prachtig. Dit is misschien wel de mooiste, maar ik weet ook nog, met Alfred Schreuder was er een actie. Er zijn vorige jaar met de jongen van Willem II. Het publiek is soms ook fantastisch, hè?
0: Ja.
1: Vaak fantastisch en soms wat minder.
0: Sterkte voor de familie Steuntjes ook namens ons. Voetbal, ja, het was de zondag van de topclubs die een 2-0 voorsprong weggaven. Eerst Feyenoord, daarna Ajax. Jij was erbij, Arno, thuis tegen Heerenveen.
2: Vente. Rivera, en dan zit hij erin voor Heerenveen. Ongelooflijk zeg. Het is 2-2. En het is Rivera, de invaller, de Fransman Maxence Rivera, die scoort. Ongelooflijk hoe Ajax de problemen hier over zichzelf afroept.
0: Hoe is de stemming daar? Hoe was het? Je hebt ze ook gesproken.
3: Ja, nee, ze waren natuurlijk zwaar en zwaar teleurgesteld over deze wedstrijd. Het was sowieso wel een leuke wedstrijd om naar te kijken voor de gemiddelde supporter. Niet voor de Ajax-fans, want die mopperden afloop alweer behoorlijk. Dat kunnen ze trouwens ook. Maar het was een wedstrijd waarin, want ik sprak Jurie Baas vooral nog na afloop, waarin ze echt heel goed begonnen, Ajax. Dat was goed voetbal. Er zat veel beweging in, opkomende backs. Het liep als een tierenlier. En ik dacht ook echt van, ja, dit wordt werkelijk gewoon 2-3-0 en dan is het klaar. Dan gaan ze kansen missen, want dat doen ze gewoon veel te veel. Daar gaan we het nog over hebben, maar ze hebben aanvallend echt wel een probleem. En misschien niet eens op de positie van Gods, maar meer op de spitspositie. Ze gaan kansen missen, Heerenveen gaat wat dingen omzetten. Die zijn slim, die maken die prachtige 2-1. Dat was intussen natuurlijk 2-0 geworden, ook door een heel mooie goal van Ouazzane. Ja. Maar dan maken ze 2-1. En toen dacht ik al van, ja, het wordt een hele interessante tweede helft. Ajax begon nog wel aardig en langzamerhand kantelde het. Heerenveen creëerde meer kansen, waren volgens mij wat fitter. Ja, en ze gooiden twee Franse aanvallers nog even bij natuurlijk van de bank. Maar ging ook echt met twee spitsen spelen. Die Machine, mooie naam hè, ja. Werd de tweede spits echt naast Vente. Dus gingen met vier aanvallers spelen. Nou ja, en dat loonde, want ze maakten een mooie 2-2.
0: Maar je voelt dat aankomen, hè, die 2-2 rond. Wat kun je dan als trainer doen? Want dat voel je als trainer ook, toch?
1: Ja, maar je hebt als trainer, je kunt wisselen. Maar je bent ook, op een gegeven moment gaat de wedstrijd zijn eigen leven leiden. We noemen het met een mooi woord het momentum. En je ziet het bij Feyenoord precies hetzelfde. Het momentum draait. En dat was bij Feyenoord extreem. Maar bij Ajax was het ook zo. De overmacht was weg. En hoe komt dat dan? Hoe kan het nou? Want dit is niet de eerste keer dat Ajax of Feyenoord, En PSV laatst ook, dat ze het niet 90 minuten een wedstrijd onder controle kunnen hebben. Is dat fitheid? Zijn dat wissels? Of is dat iets tactisch?
0: Wat denk je?
1: Van alles wat. Maar ook credits naar Heerenveen, die het aandurven om met vier spitsen te gaan spelen. En Go Ahead precies hetzelfde. En Go Ahead maakt 2-2 en blijven gewoon staan en gaan gewoon door voor de overwinning. En dat had gewoon gekund in die fase. En dus het zijn altijd twee partijen. En heel vaak kijken we alleen vanuit het perspectief van de topclub. Maar ook complimenten naar de anderen. Maar het is wel opvallend. Hoe kan dat nou dat wij vaak terugvallen? Want Ajax tegen Shelbourne in de tweede helft was echt dramatisch. Ja. Feyenoord tegen Sparta speelde echt een goede wedstrijd. Maar op het eind komen ze ook nog goed weg. Ja. Net met een doelpunt verschil winnen. De tijd zal het wijzen of ze dat gaan oplossen. Maar soms is voetbal ook zo mooi, omdat het, je kunt niet alles verklaren. Het gebeurt gewoon.
0: We proberen toch altijd alles te verklaren. Dus daar is deze podcast ook voor. Maar Mika Gods is weg bij Ajax. Dan staat Ouazzane erin. Aan de buitenkant is eigenlijk meer een aanvallende middenvelder. Hè. Niet echt een buitenspeler. Heeft niet enorme snelheid. Maakt een prachtige goal. 17 jaar oud. Mist Ajax dan wel in de voorhoede diepgang? Ja, snelheid.
3: Zeker, maar dat heeft de trainer Michel Sanchez natuurlijk al gezegd. Hè. Hij zoekt een zes, dat zoeken ze al jaren.
0: Ja.
3: En hij wil twee diepgaande spitsen hebben, aanvallers hebben.
0: Maar merk je dan vandaag ook dat ze dat inderdaad echt missen?
3: Nou, dat viel, ja, misschien de tweede helft. De eerste helft niet, omdat ze heel lang echt het heft in handen hadden en voortdurend rondom de 16 meter speelden. En Berghuis eigenlijk echt heel goed begon. Veel naar binnen kwam, heel gevaarlijk was. Dus dan mis je dat niet zo. Het is wel heel fijn als het evenwicht er meer komt, er wordt meer teruggedrongen, wat ook gebeurde, dat je dan wel snelheid hebt om ook af en toe in de counter wat te doen. En dat heeft Ajax eigenlijk niet of nauwelijks. Dus je bent dat wapen ben je wel kwijt. Op het moment dat ze gewoon de baas op het veld zijn, is dat niet zo'n probleem. Maar die gaan echt komen. Er komen gewoon nog 2 aanvallers en ik denk ook wel 6 bij. Ze hebben 55 miljoen voor Gods gekregen. De wet is in Amsterdam dat je nooit het hele bedrag als trainer mag uitgeven. Laten we aannemen, misschien de helft of zo, om en erbij. Nou, daar kan je nog wel wat aardigs voor halen. Dus ze gaan zich versterken, dat moet ook echt wel. Maar ik vraag me eerlijk gezegd af of toch niet ook het grote probleem in de spitspositie zit. Want vandaag ook Dolberg heeft weer gewoon veel te veel kansen laten liggen.
0: Ja, Ron, hoe kijk je naar Michel Sanchez, de trainer, Spaanse trainer? Zit vol emotie, vol passie, zien we hem langs de lijn staan. Maar zie jij wel dingen terug ook in het spel, al bij Ajax? Nee.
1: Wel. Alleen, ik vind dat ze uiteindelijk, denk ik, betere spelers hebben dan vorig jaar. En dat is wel heel erg belangrijk. Alleen nu Gods weg is, durf ik dat weer niet. Vandaar de aarzeling. Ik heb wel het gevoel dat spelers in het veld beter weten wat ze moeten doen. Alleen vandaag was, we hadden het net nog over, dat Jurri Baas ook zei, zij gingen toch wat anders doen. En daar hebben wij niet op gereageerd. Dus er zijn nog wel stappen te maken op tactisch gebied. Maar ik denk ook wel dat een heel aantal nieuwelingen, dat die nog niet fit genoeg zijn, echt topfit. Dat geldt voor Henrique, dat geldt voor Leonardo, dat geldt voor Tolu.
0: Ja. Is dat moeilijk ook als trainer? Zeker in het begin, dat je wil misschien werken aan een vast team, maar je hebt met zoveel facetten te maken, fitheid, spelers die misschien nog in de etalage gezet moeten worden.
1: Nou, trainers moeten zo flexibel zijn tegenwoordig, want er komen nog spelers bij. Er gaan spelers nu gods weer weg. Dus ze willen nog wel af van een aantal spelers. Volgens mij hadden ze sowieso nog wel een oogje op wat posities. Nou, Arno is al genoemd. En daar moet je maar mee omgaan. En ook spelers die later komen. Ja, je kunt niet zomaar van 0 naar 90 minuten. Of van 30 naar 90 minuten. Dus die hebben ook allemaal weer tijd nodig. En tijd, ja, dat heb je niet altijd. Zeker niet in de top.
0: Nee, dus eigenlijk is augustus als trainer gewoon een beetje een vervelende maand, of niet?
1: Je moet er gewoon van genieten. Dat, zo is het. En ik hou wel van een beetje flexibel zijn. Maar je probeert natuurlijk zoveel mogelijk het onder controle te hebben. Maar ja, ook bij mij in augustus, zeker in de laatste 2, vooral in de laatste week, gebeurde er altijd weer iets dat je denkt van, oh, ja, nou ja, het zij zo.
0: Ja. Feyenoord, je zei het al, ook een gelijkspel. Hij speelde goed in de Kuip, kwam 2-0 voor tegen Go Ahead Eagles, maar liet dus ook glippen naar wel echt een puikpotje.
4: Wat een boeiend gevecht, wat een geweldige wedstrijd. Heerlijke slotfase.
5: 2-2. Hoe is dit toch allemaal mogelijk dat Feyenoord dit laat gebeuren?
6: Ja, dan zou je kunnen denken dat het aan de intensiteit ligt of conditie, maar ik denk dat het ook aan de keuze aan de bal ligt. Tegelijkertijd moeten we ook niet gelijk weer in zo'n negatieve flow. Ik bedoel, het seizoen is nog heel lang. Hier moeten we zeker van leren. Wat ook van de eerste was eigenlijk horen te doen. Maar nee, dit mag ons niet overkomen als Feyenoord zijnde. Dus kopjes omhoog en weer door.
0: Heeft hij gelijk, Valente? Het seizoen is nog lang, niet zo negatief.
1: Nee, maar je hoeft ook helemaal niet negatief te zijn. Je moet wel kijken van, want bij Feyenoord had ik wel door blessures de wissels. En dan gaat het toch wel ten koste van de kwaliteit. Ook al omdat ze een aantal mensen door blessures nu missen. Ja, en dat zie je toch met Lotomba Voriet, bij Krijveld, wat wel een talent is. Maar het stond achterin daarvoor eigenlijk gewoon goed. En ja, Borges blijft toch een mysterie. Die blijft maar verhullen waarom die zo
0: veel geld heeft gekost.
1: Precies.
0: Ja, bij Feyenoord zien we toch een klein beetje een patroon, hè? Want zo ging het ook vorige week. Speelden ze een uur lang goed, daarna zakken ze ver weg. Welk patroon zie jij, Arno?
3: Ik denk dat het allemaal te maken heeft met het begin van het seizoen. Ik denk dat PSV, Ajax en Feyenoord echt de komende weken wisselvallig blijven spelen. Ik had gedacht dat Feyenoord misschien het verste zou zijn. Maar 2-0 weggeven tegen Go Ahead is natuurlijk gewoon wel slecht. Maar bij Ajax is het eigenlijk volkomen logisch. Nieuwe trainers, veel nieuwe spelers, inderdaad nog veel te weinig spelers topfit. elke keer een ander team. En dat is logisch, hè, dat je nu in Conference League en in de competitie doorwisselt. Maar dat betekent, ik geloof dat er weer twee spelers vandaag bij Ajax in de basis stonden die donderdag gespeeld hadden. Dus je gaat helemaal nog niet naar één team toe. Je gaat elkaar niet makkelijk vinden. En daar is de Eredivisie nou net te goed voor. Dan kun je wel nog tegen Shelbourne, nou ja, ook een gelijkspel, maar dan ga je daar wel door. Maar daar is de Eredivisie echt te goed voor. Clubs zoals Heerenveen, zien we nu ook weer, Go Ahead, zijn allemaal goed georganiseerd, hebben echt hele aardige spelers. Want ook bij Heerenveen lopen echt wel een paar spelers die ook bij wijze van spreken bij Ajax zouden kunnen meedoen. En dan ga je dus tegen puntverlies oplopen. Dus ik verwacht dat het de komende weken, los van het programma, maar wel vaker gaat gebeuren. En alleen AZ, denk ik, zou in theorie wel eens, als ze zo doorgaan, een kleine voorsprong kunnen nemen. Want daar is eigenlijk alles behoorlijk steady. Alles heel erg goed bezet. En ja, die hebben ook 6 punten al gehaald. Ja, daar
0: gaan we het nog wel even over hebben. De man in vorm bij Feyenoord, Segio, maakt de 1-0. Je hebt met hem gewerkt, Ron, natuurlijk. Wij hebben hem in de podcast ook gehad. Heel open jongen. Iemand die ook best wel zelfkritisch kan zijn, denk ik. Is dat ook zo?
1: Hij kan zeker zelfkritisch zijn. En hij wordt ook zeker van huis uit. En ja, trainers en de staf is natuurlijk ook altijd kritisch. Alleen dat hij altijd het maximale uit die kritiek, ook die hij zelf uithaalt, ja, dat vond ik nog wel weer eens een kritiekpuntje op hem. Maar hij heeft zich steeds beter ontwikkeld. En ik vond hem ook vandaag een van de beste spelers van Feyenoord. Bijna geen balverlies. Hij ziet dingen sneller en hij kan het ook uitvoeren. Hij had echt een geweldige assist op Ueda, die hem dan net naschoot. Maar ik vond hem ook heel volwassen staan. En dat zag je ook terug in de duelkracht. In 38 van de 41 passes kwamen aan bij een medespeler.
3: Wat hebben jullie gedaan, Ron, afgelopen jaar met hem? Want hij is gewoon ook, nou ja, dit jaar bij jullie is hij echt op al die fronten ook gewoon beter geworden.
1: Ik geef de meeste credits aan Givai zelf. Ik heb wel op een gegeven moment ruzie met hem gezocht, omdat hij in, zeg maar, de dingetjes zoals warming up, de prep, zeg maar, de voorbereiding op de training, de krachttraining. Nou ja, op trainen ook dat proberen als je tactisch traint of als je een keer wat minder zin hebt, dat soort dingen.
3: Een beetje gemakzuchtig.
0: Ja, wat deed hij dan? Ja.
1: Ja.
3: Komt het omdat je dan heel erg getalenteerd bent, dat het allemaal zo makkelijk gaat?
1: Ja, maar ik heb wel geleerd om daar met hem eruit te komen samen. Dat het gaat uiteindelijk om de wedstrijden. En daar leverde die enorm. Maar ook daar, als je voorstond in een slotfase, vond ik dat hij soms ook wat meer moest kiezen voor de overwinning dan om nog maar, zeg maar, een extra goal te maken. Want als je echt naar de top wil, en ik denk dat hij dat voetballend absoluut kan, hij is echt op de goede weg. En nou, ik heb af en toe nog wel eens even wat app-contact. Vind ik mooi. Dat af en toe moet je als trainer ook wel eens iemand even een schop onder zijn kont geven. Maar daar zijn we heel goed uitgekomen. Want ik vond hem echt de tweede helft van het seizoen, vond ik hem bij Utrecht echt een geweldig seizoen zelf spelen. Mm-hmm. En dat zet hij nu door. Ik denk dat hij ook normaal gesproken niet meer uit de basis weggaat.
0: Had je dat gedacht toen je hem vorig jaar onder je hoede had, dat hij een jaar later al bij Feyenoord een belangrijke speler zou kunnen zijn?
1: Dat weet ik niet, omdat hij er zat in zijn geschiedenis bij Feyenoord, er zaten ook wat krasjes. En ik denk dat met het vertrek van er iemand de schuld geven, met Van Persie en hem, die band was niet warm in ieder geval. En nu, Van Bronckhorst is volgens mij de ideale man om rust uit te stralen. En ja, ik denk dat Givai daar ook enorm bij gedijt. Hoewel in de voorbereiding leek het nog dat hij verkocht zou worden naar Lille.
0: Ja, het is maar goed dat hij is gebleven, toch?
1: Zeker.
0: Ja. En wat heb jij hem proberen bij te brengen? Los van die schop onder zijn kont.
1: Ja, toch wel nog meer professionaliteit in alles. Nog meer volwassenheid in alles. Niet te speels zijn. En in wedstrijden ook situaties herkennen. Ik weet nog dat wij ooit uitspeelden bij Go Ahead. Daar stonden we 2-0 voor. Het werd natuurlijk 2-2. Dat paste bij dit weekend. En dan gaat zijn middenvelder, die gaat de 16 in om een voorzet eventueel binnen te werken. En hij staat alleen maar te staan. En wij spelen thuis tegen Go Ahead een half jaar later. En hij gaat aan de andere kant over zijn middenvelder heen en hij scoort. Hij heeft dat echt goed opgepakt. En ik zag gewoon ook nu hoe hij ook zijn verdedigende taken, zijn taken uitvoerde. Als hij dat goed doet, ook als het te goed gaat, dan kunnen nog hele mooie dingen gebeuren.
0: PSV won met 2-1 bij Excelsior. Het bleek de laatste wedstrijd van Joey Veerman te zijn.
3: Ja, nou ja, niet heel verbaasd. Ja, soms denk je, het lukt niet meer. Dat zal hij ook wel gedacht hebben. Ik kom nooit meer weg bij PSV. Maar ja, hij had een gelimiteerde transfersom. Niet voor een appel en een ei, maar wel een gelimiteerde...
0: 22 miljoen euro naar Dortmund.
3: En dat houdt altijd in dat als iemand er dan echt eerst ziet zitten en het geld kan betalen, ja, dan kan het heel snel gaan. Dan hoef je ook niet meer te onderhandelen. Ja, wel over je salaris. Maar dat zal meer zijn dan bij PSV. En dan is het gewoon handjeklap en geregeld. En het gaat nu ook zo snel. En dan gaat hij gewoon naar de nummer 2 van Duitsland, kun je zeggen, toch? Een prachtige club. En ja, hij wil gewoon iets anders. Dus dat is een hele grote uitdaging. En wij zijn met z'n allen heel nieuwsgierig of hij er ook zo bepalend gaat worden.
0: Wat denk je?
3: Nou, ik denk het wel, want het zou natuurlijk wel heel dom zijn. En over het algemeen zijn Duitse topclubs niet heel erg dom. Die hebben vaak een heel erg goed beleid en die weten wel wat ze willen. Zij zullen natuurlijk in den treuren weten wat hij kan en wat hij niet kan. Want juist bij hem is dat hartstikke belangrijk. Dus dat moeten ze tot in detail weten. Dus als ze hem gaan gebruiken zoals PSV hem gebruikte, nou, dan gaat hij daar natuurlijk net zo goed zijn bijna als bij PSV. Of, je kunt zeggen, competitie is misschien iets sterker. Ik denk dat het trouwens nog wel meevalt.
0: Jij denkt dat de Bundesliga niet heel veel sterker is dan de Eredivisie?
3: Nee, dat denk ik niet. Niet heel veel sterker. Wel sterker, maar niet heel veel sterker. Dus dan moet het goed kunnen gaan. En ze zullen hem ook moeten nemen met hoe hij is. Hij is een ontzettend reet eigenwijze Volendammer die zich best wel op een, in de bloed helemaal niet negatief, onaangepast gedraagt over het algemeen. Ja, ook daar zullen ze misschien even moeten wennen. Maar hij kan zo goed voetballen, waarom zal dat daar niet lukken?
0: Hij is wel echt een sieraad voor de Eredivisie gebleken de afgelopen jaren, toch? Met zijn manier van kansen creëren, zijn passing, zijn uitspraken in interviews, zijn eerlijkheid. Het is een grote manier geworden.
1: Nou, met name zijn voetballen. Ik heb hem bij Studiosport net bedankt voor wat hij ons, de Eredivisie, de clubs waar hij gespeeld heeft, allemaal heeft gegeven. Want er zitten toch wel heel veel mooie momenten tussen. Van het weekend was er die ene paas met binnenkant een beetje effect om de centrale verdediger heen.
0: Ja,
1: met een goede
0: bal. Hij geeft hem niet, hij streelt hem.
1: Hij streelt hem. Ja. Er was geen trap. Dat was een fluwelen touch was het. En zo heeft hij heel veel mooie momenten gehad. En ik vind ook die onaangepastheid is misschien net iets te ver, maar ja, hij staat voor zijn mening.
3: Authentiek.
1: En hij weet wie hij is. En dat wil hij ook blijven. Ik ben wel heel benieuwd, want als hij bijvoorbeeld naar Rasenballsport, oftewel Red Bull Leipzig zou gaan, en het is lopen en rennen en tweede ballen, ja, dan gaat hij niet halen. Maar wie is de trainer bij Dortmund? Hoe spelen ze? Ik weet dat niet zo goed op dit moment. Daar moet ik induiken. Maar het zou misschien wel een grote manier kunnen worden. Ze hebben bij Ajax nu Brand binnengehaald. Die is iets hoger op het veld, staat hij als Joey Veerman. Maar dat kaliber heeft hij wel.
0: Peter Bos was best tevreden na de overwinning, en dan met name over de tweede helft.
7: Waarin we ontzettend veel kansen creëren. Goed voetbal spelen. Dus eigenlijk weer het voetbal wat ik gewend ben de afgelopen jaren.
0: Heb jij dat ook gezien?
3: Nou, ze creëren sowieso veel kansen. Het viel me op dat ik vond Excelsior het helemaal niet slecht doen. Maar dan zie je gewoon natuurlijk het verschil in kwaliteit. Individuele kwaliteit geeft dan ook wel de doorslag, hoor. Gaat niet alleen maar dan om het team. Gaat ook gewoon om wat je op het veld hebt staan. En met Dest en Veerman had PSV gewoon twee belangrijke spelers terug. En Dest kon je ook zien, hè, bij die goal. Is dan gewoon heel belangrijk. Is PSV zo goed als vorig jaar? Nee, zeker nog niet. Die moeten ook echt nog beter worden. En die afstemming zal er ook echt wel beter moeten. Maar ook zij gaan zich nog wel versterken. Hij was iets te optimistisch, denk ik. Ik bedoel, Excelsior, gewoon geweldig. Heel veel respect voor. Maar uiteindelijk natuurlijk is op elke positie de speler van PSV normaal gesproken beter. En dat zag je ook in die wedstrijd gewoon terug.
0: Zou je nog een spits halen eigenlijk, als je PSV bent? Want Plea nu terug natuurlijk van een zware blessure, nu op de training geblesseerd geraakt. Anderhalve maand eruit. Je hebt Pepi. Ja. Boadu zit er niet meer.
3: Nee, misschien moet je Boadu wel nog gewoon pakken. Bij Boadus is altijd fitheid natuurlijk het ding. Maar dat hij kan voetballen is helder. En hij is ook al een ander type dan ze hebben. Is natuurlijk echt heel erg snel. Kan je ook in de counter misschien Europees goed gebruiken. Zou niet zo heel gek zijn, denk ik. Want die heeft volgens mij nog geen club. Dat is toch best raar, want die kan wel wat.
0: Ja, ik zit nog even te denken over Veerman. Maar die onder Koeman werd hij natuurlijk niet meer opgeroepen. Zou Xavi hem oproepen, denk je?
1: Maar voor Koeman was hij ook geen zekerheid bij het Nederlands elftal. Hè. Zat hij er vaak wel bij. En dan als hij dan speelde, was het ook niet altijd
0: de top. Wissel op het EK natuurlijk, na een half uur tegen Oostenrijk.
1: Ja, en maar er zijn dingen die ik niet weet. Dat in de onderlinge verhoudingen, of het nou met Koeman is of met andere stafleden, ik heb toch gevoeld dat Joey dan dat onaangepaste wat we net benoemden, dat tegen hem gaat werken. En ja, dan word je niet meer opgeroepen.
3: Ja, en speelt ook nogal mee bij het nationaal team. Je het team niet in dienst van Veerman helemaal kan laten spelen. En dat kan bij een club natuurlijk wel makkelijker.
0: Zijn ook gewoon genoeg goede middenvelders zeker. In Nederland natuurlijk.
3: Maar uiteindelijk heeft hij wel weer kwaliteiten en specialisme die ook de andere middenvelders van het Nederlands elftal niet hebben. Maar ik denk dat de kans ook niet zo heel groot is dat hij terugkomt. Maar nou ja, ligt eraan hoe hij in Duitsland gaat spelen. Hij heeft het zelf in de hand. Als hij bij Dortmund daar...
0: De hele tijd appjes
3: ja,
0: trouwens.
3: Dat,
0: dat moet je wel even uitzetten, Arno. Ik begrijp dat het voor jou allemaal nieuw is. De media en podcast en interviews.
3: Ik heb hem uitgezet.
0: Ah, heel goed.
3: Als hij natuurlijk bij Dortmund echt een hele belangrijke schakel wordt... Xavi zal dan dat er ook wel opvallen, lijkt mij. En dan zal hij misschien toch een keer selecteren. Hij heeft meer kansen nu dan onder Koeman, dat is duidelijk.
1: Frenkie de Jong is geblesseerd.
0: Ja.
1: Dus,
3: Reinders gaat naar Saudi-Arabië, weet je wel. Er is geen reden om hem niet te selecteren. Maar oké, gaat ook weer verhuizen, andere competitie. Ja, ik vind Serial maar helemaal niet zo raar... als die bij spreken volgende keer geselecteerd zou worden. Als je bij Feyenoord nu zo bepalend bent, hè, Valente en hij... kunnen die ook zo bij het Nederlands elftal zitten. Je krijgt toch een coach die er ook weer een beetje nieuw naar gaat kijken. En ja, die zal toch ook wel zien dat CGL heel aardig kan voetballen.
0: Arno, ik vraag deze vraag specifiek even aan jou. De best voetballende ploeg op dit moment in Nederland?
3: AZ.
0: Ja, maar dat is wel zo, toch?
3: Nee, dat is ook zo. Maar het is ook, je bent heel verbaasd over me. Dat verbaast mij dan weer.
0: Nee, het gaat heel soepel. Winnen met 4-1 bij FC Utrecht. Ronja was bij die wedstrijd. Maar AZ swingt.
1: Ja, deze wedstrijd, de eerste 10 minuten, of misschien nog korter. Utrecht begon echt zo agressief en kreeg toen ook 2 kansen. Maar daarna namen ze de wedstrijd echt over. En het was een hele duidelijke, verdiende overwinning. Met dat je denkt van, hey, en ze hebben nu eindelijk ook... is dat ze niet al die voorrondes Europees hebben. Dus ze hebben nu wat meer rust... ik vond het indrukwekkend. Ja, heel goed.
0: Want AZ is nu koploper. Ja. Je verwacht ook dat Troy Parrott nog gaat, maar die is er ook nog steeds. Kees Smit, er wordt al 100 jaar van gezegd dat hij een keer weggaat. Maar die is er ook nog steeds.
3: Ja. Er is wel weer veel interesse voor Smit, hè? Maar ze houden de boot ook echt wel af. Parrott hebben ze al wel lang in de etalage staan. Ze hebben nog 4 spitsen over, centrumspitsen volgens mij. Dus dat zou moeten kunnen. Maar natuurlijk, als je Parrott erbij zou kunnen houden... maar dat is financieel niet mogelijk... dan heb je nog meer kans om heel hoog te eindigen. Maar die gaat dan wel gewoon weg. Maar ze hebben... Kijk maar naar de bank van AZ, die ziet er ook echt heel goed uit. Dat hebben we wel eens vaker gezegd en dat viel het tegen. Maar ik bedoel, Casius, die vorig jaar echt ook heel lang heel goed speelde bij AZ... is gewoon de tweede rechtsback. Maar die kan overal in de Eredivisie rechtsback spelen, volgens mij. En zo kan je dat wel een beetje doortrekken voor veel posities... dat ze niet in paniek hoeven te raken als er iemand wegvalt. En ik zou wel, als Parrott weggaat, en dat levert 30 miljoen volgens mij op... zou ik toch weer naar Groningen oversteken. Zou ik er 1 miljoen bij doen misschien. En zou ik zeggen, geef mij die Van Bergen toch ook maar erbij. Want het is wel een speler die ze op meer posities wel weer goed kunnen gebruiken.
1: Ik kan wel merken dat jij een AZ-hart hebt. Maar ik heb wat meer met Groningen. Die moeten we echt zien te houden. Die ontwikkelt zich echt heel goed, moet ik zeggen. Niet alleen nu werken, afjagen... voor elke bal gaan.
3: Hij gaat goals maken.
1: Hij gaat echt scoren. En dat doet hij nu al een half jaar lang eigenlijk. Zoals AZ, als Van Parrott dat geld binnenkomt... zou ik ook nog een keertje melden. En dan moeten ze het maar uitvechten. Maar dat zou voor Groningen zou dat wel een enorme aderlating zijn.
3: Zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. Zo gaat het, hè? Eten en gegeten worden in de Eredivisie. Ik vind het wel alweer goed om te zien dat de nieuwe technisch directeur die ze hebben wel echt een goede neus heeft, volgens mij, voor wat hij wel en niet wil,
0: Van Duinen.
3: Wil halen. Ja, want ik bedoel, deze snap ik.
0: Racing
3: snap ik ook, weet je wel. Dat je nu zegt dat het zo'n goede middenvelder. We pakken die tussen aanleidingstekens.
0: Hij is nu gebaseerd,
3: gok,
0: natuurlijk.
3: Kruisbandblessure.
0: Is dat inderdaad een gok?
3: Nou ja, de meeste spelers van een kruisbandblessure herstellen tegenwoordig echt wel heel erg goed. Ligt misschien ook een beetje aan wat voor type speler je bent. Maar ik vind dat er zit een soort idee achter dat je niet weer de vierde Braziliaan haalt uit Sao Paulo op grond van een paar bandjes die je kijkt. Maar dit zijn wel allemaal.
0: Patatje gaat wel steeds beter spelen.
3: Nou, ik wil niet zeggen tot mijn verbazing of zo, maar dat blijft wel een speler waar je de ene wedstrijd enorm aan kan ergeren. Maar hij gaat wel beter voetballen, dat klopt
1: maar
3: wel.
1: Maar die jongen komt uit Brazilië, de taal, alles is anders. Ik vond hem goed beginnen, maar daarna heel matig. Maar die goal die hij maakte, en hij schoot nog een bal met buitenkant wreef. Ja,
3: een kruifschaal was hij ook goed.
1: Vraagteken ligt bij mij of al die jonge jongens dat een heel seizoen kunnen volhouden. Want ik vond Meerdink als aanspeelpunt, en hij scoorde ook zijn goal, pikte die mee. Vond ik echt heel goed spelen ook. Mm-hmm. Daal, echt zo handig en wendbaar en lef in zijn spel.
3: Ze hebben echt serieus. Alleen, wat Ron ook bedoelt, je bent niet gewend om echt voor een titel te spelen. Ga je elkaar nu wijsmaken van, we kunnen dat echt gewoon met elkaar. Ik denk dat Echtold wel zo'n type is die dat echt wel durft te vertellen. En er ook wel mee aan de.
0: Gewoon voor de spelersgroep, we gaan voor de landstitel.
3: Ja, op een gegeven moment misschien wel. Of in ieder geval, het is wel een. Hij heeft iets blufferigs in zijn manier van werken. Waardoor ik in het begin dacht van, nou, ik weet niet of ik daar een fan van ben. Maar als je het waarmaakt als trainer, je hebt dat een beetje in je wat hij dan heeft en je presteert. Dat is wel een hele mooie combinatie, hoor.
0: Ja, de opvallende goal was de goal van Koopmeiners. Die schoot een corner in één keer erin.
8: Kijk, het is een combinatie van bewust en wat mazzel die je moet hebben. Alleen, ik denk dat er heel veel details die we getraind hebben bij elkaar kwamen om de kans zo groot mogelijk te maken dat dit zou kunnen gebeuren.
0: Echtold heeft er deze zomer een set-piece specialist bijgehaald, een Oostenrijker, Philip Eichner. Ja, Ron, is dit dan allemaal op zijn naam te schrijven?
1: Doet hij ook de verdedigende corners?
0: Hij doet ook de verdedigende corners.
1: Nou, dan staat het gewoon 1-1.
0: 1-1, ja.
1: Het heeft echt, en dat is eigenlijk al bewezen door bijvoorbeeld Brentford, of die stoppen zoveel tijd
0: Arsenal.
1: Het loont gewoon. Alleen, vorig jaar hebben we ook wel eens gehad dat Dani de Wit, die wil alle ballen wegkoppen, maar die liet zich een beetje uit die zone weglokken, waardoor die ruimte vrij kwam. Dan moet de keeper eigenlijk, vind ik, die korte hoek afschermen, maar hij plofte zomaar binnen. En ondanks het feit dat de eerste helft AZ echt beter was, hadden ze alleen maar eigenlijk afstandsschoten, maar geen kansen. En eigenlijk vlak voor rust valt deze er binnen. En na rust is het binnen 5 minuten is het gewoon beslist. En het loont echt om te investeren in spellenvattingen.
0: Ja, maak je een beetje zorgen om Utrecht. Gaat niet lekker daar, hè? De voorbereiding Graafschap verloren, Sevilla verloren, Groningen verloren, nu AZ verloren. Maak je je zorgen?
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Maar ik vind het echt. Ik heb zo'n geweldige tijd gehad. En op alle niveaus zo met zoveel fijne mensen samengewerkt. Ik vind dit echt heel vervelend. Maar ze hebben best echt ook. Er kan er gewoon een goed elftal staan of komen te staan. Maar je moet nu word je getest. En dat geldt ook voor Korea, die natuurlijk een geweldige carrière heeft tot nu toe. Maar dit moet je ook meemaken. En ik geloof erin dat ze daar uitkomen. Maar op het moment dat je ziet hoe makkelijk ze toch kansen weggeven, goals tegenkrijgen en hoe moeizaam ze scoren. Ja, dan daar gaat het wel om in het voetbal. Het moet vooral rustig blijven. Je moet vertrouwen houden. En dan moet je uit bij Sparta spelen ze volgens mij. Dan moet je die maar winnen.
0: Ja, even naar Korea luisteren.
9: We zijn een bepaalde fase ingegaan. Bepaalde intensiteit van spelen moet omhoog. Als je dat vorige week ziet en deze week zie je daar al stappen in. Alleen nu nog volhouden van, ja, dit is gewoon doorpakken. En heel veel gas geven. En heel veel lef aan de bal tonen. En daar begint het bij.
0: Hij is natuurlijk je opvolger. Jullie hebben veel contact gehad. Hè? Op het moment dat je daar dan komt, dat je gaat kijken. Zie je hem dan na afloop ook nog even?
1: Nee. Dat wil ik ook helemaal niet. Aan het eind van de wedstrijd zongen ze ook heel eventjes Ronnie Jansen. Dat vond ik echt naar hem en naar, de, naar heel Utrecht toe. Maar het ging ook heel snel, ging het gelukkig weer weg. Ik sta en stond volledig achter die keuze. Ik vind het gewoon mooi wat ze doen. En nu moet je het tijd geven. Je moet ermee door. Je moet erin geloven. En om erin te geloven moet je resultaten boeken.
3: Het is wel een kwaliteitsprobleem ook wel, vind ik hoor. Ik bedoel, het is niet helemaal toeval. Ik bedoel, Ron heeft het daar echt fantastisch gedaan. Maar CGL was gewoon echt vorig jaar echt ook al heel belangrijk als een speler die echt wat extra's had op het veld. Ja, dat vind ik nu wel aan de dunne kant. Ik vind het best wel een beetje veel hetzelfde. Hij heeft het ook over fysiek en alles en zo. We moeten 100%, dat geloof ik allemaal wel. Dat zal ook wel lukken. Maar je moet ook aan de bal wel echt mensen hebben die gewoon heel goed kunnen voetballen. En nou, ik denk, ze moeten wel oppassen. Dat als dat echt een paar weken duurt en je kijkt naar die andere teams die hun zaken ook goed voor elkaar hebben, ja, dan kan je zomaar ineens een tijdje lang in het rechte rijtje staan en Utrecht rustig houden. Dat is sommige trainers gelukt, maar dat is vrij ingewikkelder, kan ik je mededelen.
1: Ja, en in de achterhoede Van der Hoorn, Viergever, Caruani zijn alle drie weg. Dat gat moet ook weer opgevuld worden. En er stonden nu twee nieuwe, zeg maar, controlerende middenvelders met Pol en met Offerhaus. Mm-hmm. Nou, dat liep gisteren ook nog niet zo lekker. En je ziet ook dat spelers, het kost nu al een beetje vertrouwen, waardoor ze veel meer fouten gaan maken eigenlijk dan normaal.
0: Maar zie je het wel goed komen?
1: Dat ik geloof altijd in het positieve. En ik vind ook dat ze echt ook best ook wel goede spelers hebben. Maar het is op dit moment nog zoekende. En wat je dan nodig hebt, zijn resultaten. En hoe langer het duurt, des te groter wordt de twijfel en te kleiner het vertrouwen. En en de omgeving doet daar ook wat mee. En ik denk dat wat dat betreft Correa, die houdt zich, vind ik, hartstikke goed. En daar moet hij ook in gesteund worden door iedereen.
0: Lekker om die stress niet meer te hebben, lijkt
1: me. Ah, dat is zo. Het is zo ontspannen, maar je leeft wel mee. En waar je met Utrecht best wel zorgen hebt en meeleeft. Ja, Groningen staat bovenaan. Ja, met PEC Zwolle, ja, daar moet ik ook weer op letten. Twente. Ja, ik vond een mooi interview van Daan Rots. Die het opnam voor, ja, jongens, kom op, let nou op het voetbal. Niet te veel op de randzaken en steun
0: even
1: ons.
0: Even naar luisteren.
10: Ik vind dat eigenlijk dat echt zoveel mensen hier nu in de club bezig zijn met randzaken. Waar ik eigenlijk gewoon, ik vind het gewoon niet fijn. En dat vinden wij als team ook niet fijn. Maar steun ons gewoon. Weet je, en dan is er wat onrustig gedaan op de tribunes. Als wij niet direct de beste bal naar voren worden gespeeld. Ja, dan word ik soms wel denken van, ja, jongens, kom op. Wij zijn ook gewoon mensen.
0: Wat vond je hier mooi aan?
1: Ik heb zo'n waardering voor deze jongen. Die heeft ook zoveel kritiek gehad. Stond bekend als talent, maar nooit als het grootste talent. Tegen de stroom in. Ik heb hem er ook wel eens lange tijd naast gehad. Heeft hij zich echt tot een hele belangrijke speler. Maar ook iemand vanuit de regio. En ik vind hem als mens, vind ik gewoon top. Hij meent het ook echt. En dit vind ik ook zo mooi, dat soort jongens, daar wil ik zo graag mee werken. Die zijn zelf kritisch, hebben een goed zelfbeeld. Maar die willen ook, die komen voor elkaar op. En dat was de laatste jaren altijd, was dat de kracht ook van FC Twente. Dat die jongens, die gingen gewoon voor elkaar. En als je dat hebt, dan bereik je meer dan dat je allemaal eilandjes hebt. En groot compliment voor Daan. Van mijn kant in ieder geval.
0: Wat ga je morgen doen?
1: Ja. Ik heb morgen een lege agenda eigenlijk. Dus ik denk dat ik morgen een stukje ga fietsen.
0: Of een klein muziekje nog opzetten.
1: Nou, dat altijd. Daar word ik altijd vroeg mee wakker. Dus, maar voor de rest, ik zit even te kijken. Wat is er nog voor sport op? Nou, ik moet
3: paarden met Jan Rolf.
1: Nou, dat is nou een van de weinige sporten waar ik niet zoveel.
0: En dat heeft niks met Jan te maken, hè, voor de goede orde.
1: Nee, zeker niet. Maar ik moet mijn team voor de Vuelta nog even samenstellen.
3: Hockey hebben we nog.
1: Hockey, ja, dat vind ik ook wel leuk.
3: Dus we hebben veel in de aanbieding. We hadden een schitterende sportmaand zo bij de NOS afgelopen, de atletiek natuurlijk zwemmen.
1: Want het zwemmen is nou wel voorbij, toch? Want Marit Steenbergen, hoeveel meters die wel niet gezwommen?
3: Meer dan ik in mijn hele leven, denk ik.
0: Dank jullie wel, heren.
11: Dit was de NOS Voetbalpodcast.
12: We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Benieuwd naar andere podcasts? Check NPO Luister.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, voor de superfans. En de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi.
2: Welkom bij een rondje Eredivisie. Alleen AZ en FC Groningen zijn nog foutloos. PSV, Feyenoord, Ajax verspeelden op punten. Ik ga het over hebben met Geert-Jo Jacobs en Tim Redijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Alle ploegen in de Eredivisie kwamen tot scoren. Ja. Zonder deze speel. Ja.
4: Voor de eerste sinds 2012 geloof ik. Hè?
3: Ja. 14.
4: 14 ook. Okay.
3: Nou, ik zag het ook voorbij zien komen.
2: Twee part vrouwtjes hier. Zo. Ja, je wist het gewoon al.
4: Nee, de echte vrouw is heel goed. Ja. Dat is 12 jaar geleden, dus vandaag.
2: Van welke ploeg heb je nou het meest genoten, deze speel?
4: Groningen was heel erg goed. AZ was zeer goed zaterdagavond.
3: Ik wilde ook AZ noemen, ja. Vind ik toch wel knap hoor, bij Utrecht. Nou is Utrecht wel zoekende, heb ik zomaar het idee. Maar, maar ik vind AZ zit wel goed in elkaar. Dat begon natuurlijk al in de Johan Cruijffschaal. Tegen 10 man, maar goed.
2: Telde niet.
3: Nee, ja. Dat deden ze heel goed. Dus ja, ik zou zeggen AZ, ja.
4: Allemaal die jonge spelers ook in de ploeg weer, hè? Veel uit eigen jeugd. Ik geloof 8 in de opstelling zaterdag. Ja, super knap hoe ze het daar elke keer weer doen. Nu kijken hoe lang ze kunnen volhouden. Hè. Natuurlijk, zaterdag gaan ze naar Fortuna. Dat is vaak een wedstrijd. De afgelopen jaar geloof 2 keer op rij verloren daar. Dus ik weet niet of ze dat dan ook kunnen laten zien. Ik wil dus nu een trainer hebben die meer dan zijn voorgangers ook de spelers in de wat kleinere wedstrijden scherp kan houden. Ja. Dus dat gaan we zaterdag zien of dat gaat lukken.
2: Het was heel verleidelijk om weer zo'n stelling mee te nemen. Ja, AZ gaat dit jaar
3: voelen we een beetje aankomen,
2: maar we hebben hem niet gedaan. Nee. Dus dat komt alweer als ze straks echt bovenaan staan na 10 wedstrijden.
4: Maar we waren echt goed met een uitstekende Meerdink ook in de spits, hè? Die het nu mag laten zien. Nu Parrot waarschijnlijk toch een keer zal vertrekken.
3: Ja. Dus het is goed, ik vind het wel goed hoor, hoe ze dat proces van doorselecteren eigenlijk gewoon zelf wel inzetten. Ondanks dat die Parrot daar gewoon nog is. En dan gewoon zeggen, Meerdink is onze spits en Parrot gaan we verkopen. Dat is ook wel een soort duidelijkheid. Want je ziet toch wel veel ploegen die zeg maar half augustus met een opstelling spelen. Die op 2 september heel anders kan zijn. Als je Feyenoord gisteren kijkt, staan Hartje Moussa en Ueda nog voorin. Ja, zijn die er over 2-3 weken nog? Ik weet het niet. Dus ik vind dat wel mooi om dat bij AZ te zien. En volgens mij las ik vanmorgen dat Real Betis de club is die gaan doorpakken op Parrot.
2: Eerst was het West Ham volgens mij.
3: Ja.
2: Nou, Betis is wel leuker toch dan, denk ik? Wel
4: mooi. Nou, ik zou liever in Engeland gaan, maar dat is ook smaak afhankelijk natuurlijk.
2: Het is wel een schitterende club toch, Betis?
4: Ja, maar West Ham United is ook een geweldige club. Nu gedegradeerd, maar hebben natuurlijk niet het mooie stadion van Waleren. Toen ze Upton Park speelden, nu dat vreselijk Olympisch stadion. Maar toch, Championship, mooie competitie, mooi shirt, West Ham. Maar ik kan me voorstellen dat Parrot geneigd is om voor Betis te kiezen. Want West Ham ging voor Peru, geloof ik. Hè?
3: Dat was het.
2: Zeker. Ja. Nou, we zijn al alle kanten opgegaan. Heel mooi.
4: Okay. We hoeven niet te veel uitweiden.
2: Nee, zeker wel.
4: We moeten
2: wel
4: korter, strakker. Ja.
2: Nee hoor,
4: niet over muziek
2: helemaal doen. Niet. Sterker nog, wat is het moment van het weekend voor jullie?
4: Voor mij de bal van Veerman. Als soort van laatste proeven van kunnen van Veerman in de Eredivisie. Het was natuurlijk wel een bal waarbij hij alle tijd en ruimte had om die paas te geven. Ja. Die wandel had moeten afmaken trouwens. Hè?
2: Zo, gewoon ging dat allemaal traag zeg.
4: Ja, dat was niet best. Gelukkig dat Van Bommel dan een rebound wel afmaakt. Maar dat was wel prachtig om nog een echte Veermanbal te zien. En nu hopen dat hij het ook in de Bundesliga bij Dortmund dat hij veel van dit soort paasjes kan gaan versturen.
2: Van die biljartballen.
4: Ja, inderdaad. Prachtige trekstootje van hem. Ja. En een mooie beloning, een prachtige club voor Veerman. Als het, ja dat weet jij natuurlijk. Gaat het door? Is hij door de keuring of dat moet vandaag nog gebeuren?
3: Hij wordt vandaag gekeurd. En,
4: slag om de arm.
3: De laatste 5-6 maanden is het niet een bepaalde zekerheid dat dat goed gaat. Maar goed, normaal gesproken gaat dit gewoon vandaag rondkomen. En zal hij vandaag of morgen gepresenteerd worden.
2: Proeft hij al wat bij de wedstrijd? Want toen was het nog minder duidelijk dan nu.
3: Nou, zaterdag hebben wij natuurlijk op Pro al een heel verhaal gehad over wat Dortmund in hem ziet. En waarom ze lijken... waarom het leek dat ze die clausule zouden gaan activeren. Dus toen hadden we het vermoeden wel een beetje. Maar ik vond ook met name na afloop hoe de uitsupporters reageerden op Veerman, maar ook hoe hij het interview aan ESPN gaf. Ja, daarin proefde hij wel dat hij in elk geval... ik denk dat hij er sowieso natuurlijk al van wist. En dat hij ook zoiets had van op het moment dat ze bellen, dan gaan we het ook meteen in gang zetten. Nou ja, dat bleek ook wel, want zondagochtend kwam het allemaal naar buiten dat Dortmund daadwerkelijk overstag was gegaan. En ja, dat gaat gewoon binnen heel korte tijd ook afgerond worden. Het is ook een heel makkelijke transfer eigenlijk, want het is gewoon een vast bedrag, 22 miljoen. Ja. En als je dat overmaakt en je komt er met Veerman uit, dan heb je hem gewoon. Dus het heeft eigenlijk nog lang geduurd, hè? Want op trainingskamp in Duitsland zei hij zelf ook, een paar weken geleden, zei hij ook van, ja, ik weet het inmiddels ook niet meer
2: kon hij gewoon blijven
3: waarom
2: daar?
3: Ik maar niet weg kon, zeg maar. En hij wilde toen naar Spanje of naar Italië.

0: club die Europees voetbal speelt. Maar ik denk dat hij op dat moment ook niet meer had gerekend op de categorie Dortmund. Wat natuurlijk wel echt een hele grote club is.
1: Fantastische club, geweldig stadion. Ja, ik ga er wel eens kijken als ik toevallig een weekendje vrij heb. Het is wel een club waar ik dan graag naartoe ga. 80.000 mensen daar. Ja. Waanzinnig. En voor hem nog redelijk aan te rijden. Hij woont geloof ik in Den Bosch tegenwoordig. Maar ook dichtbij Volendam nog. Dus dat lijkt me voor hem ook wel een pre dat hij niet al te ver van huis hoeft te gaan. Om toch in de top te kunnen spelen. Ja, nummer 2 van Duitsland. En hoop ik een trainer die hem echt begrijpt en waardeert, Kovac.
0: Ja, zeker. Komen we zo nog op terug.
2: Dan. Ja, we hebben inderdaad de stelling over Veerman. Dan komen we nog eventjes daarop terug. Wat is jouw momentje?
0: Dan ga ik voor dat doelpunt van die Wazan van... Wazan.
1: Ja.
0: Ik was er al bang voor toen ik het ging. Nee, maar ik vond het wel mooi om te zien. Die jongen is 17, gods net verkocht. Maar hij was vooral zo van zichzelf aan het balen. En dat vond ik wel grappig om te zien. Je kan ook helemaal uit je dak gaan als je 17 bent en je scoort je eerste Eredivisie doelpunt.
1: Vond je dat leuk om te zien? Ik genoot dan veel meer van Ezekiel die bij Feyenoord scoorde. Ik vond het zo mooi hoe hij puur juichte. Hoe dankbaar hij was dat hij zijn eerste goal maakte. Ja. Met Ouazzane. Dan maak je eerst de Eredivisie goal op 17-jarige leeftijd en je loopt weg alsof je konijn overleden is. Dat vond ik toch wel een beetje apart. Ik snap het wel. Je speelde ook heel slecht tot dat moment. Ja. Maar ik vind het ook wel mooi als spelers gewoon nog ouderwets gewoon blij zijn.
0: Ja, ik geniet ook meer van oprechte emotie. Dat is wel zo. Maar ik vond het denk ik, omdat ik het opvallend vond.
1: Het was wel opvallend.
0: Ja, en het was natuurlijk ook echt een prachtig doelpunt. Ja. En hij had eigenlijk die bal moeten afgeven. Was mijn eerste gedachte aan, ik geloof, Rosa die op rechts opkwam. Maar...
1: Beter van niet.
0: Nee, achteraf heeft hij natuurlijk goed gedaan. Maar ik vond het wel gewoon een opvallend moment. Maar ik ben het ook wel met jou eens. Ik zou ook de tribunes inrennen waarschijnlijk als ik dat doelpunt zou maken. Maar
1: het is knap dat hij inderdaad, als je dan zo slecht half uur achter, of lang was het, zoiets. Ja. Alle ballen eigenlijk verspeeld en dan toch het vertrouwen hebt. En de balans en het lef om die bal op dat moment zo te schieten, het gemak waarmee die schoot, dan ben je wel een speler met zelfvertrouwen en met talent. Dus daar gaat eigenlijk veel plezier aan beleven.
2: Hoe die hem inschiet is ook fantastisch eigenlijk.
1: Ja, want, dat gemak.
2: Normaal speler haalt dan vol uit, maar hij zit er een soort tussenin of zo.
0: Ja, het zit er tussenin geplaatst en hard of zo. Ja, wel bijzonder.
2: Zeker. Ja. Is dat dan ook heel erg Ajax, dat je dan ingeprent wordt dat je ontevreden met jezelf moet zijn, ondanks zo'n goal of zo? Ja. Is dat zijn persoon, denk je? Nee,
0: ik ken hem niet. Ik weet eigenlijk vrijwel niets van hem. Nog, omdat hij natuurlijk ook pas net is.
2: Nee. Hij komt naar Real Madrid, dat wisten we.
1: Hij is wel zelf kritisch. Ook in zijn interview na afloop dat hij ook wel de nadruk op legde op die slechte openingsfase. Ja. Maar je mag ook wel gewoon een beetje blij zijn natuurlijk als je
0: dat lijkt mij
1: zo'n goal
0: maakt.
2: Zeker. Nou ja, dan komen we nu bij het elftal van de week. De speler van de week, mannen. Laten we daar eventjes naar gaan kijken. Geen PSV, Ajax of Feyenoord. Dat vond ik sowieso wel opvallend. Brandhorst. Nou, denk ik
1: ook
2: wel bekend voor.
1: Punten.
2: 7,5.
1: Ja, dat was weer heel belangrijk voor Fortuna. Zeker. Ja.
2: Twee spelers van Sparta, de verdediging, zie ik. Martes en Jong. Vonvil en Zagietes. Zagietes was tegen Ajax natuurlijk wel goed voor de tweede helft. Ja. Weidman, die komt er wel doorheen.
1: Ja, dat is goed aan het seizoen begonnen bij Twente inderdaad. Maakt een heel mooie goal, hè, met links.
2: Technisch is die, hè?
1: Ja, zeker. En ook spelen met lef. Die durft ook wel te schieten en een actie te maken.
2: Ja, we doen aanzetten al eventjes met Koopmijners. Patati ook.
1: Patati.
2: Ja, kan
1: ook. Een mooie goal.
2: Willemson en Bischoff. Bischoff natuurlijk nieuw bij NSC. Die haalde ook flink uit bij Willem II.
1: Ja. Niemand in 8.
2: Jawel, Tom van Bergen.
0: Van Bergen,
2: die op 10 staat. Die heeft het gouden randje. Dus die heeft 8 ontvangen. Hij staat op 10. Dat is een beetje vals spelen misschien. Want het is een spits eigenlijk. Maar die hebben we daar eventjes weggezet. Maar wel interessant spelen natuurlijk. Want Bart Vuijs heeft vaker benoemd ook dat hij best wel hoge XG heeft. Maar dat nog niet helemaal waar kan maken. En nu komt dat er ook wel uit. Dat was echt een hele knappe goal, toch?
1: Ja, zeker een mooie goal. Ja. En spelen die bij AZ natuurlijk nog volgens mij nog altijd wel gewild is daar. Ja. Dus kijken of Groningen hem kan behouden, maar prima gespeeld.
0: Ja, volgens mij gaat die transfer er niet meer van komen. Wat je een beetje,
1: Sannebaan?
0: Ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker, maar ik heb nou niet het idee dat hij deze week daar staat. In tegenstelling tot Racing, hè, die ze wel aan het wegplukken zijn bij Groningen. Voor.
1: Ik denk een slimme move om hem nu te pakken.
0: Ja, opvallend wel, maar wel ook wel goed. Ik weet niet helemaal of de bedragen kloppen die ik las, maar 4,5 miljoen ongeveer. Ja. Ja, dat is natuurlijk uitstekend bedrag om Racing op te halen. En natuurlijk kun je er voorlopig geen gebruik van maken, maar ik vind dat wel echt... Ja, ook typisch AZ. En ook zeker als je kijkt naar de opvolging van straks van Klaasie, van misschien wel Koopmijners. Ik weet niet precies wat voor rol ze voor hem zien. Maar dan denk ik, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel slim voorsorteren. Ik vind dat sowieso wel iets waar AZ eigenlijk constant wel weer in uitblinkt. Dus goede... Goeie move.
1: Ik vroeg me nog af, Young zit erin, hè? Marvin Young, ja. En is dat nog bij PSV een optie? Wordt hij helemaal niet meer genoemd daar? Nee, vorig jaar toch dat speelt?
0: Ja. Nee, ja, volgens mij is dat nu wel van de baan. Hij was toen in beeld als opvolger van... als backup voor Dest, meer aan de rechterkant. Dat was hem toen in gedachten. Ja.
2: Wordt hij niet zo vrolijk van andere posities?
0: Nee, dat hebben we gezien. En nu heeft PSV natuurlijk twee opties daar met Dest en Sildilia. Hoewel je kunt afvragen of Sildilia, of je daar nog heel veel toekomst in ziet. Maar goed, die is langdurig vastgelegd. Ja, je komt er ook niet zomaar vanaf natuurlijk. En misschien moet je hem ook nog de kans geven. Maar echt een verbluffende indruk heeft hij nog niet achtergelaten. Maar ik hoor die naam eigenlijk nooit meer in relatie tot PSV. Maar goed, wie weet zit er nog een verrassing aan te komen. Maar volgens mij zijn ze bij PSV nu meer bezig met andere verdedigers. Geertruiden bijvoorbeeld.
2: Ja, nou ja, als ze voor rechtsback zoeken, zou ik eerder die Martes ophalen. Want die 17, die heeft echt wel lef. Ja, toen ook heel goed. Ja. Dat is wel een talent. Maar ja, Feyenoord heeft ongeveer 7 rechtsbacks op dit moment. En Ajax zit ook wel oké, volgens mij. PSV ook niet echt op zoek dan.
0: Nee.
2: Maar Geertruiden, je bedoelt het al, is het al een stapje dichterbij gekomen? Als we er toch
0: de situatie blijft hetzelfde. Ja. Op een gegeven moment is het ook een herhaling van zetten, maar PSV wil hem huren. Geertruiden wil best een jaar op huurbasis naar PSV. Alleen Leipzig wil hem verkopen. Dat is tot nu toe de stand van zaken. Maar op het moment dat Leipzig straks zegt van ja, we hebben misschien geen kopende partij gevonden, of we willen gewoon die selectie wat sneller inkrimpen en we gaan akkoord met een verhuur, dan denk ik dat het heel snel gedaan kan zijn. Maar ja, of dat vandaag is of volgende week. Ik heb wel het idee dat het nu... Ja, ze zullen ook wel op moeten schieten natuurlijk. Hè? Want 2 september die begint ook gewoon dichtbij te komen. En ja, het is ergens ook riskant wat PSV doet. Want op het moment dat... Noem maar een club. 22 miljoen biedt op hem of zo, noem maar wat. En Geertruiden ziet dat ook zitten. Ja, dan moeten ze toch redelijk last minute door naar een alternatief. Terwijl Geertruiden eigenlijk al, inmiddels al maanden... Ja. De belangrijkste kandidaat voor die positie is, zeg maar. En,
1: ze hebben het eerder gehad, hè? Toen met die Sepp van den Berg.
0: Ja, daar begint het wel een beetje op te lijken. Maar goed, wie weet...
1: Ik zo lang wachten en ook niet met dat geld van Veerman dan erbij. Denk, ja, dan maar een miljoen meer betalen, maar zorg dat je speler binnenboord
0: hebt. Maar ze hebben er wel heel veel vertrouwen in. Dat is een beetje wat je vorige week...
1: Dat het doorgaat.
0: Dat het wel doorgaat. Ze hebben elke dag contact met hem. Ze zijn bij Leipzig aan het pushen. En kijk, als het moment dat ze het gevoel zouden krijgen van... het gaat misschien toch niet lukken, dan zouden ze natuurlijk ook wel doorschakelen. Dus ik denk dat ze nog steeds heel positief gestemd zijn daarover. Alleen zolang die niet is, dan blijft het toch ergens wel spannend.
1: Dus... Ik vind het wel apart. PSV was natuurlijk de vroegste kampioen ooit. Ze hebben zoveel tijd gehad om achterin orde op zaken te stellen. En dat nog steeds niet gebeurd is. Ja. Ze hebben natuurlijk met de eerste wedstrijd al puntenverlies geleden tegen Fortuna. Dan tegen Excelsior loopt het goed af, maar...
0: Ze hebben wel te lang gewacht met die verdediging. Dat is natuurlijk gewoon een feit. Ik bedoel, je hebt het in het begin van de competitie gezien, met name tegen Fortuna, hoe wankel dat is. En ik moet zeggen dat
1: de
0: verdediging tegen Excelsior stond wel een stuk beter. Hoewel Flamengo zich bij dat doelpunt eigenlijk ook weer laat aftroeven. Maar ik vond wel, met name Obispo, ook wel een goede wedstrijd spelen. Dus het is ook niet zo dat het alleen maar drama is. Maar eigenlijk moet PSV, inderdaad wat jij zegt, Schout is al sinds april geblesseerd. Ja. Je wist dat je in deze situatie kon komen. En ja, het is gewoon... De verdediging staat nog niet in speelronde 2. Dat is natuurlijk eigenlijk... Ja.
1: Ze hebben nu in mijn ogen niet een speler centraal achterin die het niveau aan kan elke week dat PSV nastreeft.
0: Nee,
1: zeker in de Champions League.
0: Dus nee, en omdat ze ook
1: alleen Geertruiden is ook niet volgens mij de oplossing van de problemen die ze erachterin hebben. Nog wel een speler bij, toch?
0: Ja, maar ik denk dat ze het wel, als Geertruiden binnen zou zijn, dan denk ik, en de rest van de verdediging zou intact blijven, dan krijg ik wel het idee dat dit het ook is, hoor.
1: Ja?
0: Ja, want ze hebben voor die linker centrale plek natuurlijk gewoon 2 opties. Obispo en Gazirovski. En op een gegeven moment kom je ook bij aantallen en budgetten. Je kunt natuurlijk niet 3-4 van dat soort spelers toevoegen aan je selectie. Dus dat is ook een beetje hoe ze erin staan. Het is gewoon op een gegeven moment gewoon koppen tellen. Voor die positie hebben ze 2 opties nu. En rechts centraal is dat anders omdat Schout is weggevallen. Dus daar moet echt iemand bij. Maar goed, ik denk wel dat de wereld er iets anders uitziet op het moment dat je verdedigingslijn bestaat uit Dest, Geertruida, Obispo en Mauro bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan heb je
1: of Kostic, die
0: of Kostic, erbij is. Dat kan natuurlijk ook, We gaan het zien.
1: Ja.
2: Zeker. Repeteer het bandje, hè? Of niet?
0: Ja, ik heb dit wel vaak gezegd. Klopt, ja, dat is wel zo. Maar ja, dat heb je op het moment dat je dat het ook niet verandert. Maar ik zei gisteren nog dat Jordan Theze mag vertrekken bij Monaco.
2: Dat is ook 20 miljoen.
0: Dus ik nog heel even aan. Ja, maar ook op huurbasis. Dus wie weet. Maar goed, oprecht weet ik niet of ze daar interesse in hebben. Maar het is wel een naam waarvan ik wel dacht, dat zou ook zomaar kunnen, weet je wel.
1: Een bord op schoot achter.
0: Dat is wel een bord op schoot en het is ook een beetje sentiment.
1: Blijkbaar kunnen we PSV niet een centrale verdediger halen of vinden die we niet allemaal al zelf hadden kunnen bedenken.
0: Nee,
1: als iemand halen afgelopen jaren, is het natuurlijk een miskoop.
2: Kortjap
1: en Nagalo, dat soort
0: dingen. Ze hebben wel een paar misses gemaakt. Ja, Nagalo is natuurlijk eigenlijk het meest schrijnende geval. Iemand die nu ook helemaal niet meer wegkomt en ook chronisch niet fit is. En dat is natuurlijk ook heel lastig om... ja, om daar te bouwen. Dus ja, ja, het schijnt ook heel lastig te zijn. Wat we ook wel een beetje horen is, ze zoeken een bepaald profiel. En dat is in de markt ook heel moeilijk te vinden. Maar ja, aan de andere kant, de feiten zijn, sinds april wisten ze dat hier op deze positie versterkt moet worden. En nu is het half augustus en twee speelrondes verder. En het is nog steeds Flamengo en Obispo achterin. Dus ja, het is...
1: Nu toch hier zit als PSV-watcher. Gaan ze voorin nog iets doen nu PSV weggevallen is? Komt er nog een spits bij? Of als Peppi ook weer geblesseerd zou
0: gaan? Ja, afgelopen weekend wisten ze daar niet veel over. Maar ja, ik denk het toch wel eigenlijk. Want Peppi is gewoon de eerste spits. En Til kan daar spelen. Maar daarachter wordt het dan wel... Ja, dan is het wel gewoon heel krap. Dus ik vermoed dat ze bijvoorbeeld de optie huren gaan overwegen. Zoals ze vorig jaar Boadu er nog op het laatste moment bij haalde. Dat was dan wel een eenjarig contract. Maar het was eigenlijk natuurlijk ook een soort extraatje. Zoiets verwacht ik eigenlijk ook nu wel. Mm. En ze zijn nog bezig met een spits van Bodø/Glimt. Maar die is pas 17. Oh ja. Ja, Hans heet hij.
2: En Luc de Jong komt uit de kruisbandblessure wat terug op een gegeven moment, toch? Die is dan transfervrij, denk ik.
0: Ja, ja, die naam heb ik ook al een paar keer gehoord, maar dat is allemaal meer...
1: Deze terug, Luc de Jong terug.
0: Ja, ja, precies.
1: Memphis, wordt hij nog wel eens genoemd? Ja. Of is dat te duur?
0: Vorige week heb ik die ook nog een keer horen vallen, maar dat was meer... maar Depay, dat is onmogelijk. Dat, tenminste, nee. Of hij moet besluit om 90% van zijn salaris te
2: leveren. 8 miljoen of zo,
0: ja,
2: toch?
0: Daarom. Dus dat is helemaal in principe niet... Nee. Kan dat helemaal niet, maar...
1: Los van de vraag of die natuurlijk zou passen in het systeem.
0: Ja, Bos, ook dat. Bos wil natuurlijk spitsen die omschakelen, die druk zetten. Ja, ik weet ook niet of dat daar nou het perfecte type voor is. Maar ik vermoed op dit moment dat er iets bij komt. Maar het is wel... dat is nog wel vroeg.
2: Komen bij de stellingen. Ja. Zo op PSV gaan we nog even verder, maar ook over Veerman. Stelling 1 over CGL Feyenoord. CGL verdient een kans van Xavi, onze kerstverse coach natuurlijk, hè? In oranje.
1: Dat is snel. Oneens.
2: Oneens?
0: Eens.
1: Wow.
2: PSV kan niet zonder Veerman.
1: Eens.
0: Oneens.
2: Zonder Gods is Ajax een klasse minder.
1: Eens.
0: Ja, eens.
2: En Buijs levert al jaren een topprestatie bij Fortuna.
1: Eens.
2: Die hebben het denk ik ook wel een keertje gehad in Stijn. Dat kan bijna ook wel, ja. Het is echt een repeterende paard ook. Maar een goede zaak natuurlijk voor hem. Ja, ja. Laten we bij CGL beginnen. Je vindt het wat vroeg.
1: Om dit te behoorlijk, ja. Twee wedstrijden gespeeld.
2: Hij was twee keer wel heel goed, dat wel.
1: Hij was twee keer heel goed, ja. Maar ook niet tegen topclubs natuurlijk nog. En hij heeft vorig jaar ook een grillig jaar gehad bij Utrecht. Het begon heel goed, daarna zakte hij ook wel wat weg. Heeft nog veel moeten leren bij Utrecht. En ook nu natuurlijk nog een speler volop in ontwikkeling. Nee, ik vind dat de andere spelers dan meer in aanmerking komen om onder Xavi dan de kans te krijgen. Zoals bijvoorbeeld Veerman, als hij de Dortmund goed
0: als
1: zou doen.
0: Spelen, ja.
1: Dat hebben we nog meer. Valente misschien eerder. Nee, ik zou even wachten met CGL, maar dat hij het goed doet, dat staat buiten kijf. Die heeft zich echt goed ontwikkeld bij Utrecht uiteindelijk. Was toch een beetje een postbode-achtige voetballer, een beetje speeltuinvoetballer. Maar nu een dynamische box-to-box speler geworden. Dus dat hij volop in ontwikkeling is, dat is duidelijk. Maar ik zou nog even wachten om voor hemzelf te
0: Het is ook wel vroeg, alleen het is wel een speler die natuurlijk nu geschaduwd gaat worden. Die zich gewoon goed gaan bekijken de komende tijd. En ik vind gewoon altijd al een boeiende speler. Toen ik Sparta volgde, werd hij daar een jaartje gehuurd. Dacht ik in eerste instantie van ja, als het nou zo slecht gaat, moet je dan een beetje een frivole speler van Feyenoord gaan huren. Is dat dan zeg maar de oplossing van je problemen? Maar dat was eigenlijk gelijk een van de beste spelers van die tweede seizoen.
2: Het begon wel met een fout toen, hè?
0: Klopt inderdaad, ja. En daarna herpakte hij zich heel goed. En vorig jaar heb ik hem ook veel bij Utrecht gezien. Ja, dat merkte je gewoon ook aan als je mensen bij die club sprak, ja, dat ze het allemaal wel een bijzondere voetballer vinden. En nu bij Feyenoord is het eigenlijk natuurlijk meteen de beste speler van deze twee wedstrijden. Dus we moeten inderdaad vroeg zijn. Ik bedoel, hij kan ook met een vormdip te maken krijgen.
2: Ja, tweede helft al.
0: Ja, is ook zo. Tuurlijk. Ja. Alleen ik vind wel als je nou een beetje kijkt naar doorselecteren. Een bondscoach die voor 4 jaar heeft getekend. Dat je gaat kijken van ja, hoe gaat Oranje zich verder ontwikkelen. En ook doorselecteren bepaalde spelers. Op een gegeven moment afscheid van nemen en nieuwe spelers de kans geven, dan denk ik wel dat dit een speler is die op de lijst staat. Maar je hebt wel gelijk, ik zou hem nou ook niet, ik zou hem nou ook niet in de Nations League in de basis zetten.
1: Niet meteen,
0: nee, dat natuurlijk
2: nee,
0: niet.
2: Maar dit traject van 2 jaar zal hij waarschijnlijk wel ergens de kans krijgen als hij zo doorgaat.
1: Als hij dit doortrekt, ja.
0: Dan moet hij het wel doortrekken, ja, precies. Ja. Want het is niet alleen dat we een gebrek hebben aan middenvelders of zo.
1: Nee, dus, hij is ook een speler die natuurlijk met Van Persie een moeilijke band had, hè?
2: Ja.
1: En ook met Ron Jans, die hebben ook best wel wat ruzietjes met hem uitgevochten om hem beter te maken. En dat heeft toch beter geklikt dan met de aanpak van Ron Jans. Die sloeg beter aan dan de manier waarop Van Persie met hem omgingen. Kennelijk.
2: Dat ligt van Bronckhorst wel dichter bij Ron Jans, denk ik.
1: Ja, denk ik. Ja, toch meer vaderfiguurachtig. Hè? Ja. Dat Van Persie misschien toch te hard of te kil met hem omging. Wat veel spelers natuurlijk hebben gezegd. Met Ron Jans daar kon hij wel goed mee door en deur. En kennelijk met Van Bronckhorst ook... Wat ook wel te verwachten is inderdaad, als je het karakter van Van Bronckhorst een beetje inschat en kent.
2: Ja. Het is ook wel knap dat de transfer niet doorgaat naar Lille. Ja. Best wel hoog bedrag. Dat je denkt, nou ja, daar ga ik sowieso spelen. Ja. Maar hij heeft het toch hier het elftal geknopt.
0: Zeker. Ja, laat gewoon een hele goede indruk achter. Maar wat ook in de chat wordt gezegd, ook even in de Champions League zien. Hè? Ik bedoel, dus nou hebben, jij noemt net Veerman. Kijk, die heb ik vorig seizoen wel in de Champions League een paar wedstrijden zien spelen. Ik denk, oké, hij heeft wel... Hij heeft nu aangepikt op dit niveau. Hij kan het verschil maken ook in de Champions League. Nou ja, goed, zijn band met Koeman, daar is al genoeg over gezegd en geschreven. Maar ook voor hem is dit natuurlijk wel een frisse start. En op het moment dat hij straks gaat spelen bij Dortmund. Kijk, die zou ik er dan wel bij nemen. Mm. Stel dat hij straks binnen een paar weken al in de basis staat. Dat kan ik nu nog niet inschatten. Maar dan zou ik zeggen, ja, die moet Xavi een keer van dichtbij gaan bekijken. En dan zou ik Sergio nog lekker nog een halfjaartje niet meenemen. En als hij dan een hele goede eerste seizoen zelf speelt, dat je dan een keer kijkt of hij erbij...
1: Dus eigenlijk oneens op de stelling.
0: Eigenlijk
2: voor nu.
0: Ja, okay. Ja, voor nu oneens, maar uiteindelijk
1: in de gaten houden.
2: Je wil hem in de toekomst zien, in Oranje.
0: Ja, dat gevoel meer.
1: Je mag aannemen en hopen dat Xavi wel een bondscoach is die de speler Veerman op zijn kwaliteiten zou kunnen benutten.
0: Dat
1: in ieder geval hem ook wel kan waarderen als speler.
0: Denk ik, haast ook wel middenvelden onder elkaar, zou je zeggen.
1: Paaskoningen.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd, want het is toch een beetje een heel ongelukkig verhaal aan het worden, Veerman en Oranje. Terwijl ik denk, ja, hij heeft wel iets specifieks wat Oranje toch vaak mist. Zeker tegen tegenstanders die inzakken met zijn passing. Ja, dat heb je natuurlijk bij PSV zo vaak gezien. Hij zal nu op zaterdag alweer, alleen dat was dan tegen Excelsior. Maar
2: hij zal nu al die dynamiek moeten wennen van de Bundesliga.
0: Ja, daar ben ik ook wel helpen. Ja, als je die opties op het middenveld ziet. Ze gaan vandaag nog een speler halen bij Dortmund, of bij PAOK. Dortmund gaat spelen. Oh ja,
1: Griekse jongen.
0: Ja, Griekse jongen van 32 miljoen, geloof ik. Ze hebben die Duitse international, die Matcha.
1: Ja.
0: Broertje van Bellingham loopt er nog. Alleen ze hebben wel iets specifieks met hem in gedachten. Ze spelen met 3 achterop. Hij moet dan eigenlijk toch een beetje degene zijn die de lopers gaat wegsturen. En dat hij af en toe wat kwetsbaar is met de lopers in zijn rug. Ja, dat denken ze dan te ondervangen door die 3 centrale verdedigers. Dus ja, als je het zo op papier uittekent, denk je, hij zou die rol wel kunnen pakken. Maar ja, goed, we weten hoe het voetbal werkt. Als hij straks niet levert of ze denken van, oeh, dat tempo gaat wel heel hard voor hem. Ja, dan kan je ook zomaar daarnaast staan en dan is alles weer anders. Maar het is wel een super interessant.
1: Het zal van hem totaal anders horen dan dat hij zaterdag had op Boudestein.
0: Ja, natuurlijk.
1: Als je die paas nog een keer terugkijkt. Ja, er stond gewoon niemand, geen tegenstander in de buurt.
0: Nee, en op een gegeven moment
1: de Bundesliga weinig overkomen.
0: Klopt. En ik denk een paar minuten later stak hij ook nog Van Bommel aan de linkerkant weg. Ja. Eigenlijk was het na een kaats van Bommel. Die Van Bommel gaat gewoon gelijk lopen, omdat je weet, bij Veerman kan je wel kan je altijd gaan, want hij kan die bal perfect neerleggen. Ja. Alleen straks zit er natuurlijk een paar van die Bundesliga-kanonnen in zijn rug en dan kijken of hij het nog steeds kan. Het is trouwens zaterdag Dortmund-Bayern, hè? Dus Veerman, Sabah.
1: Lekker debuutje, hè? Ja, inderdaad. Ja. Sabah was heel belangrijk met het helpen van zijn teamgenoot, die omviel.
2: Gelukkig gaat het nu goed bij Flow, want het was 33
1: beelden. Maar waar was de bondscoach trouwens? Ik had hem wel verwacht in het stadion dit weekend. Hij heeft natuurlijk weinig tijd nog om zijn selectie
2: te maken. 25 augustus volgens mij gepresenteerd.
1: Ja, maar hij moet, neem ik aan, toch even een beeld krijgen van de Eredivisie. Ik meen dat hij wel een abonnementje op ESPN heeft gekregen van de KNVB. Dat hij dan toch ook wel heeft gedacht, als hij gekeken heeft dit weekend, van wat bijzondere competitie. Wat allemaal gebeurt. Weer spelers die met kramp uitvallen op de gekste momenten. Geen topploeg die een wedstrijd onder controle kan houden. Slecht verdedigen. Dus ik denk dat Xavi, ik weet niet of hij de Eredivisie kende. Kent natuurlijk wel de kopstuk van Nederlands voetbal. Heeft natuurlijk veel daardoor geïnspireerd geweest door trainers en teamgenoten. Maar de Eredivisie is natuurlijk voor hem, neem ik aan, nog een onbekende toestand.
2: Ja, ook.
1: Ja, kijken wanneer die keer opdrachten gaat maken in het Philips Stadion of bij Ajax of bij Feyenoord, waar dan ook.
2: Hij zal misschien geschrokken zijn van Feyenoord en van Ajax inderdaad. Wat vonden jullie van Feyenoord erbuiten? Want misschien de eerste uur eigenlijk wel weer goed. Niks aan de hand. En dan opeens...
0: Het had wel iets weg van die wedstrijd tegen Sparta natuurlijk. Ja. Omdat ik ook echt vond dat Feyenoord gewoon goed verzorgd voetbal speelde. Nou ja, CGO hebben we genoemd. Die viel weer in een positieve zin op. En ik had echt geen enkel moment het idee dat het in zou storten. En dat gevoel had ik eigenlijk ook bij Ajax. Die ik ook verzorgd vond spelen in de...
2: Overal de druk erop.
1: Ja, half uur.
0: Ja, half uur. Dat zakte wel weg. Ajax iets korter inderdaad. Maar het is gewoon niet dat we bij Ajax die hadden van het gaat nog 2-2 worden. Dat heb ik eigenlijk geen moment gedacht.
1: Oh,
0: ja, uiteindelijk wel in de tweede helft.
1: Echt beter. Echt goed spelen ook.
2: Heerenveen
1: begon heel erg onrustig, vond ik. Maar op een gegeven moment had Heerenveen ook gewoon door. Ja, hier kunnen we gewoon een resultaat gaan halen.
0: Ja.
1: Gingen hoge druk zetten. Liet die bal sneller rondgaan. Prima was veel gepriegel, vond ik, achterin. Maar ik voelde hem wel bij Ajax aankomen dat het nog mis zou gaan voor Ajax. Maar toch, zowel Ajax als Feyenoord, toch niet in staat nog om een hele wedstrijd goed te blijven spelen. Fysiek nog veel... problemen. En bij Feyenoord vond ik het echt vreemd dat hij van Houten eraf ging.
2: Ja, inderdaad.
1: Balansbewaker, klote woord, maar wel belangrijk natuurlijk. Je staat voor en dan ga je zo'n speler eraf halen.
2: Je had ook nog Tanganin kunnen brengen. Stel, van Houten is op. Dat lijkt mij dan ook inderdaad. 6-6 inwisselen natuurlijk.
0: Ja. Tanganin vond ik vorig seizoen een van de betere spelers bij Feyenoord. Dus dat hij er überhaupt naast staat is al vrij opvallend.
2: Maar ze dachten, hij maakte 3-1, Stijn. En dan is die wedstrijd beslist. Ja. Dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Maar Stijn breng je wel een specifiek type profiel in. Dat ik denk, ja, als je nou 2-0 voor staat, moet je dat dan doen, zeg maar. Maar goed, ik wil...
1: Helemaal geen rolkoerswissel ook, hè, zoals we van oudsher kennen. Toch ook wel van de controle. Niet de meest avontuurlijke trainer die erbij
2: misschien was het Hulshoff.
1: Misschien Sipke Hulshoff, dat zou kunnen. Meer de oude Van Persie die je dan, weet je wel, begin van, van Persie trainerscarrière, dat hij dus alles deed om te winnen. Altijd aanvallend wisselen. Maar onder Van Bronckhorst had ik het niet verwacht. Ik vond het geen verstandige wissel.
2: Zorgwekkend dat Feyenoord zo in elkaar klapt. De laatste half uur vooral, want ze konden ook nog verliezen.
1: Zeker.
2: Of is dit gewoon een onderdeel van die voorbereiding dat je steeds wat langer dit voetbal kan volhouden, denken jullie?
1: Ja, maar...
2: Onder Van Persie was dit ook zo'n een uur dat het klaar was eigenlijk.
1: Die fysieke staat van die spelers, dat was al natuurlijk al de afgelopen jaren het probleem. En dat is volgens mij nog steeds niet opgelost. Dat is wel natuurlijk de sleutel.
2: Dus dat
1: nee, maar je vraagt, Reed natuurlijk.
2: Die speelt wel weer volgende week. Maar,
1: Oké, maar gewoon de belastbaarheid en de inhoud van die spelers, dat is nog niet aantoonbaar verbeterd volgens mij.
2: Nee.
1: Ik vond het wel apart, raar moment hoor, maar die Watanabe was het, hè?
2: Ja.
1: Dat hij voor buitenspel gaat appelleren de hele tijd. Bij die tegengoal, was die 2-2?
2: Ja, dat was niet echt bij het spel, toch?
1: Wat is dit, 1995? We hebben toch, VAR, je hoeft er helemaal niet te gaan appelleren. Verdedig nou gewoon die bal.
2: Ja.
1: Vond je niet gek?
2: Nee,
0: volgens mij niet eens specifiek opgevallen. Maar
1: tot drie keer toe die hand opsteken.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Ja, als het bij het spel is, dan wordt er ergens wel een lijstje getrokken.
2: Ja. Nee, zeker. Oké, maar nog geen...
1: En goal had goed gedaan ook, hè?
2: Ja, precies.
1: Nee, die groeit in de wedstrijd en hadden we kunnen winnen inderdaad nog.
2: Het gewisseld door Oosting, waar Van Bronckhorst niet
0: doet. Absoluut.
2: Maar goed, aan de topclubs dus al puntverlies staan ze wat dat betreft gelijk, toch?
1: Allemaal thuis, is, allemaal 2-2.
0: Ja, het is duidelijk dat er nog geen topclub is die alles al helemaal op orde heeft. En wat we zeggen, Feyenoord, twee keer een goed uur. Ajax vond ik goed beginnen tegen Heerenveen ook. En ik vond PSV in de tweede helft tegen Excelsior eigenlijk heel sterk. Niks meer weggegeven en het had natuurlijk 1-3, 1-4, 1-5 kunnen worden. Maar ook een matige eerste helft en ook tegen Fortuna natuurlijk een matige wedstrijd. Dus PSV is er ook nog niet. Weet je wel? Dus je merkt wel dat al die topclubs nog zoekende zijn. En dat zal eigenlijk denk ik ook de komende weken niet veranderen. Zeker omdat je gaat zien, PSV wordt eigenlijk een beter team omdat Veerman en Dest terugkeren. Ik vond Dest ook heel belangrijk in die wedstrijd tegen Excelsior.
1: Die zal nog wegvallen bij PSV, hè? Dat hij nou een transfer maakt. Dan heb je al een zo weinig opbouwers, creativiteit in je
0: Maar Dest clausule is verlopen dit weekend.
1: Nee, maar goed.
0: Dus die gaat in principe blijven, tenzij er nu een of andere oliescheik op zijn strandbed ligt en denkt 40 miljoen voor Dest dan...
2: Of Premier League.
0: Ja, maar goed. Ja. Maar het is wel zo bij PSV. Ze hebben clausules tot een bepaalde datum. In principe is dat het transfermoment. En daarna is het klaar. Alleen ja, dat is natuurlijk wel buiten een enorm hoogbod gerekend. Want ja, dan wordt alles anders. Dan wordt alles vloeibaar.
1: Ja, en als een speler zelf natuurlijk ontevreden zou zijn. Ja, stel, komt de club en PSV weigert een bod. En Dest wil toch die transfer maken. Ja, dan heb je toch een probleem. Ja. Clausule of niet. Ja. Als een speler weg wil, dan is doorgaans toch wel... Het speler ook gaat.
0: Dat is waar. Maar goed, Dest heeft 2-3 maanden gehad om weg te kunnen. Dus ik heb het idee dat hij gewoon ook er vrede mee heeft dat hij blijft. En volgens mij rekent er iedereen erop dat hij gewoon bij PSV blijft. Is wel echt heel belangrijk hoor. Ook als je Sildilia in het begin van het seizoen ziet. En dan wat Dest met zich meeneemt, ook voetballend en in dynamiek. Dat is echt zo'n ongelooflijk groot verschil.
1: Ja.
0: Ja, dat is voor het voetbal van Bos natuurlijk echt mega belangrijk dat hij gewoon blijft spelen en dat hij ook fit blijft. Ja. Maar ja, goed, ik noem net Dest en Veerman, maar de eerste is natuurlijk een dag later alweer vertrokken. Dus dat bedoel ik maar. Die topclubs die zullen de komende weken nog wel zoekende blijven. Want hoe gaat Ajax het verlies van Gods opvangen? En wie weet wat er met Ueda en Arjen Moussa gaat gebeuren.
2: Feyenoord moet een linksbuiten hebben eigenlijk, natuurlijk.
0: Feyenoord moet ook echt een linksbuiten hebben, inderdaad.
1: Linksback,
0: Diarra ook weer.
2: Ja, die Lopez is dan onderweg van Sociedad, die komt eraan.
0: Ja.
2: Maar de linksbuiten moet ook nog wel, Maar goed, volgens mij moeten ze eerst verkopen. Feyenoord. Dat te kunnen doen.
0: Ja, Feyenoord heeft natuurlijk te veel overbodige spelers met hoge salarissen. Ivanušec en zo, dat soort gasten. Ja,
2: die gaat allemaal op de tribune. Tankstedt,
1: Borges.
0: Ja, het is wat dat betreft moet echt puingeruimd worden. Maar ja, waar ga je die spelers aan kwijtraken? Dat is natuurlijk ook nog maar... Dat is ook nog maar de zeker.
2: En PSV? Gaan ze dan een vervanger nog halen? Of heb je dat met Sano? Hoe fixen ze dat met Veerman?
0: Is mij ook nog niet helemaal duidelijk, omdat... Nou, laten we vooropstellen, eerst moet Veerman gepresenteerd zijn.
2: Ja,
0: ik durf bijna niets meer te zeggen.
2: Driehoes ging ook niet door, inderdaad.
0: Nee, Driehoes die zat natuurlijk al op Ibrox en leek al
1: een raar verhaal, hè?
0: Ja, het is ook echt een raar verhaal. Heb
1: je mail gehoord wat daar nou misgegaan is?
0: Ja, de lezing van PSV is dat hij met een lichte blessure aan zijn bovenbeen is afgereisd voor de keuring. Zij hadden verwacht dat hij dan binnen 1 à 2 weken weer fit zou zijn. En bij Rangers zeiden ze dat gaat 6 weken duren. En daarom hebben ze
1: het verschil.
0: En dat is ook trouwens het verhaal wat in Schotse media staat, hoor. Dus ik heb ook het idee dat dit aan alle kanten het verhaal is. Alleen PSV en Rangers zijn het daar gewoon niet over eens. En Rangers denkt, ja, dan gaan we daar niet 8 miljoen voor betalen. Ja, het is, Stewart zei, ja, ga je dan zeg maar een transfer... het is een 4-jarig contract, dus laten we zeggen 200 weken. Uh-huh. Ga je dan die laten klappen op de eerste 4, 5... Zei hij, dus hij maakte er zelf al 4, 5 van. Dus dat is,
1: ja,
0: het is natuurlijk ook een beetje de vraag hoe fit hij daadwerkelijk is. Want ja, dat kunnen wij ook niet inschatten. Nog los van of we daar ooit achter gaan komen. Want Driehoes is in principe ook gewoon in de pickorde ingehaald door Van Bommel, Perisic en Bouhamdi. Want die speelt ook veel de laatste tijd. Dus.
1: Nou ja, PSV is zelf minder kritisch bij het halen van blessuregevoelige spelers. Hè? Blijkt uit Nagalo en die Bella Kotschap dan, om die twee even nog een keer te noemen. Ja. Maar Rangers zijn misschien iets voorzichtiger met spelers.
2: Ja, voelen ze zich bedonderd of zo. Ja, dat jullie zeggen dit en wij zien dat.
0: In principe kwestie.
2: Zoek het dan maar uit.
0: Ja.
2: Dat kan.
0: Het is voor PSV natuurlijk wel enorm zonde. Want ze zouden 8 miljoen vangen voor die Driehoes. En dat is echt veel geld hoor voor een speler.
2: Hij is voor 5 gehaald.
0: Ja, ik geloof 4, dacht ik uit mijn hoofd. Dus ze zouden echt goede winst op hem maken. Mm. Ja, en nu is er weer een speler die terugkeert die eigenlijk teleurgesteld is. En dat is natuurlijk met Pepi al een keer gebeurd. Maar goed, dat is al zo lang geleden. Die is inmiddels alweer, die is er alweer bij. Mm-hmm. Maar ja, Obispo had ook bij Lans moeten voetballen. En die staat nu ook weer achterin bij Excelsior. Ja. Dus,
1: dat is wel heel knap geweest om één keer terug te gaan naar Joey Veerman. Hè? Hoe hij toch die knop heeft kunnen omzetten de afgelopen jaren. Daarin heeft hij echt wel mentale veerkrachten getoond. He, dat hij natuurlijk al een paar keer eerder dicht bij de transfer was en dat ging dan niet door. Dat vind ik echt wel te prijzen hoe hij zich heeft opgesteld. PSV heeft daar niks onder geleden,
0: zijn
1: transferproblemen al die jaren. En ik vind ook echt dat hij vorig jaar een volgende stap heeft gezet, ook in de Champions League. Dat hij zijn spel ook heeft verbreed, zeg maar. Dat hij ook echt defensief beter is geworden. Nogmaals een terechte beloning voor de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. En ook voor het feit dat hij nooit heeft geklaagd.
0: Klopt.
1: Altijd toch bij PSV is blijven gaan.
0: Ja, vind ik ook hoor. Want vorig jaar liet hij natuurlijk die transfer naar Brentford aan het einde van de zomer nog mis. En Fenerbahce in de winter. En er wordt natuurlijk vaak bij hem over zijn karakter gepraat. En kan hij een beetje zo'n nonchalante uitstraling hebben. Dat komt misschien ook een beetje door het interview dat hij gaf. Van we winnen die wedstrijden wel van clubs als Heracles. Maar wat me juist opviel bij hem, op het moment dat die transfers niet doorging, de fase daarna. Het niveau dat hij toen juist
1: zeker
0: aantikte.
1: Ja, knap hoor.
0: Dat is me juist opgevallen in het afgelopen jaar. Ja. En hij heeft zich helemaal nooit... ik heb nooit die perikelen hebben nooit invloed gehad op zijn spel, zeg maar. En,
1: het is wel voor alle partijen beter dat hij weggaat.
0: Tuurlijk.
1: Maar PSV gaat hem ontzettend missen. En ook wij als voetbalvolgers en als pers ook sowieso. Als je het interview zaterdag weer zag, dat is... daar heb je niet veel van tegenwoordig. Hè. Je hebt Daan Rotschap bij Twente dit weekend. Ook een jongen die altijd gewoon zegt wat hij denkt. Die dat ook heel mooi weer verwoorden, vond ik. Misschien straks daarover nog wat meer. Maar ja, Veerman gaan we natuurlijk missen. En PSV gaat hem missen. Want wie moet daar nu de opbouw ook verzorgen? Met die verdedigers gaat het niet lukken. En op middenveld, Sano is natuurlijk een goede middenvelder. Maar niet een paser als Veerman.
0: Nee.
1: Dus daar zullen ze toch iemand
0: Ze moeten het echt anders gaan inrichten. Ze hebben natuurlijk Sano gehaald. Eigenlijk voor de 6-positie. Ik ben wel benieuwd of dat nu misschien ook gaat veranderen. Want Sano was vorig jaar ook in beeld toen Veerman eventueel naar Fenerbahce zou gaan. En dan zou hij als 8 gehaald worden. Dus je kan het natuurlijk gewoon heel anders gaan neerzetten. Maar dat moet echt ook nog een beetje blijken. Want daar heb ik nu ook nog niet heel veel zicht op. Maar je zou natuurlijk ook met Mijnans, die ook wel aardig kan pasen. Maar dat is ook echt totaal anders weer dan...
2: Het is meer
1: een loper ook.
0: Het is wel meer een loper,
1: En Noah Fernandez zou dat een speler kunnen zijn die de rol van Veerman een beetje gaat overnemen?
0: Ja, we hebben vorig jaar nog een analyse gehad op Pro. Hoe hij zeg maar in dat gat van Veerman zou kunnen duiken. Maar dat is natuurlijk wel op een andere manier. Maar ik denk eigenlijk dat er ook niet echt een tweede Veerman is. Het is natuurlijk niet zo dat PSV nu met dat geld van Veerman naar... Weet ik veel, AZ gaat of naar Heerenveen of Groningen. En dan halen we die middenvelder op.
1: Ging ook middenveld halen. Dat was ook een mooie speler als je die gisteren zag.
0: Ja,
1: zo'n soort. Stel dat je Javi dan thuis zit te kijken naar de individu. Die kijkt, die Veerman, leuke speler. Die haal ik erbij bij Nederlands elftal.
0: Ja, Meerveld.
2: Meerveld.
1: Ging om Meerveld, sorry.
2: Ja, het klinkt ook hetzelfde. Veerman, Meerveld. Meerveld.
1: Zei ik Veerman?
0: Ja, als laatste.
1: Wel een beetje Veerman-achtig af en toe.
2: Maar niet goed genoeg voor PSV?
1: Ja, denk het net niet. Maar wel een speler.
0: Misschien in de toekomst.
1: Altijd leuk om te kijken.
0: Ja, 100%.
2: Toen bij Veerman waren het ook nog wel wat twijfels toen ze bij Heerenveen oppikten. Dus
0: zeker.
1: Ja.
0: Veerman heeft altijd twijfels om zich heen gehad. Alleen ja, het blijkt toch wel dat hij op de lange termijn wel gewoon constant presteert. En als je ziet die cijfers ook in assist en zo, wat hij de laatste jaren heeft gegeven. En kansen creëren en aanvallende passes en zo. Ja, dat is
1: waanzinnig.
0: Echt op eenzaam niveau in Nederland. En daarom denk ik ook, het is wel een goed moment. Hij is nu 27, alles gewonnen in Nederland. 3 keer kampioen. Ja, hij gaat waarschijnlijk zijn salaris verdubbelen of ik noem maar wat. Hij heeft eindelijk zijn stap naar buitenland. Het is ook nog een beetje dicht bij Nederland.
2: Ja, ideaal.
0: Ja, het is eigenlijk ideaal natuurlijk. Ja, geweldige club. Dus ik denk, en dat merk je ook wel binnen PSV, het is hem ook wel gegund, zeg maar. Er is niemand die nu, natuurlijk om sportieve redenen balen ze ervan. Maar ja, het is natuurlijk gewoon, het is voor hem echt een uitstekend moment om deze transfer te maken.
2: Jaap Aartappel, hij is er weer in de chat.
1: Hij is terug.
2: Hij zegt Racing, dat had misschien voor PSV de oplossing geweest als die fit was geweest natuurlijk. Ja. Voor Veerman, die vervanger. Wel ander type misschien.
0: Maar ander type, ja. Maar ja, dat bedoel ik een beetje. Is een naam die we gaan noemen.
1: Maar sowieso,
0: ja,
1: Veerman, die bestaat helemaal niet meer. Nee, hij is natuurlijk een vrij ouderwetse voetballer.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Dus daarom gaan we ook zo missen natuurlijk.
0: Ja. Ja. Het is echt op heel veel manieren een unieke speler. Qua voetbal, maar ook qua persoonlijkheid natuurlijk. Dus ik denk dat dat eigenlijk niet op te vangen is. En dat Bos naar manieren zal moeten gaan zoeken om het zonder Veerman in te richten. En we hebben natuurlijk gezien dat hij tegen Fortuna in een soort 3-4-3 speelde. Nou, ze hebben die Kostić gehaald. Dat is nou ook niet echt een traditionele linksback. Dus wie weet. Gaat hij wel een soort middenlijn met Kostić, Sano,
1: Wanner,
0: ja, bijvoorbeeld. En dan aan de rechterkant Dest of zo. Weet je, zoiets kan natuurlijk ook. Hè? Dus hij is echt wel bezig met. Hij heeft natuurlijk echt daar deze zomer wel over nagedacht. Van wat als Veerman die stap maakt, hoe gaan we het dan inrichten? Maar goed, wie weet blijkt wel dat ze al heel lang een middenveld op de radar hebben. Op het moment dat Veerman verkocht gaat worden, om die te gaan halen. Maar daar heb ik nu nog geen zicht op.
2: Nou, we zitten al lekker te kletsen over voetbal. Jullie zijn echt voetbaldieren, toch?
1: We zijn voor hier, toch?
2: Voetbaldieren. Voetbaldieren, toch? Voetbaljongens.
1: Waar ben je naartoe? Heb je een commercial?
0: Ja,
1: we zijn enorme voetbaldieren, zeker.
2: Ja, nee, zeker. Ja. Hebben jullie op verjaardag wel eens, als jullie over je werk praten of zeggen waar jullie heen gaan, hoeveel voetbal je kijkt, zo van, daar heb ik wel echt helemaal niks mee met dat hele voetbal.
0: Dat heb ik best wel vaak eigenlijk.
2: Ja, hè?
0: Dan kijken mensen je een beetje glazig aan. En wat doe je dan? Moet je dan naar wedstrijden?
2: Ja. Kan je daar echt je geld mee verdienen? Dat soort teksten en zo, ja?
0: Je kan het niet altijd uitleggen,
2: nee. Er zijn ook veel mensen die het heel leuk vinden dat je het doet natuurlijk. En dan de hele avond met je over voetbal willen praten. Dan wil je eigenlijk over muziek praten.
1: Ja, liever. Ja, ja precies. Ja. Dus, ik maak misschien iets minder mee dan jullie. Maar nee, je hebt inderdaad mensen die niks met voetbal hebben. Maar is het een quiz? Of,
2: het is geen quiz.
1: Gewoon erin,
2: Stuart. Zelfs voor die mensen is ESPN 1, 2, 3 en 4 in het Ziggo TV-pakket. Dus iedereen die de vriendenloterij Eredivisie wil zien, die heeft dat in zijn Ziggo-pakket.
1: Of ze willen of niet, bedoel je?
2: Of ze willen of niet, ja. Dus daar kan je gewoon meekijken als partner. Of bij de buurvrouw even gaan kijken, of bij de buurman. Overal is het in het Ziggo-pakket te vinden.
1: Top.
0: Dus zullen ze blij mee zijn.
2: ESPN 1, 2, 3 en 4, gewoon op tv.
1: Dus dit moeten we op verjaardag dan, als we weer zo iemand tegenkomen, dit gewoon zeggen. Maar kun je of daar iemand mee helpen dan?
2: Van probeer het een keer.
1: Nog meer onvrede misschien?
2: Ja, probeer het een keer via je Ziggo-TV-pakket, want je hebt het toch. Ja, 1, 2, 3, 4. Zet per keer langs, geef het de kans. Maar de boodschap is, het is voor iedereen in ieder geval.
1: Ja, bij Ziggo.
0: En moet je er ook nog bij zeggen, als je dan heel goed oplet, dan zie je dat de looplijnen, dan zie je dat de inverse.
1: Daar moeten ze 1 pro voor hebben.
0: Oh ja, dan moeten ze 1 pro.
2: Geef je ze 1 pro artikel gratis, want je wel een screenshotje van Pieter Zwart, en dan zijn ze sowieso verkocht.
0: Inderdaad, dat denk ik ook wel.
1: Goeie zaak.
2: Alright. Laten we naar Ajax gaan. De derde stelling natuurlijk. Ja, zonder Godse klasse minder. Je zag wel meteen dat ze daar een probleem hebben, toch? Want specifieke linksbuiten is wel nodig in dat spel.
0: Tuurlijk.
2: Weinig dynamiek blijft er over misschien.
1: 30 goals ook kwijt, hè? Wat is 17 goals, 13 assists vorig jaar. Ja, die ga je zeker missen. En Oerzane vulde het gisteren dan, na die slechte openingsfase, wel aardig in. Maar dat is toch geen linksbuiten.
2: Het is wel echt als een middenvelder, vult hij het ook in, toch?
1: Ja, precies. Ja. Daarom snap ik niet dat die Gloch, die heb ik bij Salzburg wel regelmatig op links zien spelen. Ook tegen de Nederlandse clubs in Europa. Ik denk, zet hem dan op links en zet dan Oerzane in de as waar hij liever speelt. Waar zijn trainer hem ook beter tot zijn recht vindt komen. Dat vond ik wel een aparte. Maar Ajax heeft zeker een probleem op die linksbuitenpositie zonder Rots. Ja, dat is natuurlijk een speler van exceptionele klasse voor de Eredivisie.
0: Ja, ze zullen toch wel een 1-op-1 vervanger voor hem gaan halen.
1: Noah Lang is het verhaal, hè?
2: Ja. Die was natuurlijk wel heel vaak
0: geïnteresseerd. Nee, eigenlijk niet. Want we hadden het net over These en Luc de Jong in relatie tot PSV en hem terughalen. En bij Noah Lang kan je zeggen, ja, dat is makkelijk. Maar
1: duur ook.
0: Ja, 15 miljoen las ik ergens.
1: Oh, ik dacht 20 plus.
2: 20 of 25
0: zelfs. Oké.
2: Ja.
0: Ja, dat is dan wel veel.
1: Op dit moment.
2: Is de helft van gods.
0: Ja. Ja. Maar al zou je daar zeg maar voor rond de 15 miljoen euro zou je hem kunnen oppikken en voor 4 jaar vastleggen. Dan zou ik het geloof ik wel doen.
2: Maar dat deed PSV. 15 miljoen en nu is die dus wel duurder.
0: Ja, hij is natuurlijk ook nog maar vorig seizoen lang voor 28 miljoen verkocht. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk ook... Ja. Clubs zullen niet heel snel na 1 jaar de helft van die transfersom willen terugkrijgen natuurlijk. Dus
2: huur met optie kan. Misschien.
0: Ja.
1: Ja, diepte, dat zie je bij Ajax echt. Hè? Dat natuurlijk al die spelers in de bal komen of niet meer de dynamiek hebben om diep te gaan. Ja, dat missen ze zeker.
2: Dus zie je ook aan Brandt, hè? Dat hij denkt van, goh, waar ga ik hem nou eigenlijk geven? Dan kan hij hem alleen maar kort geven.
1: Ja, dus ze hebben op de flanken echt impulsen nodig. En Lang is natuurlijk een speler bij PSV het wel goed heeft gedaan in grote wedstrijden. Natuurlijk PSV kampioen gemaakt tegen Feyenoord, hè, die cruciale wedstrijd. Dat hij echt opstond met alle druk die er toen was. Maar toch ook niet is steady altijd goed geweest bij PSV. Hè?
0: Nee,
1: zeker momenten voetballer te veel nog geweest.
2: Wel, in mijn ogen. Wel zijde natuurlijk. Bij Feyenoord dat hij hem eventjes
1: een eentje beslist. Ja, dat wel. Maar ja, of hij het constante niveau van gods kan halen zelfs, dat vraag ik me af. Ja. Maar wel een speler voor de grotere wedstrijden, inderdaad.
0: Ja, het is ook een beetje psychologie van de koude grond. Maar ik vind dat hij zou zeg maar, qua karakter wel passen een beetje bij die bluff die Ajax toch ook wel een beetje...
1: Ja, zijn club natuurlijk ook.
0: Klopt, maar ook wel een beetje uitstraalt in deze transferperiode, toch? Ik bedoel, het is uiteindelijk gewoon nummer 5 van het afgelopen seizoen. Mm-hmm. Die gewoon voorrondes voor de Conference League speelt. Maar Julian Brandt en Ter Stegen, ik bedoel, ja, los van of ze allemaal gaan renderen en of het allemaal in elkaar gaat vallen. Ja, ze laten wel ambitie zien, zeg maar. En ze zijn wel bereid om daar veel voor te doen. En dan denk ik, ja, daar zou het zeg maar gevoelsmatig wel bij passen. Maar goed, je moet natuurlijk wel gewoon gaan kijken, is dit een verstandige aankoop? Of moet je misschien ergens een, noem eens die Uriasetter of zo van Twente. Ja. Ik weet helemaal niet of die op te halen is en of ze dat kunnen betalen. Of
1: ja, het is een dure speler, maar minder duur dan Noah Lang.
0: Ja, daarom.
1: Die
0: en
1: ook
0: jonger.
1: Volop in ontwikkeling is, wiens rendement sowieso omhoog moet. Maar dat is zeker een veelbelovende speler. En dan hebben we Twente de nieuwe UZ ook al gehaald, hè? Debuut van...
0: Thorvaldsen.
1: Toch, heel goed. Dankjewel dat je me helpt, Sjoerd. Maar het is ook een UZ-achtige dribbelaar. Daar heb Twente ook veel plezier aan beleven. Vraag me wel af, zijstapje. Maar wie gaat dan de voorzet dan geven op Wout Weghorst, hè? Als je nog zo'n dribbelaar erbij hebt. Dat is sowieso natuurlijk al een speler die niet echt op dit moment goed als zijn recht komt. Weghorst... Die weinig bruikbare ballen krijgt.
2: Uitgejuicht toen hij gewisseld werd bij Twente.
1: En applaus voor Lammers. Hè. Dat is nu de koning in NC wel vorig jaar. Ik heb het vaak meegemaakt dat Lammers werd uitgefloten en werd weggehoond. Maar ja, het is een beetje nou symbool van onvrede bij Twente. Ja, dat gaat hard nu.
2: Ja, het rotst het over, hè? Dat het echt van 0 naar 100 gaat in 2 seconden in Enschede.
1: Dat is typerend voor het opportunisme in het voetbal, maar ook typerend voor de club Twente, waar natuurlijk de emoties snel van links naar rechts gaan. En nu was alles even weer slecht. Nou, na die wedstrijd gisteren, die ze gewoon wel dik verdiend wonnen, zal het weer wat rustiger worden. Maar ja, er is onrust. En Lammers is nou een soort van een symbool van adoratie geworden door die Twente aanhang. Ik vind dat Weghorst verder gisteren niet zo slecht speelde. Hoor. Hij kon niet echt goed uit de verf, maar je kon hem verder weinig verwijten, vind ik.
2: Hij krijgt wel kansen die normaal wel zitten, denk ik. Maar,
1: hij moet gaan scoren. Dat was natuurlijk ook vooral op voorhand. Van, als hij scoort, dan zullen alle Twente supporters hem aanbidden. Alleen hij scoort nog niet, dus dat is een probleem.
2: Komt wel, denk je. Of is er gewoon een beetje sleet op?
1: Ja, maar dat is wat ik net zeg. Hij moet wel de ballen gaan krijgen natuurlijk. Ja. Dus hij heeft nu niet echt de buitenspelers. Want de rotstuk speler die wel een aardige voorzet heeft, maar die staat nu op 10. Ja, ik zag Van Rooij gisteren een aardige voorzet. Die kwam op rots, die de bal naast kopte. Maar ze moeten nog het spel meer gaan aanpassen, denk ik, op de spits die ze hebben gehaald. En Lammers, om daar even op door te gaan, dat is natuurlijk een heel goede spits, hè. Vorig jaar kunnen zien. Alleen, die is dan nu... door Van der Brom derde spits verklaard. Had niet zo gemoeten. Dat was natuurlijk onnodig volgens mij om dat zo openlijk allemaal te gaan benoemen. Maar iedereen die met Lammers heeft gewerkt zegt ook... dus juist wel een speler, een spits die vertrouwen nodig heeft... die duidelijkheid nodig heeft, die moet voelen van ik ben de eerste keus. En om juist hem nu dan zeg maar achteraan die pikkoorden te zetten... ja, dat is wel...
2: En nu weer tweede spits?
1: Moeilijk. En nu in één keer weer tweede spits. Ja, die kwam erin en niet te vennig hoor. Dus dat blijft een beetje zoeken en puzzelen bij Twente. Ik denk trouwens wel dat Lammers nog zal gaan vertrekken voor het einde van de window. Contract voor een jaar. En ja goed, als derde spits. Dan is het voor iedereen ook beter als die gaat vertrekken.
2: Utrecht misschien? Heeft hij ook gespeeld?
0: Ja, dat zou ook een
1: logische optie kunnen zijn. Hè? Gewoon echt een Utrecht aankoop.
0: Echt een Utrecht. Ja, ook dat.
1: Nee, maar ook typisch voor Utrecht toch? Spelen die ze daar die we allemaal goed
0: kennen. Ik zie Zuid allemaal helemaal zitten achter zijn computertje hoor.
2: Dat is een roeie.
0: Het
2: is ook wel goed, toch?
0: En hij heeft natuurlijk een half jaar geweldig daar gespeeld. Dus het zou niet ondenkbaar zijn. Ik weet alleen niet of het... qua transfersom en salarissen te betalen is voor Utrecht, dat weet ik niet.
1: PSV zal hem niet gaan terughalen, nee. Lammers, hè?
0: Nou ja, ik zeg nooit nooit, maar dat lijkt me niet.
1: Het is een, ja, hij is technisch natuurlijk, ik heb het al heel vaak gezegd, maar Luc Nielis heeft natuurlijk met hem getraind bij PSV als spitse trainer. En hij zei toen een keer tegen mij, ja, dat is echt een speler met zulke grote mogelijkheden, die technisch zo, hij kan zo goed schieten, hij heeft in beide benen een geweldige techniek. Dus
2: maar niet echt
1: de grote Nielis was daar zeer van gecharmeerd. Nou, dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Als Nielis hem goed vindt, dan wie ben ik dan om, om er eens aan af te doen. Maar je ziet natuurlijk ook dat hij wel dingen tekort komt. Lammers, hij wordt natuurlijk heel groot gemaakt nu. Maar het is natuurlijk een speler die natuurlijk qua hardheid, killersmentaliteit veel tekort komt. Wat je ook bij Ajax ziet met Dolberg gisteren weer bij die eerste tegengoal. Ja, de Stegen had hem misschien niet op hem moeten spelen, maar hoe makkelijk Dolberg ze weer van die bal uit afzetten.
2: Schoudertjes naar beneden.
1: Stop maar met die Dolberg, dat is toch veel te slap. Daar, kom je toch, daar win je toch geen oorlog mee.
2: Nee, dat ze hem in de etalage zetten, toch? Want Marcus Leno
1: ja, maar
2: hij
1: speelt wel. Het kost je wel punten.
2: Ja. Ja, misschien wel.
1: Dat ja. En dat heeft Lammers natuurlijk ook een klein beetje. Dolberg is ook een goede voetballer, maar hij mist gewoon die die hardheid die je ook nodig hebt om, om het te kunnen maken.
2: Misschien kan dat meer bij Utrecht, dat je... Ja, die druk is ook wel hoog, maar Twente is de druk nog hoger natuurlijk. Dat Lammers daar beter zou kunnen passen uiteindelijk.
1: Hij heeft vertrouwen nodig, dat is bij Lammers wel cruciaal. Zeker. Hoe kwamen je nou terecht?
0: Ja, we hadden het over de linksbuiten van Ajax, maar...
2: Curia-setter.
1: Mocht niet meer zoveel afdwalen
2: Twente,
1: dit seizoen, hè?
2: Ja. Toch? Dat was het. Linksbuiten,
1: Noah Lang.
0: Ja. Daal wordt nog genoemd in de chat, maar die zal onbetaalbaar zijn. Maar dat is wel, zeg maar, die categorie kan je wel... Kun je wel makkelijk redeneren dat het misschien verstandiger is om in een speler als Daal, Urset en dat soort spelers die wat jonger zijn te investeren in plaats van in Noah Lang.
2: Ik las nog Danjuma natuurlijk. Dat is elk jaar ongeveer een thema dat hij terug kan keren naar het
0: top. Ja, die werd ook aan PSV gekoppeld, maar dat, dat is niet aan de orde. Dus, maar goed, Ajax weet ik niet. Ik heb het alleen vanuit PSV-perspectief gehoord dat het niet aan de orde is. Maar
2: dat verlanglijstje wat Ajax nog heeft en wat ze al hebben gehaald krijgen. Wel de hik van het opheiden, want ze zoeken nog linksbuiten, eigenlijk rechtsbuiten. Ja. Zes volgens mij. Ja. Rechter centraal verdediger. Geert Ruida.
0: Zes zoeken ze ook al.
1: Sinds Henderson eigenlijk. Hij zoekt ze een zes. Ja, dan spelen ze nog met Regeer. Ja, dat is voor mij ook net niet goed genoeg.
2: Nee.
1: Voor Ajax, of helemaal niet goed genoeg.
2: Dat,
1: dat duurt ook zo lang. De PSV, de verdedigers bij Ajax, die zes. Denk, ja, dat zijn toch belangrijke bouwstenen voor jou om die binnenboord te halen.
2: Blijkbaar moeilijk om te halen, rechts centraal zes. Maar als je dat bij elkaar optelt, dat verlanglijstje, is het nog 30, 40 miljoen wat ze gaan uitgeven of zo? Ja. Kan nu misschien wel met God.
0: Kan nu,
2: en met Steur.
1: En dan zie je toch dat bij Ajax dat we allemaal in de glorie waren na die de transferwindow tot nu toe.
2: Trebbel was al binnen in principe.
1: Ja, en gisteren denk je toch, nou, er schort nog wel wat aan het elftal. En je kunt niet in één zomer natuurlijk alles wegpoetsen wat er vorig jaar misgegaan is. Ook conditioneel, fysiek weer.
2: Ik vond die persconferentie met Michel ook wel een beetje pijnlijk. Kijk, misschien dat hij met een tolk en het goed aan zijn spelers kan uitleggen op een andere manier. Ik sluit dat niet uit. Ja. En dat Blind dat veel kan doen in die selectie. Maar
1: ja, daar is
2: hij kon ze gewoon niet echt uiten.
1: Moet je denken aan Julio Velasquez. Ken je nog bij Fortuna Sittard?
2: Ja.
1: Dat is ook een trainer die een beetje, ook Spanjaard, die ook op die manier Engels sprak. En daarvan zeiden spelers echt af en toe tegen mij van off the record dan. Ja, we begrijpen niet wat hij bedoelt.
2: Klaas zei het nou.
1: Ik zal het beter geregeld zijn. Heeft een Blind erin, maar ook andere mensen die hem helpen met vertalen. Maar je hebt wel een communicatieprobleem.
2: Maar Klaas zei dat ook.
1: Wat zei je in de rust? Of dat verhaal?
2: Hij werd gevraagd, wat is er in de rust gezegd? Ja, ik zit even in de emotie van het moment. Of hij is gewoon een speler die daar niet luistert, maar als aanvoerder.
1: Nee, dat was al opvallend. Dat is gek. Normaal is Klaas wel iemand die dat dan toch kan terughalen. Wat
2: zou zeggen, verzin dan wat. Nog eerder dan zeg dat je niet weet, toch? Ja, we moesten scherper.
0: Feller in de duels.
2: Ja, 50-50 duels moesten beter.
1: Dus misschien dat hij ook bij de persconferentie wel moeilijker uit zijn woorden komt dan dat hij in de kleedkamer zich uit of op het trainingsveld. Dat
2: staat druk
1: weten
2: op, natuurlijk.
1: Volgens mij is het echt wel een goede trainer.
2: Ja.
1: Lijkt me ook wel, als je de verhalen over hem leest, denk ik wel echt een goede, empathische trainer. Hij heeft natuurlijk wat problemen gehad, ook op mentaal vlak en zo. Ik denk dat kan hem wel helpen omdat hij gewoon een goede menselijke trainer is. Natuurlijk in Spanje ook wel bewezen dat hij de teams goed kan laten voetballen. Alleen bij Ajax... met deze selectie is het even nog behelpen toch. Ondanks alles grote jongens die ze al hebben gehaald, grote spelers, dus nog niet compleet.
2: Nee, we komen bij de laatste stelling aan. Ik vond het echt...
1: En die wissels bij Ajax gisteren waren ook vreemd, net als bij Feyenoord. Dat je zo laat die Tolu brengt.
2: Ja.
1: En die Dolberg lang laat staan.
2: Het is ook blijkbaar die fitheid nog niet, die Tolu, omdat hij een tijdje niet gespeeld had, denk ik.
1: Ja, maar je ziet wat voor gevaar die toch
0: creëert. Ja, inval. Dat is een soort
2: beste
0: soort cheatcode.
1: Dat is toch altijd beter dan Dolberg? Ja, of hij moet echt een blessure hebben. Volgens mij valt er wel mee. Hij is gewoon niet topfit. Ja. Dat geldt ook voor de Braziliaanse spits, maar... Ja, had daar dan een beetje mee afgewisseld. Maar ik vond dat Dolberg veel te lang mocht blijven staan.
0: Ja, vond ik ook,
1: Excelsior is natuurlijk ook een bijzondere speler die erin kwam. Hè? Die aanvallen van 2,06 meter, geloof ik, is die, hè? Die,
0: Die groen?
1: Nee, bij Excelsior was het toch? Met die lange benen. Tegen PSV nog inviel.
2: Oh, dat zeker, het ging vorige week ook over. Dat die, ja.
1: Die is groter dan Tolu.
2: Ja, precies.
1: Volgens mij is die 2,06 meter. Is je niet opgevallen?
2: Boven de 2 meter. Nee.
1: Zoals een Boudewijn zijn, dan moet je dat toch wel redelijk...
2: Maar jij kijkt vanuit die hoogte natuurlijk.
1: Ja, ik heb een lichtkast uit, joh.
2: Echt waar? Voor jou staat die lang 2,06 meter.
1: Ik las in de VI van vorige week ervoor dat die de langspeler is.
0: Echt waar?
1: 2,06 meter.
0: Helemaal gemist.
1: Okay. Ik ga dit, we moeten even checken.
0: Ik denk dat ik vanuit Excelsior het stadion erop keek. Dat het daarom niet zo opviel. En ik was natuurlijk alleen maar Veerman aan het leggen.
1: Ja, logisch.
2: Uiteraard. Ja, Fortuna. Ik heb best wel genoten van Danny Buijs met zijn petje en zijn mooie voorkomen in Eindhoven. Ja. En dan nu ook zo'n wedstrijd op de mat leggen. Het is niet een fantastische tegenstander. Ik weet het, Cambuur. Maar 4 punten tot nu toe. Met een selectie die weer helemaal overhoop is gegooid. Het blijft toch ongelooflijk knap.
1: Ik moet je wel even corrigeren, Sjoerd. Ik geloof bijna bij alles wat je net gezegd hebt. De selectie van Fortuna is niet zozeer overhoop gegaan als voorgaande jaren. Zonder 8 spelers in de basis die vorig jaar ook al had, Danny Buijs. Cambuur was beter dan Fortuna. Fortuna was 20 minuten goed, zonder 2-0 voorsprong. Daarna stoort het behoorlijk in.
2: Maar heb jij Cambuur tegen Excelsior gezien?
1: Nee, dat was vorige week.
2: Ja,
1: maar
2: dat
1: nu,
2: weet ik.
1: Cambuur was echt, dat zei iedereen na afloop, en dat kon je duidelijk zien, was gewoon de beter voetballende ploeg, 70 minuten lang. Het is een wonder dat Fortuna die wedstrijd won, zelfs met 3-1 won, door die goal van Shiloh Watsante, die nog in een counter scoorde. Maar Cambuur kreeg echt te weinig op basis van het veldspel. Fortuna nog geluk dat ze geen strafschop tegen kregen. Brandenhorst, die geweldig keepte, die goed wegkwam dat hij niet een penalty tegenkwam, dat hij tegenstander onderuit beukte. Dat alles gezegd hebbende...
2: Het was een bredere stelling inderdaad. Levert al jaren
0: toch geen topprestatie.
1: Nee, het is knap dat je dan toch wint. Ja, en dus gewoon, wat jij zegt, dus bijzonder om Buijs bezig te zien tijdens de wedstrijd. Dan bijvoorbeeld, wat gebeurde er nou? Dat bij de eerste goal van Fortuna was Zeefuik, had een beuk gehad. Die stond even buiten de lijnen. Dat Buijs dan roept en schreeuwt, terwijl dus die spelers die goal aan het vieren zijn, naar Iataren, van dat hij tijd moet pakken. Want Zeefuik staat nog langs de kant, die wordt nog behandeld voor een blessure. Iataren, weet je wel, even tijd trekken. Dus Iataren gaat op de helft van de tegenstander nog voor die aftrap zijn veten strikken. Heel demonstratief, dus Buijs heeft dat in de gaten. Nou, dan, dus die aftrap wordt dan wat vertraagd, waardoor Zeefuik tijd heeft om opgelapt te worden. En dan treuzelt Zeefuik om binnen de lijnen te komen. Dan rent Buijs naar hem toe en die schreeuwt, hup! Dat veld in, weet je wel. Dus hij zit overal achteraan. Ik kan me geen trainer voorstellen die er meer energie in steekt dan Danny Buijs. Hij is met alles bezig binnen de club. Dus doet alles om die club op alle facetten verder te helpen. Dus dat is top. Hij haalt spelers zelf binnenboord. Zeefuik koos expliciet voor Danny Buijs, want zijn broer heeft bij Groningen met hem gewerkt. Hè? Ja. De Vaisio, die maakte een transfer naar Hertha BSC.
2: Dan heb je Zeefuik, het Zand, die zijn nieuw natuurlijk.
1: Ja, maar ook Iataren heeft bewust gekozen voor Danny Buijs. Om aan te geven, is een trainer die gewoon heel veel energie erin steekt. Die zelf spelers kan overtuigen om Fortuna te kiezen. Die er dan echt mee aan de slag gaat om ze beter te maken. En dat is nog het allerknapste van alles. Als je hem ziet, als je ziet hoe hard en veel eisend die voor spelers is, dan denk je, dit is de trainer met het kortste gebruiksaanwijzing in de betaalde voetbal. Maar hij is de langzittende trainer in Nederland, hè? Samen met Bos, denk ik. Ja. Dus dat is razend knap dat hij het nou bij Fortuna voor zijn 4e seizoen volhoudt. Bij Groningen ook 4 jaar volgehouden. Bij Kozakken Boys 4 jaar. Dus dat vind ik echt knap. En daarom levert hij in mijn ogen inderdaad een topprestatie. Dat hij gewoon toch ervoor kan zorgen dat hij ondanks zijn bepaald niet makkelijke aanpak, dat spelers voor hem door het vuur blijven gaan. En dat zag je ook zaterdag. Die spelers werken zich allemaal de ballen uit de broek. En dat moet je hem nageven.
2: Zelfs een
0: Fischer. Ja, dat is een vlammend betoog. Ik heb er niks aan toe te voegen. Maar ik heb ook wel eens het idee hoe het op bestuurlijk vlak gaat. Dat vindt hem natuurlijk ook niet altijd. Hè, wat er in de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. En hoe hij dan eigenlijk wel... Ja, hij blijft gewoon. Ik bedoel, je kan ook op een gegeven moment denken... Ja, ik stap er zelf uit. Maar dan... Hij heeft wel binding met die club ook gekregen. Met die selectie.
1: Met die regio ook. Met die regio. Hij is heel gelukkig in Limburg. Ja. Hij wil ook echt niet weg. Heeft hij ten altijd gezegd. Hij is privé gelukkig. Heeft echt wel wat kansen gehad de afgelopen jaren om over te stappen. Maar zegt van nee, ik heb het naar mijn zin en waarom zou ik nu gaan? Ik ben hartstikke jong. Die clubs die komen misschien in de toekomst wel een keer terug. Ja. En anders niet. Dus dat vind ik wel mooi hoe hij erin staat. Dat hij gewoon zijn zegeningen telt en bij Fortuna naar zijn zin heeft. En je hebt gelijk dat hij afgelopen jaren best wel kritisch was op intern wat er allemaal niet goed ging. Maar nu heeft hij wel een goed lijntje met Joris Matthijssen als TD. Ja. Dus dat lijkt allemaal nu wat beter te gaan dan vorig jaar, waarin hij toch een wat moeilijkere band had met de Portugese TD, Américo Branco. Ja. Daardoor voelde hij zich af en toe gepasseerd bij spelersbeslissingen. Dus nu gaat dat volgens nog goed en hij is vol energie weer voor een 4e seizoen. En hij is ook wel toch iets rustiger geworden. Dat zie je niet meteen tijdens wedstrijden, maar wel op training is hij wat rustiger geworden. En ook na afloop, want Fortuna speelde dus echt niet goed op die eerste 20 minuten na. En ik was gewend. En ik had verwacht dat Buijs weer zo losgaan op zijn eigen ploeg, wat hij dan vaak doet. Hè. Ja. Hij is altijd kritisch, ook na een overwinning. Maar nu was hij toch wat milder. En ik vroeg aan hem, ja, ben je daar toch in veranderd? Ja, dat klopt. Ik moet toch ook zelf me blijven ontwikkelen. En dit is iets wat ik ook moet leren, om minder in mijn emotie te gaan analyseren. En af en toe wat rustiger te blijven. En dat bracht hij wel in de praktijk zaterdag. Dus dat zijn ook wel tekenen dat hij wel, ook wel bewust is van zijn minpunten. Ja. Ik sprak hem vorig jaar samen met Bert van Marwijk, het dubbel interview. En Van Marwijk, die kennen wel speler nog. En die volgt hem als trainer ook op de voet. En was ook gecharmeerd van de aanpak van Buijs. Maar die waarschuwde ook van, ja, alles waar te voor staat is niet goed. Dus probeer toch een beetje af en toe jezelf te temperen. Ik weet niet of het nou door Bert van Marwijk zijn woorden kwam. Maar je ziet wel dat Buijs toch probeert om daar iets meer balans in te vinden.
0: Ja. Op een dag zie ik hem wel in de Galgenwaard staan. Ja, ik ben er dus ook wel gecharmeerd van, weet ik
2: niet. Is niet de verkeerde trainer gepakt daar?
0: Nou ja, dat vind ik wel heel snel. Want misschien, kijk, ja, dat Correa er nu al uit zou moeten.
1: Geef daar ga ik
0: absoluut niet in mee. Maar ik vind, ja, gevoelsmatig past dat wel of zo. Zeker omdat hij gewoon veel altijd uit zijn select. Kijk, bijvoorbeeld ook die voorspellingen. Jij doet dat toch altijd met alle prominenten die dan...
2: 18 inmiddels zijn
0: er. Er zit nog helemaal niemand tussen die Fortuna Sittard onder de 15e plek zet tegenwoordig. Dat is ook al een groot compliment.
2: Ja, 12, 13, 11.
0: Ja, klopt. Maar dat is best wel bijzonder dat die club dat imago al heeft opgebouwd, toch? Dat het gewoon een soort stabiele bovenkant rechterrijtje club is. Dat vind ik eigenlijk hartstikke bijzonder gezien. Gezien hoe het daar ook de afgelopen jaren is gegaan, toch?
1: Nee, 100%.
0: Het groot compliment voor Buijs is ook dat.
1: Hij maakt die club. Dat is echt zijn verdienste dat ze het zo lang al weer zo goed doen. En nooit ook serieus in degradatiegevaar geweest.
0: Nooit
1: onder die streep gestaan. Nee. En, ook nu weer 4-2. En dan zaterdag AZ nogmaals, waar ze de afgelopen jaren het goed tegen hebben gedaan. Dat zal een interessante wedstrijd worden. Zeker door wat er voor die dugouts gaat gebeuren. Met de ene kant Echtelt, aan de andere kant Buijs. Ik weet niet wie het meeste keer gaat zaterdag. Hè? Want ook Echtelt die...
0: kan er wel van.
1: Dat is geen Ernst Happel-achtige trainer natuurlijk, hè?
2: Nee, zeker niet. Europees weekje komt eraan ook, hè? Belangrijk voor het Nederlands voetbal sowieso. Voor Twente, Ajax.
1: Ja.
2: Gaan ze het redden? Ajax tegen Sion. Dat is onderschatten natuurlijk.
0: Dat zou moeten lukken.
2: Dat zou moeten lukken. Twente.
1: Karabach is,
2: is
1: geen makkelijk. Ja, dat durf ik niet zomaar te zeggen dat Twente dat gaat redden. Dat, 50-50, denk ik.
0: Ja, denk ik.
1: Ja?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat ze niet gaan redden. Karabach is wel...
1: Geen makkie.
0: Nee. En NEC natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: Boeren. Die al vanaf vrijdag in Nederland zijn, dat las ik. Ook wel opvallend.
1: Ja.
0: Ze zijn even aan het acclimatiseren hier. 20 graden warmer, denk ik dan. Ja, dat weet ik niet, maar... Dat zal ook wel heel lastig worden normaal gesproken.
1: Ik ga nu mee in Noorwegen. Ik ben natuurlijk vorig jaar met Twente daar geweest. Ja. Toen was het koud en overal sneeuw.
2: Toestanden,
1: die gure wind die daar het stadion in joeg. Dat zal nu anders zijn. Maar het blijft natuurlijk een lastige ploeg. Die natuurlijk al heel lang met dezelfde formatie, dezelfde trainer speelt. En die gewoon in de Champions League het afgelopen jaar goed hebben gedaan. Menig Europese topclub het lastig heeft gemaakt.
2: Wel de hymne.
1: Nachtmerries van Mourinho komen ze wel eens voorbij nog. Dus als NEC het ook tegen Boede gaat overleven, dan leveren ze echt een topprestatie.
2: Als jij je raam openzet, hoor je de hymne, toch? In principe?
1: Ja.
2: In Nijmegen?
1: Ja. Nijmegen is nog steeds voetbalrek. Ja, dat houdt me niet op. Overal rood, zwart, groene vlaggetjes. Ja, geweldig.
0: En Kitolano weer een keer, hè?
2: Nou, geblesseerd is die.
0: Oh, ik dacht dat hij weer meetrainde.
2: Echt? Oké.
0: Dat las ik gisteren.
2: Oké, dus hij was geblesseerd uitgevallen en nu traint hij weer mee.
1: Ja. Okay. Dus kan van Sparta toch best goede spelers kwijtraken natuurlijk, hè? Met Lauwerts en Kitolano sowieso.
2: Ja. Ja, overwinning bij Telstar, ja. Ze zoeken nog wel wat spelers.
0: Maar, nog wel wat bij, hoor.
1: Ze spelen wel aardig, vond ik.
2: Ja, wel aardig, zeker. Ja. Ja.
1: Inderdaad, Telstar.
2: Ja, precies.
1: Ja. En Correa heeft nog niet de spelers om met Telstar voetbal te spelen natuurlijk. Hè?
2: Nee.
1: Niet die dynamische spelers, ook niet de opbouwers die hij bij Telstar had. Heeft natuurlijk wel Offerhaus, maar dat geldt voor hem, wat ook voor de trainer geldt, dat die druk bij Utrecht natuurlijk heel anders is dan bij Telstar.
2: Ron Jans zei in Studio Sport ook, er staat eigenlijk best een prima selectie. Maar verdedigend is gewoon niet stabiel op deze manier, op deze speelwijze.
1: Niet de selectie nog voor het Correa voetbal natuurlijk.
2: Nee.
1: Hè? Dus dat is wel opvallend. Maar eigenlijk zat ik ook te denken, er was natuurlijk sprake van in het verleden dat hij tegen Ronald Koeman junior wel eens heeft gezegd van we gaan samen ooit een keer naar een andere club toe.
2: Ja.
1: Dat is niet van de grond gekomen, ik weet niet waarom. Ik heb het ook niet gehoord dat hij nu bij Utrecht nog gespeeld heeft. Maar Bakker is natuurlijk een goede keeper voor Utrecht, maar niet de meevoetballende keeper die Koeman natuurlijk is. Dus dat was wel bij Telstar ook een belangrijk
0: wapen
1: in de opbouw.
0: Aardig voetballen, hè? Die reservekeeper. Daar zou hij ook nog voor kunnen kiezen, maar Het zit er nog niet helemaal in, dat voetbal. En het is toch ook een gok die Utrecht heeft genomen. Hè, door daar volledig op in te zetten. Daar moet je ook je selectie op inrichten.
2: Maar ik vind het wel logisch.
0: Als dan na twee wedstrijden al ergens de naam van Ron Jans. En dan moeten we niet te groot maken. Want dat wordt dan één keer gedaan door een plukje supporters. Maar de naam van Ron Jans wordt gezongen.
2: Weet dat?
0: Oh. Dat gebeurde. Maar goed, dat moet je
1: hij
0: niet...
1: Hij zat er ook, hè? In het stadion.
0: Ja, okay. Dat zou misschien ook nog wel... Dat zou er natuurlijk ook mee te maken. Misschien was hij op een scherm te zien, ik weet het niet. Maar, maar goed, je moet Correia natuurlijk wel. Je kan hem niet in ene moment uitroepen tot een van de meest talentvolle trainers van Nederland. En dan na twee nederlagen zeggen: ja, dit gaat niet werken bij deze club.
1: Nee, joh,
2: zo werkt het niet. Vaak een dip in Utrecht, hè? Nou, uiteindelijk toch play-offs.
0: Ja.
2: Of Europees voetbal.
0: En als Jan de Jong zijn plannen doorzet, dan hebben we straks ook geen play-offs meer. Dus dan,
2: nee, dat is waar. Dat is voor een ander rondje, denk ik.
0: Ja.
2: Bedankt. Ga de Europese week in. Bedankt voor jullie tijd nu. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende.
3: Komt er een schot, dan komt er een goal. Rebound, goal. Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi. En die vliegt erin.
4: Nu standaard bij Ziggo. ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, voor de superfans. De meekijkers, voor wie zijn we ook alweer? Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk.

0: Dit is Groeten uit Grollo. Onder leiding van Romke Hoogstra wordt de actualiteit van de week besproken door Johan Derksen en Henk Kuipers.
1: Jongens, afgelopen week boerenprotesten in Brabant, vielen 2 doden, gewonden. Is het niet tijd om dat soort dingen te gaan verbieden?
2: Nou ja, er wordt misbruik gemaakt van het recht om te mogen protesteren. En daar zitten wel richtlijnen aan vast, want een gemeente die wijst een plek aan en die geeft instructies hoe het moet gebeuren, en dan mag je als Nederlander protesteren. Maar de boeren en Extinction Rebellion trekken zich daar helemaal niets van aan. En dan creëer je chaos. En dan denk ik, nu er dus een tragisch ongeluk gebeurd is dankzij die boerenprotesten, komt dat heel erg in de publiciteit. Maar ik heb me altijd afgevraagd, wanneer gaat de politie nou eens aantonen dat zij de baas in Nederland zijn en niet wat mensen die door onderbuikgevoelens gedreven worden. Hè? Het is echt te gek voor woorden dat Extinction Rebellion gaat er gewoon zitten en die agenten die toch al overbelast zijn, die moeten die protesterende mensen met een hoge opleiding allemaal van de weg af dragen naar een bus. Ja. En dat is een herhaling van zetten iedere keer. Zet dat waterkanon erop. En wanneer die boeren op de snelweg gaan, hou ze tegen of geef ze gewoon een bekeuring. Want ze weten heel goed dat je met een tractor niet de snelweg op mag.
3: Wat vind jij ervan, ik ben een enorme voorstander van dat soort protesten, ook van die boeren. Want dat ongeluk staat helemaal los van die boeren. Dat ongeluk had ook zomaar kunnen plaatsvinden als de A2 gewoon dicht staat. Als iemand doldwaars door de A2 heen jaagt en op een filekanaal, dat heeft daar niks voor mij met de boeren te maken.
1: Maar het is toch wel zo dat als dat protest niet was geweest, waren die mensen ook niet dood geweest?
3: Nee, als de lawine niet was geweest, waren die 6 doden ook niet gevallen. Ik bedoel, daar vind ik allemaal flauwekul naar omkijken. Ik vind zo'n protest van die boeren vind ik het recht van een Nederlander. Die worden mij allemaal in de hoek gedrukt. Ik ben helemaal geen boerfan of wat dan ook niet. Mij maakt er niks uit. Maar die 2 doden, die mensen hebben ook zelf, de familie ervan, op social media laten weten. Het ligt niet aan het protest. Het ligt gewoon aan dat een half idioot geen file ziet. Want de file wordt natuurlijk aangegeven. En de politie is daarvoor verantwoordelijk. Voor de rest van mij niks. Waar ik met Johan eens ben, is dat Extinction Rebellion. Maar daar geeft me nou zoveel aandacht aan van de pers, dat elke persmedewerker die gaat er naartoe. Als nou iedereen daar eens links laat liggen, de mensen omleiden in Nederland 3 dagen. Als zij daar zitten, dan ben je
1: gewoon,
3: dan 3 dagen.
1: 3 dagen laten zitten.
3: Ja, gewoon laat ze lekker zitten, man. Daar ben je een keer vanaf. Van,
2: jawel, maar heel Nederland is ontregeld. Want dat zijn snelwegen die zo druk zijn. De hele economie kan niet zonder die snelweg. En die boeren, ik heb volledig begrip voor die boeren dat die ontevreden zijn en ook nog opstandig worden. Maar die boeren moeten wel oppassen dat ze hun goede imago niet gaan verkwanselen. Want er zijn een paar van die boereninstanties die zijn nogal agressief in hun aanpak. En ik vind niet dat boeren massaal met hun tractoren de snelweg op moeten. In Nederland, als je de snelweg blokkeert, dan is de chaos meteen compleet in dat kleine, overbevolkte land. En dan ontstaan er gevaarlijke situaties. En ik vind de politie, die is er om de regels in stand te houden. En laat ze nou ook eens ingrijpen. Maar de Nederlandse politie die wordt van bovenaf geïnstrueerd van, jongens, denk eraan, met fluwelen handschoenen, want anders krijgen de publieke opinie tegen. Nee, niks. De publieke opinie die vraagt juist om ingrijpen.
1: Vind jij dat de politie te tolerant is, hè?
3: Nee, juist niet. Want dat is een recht van demonstratierecht, is er gewoon. En er wordt goedkeuring voor gegeven door mensen die hoger zijn dan de politie.
2: Nee, maar er wordt geen toestemming gegeven voor het feit dat je op de snelweg mag gaan zitten of met tractoren de snelweg blokkeert. Daar wordt geen toestemming voor gegeven. Je kunt protesteren, daar is het Malieveld voor in Den Haag, maar daar zijn ze niet meer in geïnteresseerd, in het Malieveld.
3: De Extinction Rebellion, dat klopt, daar is geen toestemming voor, maar voor die boeren was toestemming gegeven, joh, dat ze daar mochten rijden.
2: Nou, die politie heeft dat oogluikend toegestaan en ik denk dat dat een fout is geweest.
3: Ja, ik blijf er niet. Ik vind dat moet kunnen. Ik bedoel, een file, er gebeurt heel veel in Nederland. En als er dan iemand achterop een file klapt, ja, dat gebeurt ook in Nederland. Dat hebben we meegemaakt bij de grenscontroles.
1: Ja. Hey, over Extinction Rebellion gesproken, Marianne Zwageman, die heeft in een column in, dacht de Telegraaf, ja, in de Telegraaf, de vloer aangeveegd met Johan Vollebroek, de klimaatridder, om hem zo maar te noemen.
2: Het stukje was me uit het hart gegrepen.
1: Verrassend, Johan.
2: Zij schrijft precies hoe de vork in de steel zit. En ik heb verleden jaar heb ik in de Telegraaf ook al eens een keer uitgehaald naar die man. Want die man is een plaag voor Nederland. Werkelijk een plaag voor Nederland. Die man heeft enige juridische kennis. Die weet dat een paar politici jarenlang geleden, zonder na te denken, een handtekening gezet hebben in Brussel onder een dossier waardoor je eraan vastzit. En hij weet, het is heel onredelijk ten opzichte van heel Nederland wat hij doet. Maar als hij naar de rechter gaat, kan een rechter hem alleen maar gelijk geven. En Nederland zou er heel anders uitzien zonder deze tegenstribbelende klimaatactivist. Want hij, de hele economie staat op het spel. Nu wil hij weer 5 kippenboeren in Brabant liquideren. En hij heeft er allemaal zijn argumenten voor. Maar het is te gek, het is onredelijk. Mensen hebben door generaties een mooi bedrijf opgebouwd en dan komt meneer Vollebroek met zijn stikstof onzin.
3: Ja, ja, ik ben helemaal met Johan eens over die Vollebroek, maar dat het ook gebeurd is dat we 25 jaar geleden of zo iets ondertekenen, Johan. Ik bedoel, een politici die dat allemaal doen, dat zijn toch ook allemaal van die rare kwiebussen. Dat we daar nu onderuit kunnen, vind ik ook zo raar. Dat vind ik vind het heel apart dat Nederland niet onder dat soort dingen uit kan. Dat snap ik niet.
2: Ja, maar het is blijkbaar zo, één keer getekend, dan is het altijd getekend. Maar je kunt ook ergens door voortschrijdend inzicht,
3: ja,
2: kun je zeggen van ja, maar dit willen we niet, dit willen we niet langer. En ik heb er begrip voor. En dat neem ik ook serieus, dat is de verandering van het klimaat.
3: Ja.
2: Maar de stikstof, dat vind ik echt een drogreden.
3: Ja, en normaal in dit land vind ik dat een drogreden. Maar trouwens, 2 keer tekenen, Johan, heb ik ook gedaan. Kom wel terug, hoor. Dat was een scheiding van mijn ex-vrouw. Dus het kan wel als je tekent. Nee, maar ik bedoel, er moet toch wat te bedenken zijn, man. Tjonge, jonge, jonge.
1: Ik wil even naar de tv. Het programma Carrie op vrijdag zou stoppen, van Carrie ten Apel. Leuke, aardige mevrouw. En nu opeens stopt het niet meer. Ik ben eerlijk gezegd het spoor een beetje bijster. Praat me eens even bij. Hoe zit dat?
3: Ja, waren wel lange tenen van Jan, of niet Johan? En van Carrie. En Carrie had een beetje heel verhaal. Jan had wat hele lange tenen. Die er zo lang op doorging.
2: Nou ja,
3: op een moment dat ik dacht,
2: Ik wist niet wat ik zag. Ik vond het een kleuterschoolachtige reactie, vond ik het. Kijk,
1: waar was dat? Bij de Oranje Zomer?
2: Oranje Zomer. Kijk, Remo Mens die zei van, ik heb de indruk dat Max nooit van plan is geweest om de Carrie-show af te blazen. Maar dat het was om de publieke opinie een beetje te bewerken. Van kijk, ons is zielig zijn. Door alle bezuinigingen moeten we dit soort populaire programma's stoppen. En eerlijk gezegd heb ik ook het idee dat dat de reden was. Maar Carrie die ging daar op reageren alsof ze een oneerbaar voorstel kreeg, werkelijk. Heel, heel kinderlijk. En Carrie is een schat van een meid en ze doet dat ook leuk. Maar ja, het is natuurlijk wel een presentatrice die de kijkers en de mensen in de zaal toespreekt alsof ze tegen kleuters praten. Het is allemaal poeslief, het is niet mijn amusement, maar er is een doelgroep voor.
1: Er is een doelgroep voor, ja.
2: En dan heb je dat huilverhaal van Carrie die zich in haar eer aangetast voelt. En een dag later
3: zit Jan daar,
2: dus die heeft waarschijnlijk zelf gebeld. En die doet het nog eens een keer over en denk ik, kom op jongens, word nou eens een keer volwassen.
3: Ik vond het ook van Johnny wel dat hij veel te veel ruimte gaf aan dat
1: Johnny de Mol,
3: ja,
1: de
3: presentatie. Dat kinderachtige onderwerp. En Raymond had het alle recht van spreken, was zo lekker natuurlijk ook. Op een publieke opinie een beetje te beïnvloeden. Ja. Daar ging het eigenlijk om.
1: Maar goed, Carrie komt terug.
3: Carrie is terug op vrijdag.
2: Nou ja, en daar heb ik helemaal geen moeite mee.
3: Je ziet het toch niet?
2: Die had goede cijfers op dat tijdstip. Ja. Dus alle reden om haar daar te houden. Maar ze moet wel eens een keer een grote meid worden nu ze in de grote mannenwereld acteert, hè?
1: Over talkshows gesproken, Johan. Jij ziet een nieuwe ster aan het firmament. Frank van Leeuwen, 31 jaar.
2: Nou ja, ik zag die jongen altijd, want die had altijd ochtenddienst.
1: Ja. Ja.
2: Maar
1: als je
2: bij Goedemorgen Nederland zit, dan ben je niet te benijden, want dan moet je iedere nacht om 5 uur je nest uit.
1: Ja.
2: En ik kijk altijd vol bewondering naar de gasten die daar zitten. Dat zijn de ijdelste mensen van Nederland. Als je bij Goedemorgen Nederland gaat zitten, dan heb je een boek te verkopen of een nieuwe plaat.
1: Hm.
2: Of je wil een beeld. Maar ik ben ook wel eens gebeld door die ochtendshows. Maar dan denk ik, hoe halen ze het in hun hoofd om te bellen? Kijk, als ik om 6 uur in Hilversum moet zijn, dan moet ik 's nachts om 3 uur hier mijn nest uit en in de auto. En dan denk ik, ja, dan ben je toch gek als je zo ijdel bent om tv te willen.
1: Zou dat niet wat voor jou zijn, Henk? Want jij brengt barbecue saus op de markt, ja, toch?
3: Ik zou
1: kan je een mooie reclame maken?
3: Ja, ik heb wel een leuke deal gesloten, joh, met een paar grote foodmarkets van Jumbo. En dan gaan we 29 augustus zitten we daar. En dan gaan we onze barbecue saus.
2: Ja, nou, dat is hartstikke leuk, Henk. Ja, zo'n zakelijk succesje.
3: Ja, hebben we nodig, hè?
1: Hoe heet dat spul? Henkie's barbecue vlees.
3: Niet tegelijk maar nee. Captain's Choice food, street food.
1: Zo.
3: Ja, en
2: het klinkt goed.
3: Het is nu alleen op internet te kopen, ja. Vuur en rook. Maar dan straks. Ja.
2: Maar even terugkomen op die Frank. Daar waren we nog niet uit. Die jongen die zat een keer bij ons en dat deed hij hartstikke goed. En ik zag hem ook in De Slimste Mens. Ja, dat deed hij ook hartstikke goed. Ja. En ik heb hem nu een paar keer gezien s'avonds. Jongen, dat is de geboren talkshow-host, hè. Dat kan de nieuwe Jeroen Pauw worden, die jongen. Die is zo goed. Ja, hij is snel. Hij heeft een goede sfeer aan tafel. Hij is welbespraakt. Hij is heel breed van know-how.
1: Dat vind ik bijzonder. Hij is nog maar 31.
2: Ja, ik vind het echt een geweldenaar.
3: Ik vond hem bij WNL een heel irritant mannetje, maar dan moet je daar ook zijn, denk ik.
2: Jawel, je moet maar, doorvragen. Hè?
3: Net wat je zegt, als je De Slimste Mensen wint op 31-jarige leeftijd, ben je sowieso al een held voor mij. Maar ik vond hem bij jullie aan tafel ook fantastisch. Dus ja.
1: Maar over irritante mannetjes gesproken, heb jij de Knoopsen nog gezien, het advocatenduo bij Wilfred Gené, bij Wilfred's Liefdeshow?
3: Ja, ik vond zelf Wilfred lief.
1: Oh, kerel.
3: Maar ik moet wel zeggen, Johan.
1: Ik weet dat jij niet drinkt en gebruikt.
3: Nee, maar ik moet wel zeggen, Johan, ze waren gewoon mensen, hè?
2: Nou, dat was het leuke eraan eigenlijk. Ja. Kijk, die Knoopsen, die zitten altijd samen in een talkshow met die uitgestreken gereformeerde hoofden van ze. En serieus. Als altijd, want ze hebben altijd een heel serieus onderwerp. Ja. Maar ze hebben nu voor het eerst, om daar te gaan zitten bij Wilfred, hebben ze dus Nederland laten zien dat zij gewoon mensen van vlees en bloed zijn. Ja. Menselijke trekjes vertoont, ze kunnen allebei lachen, ze blijken allebei humor te hebben. Dus het was voor die mensen heel goed dat ze daar zijn gaan zitten. Want ik denk dat heel Nederland heel anders denkt over de familie Knoops nu.
3: Ja, ik zat in
1: maar ik denk niet dat heel Nederland gekeken heeft.
2: Nou ja, 400.000 is niet slecht in deze tijd.
1: Maar 400.000
2: ja.
1: Oh, dat is niet
2: verkeerd. Dat is niet slecht in deze tijd van vakantie en mooi weer.
3: Nou ja, ik zat onderweg van Zwolle naar Veenhuizen met mijn auto toen hij daarover begon. Hij zei, maar Carrie wil niet. Ik zeg, mooi, gewoon doen, maar dat is goed voor je image. Maar ik weet hoe je bent. Je bent een hele aardige kerel. Hm. En Carrie is een hele lieve vrouw. Ga er gewoon eens een keer aan meedoen. Nou, zo zijn ze er daar terechtgekomen.
2: Nou, Carrie die heeft een vertederende lach over zich. Ik heb met jou op Curaçao een podcast met hun gemaakt. En die vrouw zit tegenover je en die krijgt een lach op je gezicht en dan smelt je min of meer een beetje weg. Kijk, dan is het plotseling een hele sympathieke mevrouw.
3: Ja, dat is echt sympathieke mensen. Ja. Ja, zo zie je ze niet op tv normaal. Dus ik vond het wel goed dat hij gedaan had. Ach. En ik vond het ook wel leuk. Voor Wilfred vond ik het ook wel leuk, maar Wilfred was voor het eerst niet zo wel bespraakt als bij die anderen. Hij was wel heel oei.
2: Ja, maar dat waren ook hele zware gasten. Ja. En ik vind het ook het hoogtepunt van zijn serie.
3: Ja. Ja. Ik vond het ook leuk.
1: Vond je het ook een hoogtepunt om Tommy Wierenga te zien bij Zomergasten?
2: Nou ja, ik heb het weer eens een keer geprobeerd. Ik ben er nog nooit in geslaagd om Zomergasten uit te kijken.
1: Het duurt een beetje lang, hè? 3 uur.
2: Het duurt veel te lang. En ze hebben nog nooit een presentator gehad die het 3 uur lang interessant kan houden. En het is de ultieme VPRO-TV. Wij hebben scheid aan de kijker. Wij bepalen wel wat we uitzenden. En wij bepalen wel wat we denken wat goed voor Nederland is. En dan zit Tommy Wieringa, een uitstekende schrijver overigens. Die zit daar zelf ingenomen 3 uur lang te oreren en zo. En dan denk ik, ja, na een half uurtje, ja, ik weet het wel. Ik weet het wel nu. Ik vind het altijd, dat kan aan mij liggen, maar ik vind altijd eigenlijk dat ze juist gasten hebben die de mensen niet aanspreken. Ja. Het is niet een gast dat het uitnodigend is om dat programma te bekijken.
1: Ze zouden jou eens moeten vragen.
3: Ja, een goed idee, Johan.
1: Hey,
2: ja, ik zou daar niet gaan zitten, hoor. En ik begrijp ook wel waarom de VPRO mij niet neemt. Want alles wat ik doe op tv, dat vinden ze bij de VPRO platvloers.
1: Verderfelijk.
2: Ja, daar moeten ze geen aandacht aan geven. En dat begrijp ik ook nog wel, hoor.
1: Goed.
2: Maar het is hele elitaire tv. met de arrogantie van wij bepalen wat er op de buis is.
1: Goed. Hans Spekman, die kun je niet betuchten.
2: Oeh, ik ben zo blij met de terugkeer van Spekman. Die is op het juiste moment bij het FNV gekomen om het FNV te redden. Want dat was alleen maar ellende. En hij treft nu een kabinet wat de sociale voorzieningen wil afschaffen. In ieder geval heel erg wil bezuinigen. En die willen niet naar hem luisteren. En dan dreigt hij met stakingen. Maar achter de schermen heeft hij geregeld dat de werkgeversorganisatie en hij en de vakbonden helemaal op één lijn zitten. En die hebben nu samen een plan gesmeed. En daar willen ze deze week met het kabinet over praten. En dan krijgt het kabinet het toch heel moeilijk als de werkgevers en de vakbonden een plan hebben waar ze achter staan. Ja. En het kabinet gaat zeggen, we gaan toch de bezuinigingen doorvoeren. Dan vraag je om oorlog. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Ja. En ik vind op het ogenblik Spekman een van de belangrijkste mensen in Nederland.
3: Ja. Het is een arbeider voor de arbeiders. Het is een man met uitstraling en kennis en ook echt een socialist voor de mensen die
2: nou ja, hij heeft de oude Partij van de Arbeid uitstraling, ja. Maar hij past eigenlijk niet bij pro, maar hij blijft solidair.
3: Ja, hij blijft solidair. Dat het enige links is waar hij solidair in kan zijn ook.
1: Zie je hem ooit als lijsttrekker dan terugkeren?
3: Ik zeg wel eens dat Spekman dat roertje stokje had overgenomen van Frans. Dan wij veel verder gekomen. Want dit is een man. Ja, maar dit is een man. Als je voor links bent, is dat een man voor links.
2: Jawel, maar destijds is hij als voorzitter van de Partij van de Arbeid is hij ook weggestemd in de ledenvergadering. Want op een gegeven moment, zeg maar, de hoogopgeleide juppies binnen de Partij van de Arbeid, die hebben de macht gegrepen. En dat is nu pro geworden. Maar die vonden Spekman natuurlijk een slecht geklede arbeidersjongen.
3: Ja, die vonden Hugo Borspak belangrijker dan inhoud.
2: Ja.
1: We gaan even naar de sport, jongens. Xavi, nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbal elftal. Veel over gezegd.
2: Ja, je kunt niet zeggen dat hij geen goede cv heeft. Dus in dat kader, het is een grote naam.
1: Heeft hij natuurlijk niet zo gek veel gepresteerd.
2: Niet zoveel gedaan, niet zoveel ervaring. Wat voor hem spreekt, is dat hij opgegroeid is binnen de Cruijff-filosofie. Dus hij zou in Nederland wel passen. Ik blijf het vreemd vinden om een buitenlander te nemen, want dat vind ik een soort aanklacht tegen de eigen trainersopleiding van de KNVB. En ik vind het ook een aanklacht tegen alle Nederlandse trainers dat ze gepasseerd worden. Daarbij vind ik het vreemd dat Nigel de Jong en hoe heet die andere?
1: Clarence Seedorf,
2: dat die in Nederland even bepalen wie de bondscoach wordt. En zeker van Clarence Seedorf weet ik dat hij heel rancuneus is tegen allerlei mensen in de voetballerij die in zijn optiek hem altijd gedwarsboomd hebben. Dat is een hele gefrustreerde jongen die aan heel veel mensen een hekel heeft en die mensen juist buiten de deur zal houden. Het is ook onbegrijpelijk dat Peter Bos nooit ter sprake is gekomen.
1: Ja,
2: nou ja, alle bondscoaches waar Clarence Seedorf mee gewerkt heeft, is hier ontevreden over.
3: Ja.
2: Want hij had een fantastische internationale carrière, maar in Nederland zelf al heeft hij het nooit echt laten zien.
1: Nee.
2: Dus ik vind het vreemd dat die jongen nu mag bepalen met al zijn rancunes die hij bij zich heeft om te bepalen wie de bondscoach is.
3: Maar zo, je zegt gisteren de keuze.
2: Ik heb niets tegen Xavi, die zou graag het voordeel van de twijfel geven. Ik vind het onwerkbaar dat je een Spaanstalige jongen naar Nederland haalt als bondscoach die niet Engels spreekt, waardoor hij niet kan communiceren met de mensen. Die heeft dan een kluivert of iemand anders nodig als tolk. Maar ik vind, als coach is communiceren is eigenlijk je grootste apparaat om de mensen op een lijn te krijgen.
3: Maar het is wel zo toch, zoals Rusland heeft dik advocaat een keer gehad en dat soort landen. Ook hele grote voetballanden. Is dat zo vreemd dat je dan een buitenlander neemt als een Nederlander spoeling dun is?
2: Ja, maar is de spoeling dun in Nederland
3: dan? Ik heb daar geen verstand van.
2: Maar nee, maar kijk, die twee in Zeist, die hadden bepaalde ideeën. Die wilden reizigers naar voren sturen.
3: Ja.
2: En daar waren ze helemaal mee bezig. En ze merkten dat niemand in Nederland daar begrip voor had. En dat alle mensen uit de voetballerij zeiden, ja, die status heeft hij nog niet. En toen kwamen ze het nauw. Ze durfden reiziger niet door te duwen. En toen zijn ze maar gaan zoeken naar een grote naam om de publieke opinie stil te houden.
3: Ja.
1: Joey Veerman die gaat normaal gesproken naar Borussia Dortmund. Gaat hij dat redden in de Bundesliga? Nou, moet zeggen, hij had afgelopen weekend weer een prachtige paas binnen.
2: Nee, maar we kunnen niet zeggen dat Joey Veerman geen goede voetballer is. Maar ik denk dat Peter Bos en PSV blij zijn dat ze heel veel geld voor hem gebeurd hebben. En dat ze van die zeurkous af zijn. Want als die gewisseld wordt, dan trekt hij altijd een gezicht. Dan is het de verongelijkte Volendammer die groot onrecht wordt aangedaan. Maar Joey Veerman, die moest zich realiseren, dat is niet de ideale prof. Die kan hartstikke goed voetballen, ja, aan de prachtig bal. Maar bij balverlies, dan speelt het elftal altijd met 10 man. En dat kun je in het hedendaagse topvoetbal niet hebben. Nee, want dan word je afgeslacht.
1: Joey houdt niet van mee verdedigen.
2: Nee.
1: Daar is hij niet voor gemaakt.
2: Nee. Hij wil een chique rol. Ja. En ik denk dat hij nog gaat schrikken bij dat Borussia Dortmund. Het tempo in de Bundesliga en de discipline. En ik denk dat hij daar grote problemen krijgt. En dat hij ook regelmatig gewisseld wordt. En dat we dan opnieuw kennis maken met een teleurgestelde en een boze Joey Veerman.
3: Maar, en de schrijvende pers van Dortmund, John, dat is ook een dodelijke pers, is dat. Als je die goed doet.
1: Ja, dat kunnen ze in Duitsland ook heel goed.
3: Kunnen ze heel goed.
1: Ja. Wordt altijd gezegd. Ja,
3: dat is de tweede grootste Duitse club gezien natuurlijk.
2: Ja, maar het is een waanzinnig goede club.
3: Ja, maar ook met een aanhang. Waanzinnig.
2: Ja.
1: Ach, mooi. De gelbe wand.
2: Ja.
1: Prachtig. Het hele stadion trilt, hè, als die lui gaan springen. Fantastisch.
3: En dit is voor hem ook nog wat dicht bij huis trouwens. Hè?
1: Ja, Dortmund. Dat nog.
3: Om de bocht.
1: Ja. Hebben jullie het EK atletiek nog een beetje gevolgd?
3: Ja, ik heb het een beetje gezien. Vanmorgen werd ik door me dood gegooid. Maar we doen weer een beetje mee op het. Ja, dat deden we een poosje. Maar die jongen op de 1500 meter. Ik weet zijn naam helemaal niet meer. Maar
2: Gillissen? Hoe heet die?
3: Die hadden tempo erin, Johan.
1: Nelissen, Steven Nelissen.
2: Nelissen, ik had nog nooit van hem gehoord. Ja. En ik zit hier race te bekijken, want ik vind de loopnummers fantastisch werkelijk, ja, hoor, bij de atletiek. En hij liep middenin en er waren wat jongens die gingen. En plotseling met die lange passen zet hij een spurt geweldig, in. Hè? Het is niet te geloven. Ik had nog nooit van die jongen gehoord. Nee. En die pakt daar een gouden plak. En zijn familie ook hysterisch op de tribune. Leuke tafereel.
3: Is ook uniek van Nederland natuurlijk. Vooral bij de mannennummers. Hè?
2: Ja.
3: Hebben we
2: en bij de vrouwen hebben we natuurlijk een paar leuke atleten. Ja. Ze hebben natuurlijk één juffrouw die het dan definitief afmaakt. Hè?
3: Ja, die loopt dan ook zo hard. Maar bij de vrouwen hebben we vaak succes gehad, maar bij de mannen wat minder.
2: Nou ja, en het leuke aan die Femke vind ik dat die is opgegroeid bij de atletiekclub in Amersfoort. En dat is natuurlijk een geboren atlete. En ik zag laatst een interview met de voorzitter van die atletiekclub. En die zei, we hebben hier een meisje bij de club. Die is veel verder op haar leeftijd dan Femke toen was. Dat is een nog groter talent. Dus er komt nog iets aan het Amersfoort.
3: Je ziet het met Formule 1, je ziet het met andere sporten. Wat eigenlijk onbekende sporten zijn van Nederlanders. Als er maar een talent is. En dan gaat Nederlanders gaan ook aan die sporten meedoen.
2: Ja,
3: dan
2: met
3: boksers in Grijze Kraus.
2: Dat helpt.
3: Pak, dat helpt gewoon.
2: Kijk, autorace betekende niets in Nederland.
3: Helemaal niks.
2: Totdat we een ster kregen.
3: Ja, en nou is dan ik alles. Ja.
1: Er waren een paar vragen, niet zoveel dit keer. Een paar mensen, Henk, vroegen naar jouw theatertour. We hebben het er een keer over gehad dat je binnenkort in Hogeveen op de planken staat.
3: Ja.
1: Maar waar nog meer?
3: Vlaardingen, Roden en Utrecht. Dus we gaan nog 3 dit jaar doen. Ik was eigenlijk te laat met het boeken van dat soort dingen. Want dan moet je, weet je wel, anderhalf jaar van tevoren moet je dat doen. Maar we hebben toch een paar gaatjes kunnen vinden. En Hogeveen is uitverkocht.
1: Oké, Vlaardingen, Roden en?
3: En Utrecht.
1: En Utrecht, dus mensen moeten even googlen.
3: Ja, nee, ze krijgen dat via de socials, komt dat gewoon weer de volgende dag. Volgende week staat het erop.
1: Oké.
3: Dus eerst deze even verkopen, Johan, even kijken of het wil. Nou, het wil. Dus, ja.
1: Anneke Bethlehem die wil weten of jij, Johan, weet wat de Red Shoe Club is.
2: Ik weet het niet exact, maar het zijn complotdenkers die Red Shoe Club in het leven geroepen hebben. En die denken dan dat alle invloedrijke mensen op de wereld, bekende mensen, grote artiesten, dat die samenspannen en dan de Red Shoe Club hebben. En vanuit de Red Shoe Club de hele wereld bepalen wat er gebeurt. Dat die boven alle machten staan. Mm. Ik geloof daar zelf niet zo in. Ik moet zeggen, ik heb Red Shoes. En ik draag ze ook nog wel eens, maar ik ben geen lid van die club.
1: Nee, het gebeurt alleen om op te dansen.
3: Zo onze minister van Hugo, hoort hij ook weer van
2: die CD. Zal die ook wel rode schoenen hebben. En die is niet zo invloedrijk dat hij toegelaten wordt als lid.
3: Oké. Okay.
1: Atreju Parfjanovic uit Culemborg, die zegt dat hij een groot bluesfan is en dat bij hem in de stad Culemborg ook elk jaar een bluesfeest is genaamd Culemborg Blues. Of iemand van ons daar wel eens geweest is.
2: Ja,
1: Jij kent het?
2: Ja, ik ben een keer geweest. Het is in het stadje Culemborg op de Markt. Prachtig plein. Het is een erg leuk festival. Het zijn B-artiesten. Ze hebben niet het geld om de grote bands te halen. Maar het zijn vaak wel interessante bands die later groot worden. En ze hebben, ieder jaar hebben ze een hartstikke leuk programma. Dat doen ze goed. Intussen heeft het ook een soort status van je kunt rustig erheen gaan, want je krijgt waar voor je geld.
3: Okay. Even een soort tussendoor. Had je dat nog op tv gezien van Douwe Bob?
2: Ja.
3: En waar zijn dat toch?
2: Ja, kijk, als Zac Brown je aanbeveelt. Ja. Nou ja, dat is onbetaalbare promotie, is dat. Want Zac Brown is echt een hele grote jongen. En voor Douwe Bob in Amerika hoef je niet te schamen, want die kan dat niveau aan. Kijk, Danny Vera, Douwe Bob, Welen, Davina Michel, Mel en Anouk. Dat zijn mensen die ook in Amerika succes zouden kunnen hebben.
3: Maar hij zong het ook vloeiend even weg daar op dat grote podium.
2: Ja.
3: Met zo'n grote superster, dacht ik. En ze deden ook nog even mee met hem.
2: Ja, ik denk dat dit kan wel eens een doorbraak voor Douwe Bob worden. Die naam Douwe, die sprak hij ook uit. Dat was niet te geloven, daar hebben ze moeite mee. Maar daar moeten ze maar aan wennen. Maar ja, het is een groot artiest.
1: Er werd ook heel positief op gereageerd, hè?
2: Ja.
1: Op zijn optreden.
3: Ik vond de kleedkamersessie nog het mooiste. Even daarna jam en zo. Dat is toch zo leuk, man. Ik heb dat allemaal even gevolgd. En Douwe toch even een berichtje gestuurd. Vond ik ook wel even leuk om te doen. Want dat vind ik nou echt. Dat vind ik nou echt wereldnieuws.
1: Nou, wij feliciteren hem bij deze met zijn succes. Ik wil nog heel even terug naar het blues. Want ik begreep dat er toch weer een nieuw bluesfestival in Grollo komt. Hier.
2: Ja. Het grote bluesfestival, daar heeft Mojo de stekker uitgetrokken. Maar ik ben benaderd door twee mensen om hier een nieuw bluesfestival te beginnen. Dat is Skal, dat is een gepensioneerde werknemer van Mojo. Dat was de geluidsman jarenlang van North Sea Jazz en ook hier van Gollo. Die is nu met pensioen. En van Rob. En Rob is de man achter het succes van Rips and Blues in Raalte. Dat heeft hij van de grond af opgebouwd. Dat is nu een groot festival. En die twee willen met mij hier een bluesfestival ook klein beginnen en uitbouwen tot een volwassen bluesfestival. Ik weet niet of ik met ze in zee ga. Het zijn allebei prima mensen en die Rob heeft hele goede ideeën. En Skal heeft ook heel veel verstand van de hele bluesscene. Maar ja, kijk, als ik erbij ben, dan willen ze toch dat ik de promotie ga doen. En als ik hier in Grollo Lynyrd Skynyrd krijgen en Beth Hart, dan is dat wat om over te praten op tv. Maar als je klein begint met normale Nederlandse bandjes, dan is het geen nieuws voor een landelijke tv-zender. Dus dan kom ik een beetje in de knel. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om zoiets te doen. En ik moet er nog even heel goed over nadenken, want ik heb het ook hartstikke druk. En de podcast, en radio-uitzendingen, en een dagelijkse tv-show. Misschien wordt het ook wel een tikje te veel om dit te doen. Want laatst zei John de Mol ook tegen mij van, je doet te veel.
1: En zei hij toen stoppen met die podcast?
2: Nee, helemaal niet. Hij zegt, maar je doet te veel op jouw leeftijd. Dag en nacht in touw.
1: Ja, ik vind het ook belachelijk, eerlijk gezegd. Waarom ga je geen leuke dingen doen?
2: Ja,
1: ga eens een keer op reis. Amerika, vind je hartstikke mooi.
2: Ja, ik kan nooit langer dan 2 dagen het land uit, want dan
1: je moet er wat voor doen.
3: En toch, jongen, langs de zijlijn meelopen in zo'n bluesfestival in Grollo.
2: Nou, ik weet het niet. Ik wens ze heel veel succes. Ja. Ik zal ze ook met alles steunen. Maar om daar nou meteen weer onderdeel van uit te maken.
3: Nee, maar onderdeel, maar gewoon lekker een beetje meesouffleren, toch?
1: Heeft ze geen tijd voor, dat zegt hij toch?
3: Ja, maar toch wel een keer gesprekje, 1 keer in de maand, even meekletsen. Dus
2: nou ja, ik heb met beide heren een lang gesprek gehad. Maar ik moet het nog even laten bezinken. En het is niet zo dat hier geen groot bluesfestival kan ontstaan als ik niet meewerk. Hè. Zo belangrijk ben ik nou weer niet.
1: Nee, maar bescheidenheid zie je het, Joost.
2: Ik ben misschien wel een beetje te bescheiden.
1: Ja, je bent enorm bescheiden. Ja, niemand kent jou ook, je zegt nooit wat. Je had nog wel een geel foldertje dan.
2: Ja, kijk, er is iets geks gebeurd met mij sinds ik hier woon. Ik kwam natuurlijk vaak in het noorden en dan rij je altijd langs Zwolle.
1: Ja.
2: Toen kreeg ik een theatertour en toen werden we jaarlijks in Zwolle geboekt. En dat was altijd in de binnenstad van Zwolle staat die schouwburg. En ik weet nog wel dat ik eens een keer met Theo van Nes, die woont in het centrum van Leiden,
1: Oudzwaar.
2: ja, door Zwolle liep voor een theatervoorstelling. En die zei, jee, wat is dit een mooie stad, joh. Ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest. Ja, Zwolle, daar kwam je nooit. En tot die conclusie kwam ik ook. En al lopend door Zwolle kwam ik dus hele leuke winkeltjes tegen. Want vaak zijn winkelstraten in steden, dat is een aaneenschakeling van ketens die je overal hebt. Ja. Maar in Zwolle heb je nog leuke afwijkende winkeltjes. Je komt daar heel vaak bij een tweedehands platenhandel. En ik raakte daar ook aan de praat met de meneer van Kunst IQ. Een hele leuke kunsthandel in het centrum van Zwolle. Waar je echt toegankelijke kunst ziet, niet elitaire kunst, maar toegankelijke kunst. En kun je het niet kopen, dan kun je het gewoon huren daar. In hele goede regeling. Ik zag er bijvoorbeeld hele mooie dingen hangen. Ik denk, nou, om het te kopen is me wat duur, maar een half jaar huren en aan de muur te hebben, dat vind ik wel aantrekkelijk. Nee, maar ja, je kunt dus, de kunst die kan dus bij mensen komen nu op die manier, waar het anders nooit financieel zou kunnen komen.
3: Terecht komt niet, hè.
2: Dus daarom.
3: En niet iedereen is ook maar zomaar gek van Gogh en van Rembrandt. Dus hij is meer kunst, hè?
2: Ja, precies. Ja, precies. En die man die dat doet, dat is Ivo de Lange, die is groot geworden met het Herman Brood Museum. Maar in die sector zit hij een beetje goed toegankelijke kunst voor een breed publiek.
1: Nou, jongens, ik ben diep ontroerd. Wij doen hier aan Zwolle-promotie.
3: Kunstzinnige afsluiting.
1: Henk. Zwolle promotie vanuit

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever voor Horen Nood 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting Knoopert Velpenbroek voor Plezierkaap 6 kilometer met een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Voor het eerst dit seizoen hebben we slechte resultaten te bespreken. Twee, maar liefst. Tegen Shelbourne en tegen Heerenveen. En dan is er natuurlijk ook nog het vertrek van Mika Gods.

0: Nee, daar zit wel een klein
1: neergaand lijntje, denk ik, dat ik hier wel geschetst heb.
0: Er zit wat verval in, ja.
2: Wel een constante, geen één keer de nul gehouden, volgens mij.
1: Dat is waar.
2: Ik weet niet of ik daar blij van kan worden, maar er is nog wel één rechte lijn die niet naar beneden gaat.
0: Nee, dat is waar. Nee, maar er zit wel een klein neerwaartse lijn zit erin. Ook trouwens wel binnen de wedstrijden, waarin de tweede helft de afgelopen weken toch wat minder goed is dan de eerste helft. In ieder geval tegen Shelbourne en tegen Heerenveen.
1: Ja, tegen PEC niet.
0: Nee, tegen PEC niet,
1: inderdaad. Dat had veel met wissels te maken, ja.
0: Dus dat is wel dat is een constatering waard in ieder geval. En waar dat precies door komt, dat is nog even de vraag. Michel had wel wat verklaringen voor het verval tegen Heerenveen. Fitheid noemde die. Tactische omzettingen bij de tegenstander.
1: Ja.
0: Niet goed druk zetten. Dat zijn natuurlijk allemaal problemen die vorig jaar ook een beetje aan het licht kwamen.
1: Ja, die bespraken we vorig seizoen wekelijks hier.
0: Ja.
1: Daar hoopten we eigenlijk een beetje van af te zijn. Nou, ik moet zeggen, kijk, de slag om de arm is natuurlijk evident. Hè? Ajax is in opbouw. En gaat er op 2 september heel anders uitzien dan nu. Dat zal op verschillende. Het is nog niet definitief allemaal. De opstellingen lijken tot nu toe vaak veel op de opstelling van vorig seizoen in grote lijnen. Maar ik had wel gehoopt dat daarna Vojvodina stapjes vooruit gezet zouden blijven worden. En dat is toch niet zo?
0: Nee.
1: Is jammer.
2: De spelers zijn ook gewoon nog niet fit. Dus je bent ook steeds aan het wisselen van je basiself. Ik denk dat je ook een heel groot gat hebt tussen spelers die op niveau zitten en spelers die ver onder niveau zitten. En dan zal je toch ergens moeten combineren. En dan blijkt dus je baseline zit altijd wat lager.
1: Ja.
2: Ik bedoel, hadden we 9 wissels vergeleken met de afgelopen wedstrijd.
1: Met Shelbourne. Ja.
2: En daar dan wel bijna hetzelfde als tegen PEC. Maar alsnog, je moet een beetje blijven draaien, rolleren. We hebben de basiself waar Michel naartoe werkt nog niet gezien. En inderdaad wat jij zei. Deze selectie gaat er hopelijk, fingers crossed, anders uitzien aan het einde van de transferperiode. Een linksbuiten, een 6 en het liefst ook nog wel een back of een rechtsbuiten. Ik bedoel, Rosa, love Rosa. Guy, love Rosa. Ik vind ze allebei geweldige spelers. Maar als je hun als een soort van Dragon Ball Z Fusion combineert tot één speler, dan heb je de perfecte rechtsback. Maar afzonderlijk als de persoon die ze nu zijn, is het eigenlijk allebei niet goed genoeg.
1: Ik ben een soort stiekem Lucas Rosa bewonderaar. Maar die had de afgelopen weken was hij een paar keer echt goed. Maar gisteren deed hij hele rare dingen. Vreemde capriolen op zijn kont zittend in het strafschopgebied en balletjes wegfrommelen en zo. Echt heel raar.
2: Maar dat was ook natuurlijk in de verdediging die rare wisselwerking tussen Baas en Regeer, die af en toe van positie wisselde. Dan heb je Bouwman die daar soort van in zijn eentje staat. Daardoor ging Caio Henrique. Er is heel veel kritiek te hebben op Caio Henrique, maar even specifiek dit ding. Trok je heel vaak naar het midden toe, naar het centrale deel van de verdediging toe, om Bouwman te ondersteunen. En daar liet hij zijn eigen man volledig vrij. Dan stonden dus 3 man van Heerenveen in onze 16 vrij. Dan zag je Kyle wijzen van, iemand moet hem dekken. Maar dat was jouw mannetje. En Geer is nu net naar achter gekomen terwijl Baas naar voren is gegaan. Wie gaat dan die man dekken? Je hebt door wat er moet gebeuren, maar je vergeet dat dat eigenlijk jouw taak is. Dus ik weet niet precies waar dat al ligt. Ik denk dat het ook gewoon heel erg onwennigheid nog is in het samenspel. En dat is ook iets wat gewoon rustig aan erin moet komen, denk ik.
1: Ja,
2: kritiek terecht, uiteraard. Maar ook, we moeten niet zeg maar te hard van stapel lopen en gelijk, weet ik veel, fatalistisch neerspringen en janken in een zelfgegraven gat. Want het gaat volgens mij echt nog wel goed komen.
1: Brani-makers en Brani-luisteraars die lopen ook niet te hard van stapel. Hè? Dat is mensen die.
2: Ja, jullie zijn best wel genuanceerd.
1: Waarmee wij van doen hebben.
2: Rationeel.
1: Ja, toch? Ja. Ja, nou ja,
2: ik ben meestal de emotionele kanonskogel die heen en weer gaat.
1: Dankjewel, Danielle. Nou, dit is alvast een goede beurt van onze gast van vandaag.
2: Ik ben klaar. Hey,
1: we vliegen meteen op detailniveau die wedstrijd tegen Heerenveen in. Maar laten we even beginnen, Daan, bij Mika Gods. Zaterdag was dat ineens officieel. Hij vertrekt. Hij is weg.
0: Ja.
1: En deed dus tegen Heerenveen al niet meer mee.
0: Tegen Shelbourne ook niet meer.
1: Nee, precies. Precies. Zeg het maar. Het verlies van Mika Gods. Kun je dat een beetje koppelen aan die lijn die wij tot nu toe schetsen? Want dat is toch wel iets wat we mogen constateren, toch? Ajax zonder Gods en met Gods is een groot verschil tot nu toe.
0: Ja, zeker. Ik denk dat Ajax in een vrij rap tempo afhankelijk van hem is geworden. Het is ook wel grappig om dan even terug te gaan in de tijd. Want Farioli was natuurlijk heel afhankelijk van hem. Vooral omdat hij geen andere opties op linksbuiten had. Heitinga kreeg toen Raúl Moro erbij, die mislukte, waardoor hij eigenlijk ook alleen Mika Gods had om op te stellen. En in die 2 jaar is hij ontzettend belangrijk geworden voor Ajax. Zo belangrijk dat Ajax eigenlijk niet echt zonder hem kan.
1: Ja.
0: En dat blijkt nu ook wel. Je mist diepgang, je mist een speler die kan dribbelen. Beide smaken heeft Ajax eigenlijk niet echt in een selectie zitten. Maar voor hem is het denk ik een prachtige

0: stap. Mooi bedrag ook voor Ajax, vind ik. 45 miljoen vast plus 10 miljoen aan bonussen is het verhaal.
1: Ja.
0: Vind ik echt veel geld voor iemand die pas één seizoen...
1: Het is wel minder dan gewenst. Of waar Ajax in ieder geval voor de bühne op inzetten. Want ze gingen voor 60 plus.
0: Klopt.
1: Dat is niet geworden.
0: Nee, maar volgens mij is er toch ook wel wat druk voor Ajax... om te verkopen en om geld binnen te halen.
2: Is er een doorverkooppercentage?
0: Meestal wel, ja. Ja. Dat denk ik wel, dat dat erin zit.
2: Want eerdere bod waren die 5 miljoen aan bonussen bijna gegarandeerd. Hoe is de verdeling met deze 10 miljoen aan bonussen?
0: Dat weet ik niet zeker. Alleen meestal is het zo dat die bonussen vrij makkelijk te realiseren zijn.
1: Ja.
0: Dat zal nu ook aan de hand zijn.
2: Ja, ik moet even denken aan, wat was de Spaanse speler? Je had ook in zijn contract, als je zoveel wedstrijden speelt, dan gebeurt er dit. En toen hebben ze hem na de 9e gebankt. Wie was dat? Hij was Atletico Madrid volgens mij een paar jaar geleden.
1: Dat soort dingen weet jij alleen, Danielle.
2: Ik ga dit opzoeken helpen. En dan zal ik het even online posten. Ja. Dus het was ook iets raars. Van, ja, dan zou die bonus ingaan of die clausule. En dus hebben ze hem niet meer een basisplek gegeven, maar alleen maar laten invallen.
1: Ja.
2: Was het Griezmann niet?
1: Dit is op een heel laag niveau gebeurt dit. Dit gebeurt in de KKD ook veel. En zo,
2: ja, maar
1: en
2: ik bedoel, als het in La Liga kan gebeuren, dan zie ik het in Ligue 1 ook gebeuren.
1: Ja.
2: Niet dat ik Paris Saint-Germain daarvan beticht of zo.
1: Ja. Hoe dan ook, Mika God staat gewoon zeer ruim in de top 10 van grootste transfers van Ajax ooit. Ik geloof op plaats 6 of zo. Dus dat is echt het is een groot bedrag.
0: Ja, ja, 21 jaar ook pas. En ik zat ook nog even wat oude interviews van hem terug te lezen. En hij is vorig jaar natuurlijk uitgeroepen tot Johan Cruijff talent van het jaar. En die prijs kreeg hij toen uit handen van Klaas-Jan Huntelaar.
1: Ja.
0: Die een grote rol heeft gespeeld bij het halen van Genk toen. En die benadrukte ook heel erg zijn sterke karakter en zijn ambitie om echt beter te willen worden. En ik denk dat hij daarin ook veel stappen heeft gezet de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: Van het dribbelen, dat zit er natuurlijk altijd al in. Alleen hij is ook echt een professional geworden. En constant bezig geweest om in zichzelf te investeren, om een betere voetballer te worden.
1: Ja.
0: En dat
1: ja.
0: heeft zich echt uitbetaald. Want die transfer heeft hij super verdiend, vind ik.
1: Ja. Ja, ja, zeker. En hoe verbeter hij ook na dat seizoen met Farioli?
0: Ja.
1: Zei van, ik moet meer rendement gaan krijgen. Ik moet meer scoren, meer assist geven. Daar was hij heel vastberaden in. En dat is ook precies wat er in het seizoen daarna... hoe slecht dat seizoen ook was onder Heitinga en zijn opvolgers... is dat ook gebeurd. Toen werd hij ineens een enorm scorende en assistgevende speler. De MVP van het jaar. Je kon erop wachten dat hier veel
0: zeker.
1: Belangstelling voor zou bestaan.
0: Ja, dat is tenminste pijnlijk voor Ajax in de zin dat hij een groot gat achterlaat. Maar ik vind dat ze er echt een prima transfersom uit hebben gehad.
1: En deze hou je niet tegen.
0: Nee.
1: Dat is gewoon,
0: en het hoort ook bij Ajax.
1: Ja.
0: Spelers die goed presteren, die ga je uiteindelijk verkopen. Het is in principe de levensader van de club om zo met je spelers om te gaan. Of zelf opleiden of vroeg naar de club halen, ontwikkelen en dan weer verkopen. Dat is nou eenmaal hoe Ajax werkt.
1: Ja, nu ik hoef het jullie niet uit te leggen, Brani luisteraars. Maar het is natuurlijk niet zo dat als je een transfer van 55 miljoen euro realiseert... dat je dan ook 55 miljoen euro te besteden hebt op de transfermarkt. Zo werkt dat niet. Er blijft aan allerlei strijkstokken wat geld hangen. En dan komt het erop neer. Nou ja, we weten het allemaal niet precies, maar... een miljoen of 30 is daarvan echt voor Ajax. En zelfs dat is niet allemaal te besteden aan transfers. Dus het is allemaal... de ruimte die dit creëert is in die zin beperkt. Maar Michel spreekt al weken over wat hij erbij wil hebben. En dan heeft hij het veel over snelle, creatieve vleugelspelers. En ook over een nummer 6. Dus er moet nog wat.
0: Ja, links en rechts buiten, zei hij naast Zwolle uit. Als Gods vertrekt wil ik op beide flanken een nieuwe speler hebben.
1: Ja.
0: Daarbij wijst hij veel naar diepgang en naar dribbelkwaliteiten. En gisteren was hij na afloop ook vrij stellig over een nummer 6. In zijn ogen is Jurie Regeer de enige speler die hij daar kan opstellen.
1: Ja.
0: Die speelde best een goede eerste helft, maar een belabberde tweede helft in mijn ogen. Dus daar heeft Ajax absoluut versterking nodig. En dat vind ik ook wel opmerkelijk, want sinds Jordan Henderson vertrokken is... mist Ajax daar echt een speler. En in elke transferperiode ligt de nadruk op die 6... maar worden er eerst op allerlei andere plekken versterkingen gehaald. En dat is nu weer aan de hand.
1: Ja.
0: Er zijn al 2 spitsen binnen, er is een linksback binnen... terwijl die 6 er nog steeds niet is.
1: Kennelijk moeilijk te vinden.
0: Ja, maar...
1: Of wordt er toch niet zoveel waarde aan gegeven?
0: Jawel, dat denk ik wel. Dus dat zal dat eerste zijn. Alleen het is natuurlijk wel gewoon de taak van een technisch directeur... en van een scouting om dat goed in kaart te krijgen. En zo iemand binnen te halen. Want het is de belangrijkste positie van je elftal.
1: Ja.
0: Dus het is wel echt te hopen dat daar nog een ja, een hele goede speler voor naar Ajax komt.
1: Wat vind je het belangrijkst, Danielle?
2: Wie er komt?
1: Nou ja, hè, als je het hebt over die posities. Op beide vleugels, een speler erbij en een zes.
2: Ja, dat is precies eigenlijk wat ik als kritiekpunt op de regeer wilde zeggen. Maar dat tikt eigenlijk aan van wat de belangrijkste positie is in je elftal. Dat is gewoon niet zes. Het is een speel van waar alles begint en eindigt. En regeer, er is veel kritiek op hem en hij zou niet mee kunnen. En oh, Farioli zag in hem ook geen nummer zes. Dat heb ik de laatste paar weken ook heel vaak gehoord. Maar als je kijkt naar regeer, die is best wel stabiel in hoe hij speelt. Gisteren zakte hij wel echt door het ijs. Maar ook hij was al 30 minuten aan het smeken om een wissel. Want hij was gewoon op, kapot. En ja, Inderdaad, er is geen vanger. Maar hij is altijd stabiel. Alleen zijn stabiel is, zeg maar, hij zal nooit dan de beste speler in je elftal zijn. Maar hij zal ook nooit de slechtste speler in je elftal zijn. En voor een positie die het belangrijkste is in je elftal, in de opbouw, maar ook, zeg maar, in het verdedigende aspect, kan je niet een speler hebben die altijd, zeg maar, stabiel gewoon je baseline is. Er moet iemand zijn, zeker in dit Ajax, wat heel wisselvallig is qua kwaliteit per individuele speler, heb je daar gewoon, ja, gewoon een strijder, een minimaal iedere wedstrijd een 8 speler nodig. Dus Tolu, geweldig. Marcus Leonardo had voor mij gehoeven. Maar al die spelers die nu zijn gehaald, zou ik eigenlijk gewoon inruilen voor 1 goede 6. Dat is gewoon je basis. We hebben het gevoel dat we hier al 2 jaar inderdaad, of 1,5 jaar bij Brani het hebben over de 6 is de basis van je elftal. Job zei het, Daan zegt het, Menno zegt het, alle Brani-luisteraars denken het volgens mij ook.
1: Ja, weet ik zeker.
2: En het is gewoon hetzelfde herhalen. Waarom komt er geen 6? En dan was er een rumor dat er een bod op Nejasmic zouden hebben uitgebracht, dat ontkent NEC dan wel. Hij is wel in onderhandelingen natuurlijk om zijn contract te verlengen. Nou, heel leuk van die agenten om dat uit te laten lekken, om natuurlijk ook weer zijn voorwaarden beter te krijgen bij NEC. Dus ik geloof niet dat hij komt. Maar dat is ook weer niet, dat voelt een beetje als van, oké, we gaan gewoon naar stats kijken bij andere spelers en andere clubs en dan gaan we maar iets overhalen. Als je daadwerkelijk een wedstrijd van NEC kijkt en ziet hoe Nejasmic speelt, dan denk je ook, hoe gaat zo'n 6 bij ons in ons spel passen? En ik kan me niet voorstellen dat er geen 6 zijn die wel bij ons spel passen. Dus ik snap niet waarom we iedere keer met de scouting uitkomen op spelers die niet in ons spel passen, of gewoon spelers die niet goed genoeg zijn en uiteindelijk niet op die positie kunnen spelen.
1: Ja.
2: En jouw vraag was een vraag aan mij en ik heb een heel betoog gehouden en eindig ik weer met een vraag. Hoe kan dit?
1: Ja.
2: Hoe is het mogelijk?
1: Maar de 6 zit jouw hoogte, dus dat is het antwoord op mijn vraag eigenlijk.
2: Precies.
1: Dat is het belangrijkste.
2: Dat is het antwoord.
1: Heel goed. Er gaan versterkingen komen. Het is nog lang. De transferperiode duurt nog een aantal weken. En er zullen nog nieuwe Ajaxiden gehaald worden. Dat is zeker. Laten we even naar Heerenveen gaan kijken. De thuiswedstrijd van gisteren. Geen Mika Gods dus. Kijken we naar de opstelling. Stond op zijn plek in feite Abdellah Ouazzane.
0: Ja. Daan. Nou, dat was natuurlijk de grote vraag, wie Mika Gods zou vervangen. Hij koos voor Ouazzane met Kayo Henrique erachter. Dat was dezelfde linkerkant als tegen PEC Zwolle toen dat absoluut niet liep. Maar nu ging dat eigenlijk best wel goed. En Michel zei vooraf dat hij dat hij toch diepgang van Ouazzane verwachtte. En ook van Kayo Henrique. En dat deden ze ook goed. Want bijvoorbeeld bij het doelpunt van Ouazzane, het gaat natuurlijk vooral om hoe die afwerkt en hoe die passeert. Maar om die bal te kunnen ontvangen, trekt hij eerst een dieptesprint van 20, 25 meter. Daardoor kan hij die bal krijgen.
1: Ja.
0: Dus dat was mooi om te zien. Bij die goal natuurlijk ook een goede rol voor Mark ter Stegen, die in de opbouw Kayo Henrique vindt, waardoor er doorgevoetbald kan worden. Maar Ouazzane, ja, eerlijk is eerlijk, speelde eigenlijk niet zo'n goede wedstrijd. Leed veel balverlies.
1: In ieder geval tot zijn doelpunt.
0: Ja, was best wel slordig aan de bal. Alleen dat doelpunt.
2: Hij stond buitenspel bij een crosspaas.
0: Ja, dat is vervelend altijd. Ja, ja. Maar dat doelpunt verraadt wel echt buitengewoon veel talent.
1: Jongen.
0: En dan speelt hij niet eens op zijn beste positie, want het is overduidelijk een aanvallende middenvelder. Zei Michel na afloop, zei Steven Berghuis ook na afloop. En wat ik ook nog wel grappig vond, was dat Ouazzane zelf ook heel ontevreden was over zijn eigen spel.
1: Ja.
0: Bij zijn doelpunt zag je het zelfs, want hij knikte een beetje nee. En Berghuis, we spraken hem na afloop, die zei ook van ja, hij fluisterde Ouazzane nog wat in en we vroegen wat was dat nou? En toen zei hij van kom op, je mag wel blij zijn. En toen schijnt Ouazzane gezegd hebben, ja, maar ik speel gewoon een rode wedstrijd.
1: Ja.
0: Ik ben helemaal niet blij. Dus dat zegt wel veel voor een jochie van 17.
1: Ja. Jij bent een goede voetballer. Geweest.
0: Ja, geweest, ja. Mag je best zeggen. Al een tijdje geen bal meer.
1: Ja, zo een beetje lomp. Ja. Maar wat mij heel erg opviel aan die schitterende goal van Ouazzane, zijn schot, de techniek daarvan. Ja. Zo'n heel korte beweging.
0: Ja, heel ingehouden.
1: Met een beetje binnen, ja. Een beetje, hij schiet hem eigenlijk van onder zijn lichaam. Met een hele, het is geen zwaaibeen wat we daar zien.
0: Nee, en volgens mij krijg je daarom die daling in de bal. Want hij draait hem en van buiten naar binnen, maar ook van boven naar onder.
1: Ja.
0: En daardoor kan de keeper er niet bij, terwijl die bal eigenlijk niet zo heel ver in de hoek zit eigenlijk. Maar dat komt inderdaad door die ingehouden, ontspannen trap.
1: Een biljartstoot.
0: Ja,
1: echt schitterend.
0: Echt
1: een
0: mooie traptechniek inderdaad.
1: Ja. Heel fraai. Sowieso een goede eerste helft. Ik zei voor de uitzending tegen Danielle, goede eerste helft. Toen zei Danielle, nou goed. Dat is wel een beetje overdreven. Vertel Danielle, wat zijn jouw gedachten? Zet ons op onze plaats.
2: Nou ja, het verval kwam gewoon eerder. Als je dit dus in Brani-afleveringen pakt, de eerste aflevering,
1: Ja.
2: Hoopvol, tweede aflevering, toch alweer verval. En nu denk je, de tweede helft die we vorig seizoen ook hebben gezien. Maar het begon al in de eerste helft, eigenlijk vlak voor die goal van Ouazzane, waren we al eigenlijk de grip op de wedstrijd aan het verliezen. Vet veel balverlies, paarsjes die niet aankwamen. En gewoon, ik heb best wel slechte ogen. Dus als ik dan... als ik in het stadion zit... Nou, ik zit dus maar links van de F-side. Dus we beginnen altijd aan de andere kant. Dus dat is best wel lastig voor mij om te zien. In het midden, is het Klaassen? Is het Oscar? Wie is het? Het loopt een beetje door elkaar. Maar je kan best wel snel zien als ze weer hun positie opzoeken. Wie is wie? En aan de loopbewegingen. En dan zag je gewoon zeker... denk vanaf minuut 25 dat het allemaal overliep in elkaar, zonder dat het een creatieve overloop was, maar meer een chaotische overloop. Dat ik ook echt moest zoeken van wie is wie, hoe kan dit, hè? Wat doe jij daar, wat is hier gewisseld, hoezo werkt dat, oh daar is een gat.
1: Ja.
2: Het was heel chaotisch en ze waren heel erg naar elkaar aan het wijzen. En dat was ook het moment dat Heerenveen begon met van oh, eigenlijk zijn ze misschien niet helemaal zo goed, laten we proberen om 1, 2, 3 keer wat druk te zetten. En dat zag je gelijk dat het een beetje uiteen viel.
1: Ja.
2: En dat hebben we gewoon doorgezet naar de tweede helft. Daar zijn we niet meer overheen gekomen. Terwijl de eerste 25, 26, 27 minuten vond ik ons echt ouderwets, klassiek, lekker spelen, goed combineren, kort paasjes. Ik zag Bouwman trouwens in de tweede helft ook al een paar van die crosspasen geven. Ik dacht, lekker, Toby Alderwereldachtig. Maar voor mij was het dat uit je eigen positie lopen zonder door te hebben waar je teamgenoot is, dat begon al aan het einde van de eerste helft.
1: Ja.
2: En daar maakte Heerenveen de tweede helft, nadat ze hadden gescoord aan het einde van de eerste helft, heel erg goed gebruik van door die gaten die wij daar lieten vallen.
1: Dit is natuurlijk waar, hè, wat Danielle zegt. Het verval, het laatste kwartier voor rust was, toen kreeg Heerenveen ook kansen. En uiteindelijk dat juweel van een doelpunt wat ze maakten.
0: Er gaat ook nog wel wat aan vooraf, hè? Die Ter Stegen die Dolberg inspeelt.
1: Wiens schuld was dat nou?
2: Nou, 50-50.
0: Op zich vind ik dat je die bal wel moet kunnen geven en dat Dolberg dat beter moet doen. Alleen, kijk, als je, volgens mij was het de 43ste of 44ste minuut. Kort daarvoor was er eenzelfde soort situatie dat Ter Stegen die bal niet geeft en dat hij rust houdt en dat hij iedereen neerzet en een veilige oplossing kiest.
1: Ja.
0: En ik denk eerlijk gezegd dat als hij dit vandaag terugkijkt, dat hij ook zal zeggen, ja, ik had die bal niet moeten geven.
1: In de laatste minuut voor rust.
0: Maar
1: zo'n riskante bal, sowieso.
0: Precies, want het scheelt wel of je met 2-0 of 2-1 gaat rusten. En zeg maar, wat je wint met die paas op dat moment, is het risico niet waard.
1: Nee. Nee, dat vond ik eerlijk gezegd ook. En het is natuurlijk op dit moment meer in de mode en dus ook de reflex van het publiek om Dolberg de Zwarte Piet toe te schuiven hier.
0: Ja.
1: Maar ik vond het eerlijk gezegd een terstegentje.
2: Volgens mij is wel de consensus, ja, Ter Stegen had die bal je moet geven, maar Dolberg had hem ook gewoon beter kunnen verwerken.
1: Ja.
2: En ik heb het idee met Ter Stegen, heerlijke trap heeft die man, maar ik heb ook wel vaak het idee dat hij meer verwacht van zijn medespelers dat zij in de bal komen als ze die bal geeft op een loopactie maken.
1: Hij komt niet in de bal, dat is duidelijk. Hij blijft staan. Hij
2: wacht, je zag
1: hij
2: in de tweede helft met Rosa ook een keer dat hij die trap doet. En dat Rosa niet de loopactie maakt. Dan zie je Ter Stegen ook van,
1: Ja.
2: Dus ik denk dat Ter Stegen staat misschien wel met kop en schouders qua voetbalkwaliteit. Gewoon ver boven de rest van zijn verdediging. Dus daar is af en toe denk ik ook wat miscommunicatie. Dezelfde onwennigheid die je bij Caio Henrique ook hebt. En ik onderbrak je, sorry Daan.
0: Nou, het niet maken van een loopactie van Dolberg in dit geval. Dat kan ook gewoon het communiceren zijn van, ik wil de bal nu niet hebben.
1: Ja.
0: Schiet hem maar lang. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. En als hij hem toch geeft, dan reageert hij net te laat. Omdat hij de bal niet verwacht. En dan word je afgetroefd door de verdediger. Maar ik vind het helemaal niet zo gek dat Dolberg op dat moment denkt, ik wil de bal daar niet. Gooi maar lang, het is bijna rust.
1: Ja. Ja.
0: Dat vind ik best wat voor te zeggen.
1: Ja. Ja, in ieder geval lullig dat op dat moment gebeurde. Want het was, of je het nou een hele goede eerste half uur vond, of daar toch wat kanttekening bij hebt, hoe je het ook went of keert, Ajax had op dat moment ruimer voor moeten staan dan 2-0. Denk aan een
2: Dolberg.
1: kopkans voor eigenlijk leeg doel van Steven Berghuis al heel vroeg. Voorzet van een prachtig balletje van Glog op Dolberg, die er op de een of andere manier over weet te krijgen. Dat waren toch sitters, zeg maar. Dus ja, het had zeker 3-0 moeten zijn en misschien meer. Hoe goed vond jij dat eerste half uur? Zagen we hier in volle glorie hoe Michel Ajax wil laten spelen?
0: Nog niet in volle glorie, denk ik, maar wel. Je zag wel de contouren van het nieuwe Ajax, om het zo maar even te zeggen. Van de ideeën die hij heeft in balbezit. Druk zetten ging heel goed de eerste 20 minuten. Ajax veroverde echt heel veel ballen in de opbouw van Heerenveen. Ja. Creëerde daar ook meteen
1: op de helft van Heerenveen hadden ze hem al terug steeds. Dat viel echt op, ja.
0: Dat viel echt heel erg op. En dat zag er best wel hoopvol uit. En als er straks nog iets betere spelers op het veld staan, dan gaat dat beter worden. Beter worden.
1: Ja.
0: Het eerste half uur vond ik echt wel hoopvol. Zeker.
1: Ja, ik dus ook,
0: en Heerenveen is ook best wel een goede tegenstander. Hè? Want kijk, die overwinning op Vojvodina en Schelber dan thuis. Weet je wat, het is moeilijk om dat in perspectief te plaatsen. Van, was Ajax nou zo goed of was de tegenstand zo zwak? Nou, de tweede lijkt eigenlijk wel het geval. Heerenveen is by far de beste tegenstander die je dit seizoen gehad hebt. En dan is zo'n eerste half uur best wel hoopvol.
1: Ja. Heerenveen is jarenlang een ploeg geweest die tegen Ajax altijd een soort van makkelijk omver rolde.
0: Ja.
1: Vorig jaar zag je al dat ze echt iets hadden staan. En daar is dit seizoen lijkt het nog iets bijgekomen. Dat is echt een goede ploeg die om de Europese plaatsen zou kunnen gaan spelen.
0: Zeker.
1: Zeker als een FC Twente bijvoorbeeld tegen blijft.
2: Tenzij de play-offs worden afgeschaft.
1: Ja, dan wordt dan veranderd alles weer. Maar goede ploeg gewoon, een goed team.
2: Die Vente heeft ook een lekkere trap, hoor. Ja. Dat die bal die Ter Stegen dan uiteindelijk nog stopt. Hij zet zeg maar zijn muur neer.
1: De vrije
2: neer.
1: Trap bedoel jij?
2: Die vrije trap, ja. En Ter Stegen zet die muur neer. En dan Rosa, die gaat op een gegeven moment ergens anders staan. En Ter Stegen die is nog aan het schreeuwen tegen Rosa van... Vriend, je blokkeert mijn zicht. En op het moment dat hij zeg maar het laatste deel van die zin heeft uitgesproken... wordt die vrije trap genomen. En toch heeft hij hem. Ik vond het zo vet.
1: Ja.
2: Dat kon ik zeg maar wel zien met mijn slechte ogen. Wat gebeurde onder me. Maar ik dacht, dude, dit geeft ook aan hoe scherp... ondanks dat hij zeg maar dingen neerzet, aan het praten is... hoe scherp hij nog steeds voor zijn omgeving en ziet van... Fuck, cool gaan, ik heb die bal.
1: Ja.
2: Zo heerlijk om naar te kijken.
1: Na rust gaat het mis, dat kan iedereen zien. De ruimtes worden groter bij Ajax. Af en toe splijt dat middenveld echt volledig open ook. De
2: spelers worden ook moe.
1: Het hoge druk zetten gebeurt helemaal niet meer. Er is geen enkele druk op de bal. Dat valt allemaal eigenlijk weg. Jij noemde net dat een van de factoren die hier debet aan was... een omzetting bij Heerenveen was, Daan.
0: Ja, die gingen...
1: Wat ging Heerenveen anders doen?
0: Nou, die gingen één op één voetballen eigenlijk in de druk zetten. Dus die gingen Ajax sneller onder druk zetten. Waardoor de opbouw van Ajax ontregeld werd. En zelf in hun opbouw gingen ze... Ajax zet zeg maar druk met een spits en een nummer 10. En zij gingen met een middenvelder daartussen spelen. Dus dat werd 3-2, waardoor Ajax er moeilijk druk op kreeg. En Berghuis benoemde dit ook allebei na afloop. En die zei ook van ja, we hadden toch niet echt het antwoord daarop in het veld.
1: Nee.
0: En dat is wel redelijk verontrustend, omdat dat doet natuurlijk heel erg denken aan vorig jaar. Als een tegenstander een tactische omzetting deed ergens in de tweede helft, dan moest Ajax altijd een antwoord schuldig blijven. En Michel zei daar ook nog wel wat interessants over in de afloop. Die benoemde van oké, we zijn een aanvallend team, we willen druk zetten, maar als dat even niet lukt, dan moeten we leren om compact te blijven.
1: Ja.
0: En om dat met z'n allen te doen. En niet om alsnog dan eruit te stappen. En want dan valt het middenveld uit elkaar. En dan kan een tegenstander er zo doorheen voetballen. En dat gebeurde. En je voelde in het stadion gewoon dat die 2-2 zou gaan vallen.
1: Ja, dat hing een half uur in de lucht.
0: Ja, dat hing echt heel erg in de lucht. En dat komt dus volgens mij omdat Ajax dan op twee gedachten hing. Van ja, willen we nou vooruit of willen we terug? En hoe ver gaan we dan terug? En wanneer gaan we dan wel druk op de bal zetten?
1: Ja.
0: Die afstemming moet beter nog. En op zich is dat niet raar voor een team in opbouw... dat het nog niet helemaal duidelijk is. Alleen ik vond het verval wel te groot.
1: Ja, en je zag ze inderdaad moe worden. Dat was ook iets heel evidents. En dat brengt me bij een frustratie die ik had gisteren in het stadion. Als je terugdenkt aan het seizoen onder Francesco Farioli... die leek zich ten volle te realiseren dat je je halve team kunt vervangen. 5 wissels, je halve veldteam. En dat deed hij consequent... na ongeveer een uur meestal. Als je dan ziet dat je spelers op hun tandvlees lopen en stuk zitten... waarom bewaar je dan 2 van je 5 wissels tot de 86e minuut? Snap ik niet.
0: Dat is opmerkelijk, ja.
2: Dit is trouwens een van de dingen die ik aan het begin over Michel al zei... zeg maar toen ik een paar wedstrijden hebben hem gezien, ook in een voorbereiding... al zei ik, deze trainer wisselt, durf je in ieder geval wel vroeg te wisselen. En gisteren was echt, dude, ik heb jou dit als compliment gegeven, wat doe je? Breng Tolu, breng Edwardsen. Gewoon, ik weet, Edwardsen is niet de beste speler, maar die kan wel zeg maar rennen.
1: Ja.
2: Die heeft snelheid. Ja. Dat hadden we nodig op die flanken. Ik bedoel, Ouazzana liep alsof zijn schoenen maar te klein waren. De jongen had zoveel kramp.
1: Volgens mij is Edwards wel een jongen die kun je alles laten doen. Als je
2: en op beide flanken. Ik geef hem één opdracht. Het is net een soort van golden retriever. Ga nog drie bal.
1: Als je hem de opdracht geeft om hun spits 10 minuten compleet voor de voeten te lopen, doet hij dat. Die heeft daar de adem voor, de lucht voor.
2: En het helpt natuurlijk ook niet dat Regeer, volgens mij heeft Regeer 3 keer om een wissel gevraagd. Ik bedoel, dat zie ik als Heerenveen zijn en zie ik dat ook. Oké, top, dan gaan we zorgen dat we een deel van het spel ook via Regeer laten verlopen. Want die kan het nu niet meer belopen.
1: Ja, die gele kaart die Regeer pakte was ook de gele kaart van iemand die het niet meer kon belopen. Gewoon een soort een vermoeidheidsgele kaart, laten we het zo zeggen. Dus dat vind ik toch gek.
2: Maar je hebt ook eigenlijk precies wat Daan 20 minuten geleden al zei. Je hebt ook geen vervanger voor Regeer. Ik bedoel, Mokyo hebben we geprobeerd. Is het niet. Itakura hebben we geprobeerd. Is het ook niet. Blind. Wie zou je baas naar voren kunnen schrijven? Maar Blind was in ieder geval geblesseerd. Dus dat gaat ook niet werken. Die heel erg werd gemist trouwens. Maar je hebt geen vervanging voor Regeer. En ploegen, tegenstanders, die weten dat ook. Dus ik zou daar ook gewoon op spelen als ik de tegenstander was. Wat je ook bij Heerenveen zag gebeuren.
1: Ja.
2: Maar dat die Ouazzana zo lang heeft laten staan, dat snap ik gewoon echt niet. En vooral, het jongen is 17. We moeten zuinig zijn op onze jonge parels, om maar zo te zeggen. We zetten een poster neer in Parijs aan de scène van The future is for young gods. Behandel je jonge goden dan ook als jonge goden. En laat ze niet tot de 86e minuut staan, terwijl ze kapot zijn.
1: Ja. Die 2-2 die Heerenveen uiteindelijk maakt, Daan, daar zien ook de verdedigers van Ajax er niet zo heel best uit.
0: Ja.
1: Baas en Regeer.
0: Ja, het is eigenlijk hetzelfde duo dat ook bij de 2-1 er niet helemaal goed uitzag. Toen lieten ze Trenchcoat te makkelijk draaien en schieten. En bij de 2-2 denk ik dat Joeri Regeer eerder moet uitstappen op Linde, die doorkomt via rechts en die de bal uiteindelijk voor kan geven.
1: Ja.
0: En die wacht te lang af eigenlijk, waardoor die voorzet gegeven kan worden. En dan belandt hij met een beetje geluk voor de voeten van die Rivera, die 2-2 maakt. Maar twee keer inderdaad het Ajax te afwachtend verdedigt en weigert in te grijpen op het moment dat het wel nodig is. En dat is ook wel iets wat veel voorkwam vorig jaar. En ik denk dat dat gewoon niet in de karakteristieken van heel veel Ajaxiden zit. Om dat gevaar te herkennen en daarop in te grijpen. Dus dat was wel echt slecht verdedigd twee keer.
1: Ja. Ja, dat is toch problematisch. Daley Blind komt toch terug. We zullen misschien andere centrale verdedigers gaan zien spelen. Daar gaat ook nog van alles schuiven.
0: Ja, Itakura staat bij de selectie voor het eerst.
1: Ja.
0: Dus die komt steeds dichter bij speelminuten. En Blind mis je denk ik vooral in fases dat eigenlijk de bal te snel kwijtraakte. Want hij is een meester in de juiste paas uitkiezen.
1: Ja.
0: Waardoor je als team de bal langer in bezit houdt. En dat miste je wel toen hij niet meedeed.
1: Vorig seizoen in de play-off in Volendam was het ineens Hosanna omdat Itakura het zo goed deed op 6.
0: Ja.
1: En toen gaf hij aan dat hij dat eigenlijk zelf niet zag zitten.
0: Nee, het is gewoon geen middenvelder. Alleen, kijk, vorig jaar speelde Ajax natuurlijk die laatste wedstrijden wat verder teruggetrokken. En dan zijn de ruimtes wat kleiner. En dan kan Itakura dat prima invullen, vooral verdedigend. Maar ik denk niet dat Michel hem als 6 ziet. Hij heeft namelijk over die positie ook gezegd van ik wil daar een intelligente voetballer hebben die het spel kan openbreken met een paas of een dribbel.
1: Dit kan Ko als heel beledigend opvatten, wat jij nu zit.
0: Nee, ik ben echt... Ik zou het helemaal niet gek vinden als Itakura gewoon uiteindelijk op rechter centrale verdediger uitkomt als basisspeler. Volgens mij hebben we het beste van hem echt nog niet gezien.
2: Ja, dat is wat ik vraag. Wat is jouw ideale centrale verdedigingsduo? Op basis van wat jij al hebt gezien van Ajax. En...
0: Ja, ik zou of Blind en Baas, dus dat je met twee linkspoten speelt, of ik zou toch Itakura of Soetalo gaan optrainen. Want Bouwman vind ik heel talentvol. Alleen die maakt elke wedstrijd foutjes.
2: En grote fouten.
0: En best
2: vaak.
0: Wel grote ook wel.
1: Ja.
0: En ik vind het ook helemaal niet... Kijk, hij is niet zo goed dat hij per se in de basis moet.
2: Misschien Matthijs de Ligt of zo.
0: Nee, voor zijn ontwikkeling is het volgens mij ook goed als hij de helft van de wedstrijden speelt. Of nog wat minder. Of dat hij misschien zelfs verhuurd zou worden.
1: Ja.
0: Ik zie het echt wel in hem zitten. Alleen of hij nu al per se de nummer 1 rechter centrale verdediger van Ajax moet zijn, dat vraag ik me af.
1: Even de luwte voor hem. Over luwte gesproken. We hebben een vraag van Art Verheijen binnen. Zijn vraag komt er eigenlijk op neer. Moet dat niet met Marcos Leonardo gebeuren? Zou het niet verstandiger zijn om hem in de luwte op te trainen en helemaal klaar te maken totdat hij er daadwerkelijk klaar voor is, in plaats van hem nu aan de hoon van het publiek bloot te stellen?
2: Hij voelt als een Peter Crouch bij Liverpool. Ik hoop niet dat het ook zo'n verhaal wordt. Hoe lang die man heeft 3/4 van het seizoen bij Liverpool toen niet gescoord. Werd iedere keer uitgefloten. Ze gingen liedjes verzinnen om hem zeg maar de afgrond in te zingen.
1: Ja.
2: En in die documentaire van hem zei hij ook van ja, je hoort het gewoon als je op het veld staat. Dit krijg je mee, je draagt met je mee. Het was mentaal zo zwaar voor mij. En daardoor werd het nog moeilijker om te scoren. En dat was een fitte Crouch die gewoon een mentale barrière had. Dit is een speler die sinds Benzema zijn positie heeft overgenomen in Saudi-Arabië niet heeft gespeeld. Ook heel weinig heeft getraind, want hij mocht niet met het eerste elftal meedoen. Hij heeft dus meer dan een half jaar niet op hoog niveau gevoetbald. Dus hij is al niet fit. En dan ook nog een mentale barrière. I don't know. Ik denk ook dat je met hem gewoon hem rustiger moet brengen en niet die druk op zijn schouders moet leggen. En ik zou gewoon Tolu een keer eerder dan hem erin zetten. En want hoe hij nu wisselt in de spits, kijk, Dolberg, die mag gaan, dat is een soort van in de etalage zetten. Maar het is wel echt zo, oké, in de pickorder staat Leonardo voor Tolu. Tolu zien we echt als pinchhitter. Ja. Dat brengt zoveel druk mee met een jongen die volgens mij eerst gewoon zijn hoofd de juiste kant op moet krijgen en zijn lichaam weer fit moet krijgen. Dus ik ben het wel eens met Aard.
1: Art.
2: Sorry.
1: Met een D.
2: Art. Van ja, misschien moet je dat ook gewoon beschermen hem tegen zichzelf en breng hem gewoon wat rustiger.
1: Even los daarvan vond ik hem, hij kwam in de 58ste minuut. Hij was de eerste van alle wissels van beide teams. Ik vond hem op dat moment ook als type niet de spits die Ajax nodig had. Eigenlijk net op het moment dat Ajax niet meer in de 16 wist te komen. Ja. En bezig was uit elkaar te scheuren. Kwam Marcos Leonardo, die daar nou juist niet behulpzaam bij gaat zijn.
0: Nee, nou, Michel zei na afloop dat hij speelminuten nodig heeft om fit te raken.
1: Ja.
0: En op zich snap ik dat wel. Van dat wedstrijdminuten zijn anders dan trainingsminuten en die heb je nodig om fit te worden.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen dat ik hem gisteren eigenlijk best een oké indruk vond maken. Hij kwam één keer goed vrij in de 16 toen hij die bal kopte die net geblokt werd. Ik denk dat dat een doelpunt was geweest. En dat moment in de blessuretijd was natuurlijk heel onhandig. Dat,
2: Martolu.
0: Ja, dat hij wilde koppen, maar Tolu ook. En ze zagen, of tenminste, Marcos Leonardo zag Tolu niet, waardoor hij toch probeerde. En daardoor liep ze elkaar in de weg.
1: Ja.
0: Ja, dat past wel een beetje in het plaatje van Marcos Leonardo tot nu toe, dat het er allemaal een beetje ongelukkig uitziet.
2: Maar hij staat wel 9 van de 10 keer op de juiste positie. Ja, hij is ook heel handig.
1: Zeker.
2: In de bal verlengen. Ik vind het.
1: Dat valt me ook.
2: Hij
1: op.
2: Maakt het niet af. En inderdaad, de kansen die hij dan verprutst, ziet er allemaal heel knullig uit. Maar als je kijkt wat hij doet los van het proberen te scoren, denk ik wel van oké, deze jongen kan echt wel wat.
0: Ja.
2: En juist daarom. Ik vind het gewoon extra zuur dat hij dan nu al bijna wordt afgeschreven door een deel van de supporters en de achterban. En ik kan inderdaad ook wel vinden wat jij zegt. Maar ja, je hebt inderdaad die wedstrijd. Ervaring, die matchfitness heb je nodig. Maar ik zou het dan toch op een of andere manier anders aanpakken. Je merkt ook gewoon in het stadion hoe mensen dan reageren als hij erin komt. En dat voel je ook op het veld. En
0: ja.
2: Misschien zit ik nu te veel aan de mentale, emotionele kant of zo.
1: Ja.
2: Maar het kan niet lekker zijn voor hem.
1: Nee. Maar goed, ja, ik snap het verhaal van Michel ook.
0: Ja, en het is natuurlijk ook best wel een moeilijke dynamiek. Hè? Stel nou dat Michel Tolu straks beter vindt. Ja, ga je dan een huurspits opstellen ten opzichte van een aankoop die 20 miljoen euro heeft gekost.
2: Ja, wel een koopoptie, hè?
0: Ja, maar die koopoptie is ook 20 miljoen.
1: Ja, die is, die is lastig haalbaar, ja.
2: Ik moet wel zeggen, ik heb met Michel, soms zegt hij dingen niet als hij dan heeft over Tolu en Marcos Leonardo. En iedere keer besluit mijn gevoel, waar ik totaal geen argumentatie of onderbouwing voor heb, dat hij op een gegeven moment eigenlijk gewoon met 2 spitsen wil spelen met allebei. En als we geen 6 gaan halen, geen goede vervanger, geen linksbuiten, geen goede vervanger voor gods vinden, lijkt zeg maar, die 2 verschillende profielen van Marcos Leonardo en Tolu zouden ook heel goed naast elkaar kunnen bestaan in dezelfde wedstrijd op hetzelfde moment. Dat hebben ze niet laten zien in de blessuretijd. Maar als je gewoon kijkt naar hoe ze afzonderlijk van elkaar spelen, zou dat volgens mij heel goed kunnen.
1: Ja, ja. Even terug naar Shelbourne, jongens. Want we hebben nog een paar minuten. Daar moeten we ook nog even naar kijken.
2: De tuinslang.
1: Dat is een prachtig beeld. Het veld dat bewaterd werd met de hand met een tuinslang. Dat was prachtig. Zo'n plek is Tolka Park, waar die wedstrijd zich afspeelde. Ajax slaat daar eigenlijk een modderfiguur tegen een ploeg met een totale waarde die ongeveer de transfer van Kian Fitzjim behelst. Zo'n beetje 3,5 miljoen ongeveer. En daar, vooral in de tweede helft blijft er daar niks van Ajax over. 9 andere spelers in de basis dan tegen Heerenveen. De enige 2 die er in beide wedstrijden stonden waren Bouwman en Regeer. Alle anderen waren anders. Hoeveel waarde moeten we daaraan hechten, Daan?
0: Niet heel veel. Alleen het is niet lekker om 2-2 uit bij Shelbourne te spelen. Nee. Ik vond dat was echt heel slecht.
1: Ja,
0: Ja. Dat was echt nog een stuk slechter dan Heerenveen, vond ik.
1: Ja, bizar.
0: En het is natuurlijk wel een wedstrijd waarin sommige spelers een kans krijgen om zichzelf te laten zien. Zoals Maher Carrizo op rechtsbuiten. Ja. Nou, dat kwam niet helemaal uit de verf. Misschien dat alleen Anton Gai wel een goede indruk maakte als rechtsback, die ook weer een mooi doelpunt scoorde. Maar voor de rest was het echt een hele matige vertoning. En vond ik dat op een of andere manier misschien nog wel erger dan Heerenveen. Ja. Ik vond dat wel echt een ondergrens waar Ajax doorheen zakte.
1: Ja, dat, aan de ene kant ben ik het met je eens, aan de andere kant relativeer ik het. Want er is in de geschiedenis een lange reeks aan te wijzen van dit soort wedstrijden, waarbij Ajax tegen een tegenstander speelt die je toch wel uit gaat schakelen. Vaak is er thuis dan al een bevredigend resultaat neergezet. En dan in de uitwedstrijd is een keer de focus er niet.
2: Gemakzucht.
1: En loopt het allemaal, gemakzucht. En misschien niet eens bewuste gemakzucht. Mm. Maar gewoon net het ontbreken van die focus, dat het allemaal niet gebracht kan worden. Rood-Wijs, Erfurt, Örebro, Omonia, Nicosia. Het is Ajax, vaak overkomen. Dit gebeurt wel eens. Dat ze, alleen, dan moet je hem wel even over de streep trekken. Ja. Dan moet je wel even die 1-2 gewoon meenemen.
2: Ja.
1: Uiteindelijk dat je die 2-2 tegenkrijgt en hem nog had kunnen verliezen ook. Dat is natuurlijk wel echt een aanfluiting.
0: Ja, misschien geeft het wat extra motivatie als dat nodig is voor de volgende ronde tegen FC Sion.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk ook geen hoogvlieger is. Trouwens wel echt beter dan Shelbourne, verwacht ik.
1: Zeker.
2: Beter dan Vojvodina.
0: Ook, ja.
2: Beter dan Heerenveen?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, zij zijn vorig jaar vierde geworden in Zwitserland en staan nu weer vierde.
2: Ik dacht zo hoger.
0: Nee, dus dat is niet per se iets waar Ajax heel bang voor hoeft te zijn. Maar ik denk wel of tenminste de eerste geluiden zijn, ik moet het zelf nog bekijken, is dat ze wel beter zijn dan de vorige tegenstanders. En het is voor Ajax natuurlijk wel echt van evident belang dat ze winnen en zich gewoon gaan plaatsen voor het hoofdtoernooi.
1: Absoluut, absoluut. Dat is een van de leuke conclusies die je kunt trekken aan de maanden die Ajax tot nu toe gehad heeft. Volop bak zomervakantie. De helft van de mensen is op vakantie, daadwerkelijk.
0: Ja.
1: En het zijn lullige voorrondetjes Conference League. Maar het is twee keer een uitverkochte arena.
2: Ja.
1: En ook met een heel uitgelaten sfeer, eigenlijk. Er hing zeker in die Vojvodina-wedstrijden een voelbaar optimisme rond Ajax.
2: Maar ik denk ook dat
1: komt
2: Ajax door de vakantieperiode. Veel seizoenskaarthouders die hun tickets in de resale hebben gegooid. Dagjesmensen.
1: Veel dagjesmensen. Maar het geeft wel aan. Amsterdam kan dit best leuk gaan vinden, deze Conference League. En het zou heel zonde zijn als ze dat verprutsen tegen een ploeg als Sion. Maar dan moet het wel iets beter dan in de voorbije twee wedstrijden.
0: Zeker, ja.
2: En het
0: is
2: ook wel lekker van weer met beide voeten op de grond. Like, je bent nooit te groot voor iets. Ajax moet Champions League spelen. Als we de Conference League spelen, dan ga ik weg. Wat was dat van de Sar? Like, nu zit je in de Conference League en je wordt weer even humbled. Van oké, pas op de plaats. Ja, je bent Ajax, wij zijn de beste, maar Conference League, ga eerst maar even de op papier kleinere ploegen verslaan met mooi spel en dan praten we verder.
1: Ja. Wat dat betreft is die tuinslang ook een prachtig beeld. Hè? Dat is goed voor Ajax ook om zich te realiseren. Dit is waar je staat, vriend.
2: Hey, 15 jaar geleden speelde Shelbourne gewoon in de UEFA Cup. Ik weet niet of jullie dat weten, jongens.
1: Hey, Danielle, we zitten bijna aan het einde van deze aflevering, dus we moeten langzaam richting
2: het
1: einde.
2: Ik was aan het inleiden.
1: Maar jij hebt een televisietip, een serietip voor onze kijkers. En vertel even wat dat met Shelbourne te maken heeft. Vertel.
2: Nou ja, die speelt dus UEFA Cup. Er is een Britse soapserie. Ik moet het wel echt een soapserie noemen. Het heet Dream Team en het gaat over Harchester.
1: Waar te zien?
2: Op YouTube. Want dit is zo'n serie die zeg maar nooit op DVD-box set is uitgebracht. Het heeft echt 7 of 8 seizoenen.
1: Heel goed.
2: Kan je allemaal gewoon op YouTube vinden. Lekker kijken. Lange afleveringen. Heel kitsch. En Harchester United heeft op een gegeven moment de halffinale van de UEFA Cup gehaald. En toen moesten ze spelen tegen, je raadt het al, Shelbourne. Die wedstrijd wonnen ze. Vervolgens gingen ze de finale van de UEFA Cup 2001-2002 tegen AC Milan spelen in Amsterdam. En onderweg naar Amsterdam kreeg de bus een ongeluk. Daar zijn meerdere stafleden en spelers gewond geraakt. En de stermiddenvelder Danny Ross Thorne is daarbij om het leven gekomen. Allemaal heel sad.
1: Dit is allemaal fictie, jongens.
2: Het is allemaal fictie,
1: hè?
2: Fictie. Maar het leuke is dus die wedstrijd van Shelbourne tegen Harchester United in de halffinale van de UEFA Cup. Dat is dus een echte wedstrijd geweest van Shelbourne. De spelers van Shelbourne hebben een benefietwedstrijd gespeeld tegen de acteurs van Dream Team van Manchester United. En het materiaal van die wedstrijd hebben ze gebruikt voor die serie. Het is echt super tof. Als je dat opzoekt, UEFA semifinal Manchester United Shelburne op YouTube, vind je die wedstrijd. Het is echt geweldig.
1: Kijk, hier zo sympathiek is Shelburne dus. Een club die zich voor zo'n soapserie leent en daaraan meedoet.
2: Ja, ik zal dat niet doen,
1: kan
2: hè?
1: Allemaal. En wat ik ook een leuke bijkomstigheid vind van dit fictieve verhaal dat jij hier schetst. Als die ploeg de UEFA Cup van 2001-2002 won, dan won Feyenoord hem dus niet. Nou, dat is ook leuk.
2: Win.
1: Hey, dankjewel voor het praten, jongens, over deze twee zeer matige Ajax-wedstrijden. We houden de moed erin, komt allemaal goed.
2: Kan alleen beter.
1: We kijken wat er op de transfermarkt gaat gebeuren de komende weken. En dan zien we het wel. Volgend weekend is er geen competitiewedstrijd. Want Ajax wordt door de KNVB ontzien vanwege dat tweeluik tegen FC Sion. Dus volgende week maandag praten wij over die twee wedstrijden tegen FC Sion. En gaan we ook praten, waar we nu eigenlijk geen tijd voor hadden, over 30 jaar...
2: Arena.
1: Amsterdam Arena, Johan Cruijff Arena. En 30 jaar de toekomst ook. Nou, op dat soort dingen gaan we ook een beetje terugblikken. Dus zorg ervoor dat je dan weer luistert naar Brani. Productie van deze podcast, Verena Verhoeven. Die doet opnieuw ook de montage, de edit. Ik had hier aan tafel Daan Sitorius, paroolverslaggever. Dank je wel. Danielle Kliwon, superleuk dat je er was. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. En wij zeggen tot de volgende Brani. Tot volgende week.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
4: Meer muziek, meer variatie.
5: Dit is Gode Zone FM. Baby,

Ajax is art.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd zo'n 120 kilometer file in het land. De meeste files hebben hoger zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal opvallende. De A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is de rechterrijst ook dicht. En de vertraging een kwartier. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk tussen Gorinchem en Sliedrecht West. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. En de A15 tenslotte Rotterdam richting Europoort. Voor de Thomassen Tunnel hier gebeurde ook een ongeluk zojuist. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
1: We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Kick-Off. Het seizoen is pas net begonnen, weet je. Overal gaan de vlaggen uit, we gaan er een mooi seizoen van maken. Ja. Dit jaar gaat het gebeuren.
2: Omgekeerde vlaggen of...
1: Ik kreeg een appje van Hein. Want dat vond ik wel aardig trouwens. Want eerst had natuurlijk Feyenoord de overwinning verspeeld.
3: Maar toen
1: jij dacht Ajax gaat ook punten verspelen, dacht je, nu kan ik dat appje wel sturen. Hè? Van nou, ze zijn wel lekker begonnen dit seizoen.
3: Het had allemaal niet over, heb ik gezegd.
1: Maar toen stond er nog 2-1
3: voor
1: Ajax.
3: Maar dan alsnog.
1: Je voelde hem aankomen.
3: Nou, ik denk het wel als tv-kijker. En ik denk ook als persoon die in het stadion zat. Had je wel een beetje zien aankomen dat het de verkeerde kant op aan het draaien was.
1: Wat heel veel vragen oproept over wisselbeleid, eerste elf. Wie spelen er wel of niet? Ajax.
2: Is dat bij jou, je vrienden?
1: Nee, het is bij presentator met een mening. Okay. Nou, het is deels gestoeld op de vragen van Valentijn aan Johan van Bronckhorst na de wedstrijd. Want zijn wisselbeleid pakt nog niet zo goed uit.
4: Nee, totaal niet.
1: Nee.
4: Het tegenovergestelde iedere keer.
1: Ja.
4: Bij Sparta wilde hij die controle houden en lukte dat niet. En bij de wedstrijd gisteren wilde hij graag wat meer druk zetten, waardoor iedereen weer bij de les kwam en dat iedereen wist wat hij moest doen en dat, om iedereen op scherp te krijgen tegen Go Ahead Eagles. En dat pakt ook Valikant verkeerd uit.
1: Ja, wat moet je dan doen?
4: Ja, nou ja, de goede beslissing nemen.
1: Ja, maar als je verdedigend wisselt.
4: Ja, maar hij is de trainer van Feyenoord.

0: dat we allemaal moeten roepen vanaf de zijlijn van laat die Van Houten maar staan.
1: Nee, dat zeg ik niet. Maar een coach is er wel verantwoordelijk voor. En een coach ziet iets waardoor hij denkt dat hij moet ingrijpen. Maar ziet hij het dan wel goed?
2: Ja, maar nu zit je vast, hè? Want verdedigend wisselen pakt niet goed uit. Aanvallend wisselen pakt niet goed uit.
1: Nee, maar het ligt aan de wedstrijd waarin je zit.
2: Oh ja.
1: Nee, als jij 2-0 voor staat, dan hoef je niet per se aanvallend te wisselen. En je hoeft ook niet verdedigend te wisselen. Je kan het ook laten staan. Maar op het moment... want dat was eigenlijk natuurlijk nog veel kwalijker. Er komt Borges er weer in. Ja, die bakt er helemaal niks van, zolang die al bij Feyenoord speelt. Diarra, die bakt er weinig tot niets van. Mm. En Shaquille van Persie, die het tot dusver wel heel goed heeft gedaan... ja, die brengt hij dan niet. Dan denk je van, ja, waarom? En dan gaat het publiek eenmaal scanderen van Persie. Ja, en dan brengt hij hem wel. Ja, en dan krijgt die jongen, die krijgt 3 minuten de tijd. En dan na afloop dan zeg je, ja, maar waarom breng je hem niet? Ja, hij heeft nog geen hele wedstrijd in de benen. Ja, hij kan maar een half uur. Ja, een half uur of 3 minuten, dat maakt nog wel wat
2: En het geldt ook voor de tegenpartij. Waar ik me zo over verbaas, als een Michel die zegt... ja, spelers komen, spelers gaan weg en het is allemaal... ingewikkeld en ze zijn nog niet fit. Maar dat geldt natuurlijk voor elke ploeg.
1: Ja, daarom.
3: Ja, zeker.
1: Dat zijn helemaal geen excuses. Die excuses stellen helemaal niet.
3: Bij de ene club is het verloop natuurlijk wel wat groter dan de andere. Alleen, je had ook het gevoel van... breng Tolu nou gewoon een half uur voor tijd. Dan had Ajax, denk ik, die wedstrijd gewoon gewonnen. Want je zag ook, die kwam ook heel laat. En er veranderde wel weer wat. De eerste bal was gelijk een schot op doel. Ja, ik vond dat Michel ook heel beroerd wisselde.
2: Ja.
3: Michel Sanchez.
2: Michel Sanchez.
1: Maar nog even
2: ik wou nog even naar Feyenoord ook gaan. Want welk beeld beklijft dan als je naar die selectie kijkt? Op dit moment linksbuiten dus nog niet...
1: Nog niet. Hadji Moussa laat ook weinig zien. Had nog wel een goede actie in voorzet. En werd dan ook uitgescoord. Ueda deed het aan de bal wel aardig. Maar mist 2 levensgrote kansen. Nou, en dat is de reden waarom Ueda niet voor 30 of 40 miljoen weggaat. Maar ja, je moet blij zijn als je daar 20 miljoen voor krijgt. Ja, en het is allemaal een uur. En daarna is het gewoon op, leeg. En ik vind het beste voorbeeld daarvan is Seguiel. Die een geweldige eerste helft. Tweede helft werd al wat minder. Maar dan het laatste half uur, dan zie je hem niet meer. Dus hij heeft niet de inhoud om op dat niveau Feyenoord een uur lang bij de hand te nemen. Mm. En ook Valente is heel wisselvallig. En dat... was vorig jaar ook. De eerste helft van het seizoen deed hij het heel goed. En de tweede helft van het seizoen hebben we hem ook niet gezien. En nu is dat ook in wedstrijden het geval. Ja, ik denk dat, dat Feyenoord op deze manier zeker geen titelkandidaat is.
0: Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan dat vorig jaar zag je dat bij Valente... dat bijna alles om Valente heen draaide... omdat hij zo'n goede eerste seizoenshelft had gehad. Je bent bijna een beetje bang, of ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... dat dat ook bij CGL gaat gebeuren. Hij kreeg alle ballen de hele tijd, de hele wedstrijd door. Omdat hij zo...
1: Ja, dat weet de tegenstander natuurlijk ook. Dus dan is het ook makkelijk uit te schakelen. En ik vind ook de verdediging bij Feyenoord vind ik helemaal niet zo sterk. Er werd ook...
2: Dus is er Watanabe dan nu?
1: Ja, Watanabe maakt gewoon altijd in de wedstrijd 1 of 2 fouten. En hetzelfde geldt voor Sint-Justen. En dit weekend heeft Trauner afscheid genomen. Maar dat was wel een speler waar je op kon bouwen. En die kon ook in de opbouw. Deed hij goede dingen. En nu zijn die Watanabe en Sint-Juste doen in de opbouw bijna niks goed. En Marmol staat links buiten, of linksback staat hij. Terwijl dat is wel iemand, ik vind hem te klein voor een centrale verdediger. Maar dat is een linker centrale verdediger. Die in de opbouw wel iets kan. Mm-hmm. Die kan wel zijn elftal helpen. Waardoor je ook die middenvelders weer helpt. Want deze verdediging helpt de middenvelders helemaal niet. En Reed. Ja, die zijn hoofd is op hol gebracht. En we raakten nu weer geblesseerd. Dat 1 goede actie, dat is wel heel erg weinig voor een speler die 30 miljoen of 35 miljoen moet opleveren.
0: Keepertje.
1: Dus, een keepertje ook helemaal niet.
0: Beetje onzeker, hè?
1: Geen enkele bal klem vast. Ja, en 3 keer gered door het aluminium, heet het tegenwoordig. Ik mag niet meer het houtwerk zeggen. Dus die maakte ook geen zekere indruk. Maar ze kregen in het eerste uur wel 4-5 grote kansen... Ja. Waardoor de wedstrijd wel beslist had.
2: En Ahmed Hodžić, wat is daar eigenlijk mee aan de hand? Die heeft natuurlijk wel nog veel gespeeld, ook bij Feyenoord... maar is nu op weg naar de uitgang.
1: Ja, het was ook een heel raar verhaal. Waarom zit hij niet bij? En het verhaal ging natuurlijk omdat hij bezig is met een andere club... Ja. En dat hij mag vertrekken.
2: Maar die leek wel... goed genoeg voor de basis natuurlijk.
1: Nou, die is bleek helemaal niet goed genoeg. Nee,
2: wel
1: vorig jaar ook niet goed genoeg.
2: Hij heeft wel veel gespeeld,
1: omdat er natuurlijk geen betere waren. Maar die is ook niet goed. Die komt uit het tweede, op het tweede Engelse niveau. Komt die. En dat is ook het niveau waarop die thuis hoort. En daar gaat hij waarschijnlijk nu ook weer naar terug. Dus ja, dat is op zich geen aanlating. Maar je moet wel wat achter de hand hebben. En dat heeft Feyenoord ook niet echt. Want

0: kwam hij met Kraaienveld. Ja. Ja, dat is gewoon een middenvelder. Die wordt dan een verdediger gemaakt. En ik las ergens, ja, John de Wolf zei, ja, je begint nu al een echte verdediger te worden, omdat hij één duel heeft gewonnen. Ja, ik denk, ja, het zal allemaal wel. Maar het is allemaal nog niet echt standvastig.
1: En Van Houten?
0: Ja, Van Houten is wel een aardige speler, maar speelt het liefst alles breed en kort. Op zeker, zonder risico. En met zijn reet tegen de verdediging. Het is een Henderson 2.
1: Johan Vogel.
2: Maar die Henderson bleek uiteindelijk onmisbaar natuurlijk bij Ajax.
0: Ja, die bleek echt onmisbaar, ja. Maar dat lag niet aan Henderson. Maar dat lag aan wat er nog meer binnen is gehaald.
1: En dat zijn toch dure puntjes zo aan het begin van het seizoen. Want je zult ze maar lekker in de tas hebben, hè?
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft. Maar bij Ajax, als het dus gaat over... Nou ja, neem Dolberg bijvoorbeeld, hè. Die speelt heel veel minuten nu. Terwijl je toch veel geluid hoort van... Nou, je hebt inderdaad Tolu, maar je hebt ook... Leonardo. Nee, die heb je niet dan.
2: Nee, ik heb het idee dat ik echt nog wel wat spelers in de etalage worden gezet. Want je had de wedstrijd natuurlijk ook gewoon met Tolu kunnen beginnen. Ik vind ook die bal... En dan zie je dat Ter Stegen misschien wel op een te hoog niveau heeft gespeeld. Die bal die hij vlak voor rust geeft.
1: Ja.
2: Met nog 30 seconden op de klok. Ja, hij is hem gewoon naar voren. Maar dat is dan waarschijnlijk zijn eer te na. Maar hoe Dolberg daarin gaat... Ja. Ter Stegen heeft waarschijnlijk met betere spelers gespeeld dan Dolberg, die bal wel vasthouden of dat duel winnen.
1: Ja.
2: En dan kost het je geen tegengoal. Ja, Dolberg is gewoon, als je hem op dit moment ziet, echt in dramatische vorm.
1: Maar moet je...
0: Maar de geloofwaardigheid van Michel Sanchez, zo moeten we het zeggen, hè?
2: Ja,
0: Michel
2: Sanchez. En nu mag je, vanaf nu mag je Sanchez.
0: En Sanchez, die wordt natuurlijk ook steeds minder. Kijk, je geloofwaardigheid bij spelers gaat eraan op het moment dat je niet de beste spelers opstelt. En wat Mike zegt, die Nigeriaan in de spits is gewoon de beste spits op dit moment. Dus die moet je dan opstellen. En dan moet je niet denken aan transferwindows en geld. Want nu kost het je gewoon 2 punten. Maar ook Regea, die blijft maar op nummer 6 spelen. Denken, ja, we hebben geen alternatieven. Natuurlijk heb je wel alternatieven.
1: Mokio, dan zei jij dan nog.
0: Nou, dan zet je bijvoorbeeld Mokio neer. Die heb je verlengd volgens mij. En nou, daar heb je een hoop vertrouwen in voor de toekomst. Ja, ik zou ook... Maar Daley Blind die is nu geblesseerd. Nou, Basie, die zou eventueel weg mogen. Nou, die zou ik maar houden. Want Daley Blind zou wel vaker geblesseerd raken. Mm. Zeker met een overvol programma. Maar Baas kan je daar ook zetten. Nou. Die kan veel beter voetballen dan Regea.
1: Geloof jij in etalagevoetbal eigenlijk?
0: Nou, ik geloof er niet in, want het kost punten.
1: Ja, en
0: maar dat er gebeurt, dat idee krijg ik ook heel sterk.
1: Ja, maar
0: sterk.
1: Dan zet je dus een speler in de etalage. Maar dan moet hij het wel waarmaken. Want anders daalt hij alleen maar in prijs natuurlijk.
2: Ja. Ja, maar over Blind, dit was gewoon een hele vervelende contactblessure in Dublin. En ik zat gisteren vlakbij Sjaak Zwart de wedstrijd te kijken. Ja. Jeroen Kapteijn schreef het verhaal. Maar Sjaak zegt ook, door die gemakzucht in die thuiswedstrijd tegen Shelbourne, want normaal gesproken weer die wedstrijd met 6, 7, 8-0. Ja, dan kun je, volgens Sjaak had je de B1 kunnen sturen. Die leeft nog in de tijd dat je de B1 had en niet onder zoveel. Maar omdat ze in Ierland dan toch met een paar sterkhouders moesten spelen, kreeg Daley Blind een rotschop. Ja, en dit is wel even een hele moeilijke fase voor Michel Sanchez. Want en de transfermarkt is open. Hij zegt, hij haat deze periode. En dat snap ik wel. Maar zij moeten ook heel veel kwalificatiewedstrijden spelen. Maar waar ik wel van schrok, was ook de conditie van Ajax. Want het zakte echt de tweede helft als een plumpudding in elkaar.
1: Ja, en dat lijkt wel chronisch, hè? Want we hebben vorig jaar natuurlijk ook vaak...
2: Ja, maar dat houdt er waarschijnlijk ook verband mee dat ze vorig jaar 3 trainers hebben gehad. Iedereen doet het dan weer op zijn eigen manier. En ja, Erik ten Hag en Peter Bos zeiden altijd van... een team moet in februari, maart op zijn best zijn. Dus die opbouw, ja, die hoort er ook wel in te zitten. Maar het is op dit moment echt nog niet goed genoeg om dit 90 minuten vol te houden. Want het eerste half uur was natuurlijk best aardig van Ajax.
1: Ja.
2: Ja, dan heb je ook in een half uur.
0: Ja, je mist Gods. Dat mis je nu al. Ja, maar ja, dat, iedere wedstrijd die hij gespeeld heeft, heeft hij het verschil in feite gemaakt. Met zijn acties en met zijn aanwezigheid. Ja, en die mis je nu en daar heb je een hele hoop geld voor gekregen. En die kan je ook niet weigeren, dat begrijp ik wel. Maar daar zou je toch heel snel een vervanger voor moeten halen. En die liggen niet voor het oprapen.
1: Nou ja, je kunt natuurlijk gewoon alle miljoenen die je binnen hebt gekregen met Steur en Gods aan Noah Lang besteden. Je kunt ook bedenken, dan geef je 3 miljoen te veel uit en dan... Heb je Noah Lang binnen? Wat vind jij, Hein?
2: Nee,
1: maar goed, dat is wel iemand. De geluiden wisselen daarover. Wie zei? Oh ja, Ronald de Boer had natuurlijk gezegd.
3: Moet je dan al dat geld op Noah Lang afschuiven?
1: Nee.
3: Dat is toch zonde?
1: Nee, maar niet al het geld, maar als het afketst op 1 of 2 miljoen.
2: Plus 3 miljoen.
1: Ja, nou ja.
2: Nee, natuurlijk niet. Dit, Als zij echt 25 moeten betalen, dat gaan ze niet betalen voor Noah Lang.
1: Wat is dan de grens, denk jij?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar dan zullen ze hem proberen te huren. Maar ik denk dat ze veel meer opties hebben. En Jordi Cruijff die gaat volgens mij... Dit is dan een Nederlander in het buitenland. Maar er zijn ook heel veel spelers in Nederland heel interessant. Maar de geluiden die je hoort is dat hij gewoon niet van plan is... om te gaan overbetalen voor spelen. Mm. Ze vinden Uaiza van NEC ook een hele aardige speler... maar geen 8 of 10 miljoen waard. Feyenoord vindt hem dat wel waard, alleen heeft dat geld op dit moment niet. En Jordi Cruijff schijnt intern te roepen dat er in Spanje... gewoon veel betere spelers voor veel minder geld lopen. Dus ik mag hopen dat zij uiteindelijk een hele goede links- en rechtsbuiten hebben... met diepgang, snelheid, een beetje het scorend vermogen... en het assistvermogen van God. Maar dat zijn spelers die... Ja, die moet je in je laptopje hebben staan, als Joel Lara zijnde.
1: Ja.
2: Maar Noah Lang is met het bord op schoot scouten. Ja, iedereen weet wat hij kan en die zal ook gaan leveren bij Ajax. Maar ik weet niet of hij de eerste keuze is.
1: Nee, zo mooi dat de perenplukkers uit Peru... de oren gaan gespitst, want Mike gaat praten over de mogelijke aanwinsten van Ajax.
2: Ja.
1: We zien het allemaal zo weer terug op de site.
2: Ik mag ze gewoon doen, hoor.
0: Ja, maar ik denk als je alleen maar in Spanje terechtkomt... dat je dan ook heel veel mis zit. Moro is vorig jaar natuurlijk. En ook daarvoor, bijna alles wat uit Spanje komt, is mislukt. Bij Ajax.
1: Te denken,
0: alleen ja. Gabri heette die volgens mij, die middenvelder... In het goede jaar, die heeft het wel goed gedaan. Maar voor de rest zijn ze allemaal...
2: Nee, maar ik zeg Spanje, maar ze zijn ook wel in andere landen aan het scout.
3: Ja. Toch ook wel knappe prestatie van Heerenveen en Go Ahead.
1: Zeker.
3: Allebei. Ik bedoel, Heerenveen
2: heeft echt een leuke ploeg, hoor.
3: Ja, zeker die ging op Meerveld, hoe die dat middenveld bestierde. En met die Trenchco, echt leuke spelers.
1: Ja.
3: Dat echt knap om te zien.
0: Maar die clubs die kunnen allemaal vanuit de reactie voetballen. En dan voelen ze, dan wordt het groter en dan wordt Ajax wordt steeds kleiner. En dat was bij Feyenoord natuurlijk ook. En dan durven ze, nou, dan blijken ze inderdaad aardig best wel goed te kunnen voetballen. Maar Ajax en Feyenoord, beide, lieten ook wel heel veel ruimte om te voetballen.
3: Tuurlijk.
0: En dan kunnen echt alle eredivisieploegen kunnen best wel aardig voetballen. En het verschil tussen mogen en moeten, dat zie je nu bij Utrecht met Correa. Bij Telstar was alles geweldig en was alleen maar afwachten. Hmm. En spelen vanuit de tegenstander. Ja, en nu moet hij met Utrecht moet hij wat gaan doen. Ja, en dan komt er niks
3: hij
0: uit.
3: Hij zag hem wel op de bank zitten, een beetje over.
1: En als je dan ook een ingestudeerde corner natuurlijk tegen die door Koopmeiners er prachtig werd ingeschoten.
0: Ja, ja. Nou, dat
1: geloof jij daarin?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Dat is iets nieuws, hè? Dat die assistenten, die gaan er dus bij staan.
0: Ja,
3: heb je dat gezien?
0: Nou, ik zag het zeker. Je hebt het al eerder gezien bij Ajax. Sorry ook, iedere keer die met zijn...
3: Ja, maar wel schrijven. Ja. Maar nu staan ze ook echt langs de lijn om een soort van nog instructies te geven.
1: Het is een beetje zijn verdiensten, die goal.
0: Nou, die verdiensten, die was volledig op konto van Dani de Wit.
1: Ja.
0: Die daar als een oud wijf staat. Die gaat gewoon weg.
1: Scherp aangesneden.
0: Van de positie waar die moet staan. Ja.
2: Maar ik ben zaterdag in Galgenwaard geweest. Ik heb wel echt heel erg genoten van AZ. Als je ook ziet... Ja.
1: Oh. Ja, nee, zeker. Vertel verder. Sorry, dat is even een persoonlijke ontboezeming.
2: Heb je gekeken?
1: Ja, zeker, ja.
2: Ja. Het mooie bij AZ vind ik dat ze uiteindelijk met 9 spelers spelen... Die zelf opgeleid zijn. En als je dat middenveld ziet, zo'n Dave Kwakman... Ja, met Koopmeiners... En Kees Smit, ja, echt smullen gewoon. En Max Meerding speelde een fantastische wedstrijd. Na afloop ook gesproken. Die legt zichzelf soms wat te veel druk op. En als hij dat niet doet, ja, dan is het echt een geweldige voetballer. En AZ schoot gewoon 22 keer op doel. En Utrecht had helemaal niks te vertellen. Maar ik ben nou best wel lang werkzaam als journalist. En ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat AZ gewoon op elke positie een betere speler heeft dan FC Utrecht. Dus dat mag FC Utrecht zich ook wel aanrekenen. En Correa doet het nog niet goed. En het elftal hangt als loszand aan elkaar. Maar hij heeft ook wel echt heel weinig kwaliteit, hoor, vind ik.
0: Ja, maar hij is er wel bij geweest. Hij is de hele transferzomer is hij erbij geweest. En bij Utrecht was van alles en nog wat mogelijk. En zeker in het begin van de transfertermijn kwam de een naar de andere speler.
2: Ja, van alles en nog wat mogelijk. Maar ze hebben bijna geen geld uitgegeven. Het zijn allemaal transfervrije spelers, jeugdspelers van Leverkusen, Wolfsburg. Waar komen ze allemaal vandaan? Het budget was niet heel groot. En je weet als je als trainer van Telstar naar Utrecht komt... Ja, dan ben je niet degene die het transferbeleid bepaalt.
0: Nou, maar ja, daar ben je bent wel bij de onderhandelingen. En in feite moet hij natuurlijk wel een veto krijgen. Het moet niet zo zijn dat hij met allerlei spelers wordt opgescheept. En volgens mij is dat ook niet de afspraak.
2: Nee, maar als je ziet wie daar weggegaan zijn. Rodriguez, CGL, Mike van der Horen, Nick Viergever, Haller. Ja, wat hebben ze teruggehaald?
0: Ik moet zeggen,
2: ik vond die Alarcón, dat lijkt wel een aardig spelertje. Die had ook een hele goede actie. Maar Utrecht heeft 10 minuten meegedaan en daarna was het compleet kansloos.
1: Overigens interessant dat AZ nu Stijn Racing nog probeert te halen. Die natuurlijk ook met Ajax in verband werd gebracht. Ik weet niet hoe lang die nog geblesseerd is, maar ja, als hij fit is...
0: Minimaal een half jaar nog.
1: Is dat slim?
0: Heel slim.
2: Ja, maar dat zou ook kunnen inhouden dat er toch nog wel iets speelt rondom een van de middenvelders van AZ. Nou ja, Peer Koopmeiners, die heeft natuurlijk in de belangstelling gestaan voor Club Brugge. Kees Smit, ja, daar gonst het ook nog steeds van de geruchten. In principe blijft hij, maar ja, hij zou ook verkocht kunnen worden en dan teruggehuurd. Misschien dat er nog dingen spelen die wij niet weten.
3: Als je twijfelt, moet je het even aan Max Meerdink vragen. Die verklapt het namelijk.
2: Ja, dat Troy Paggett weggaat.
3: Ja, hij gaat ons verlaten.
1: Heel Betis, hè?
3: Ja,
1: grappig, ja.
0: Maar ik denk dat AZ voorsorteert ook op opvolger van Jordi Klaasie. Die kan nu weer een hele tijd niet spelen en zo. En dat wordt natuurlijk eigenlijk alleen maar minder in plaats van meer. En die kan een aantal wedstrijden, nou, dan kan hij zich helemaal oppompen. En dan is het twee wedstrijden verder. Ja, dan moet hij weer een maand in de gym, zeg maar. Dus ik denk dat het heel verstandig is voor die stijlracing. Ja. En nu zou je hem voor minder kunnen ophalen dan dat hij topfit is.
1: Je weet alleen niet natuurlijk hoe die uiteindelijk... terugkeert, hoewel hij nog jong is.
0: Nee, maar je ziet wel de meeste spelers die zo'n blessure hebben gehad, dat zij toch wel redelijk op niveau
1: terugkeren. Wat was dat voor blessure?
2: Ja, kruisband.
1: Ja, want ik zat nog te kijken bij die Henrique. Ciao Henrique, want die is ook zwaar geblesseerd geweest. Dat is ook een kruisbandblessure, volgens mij. Ja.
2: Voor wie meer?
0: Dat was een narcist, hè?
1: Nee, maar ik zat meer...
3: Nu al, ciao. Ciao, Henrique.
1: Wat is het dan?
3: Caio.
1: Oh,
3: nou
1: ja,
3: ciao, Caio.
1: Nee, maar ik vroeg me meer af. Ik was gewoon geïnteresseerd. Ze halen zo'n linksback. 7, 28, 6 of wat later loopt hij een zware kruisbandblessure op. Daarvoor was hij heel belangrijk. Hij mag weg daar. Dus dan denk ik, hoe fit is die na die blessure? Dat was gewoon
2: Heb jij ongetwijfeld zelf een mening over?
1: En ik heb geen mening dat ze het vraag ik me af. Nee, zit er een risico ook op wat breder?
2: Nee, zo'n vraag stellen is een beantwoorden. Jij vindt het niks.
1: Nou nee, ik vraag me af of dat spelers nog op dat topniveau...
2: Zeggen wat je ervan denkt.
1: Nou ja, 12 miljoen. Ja, dan moet je of 10 tot 12 miljoen, wat is het?
2: Dat vind je
1: wel,
2: vrij veel.
1: Dan moet je het wel waarmaken natuurlijk.
0: Ja, zeker voor een linksback.
1: Ja.
0: Gaat natuurlijk nergens over. Hij had gisteren een assist. Maar ja, die assist had Jules de Kort ook kunnen geven. Want er was een bal die op Oezane gaf. Ja, die gaf hij... Ja, die kwam gewoon aanlopen in het middenveld. En die kreeg hem van hem dan. Ja, en die deed er vervolgens wel iets schitterends mee. Ja. Die liep twee man van Heerenveen voorbij. En die schoot hem werkelijk geweldig in. Maar ja, hij heeft in ieder geval één assist, onze vriend Caio. Maar nee, dat leek er natuurlijk ook weer.
2: Dus voorlopig nog geen ciao.
1: Dat klopt ook. Nou, laten we dan maar wat stellen. Ja, ik vraag me gewoon af.
2: Nee, maar wel
1: risico is om spelers die herstellende zijn van blessures, om die terug te halen.
0: Ja, maar hij is niet nu exact herstellende van de blessure. Nee. Want hij had best wel aardig veel wedstrijden weer gespeeld bij Monaco.
1: Ja, en toen kwam
2: hij stond zelfs op de nominatie om weer geselecteerd te worden.
0: Ja,
2: omdat
0: hij er niks meer van bakte. Ja, nee, je moet hem ook niet halen. Ik ben het helemaal met je eens. Belachelijk gewoon, man. Maar die spits ook. Die spits kreeg ook weer de kans.
2: Even herhaling van zitten. Geef ze de tijd, hè?
0: Ja, blijf het tijd geven.
3: Anders wordt het weer
0: gezellig. We hebben al 3 dagen langer gehad, man.
2: Maar ik vind het wel mooi. We zijn nu 2 spelers onderweg. En je ook over Van Bronckhorst. Hoeveel zin heb jij in dit seizoen?
0: Heel veel. Heel veel zin, ja. Ja, omdat eigenlijk waar Pim mee begint, dat zie je ook van... Ik zag alweer die flow van al die Ajax-zieden van de winnen ze van Vojvodina. Nou, dat echt waar.
2: Gisteren fluitconcert, hè?
0: Ja, fluitconcerten. Ja, natuurlijk. Ja, vanzelfsprekend. Omdat...
1: Terwijl je Ajax van 95...
0: Maar het is wat Mike in zijn allereerste wedstrijdverslag van dit jaar schreef hij van... opmerkelijk, want dit was het Ajax van vorig jaar. En dit is nog steeds het Ajax van vorig jaar. Ze hebben een geweldige keeper erbij, want anders hadden ze gisteren verloren. Want hij had ook nog een paar geweldige reddingen. Maar Davy Klaassen, Berghuis, Baas, Regeer. Het voetbalt er allemaal. En de allerbeste die is weg. Dat is gods. Ja, wat kan je dan verwachten als je ook nog een keer heel zwak aankoopbeleid laat zien? De enige die beter zijn, dat is Julian Brandt. Maar ja, die mag er niet beginnen nog.
1: Nee. Nou ja, goed. We gaan kijken hoe dat verder loopt. Zullen we even stellingen beter pakken? Frenkie de Jong bezig aan zijn laatste seizoen bij Barcelona.
0: Eens.
2: Oneens.
1: Hein?
3: Eens.
1: Dortmund, prachtige club voor Veerman.
2: Eens.
0: Oneens.
3: Eens.
1: Ajax, Twente en NEC gaan het redden. Die gaan zich plaatsen voor de groepsfase Europees voetbal.
2: Oneens. NEC heeft zich al geplaatst, dus eens.
1: Ja. Oké. Nee, gaan ze plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.
2: Nee, dat kunnen Ajax in 20.
1: Het is goed, ja. Zeg. Oké. Jurie Baas moet een vaste basisplaats krijgen bij Ajax.
2: Eens.
1: En het is dat Xavi zichzelf heeft aangeboden. Anders was Reiziger bondscoach van het Nederlands elftal geworden.
2: Heb je die kolom
1: voor? Die zat ik vanochtend dus te kijken. Ik had geen training in de stelling.
2: Nee, maar lees deze stelling dan een keer.
1: Xavi zichzelf heeft aangeboden. Anders was Reiziger bondscoach van het Nederlands elftal geworden.
0: Oneens.
2: Eens.
3: Heel lastig.
1: Maar ik wilde geen ontkenning in de stelling, dus ik dacht...
3: Ik volg Valentijn oneens.
1: Ja? Nou ja, goed, daar schreef jij je column dus over.
0: Ja. Maar ik denk als Xavi zich niet had aangeboden... dat zij dan voor weer een andere bondscoach zouden zijn gegaan. Nou, want ze waren verschrikkelijk geschrokken van de reacties. Toen het uitlekte dat de KNVB hier in Amsterdam, volgens mij in het Okura... voor de wedstrijd AZ-PSV, voor de Johan Cruijffschaal... met Reiziger hadden gezeten om bondscoach te worden van het Nederlands elftal. Ja, die reacties waren natuurlijk vernietigend. Ja, en dan begin je als Nederlands elftal met 2-0 achter... maar als Reiziger begin je met 5-0 achter... En wat ik wel heel bezwaarlijk vind, is dat ze de Reiziger daarna heel lang in het ongewisse hebben gelaten. Ja. Van wordt hij het nou wel of wordt hij het nou niet? Waarmee die jongen, die was al beschadigd door alle kritiek die er op hem was, doordat het uitlekte, dat gesprek. Ja, en dat is nu natuurlijk alleen maar groter geworden.
1: Ja, het nieuws wat jij in je column schreef is dat Xavi zichzelf dus heeft aangeboden. Toen dacht ik wel van ja, in de basis is niet per se verkeerd natuurlijk. Nee, want als hij zich aanbiedt...
0: Nee, maar het zegt wel genoeg over dat er geen consistent technisch beleid is gevoerd. Want Nigel de Jong, die hebben we dan gesproken in april of mei was dat voor het EK. Of WK kregen we hem te spreken. En toen werd het natuurlijk ook gevraagd, ja, wat als Koeman wel stopt? Waarvan iedereen wist dat hij zou stoppen. Ja, nee, de scenario's liggen allemaal klaar. Niemand hoeft zich zorgen te maken, dat komt allemaal in orde. Nou, en nu blijkt dat het helemaal niet in orde is gekomen. En de scenario's lagen misschien wel klaar. Maar allemaal onhaalbare scenario's of scenario's die gewoon niet goed genoeg waren.
1: Nee.
0: Nou, en dan in de loop van de tijd eerst had Slot zich al beschikbaar gesteld, zeg maar. Tenminste, die werd ontslagen, dus die kwam op de markt. Nou, Xavi die heeft zijn naam dan laten vallen bij de KNVB. Ja, leuk en aardig allemaal, maar dat heeft niks met beleid te maken.
1: Nee.
0: En daar gaat het natuurlijk eigenlijk om.
2: Maar nu blijkt er ook echt wel paniekvoetbal gespeeld te zijn. Want op het moment dat de naam van Xavi uitlekte... toen gewoon dezelfde avond kwam er een persbericht. Maar die staf van Xavi is ook nog helemaal niet rond. En volgende week dinsdag is volgens mij de kennismaking in Zeist. En dan geeft hij een persconferentie. Ja, dan mag ik toch ook wel hopen dat die staf rond is. Normaal kies je een bondscoach, kijk je welke staf... en uiteindelijk presenteer je het totaalplaatje van... dit is de bondscoach, dit zijn zijn assistenten. En dit is eventueel nog de nieuwe fysiek trainer. Ja. Dus het lijkt echt alsof ze in paniek zijn geraakt.
0: Nou ja, drie mannen staan volgens mij vast. Dat is die broer van die Xavi.
1: Ja.
0: Want die is er overal altijd bij. Want zonder zijn broer durft hij de deur niet uit.
1: Dan hebben we, maar Koeman had ook zijn broer mee, hè?
0: Maar Koeman durft wel zonder zijn broer de deur
1: uit. Oké, dat die wel. Ja.
0: Ja. Ruud van Nistelrooy. Nou, Ruud van Nistelrooy, die komt uit de koken van Roger Lintz. En Nigel de Jong, die is altijd begeleid door Roger Lintz. Dus nou, dat zal daar wel van zijn.
2: Multimiljonair gemaakt door Roger Lintz, HSV, Manchester City.
0: Ja. Dus, en dan Patrick Lodewijks, die zat er al als keeperstrainer. Die wordt dan ook genoemd dat... Ja, en dan zal er misschien nog, Mike weet het misschien beter dan ik... maar nog wel één of twee Spanjaarden bij komen. En misschien nog een Nederlander. En de naam van Kluivert, die ging natuurlijk.
1: Ja, maar Farioli had natuurlijk meteen zijn hele staf al paraat. Ja. Bij spreken toen hij werd gecontracteerd.
2: Ja, en toen wilde hij er nog 23 bij.
1: Ja, ik zag weer een mooie foto trouwens van Farioli. Heeft het ook gezien? Porto met zijn gezin.
0: Weer?
1: Ja, mooi.
0: Zijn ze allemaal jaartje ouder geworden?
3: Like je dat dan ook?
1: Komen, hè?
3: Like je dat dan ook?
1: Nee, maar ik vind het gewoon... Ja, het is... Ja, moet je ervan zeggen. Ja.
2: Nee, maar over die staf van Xavi... Want jij zegt van Ruud van Nistelrooy en Lodewijks... Die komen erbij. Maar volgens mij werd er toen gecommuniceerd... dat Ruud van Nistelrooy het project aanging tot en met het WK. Want die wilde dan ook zijn handen vrij hebben voor daarna. Waarom ze met hem doorgaan? Ik heb geen idee. Volgens mij maakte hij gewoon onderdeel uit van de staf van Ronald Koeman die gefaald heeft. Dus ja, weet je, sommige dingen moet je ook niet willen als directeur topvoetbal. gewoon iemand dan van dezelfde zaakwaarnemer. Kijk, ik snap die zaakwaarnemer, hè, dat je gewoon alle mogelijke mensen die je in je stal hebt gewoon aanbiedt. Maar ja, dit moet Nigel de Jong niet willen. Ook omdat Ruud van Nistelrooy gewoon niet gepresteerd heeft.
1: Nee, nou benieuwd hoe dat verder gaat dan komende dagen. Weet, ja. Weet
0: maar wat ik ook bijzonder vanuit, dat zeg ik dan over mij gekomen, maar dat Clare Seedorf, dat hij gewoon totaal geen contact heeft gehad met Ronald Koeman tijdens het WK.
1: Nee, dat schreef jij.
0: En dat is dan de voetbalcommissaris van de KNVB.
1: Dat zag jij of dat weet je ook?
0: Weet ik ook, ja. En ik heb het ook, nou ja, ik loop natuurlijk niet altijd die catacomben rond, maar die geluiden gingen al en die werden nou ook bevestigd. Maar ja, dan denk je ook van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Hè? Dat is de voetbalcommissaris, hij is dan sowieso is hij geweest bij die wedstrijd tegen Marokko. Ja, en dan word je uitgeschakeld. Ja, dan zoek je elkaar toch op. Mm. Je werkt in feite, of je moet aan hetzelfde touwtje trekken. Nou, het is dan allemaal mislukt. Maar ja, die hebben elkaar gewoon genegeerd. Nou, ik denk ook, ja, belachelijk. Dus met de communicatie is zo verschrikkelijk veel mis. Ja. Met de huidige technische leiding bij de KNVB. En alle mensen die zij benaderen, maar ook de mensen die zij al onder contract hebben.
1: Je verlangt bijna terug naar de tijd van Hans van Breukelen, hè?
0: Nou ja, daar verlang je ook wel naar terug, want er was ook altijd reuring.
2: Hij was zaterdag in Galgenwaard. Nog even heel even de hand geschud.
1: Ja. Oké, was zo met die Decusso, of heette dat ook alweer? Van de KNVB?
0: Die
1: hele Henk ter Kate, ja, en Saga en de persconferentie. Dus dat was wel nog.
0: Ja, dat was nog. Ja.
1: Ja, hoe moet je dat maar zeggen?
2: Het kan nog gekker.
1: Kan nog gekker. Laat even die foto nog zien naar Valentijn van Farioli. Want ik praat.
3: Als hij geen voetbaltrainer is, dan kan hij zo aan de slag als Prodent model. Wat een glimlach. Die is spierwit. Ja. Hier, moet je kijken. Het is wel, volgens mij.
1: Hij laat
3: nu
1: de foto van Farioli zien.
3: Heeft hij gewonnen?
1: Supercup
3: dan,
1: gewonnen.
3: Denk
1: bij
3: ik dan toch, of niet? Zou dat het zijn?
1: Ja, mooi hè?
0: Dit is van gisteren.
1: Ja, kind van de club.
0: Wimbra. Ja.
1: Ja, prachtig. Ja,
3: goed hè?
0: Ja, geweldig.
1: Ik kwam op Frenkie de Jong, omdat hij van zich af heeft gesproken. Ik geloof wel op het clubkanaal van Barcelona Video.
2: Hij wilde graag.
1: Ja, want je hebt die journalist, Gerard Romero. Bekende naam?
2: Ja,
0: ik ken hem niet.
1: Ja?
2: Op X is hij wel redelijk actief.
1: En die schreef eigenlijk dat hij weigerde te spelen tegen Atletico Madrid. Nou, hij zou een verstoorde relatie hebben met Fleek. Nou ja, Rodri wordt natuurlijk gehaald. In ieder geval worden er meer spelers gehaald op het middenveld bij Barcelona. Dan is de vraag van, is hij dan langzaam toch op weg naar de uitgang bij Barcelona?
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee?
2: Vanwege dit.
1: Niet de presentator met een mening, hoor.
2: Nee.
1: Nou ja,
2: het was in ieder geval.
1: Hij
0: is heel veel geblesseerd geweest. Ze hebben hem al eerder weg willen doen. Nou, dus is er ook water bij de wijn gedaan. Ze halen nu Rodri. Ik neem niet aan dat hij nu die geblesseerd is, dat ze hem proberen te lozen in deze periode. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar ik denk wel dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is. Ja, en hij wil graag van het begin tot, nou niet het begin, want dat is bij Ajax geweest, maar tot het eind van zijn carrière in Barcelona blijven. Maar dat is gewoon heel weinig spelers gegeven. Of je moet op tijd stoppen. Maar het is niet een speler waarvan je denkt van, nou, die blijft tot zijn 35ste basisspeler.
1: Een
0: basisspeler. Nou, maar die zijn ook weggegaan uiteindelijk. Die zijn ook ergens anders gaan spelen. En Iniesta nog heel lang en in heel veel landen. En Xavi natuurlijk in Qatar. Dus uiteindelijk zal die daar niet het einde van zijn carrière gaan beleven. Dat kan ik me niet voorstellen. En dat kan nu met Rodri erbij best wel eens heel snel gebeuren.
1: Ja.
2: Maar hij heeft in oktober 25 heeft hij zijn contract verlengd tot 2029. Ik denk dat Frenkie daar gewoon blijft zitten. Hij heeft het naar zijn zin in Barcelona.
1: Ja.
2: Ik zou niet weten waarom hij weg zou.
0: Nou, dat hij niet aan spelen toekomt.
1: Concurrentie is natuurlijk heel groot, maar hij was ook een reserveaanvoerder, geloof ik. Dus wat dat betreft.
0: Maar je moet altijd blijven leveren als speler. Ongeacht of je nou een reserveaanvoerder of de grootste aller tijden bent. Om te spelen en om geloofwaardig te blijven, ook bij de medespelers, moet je blijven spelen. Ja, en als Rodri komt, en dat is natuurlijk een uitstekende speler, maar ook iemand die zeg maar de positie vervult, die Frenkie de Jong vervult in een elftal.
1: Ja.
0: Dus ja, dan kan ik me niet voorstellen een elftal met Frenkie de Jong en Rodri. Of Frenkie de Jong moet wat meer aanvallend. Maar ja, dat is natuurlijk vaak het kritiekpunt, dat hij dat niet heeft en dat hij dat niet brengt.
2: Maar je weet toch niet of hij uiteindelijk ook genoegen neemt met een rol als reserve invaller, of misschien wordt er wel een bepaald aantal wedstrijden toegezegd. Daar gaat het bij Mika Gorts over, dat hoor je dan ook heel veel mensen. Die gaat nooit spelen in die ploeg. Maar volgens mij is PSG een ploeg die in de Champions League altijd met al zijn sterren komt opdraven in de Franse competitie. Mm-hmm. Af en toe ook de tussen aanhalingstekens mindere goden aan het werk laat. Ja, dat zou bij Frenkie natuurlijk ook kunnen. Dat hij bepaalde wedstrijden in La Liga wel speelt en de grote niet. Ik weet in ieder geval dat hij heel erg op zijn plaats is in Barcelona. Ja. Dat hij daar met heel veel plezier woont.
0: Ja, maar dat geldt voor iedereen, Mike. Ik zou daar ook met heel veel plezier wonen. Maar op het moment dat jij in je werkzame leven... dat jij daar op het tweede plan terechtkomt... kan ik me niet voorstellen dat je dat graag blijft. Ja, of het wonen moet belangrijker zijn... en de temperatuur moet belangrijker zijn dan je voetbalcarrière. Ja, dan kan je er misschien tot Sint-Jutemus blijven zitten. Ja. Maar het gaat erom, blijf hij een belangrijke speler voor Barcelona? En dat denk ik niet.
1: Nou, het zijn in ieder geval wel voor Xavi
0: maar ik
1: wel
0: vind
1: belangrijk.
0: Het wel slap om iedere keer de media op te zoeken... om mensen een draai om hun oren te geven. Dat was met het WK natuurlijk ook al. Maar waarom heeft hij dat niet toen gedaan, toen die man dat direct vertelde?
1: Dat contractonderhandeling is ook wel heel negatief over hem geschreven. Ja. Natuurlijk, dat zat hem blijkbaar hoog.
2: Ja, op zich, als dat je dwars zit, dan is dat natuurlijk...
1: Ja. Ja. Overigens,
0: maar dat was zelden met het Nederlands elftal. Na Zweden hebben ze één goede wedstrijd gespeeld. En dan iedereen een draai om zijn oren geven. Omdat
1: krijg je er even van langs.
2: Sommige mensen kijken wel, maar ze zien het niet. Hè?
0: En dan krijg je dat. En dan komt die vrouw er nog om de hoek kijken. En denk je, waar gaat dit over, man?
1: Ja.
0: En dan zeggen ze, als je het over het voetbal hebt... mag je alle kritiek hebben die je wil. Daar kunnen ze heel goed tegen.
1: Ook niet dus. Ja, je ziet het gewoon niet.
0: Nee, ja, dat kan ook. Nee.
1: Heb jij het idee dat je het spelletje wel goed leest? Inmiddels?
0: Het voetbalspel?
1: Ja?
0: Nee. Er zijn sommige die hoor je altijd van spelers, van trainers... die zwart, vooraf al weten wat er gaat gebeuren.
1: Echt?
0: Dan denk ik, dan moet je wel iedere wedstrijd weten te winnen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Als je dat weet.
1: Ja, Wout Weghorst had ook die waarzeggende...
0: Heeft hij nou al gescoord of niet?
1: Nee.
3: Ja, wel tegen Ferencvaros.
0: Maar in de Eredivisie.
3: Ja, het was wel toen hij werd gewisseld. Ik weet nog niet helemaal waarvoor dat applaus was van het Twente-publiek. Was dat nou omdat Wouter afging of dat Sam Lammers erin
2: kwam? Ja, Lammers erin kwam.
3: Omdat die is nu weer tweede
1: spits. Toch geen derde spits.
3: Ja. We worden met z'n allen een beetje Woutwatchers. Hè? Ja. Want het is wel één schot.
0: Ja, en dan komt Van der Brom met hele stoere taal naar afloop. Het interesseert me geen reet wat de mensen roepen over tweede en derde spits.
1: Maar hij heeft het zelf geroepen.
0: En over Ten Hag. Waar gaat het
1: Hij heeft natuurlijk dat derde spitsverhaal zelf in de wereld gebracht. Ja. Dus dan...
0: Ja,
1: heer,
0: heel
1: natuurlijk,
0: dom natuurlijk.
1: Dat er ophef over staat. Maar ja, wel drie puntjes voor FC.
0: Nou, ze speelden best... in het begin speelden ze heel slecht. Maar daarna speelden ze best wel goed. Wat ik ervan gezien heb in samenvatting was best wel genieten. En dat had best ook voor hetzelfde geld 6-1 kunnen zijn.
1: Ja. Ik wou Gakpo nog even tussendoor vanuit de internationals. Die heeft natuurlijk gescoord, geloof ik, voor Liverpool nog in de voorbereidende wedstrijd. Maar Tottenham zou een goede club voor hem...
2: Hij werd ook geprezen dat hij gewoon die wedstrijd nog speelde. Hè? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ik doe het niet. Overigens... begreep ik bij Ajax dat het ook wel meespeelde... dat God zich altijd zo correct heeft opgesteld. Want Ajax wilde Gods liever niet verkopen. En ik denk dat het ook verstandiger was geweest om niet te verkopen. Alleen, als er zoveel geld wordt geboden... dan gaan er natuurlijk ook andere krachten spelen. Dan gaat de Raad van Commissarissen zich ermee bemoeien. Financieel directeur ermee bemoeien. Maar ook omdat God, want zo redeneert Cruijff ook... die heeft zich keurig opgesteld, is blijven spelen... heeft zich niet ziek gemeld, want dat doen spelers soms ook... als er een hele mooie transfer zit aan te komen... om maar geen risico meer te nemen met de benen. En datzelfde geldt ook voor Gakpo. En in Engeland werd hij daar ook om geprezen. En mooi dat hij een...
0: Maar er waren wel twee momenten waarvan je vraagtekens bij kan stellen. De Gods in die kleedkamer bij PEC Zwolle... ineens het veld af en niet spelen, niet in de basis. Stond wel in de basis, stond al in zijn tenue. Stond klaar, ineens niet spelen... En later kwam hij er toch in. Nou ja, als je echt geblesseerd bent en je hebt wat... dan ga je dat het risico ook gewoon niet nemen. Dat vond ik een heel raar moment. Ja, en bij Shelbourne heeft hij natuurlijk gewoon niet gespeeld. Is hij wel één geweest, maar dat heeft hij niet meer gespeeld.
2: Nee, maar, daar weer de...
1: verder, maar... was ook echt niet nodig.
0: Dat was ook niet nodig.
2: Nee, maar die wedstrijd tegen PEC Zwolle... het was twijfelachtig of hij kon spelen. Ze zouden in de warming-up kijken en dat voelde gewoon niet goed. Hij zei, om te beginnen is misschien niet verstandig... dan val ik liever in. Dat gebeurt toch wel eens vaker?
0: Nou, dat gebeurt niet zo vaak. Omdat als je niet goed voelt, dan moet je gewoon niet spelen. Dan moet je gewoon helemaal niet spelen. Want dat risico is gewoon...
2: Een speler voelt zijn eigen lichaam toch het best. En als hij zegt, ik denk dat ik wel een half uur kan spelen... dan kan zo'n coach dat toch vertrouwen.
0: Ja.
1: Nou ja, over PSV gesproken dan. Want die moeten zeker ook deze podcast beter pakken. Nou, toch redelijk moeizaam nog.
2: Over PSV gesproken? Hadden we het nog niet over gesproken?
1: Nee, daarom. Maar ik begin over PSV. Ik zeg even naar je kan niet altijd het ideale bruggetje slaan, natuurlijk. Veerman, toch een mooie club naar Dortmund?
0: Ja, waarom? Maar niet in de competitie waarin die kan excelleren. In Spanje en Italië. Dat spel past veel beter bij Veerman, denk ik, dan het Duitse voetbal. Maar het blijft natuurlijk een geweldige transfer. En gelukkig heeft hij een transfer kunnen maken na al die jaren.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij zelf dolblij is. En hij moet het daar laten zien. Maar het tempo ligt daar allemaal wel veel hoger. En er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, ja, als het tempo omhoog gaat, dan haakt hij af en toe af. En ook in de verdedigende zin. Dus ja, daar zal hij wel stappen moeten maken. Maar voor Veerman geweldig. En misschien ook wel voor het Nederlands elftal. Want als hij zich daar ook zo presenteert zoals bij PSV, ja, dan is het natuurlijk een zekerheidje voor de selectie van Oranje.
2: Maar wel,
0: als hij in Duitsland kan spelen zoals tegen Excelsior.
1: Ja, hij heeft niet zulke goede herinneringen aan spelen in Duitsland. Nee. Natuurlijk, hè, Veerman, wat dat betreft.
0: Nee. Als we eenmaal in Berlijn dan. Ja. Maar ja, er zit volgens mij geen club uit Berlijn meer in, toch? Of wel? In de Bundesliga.
1: Oh, geen Hertha BSC of Union Berlin. Nee.
3: Union wel.
0: Ja.
3: Hertha niet.
2: Over dat tempo. Veerman heeft in bepaalde Champions League wedstrijden ook wel laten zien dat hij het wel aan kan, toch, dat tempo?
0: Ja, nou, maar nu moet hij het iedere week laten zien.
2: Ja. Nou, dat wordt alleen maar interessant. Maar ik vind het wel een prachtige club. En ook, ja, dat als iemand een keer een transfer heeft verdiend, dan is het Veerman wel. Maar ik vraag me wel heel erg af. Vata zei tegen Excelsior was hij heel erg goed. Nou, de eerste wedstrijd deed hij door de schorsing die opliep in de wedstrijd om de kruisschaal dan niet mee. Ja, dan zie je wel het verschil tussen PSV met en zonder Veerman. En ik denk dat het echt nog wel een hele klus wordt om dat gat op te vullen.
1: Lozano zeker een hele goede entree maakte bij PSV.
0: Dat was ook overdreven.
1: Hij gaat ook maar even mee.
0: Ja, omdat Borstelt zegt, zeg jij het ook. Ja, ja, kom op man, hij echt helemaal niets bijzonders. Hij had nog een hele grote kans die had hij gewoon moeten maken. Ja. Maar treuzelt hij er lang, zoals Wanner ook te lang treuzelt. En daardoor
1: een dynamiek op dat middenveld.
0: En daardoor Veerman gewoon een assist ontneemt.
3: Die bal was zo mooi.
0: Ja, was een
3: Veerman.
0: Wereldbal. Ja.
1: Achterloos.
0: Ja. Maar die Wanner, die verknalt het gewoon.
1: Ja, die wacht veel te lang, man.
0: Ja, die denkt echt dat hij, wat zei je, bij de B-junior, dat hij bezig was. Maar gelukkig liep hij van Bommel mee. Maar ja, die Veerman, ja, dat is natuurlijk een geweldig speler. Maar ze missen dadelijk Veerman en Schouten. En dat is toch wel een beetje de tandem waar de PSV de afgelopen jaren op heeft gedraaid. En zeker, dit waren ook twee spelers die pasten precies bij de visie van Bos.
1: Ja,
0: de voetbalvisie.
1: Ja, ik weet hoe lang Schouten er nog.
0: Ja, die is er ook voorlopig nog uit.
2: Maar nou had je een kans op een bruggetje.
0: 27.
1: Wat was het bruggetje?
2: Veerman, rode kaart, speelde de eerste wedstrijd niet.
1: Jij wilde die rode kaart beetpakken die Bouwman niet kreeg en Veerman wel?
2: Ja, nee, ja. Ik heb geroepen van terecht de rode kaart voor Veerman. Ik denk dat Alex Bos, die trouwens best goed floot, vond ik, Ajax Heerenveen, dat hij ook rood had kunnen geven. Maar dat been was niet helemaal gestrekt. En dat was het bij Veerman in die wedstrijd om de kruisschaal wel. Dus ik vond het ook wel veel te verdedigen dat hier geel werd gegeven.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik kan me de woede bij de PSV-fans wel voorstellen. Want ja, in het gezicht geraakt. Ja, dit was wel een hele moeilijke, vond ik. Ik vond die van Veerman wel een duidelijke rode kaart.
0: Ja, maar wie ook een rode kaart hadden moeten krijgen, dat waren die keepers, die Brandoors van Fortuna Sittard. Die slaat die spits van Cambuur, slaat die zijn hoofd van zijn romp af.
3: En er werd nog gekeken zelfs door de VAR.
0: Er werd zelfs nog gekeken, het sloeg werkelijk helemaal nergens op. Dat is gewoon een penalty en een rode kaart. En dan wordt het gewoon 2-2.
2: Ja.
0: En dan pakt Cambuur zijn eerste punt, wat ze daar daadwerkelijk verdiende. Want Fortuna en Bouders in de openingsfase heeft gewoon helemaal niets laten zien. En Bednarek van Sparta, die doet hetzelfde bij Telstar. Ja, is dat tegenwoordig toegestaan om buiten het 5-meter gebied spitsen of aanvallers een hoofd van de romp te slaan? Ik weet niet, maar dus is er ook een VAR. Hè? Ongelooflijk dat daar niet wordt opgetreden gewoon. Die keepers die mogen doen en laten wat ze willen. Ze mogen al met hun knieën vooruit, ze mogen mensen slaan, alles en nog wat. En als ze zelf een klein tikkie krijgen, dan staan die scheidsrechters direct vooraan om af te fluiten. Ja. Dat lijkt echt helemaal nergens op.
1: Waarvan acte. Wat we nog even beet moeten nemen. Ik weet niet of jij nog punten hebt. Maar,
3: nou, de Community Shield. Arsenal tegen Manchester City.
1: Ja, zeker.
3: Dat Arsenal gewoon Manchester City helemaal zoek heeft gedaan.
1: Ja, is wel benieuwd wat er met City gebeurt natuurlijk.
3: Ja, en dat doelpunt. Ik weet niet of voor mensen die het nog niet hebben gezien van die Ødegaard.
0: Ja, ik heb hem niet gezien. Ja.
3: Die komt 1-1 te staan met Donnarumma. Die maakt een voetbeweging alsof hij schiet. Donnarumma ligt en dan tikt hij hem de andere kant heel rustig in. Het is echt zo ontzettend smerig doelpunt. Echt, was een heel mooi doelpunt.
0: Maar waarom wordt Haaland geen aanvoerder van Manchester City? Omdat hij dan, als hij heeft gescoord, of als er gescoord wordt door Manchester City, dan wil die trainer, die Maresca, die wil graag zijn aanvoerder bij zich roepen om een tactische verhandeling te geven. Eventueel een tactische aanpassing of... Ja, waar gaat het over? Wat een grote onzin is dit, zeg. Je denkt toch niet dat Johan Cruijff het ooit had toegestaan dat hij geen aanvoerder zou zijn omdat hij...
1: Vanwege taal.
0: Vanwege zijn... Nee, omdat hij doelpunten maakt.
1: Ja, op die manier, ja.
0: Waar gaat het over?
1: Ja.
0: En de City, verliezen met 3-0. Nou ja, had Haaland een lekker aanvoerder gemaakt dan.
1: Ja.
0: Ja, belachelijk.
1: Zeker. Overigens noemde jij bij deze podcast Niasmis als interessante optie van NEC voor Ajax. Prompt gingen daar ook alle... perenplukkers uit Peru mee aan de haal? Of is dat serieus sprake van?
2: Nee, het was een gerucht dat er een bod gedaan was. Maar daar is absoluut geen sprake van. Ik zag gisteren ook de naam van Danjuma voorbij komen. Ja. Ik zag dat de collega's van het Eindhovens Dagblad ontkrachten dat PSV belangstelling had. Nou, ik heb het ook even geïnformeerd bij Ajax. Daar is op dit moment, en zeg nooit nooit, maar er is nu absoluut geen sprake van. En het is ook vaak, als twee van zulke clubs genoemd worden, dan lijkt het wel alsof die speler even door de agent in de markt wordt gezet.
0: Maar bijvoorbeeld bij Danjuma, daar heb ik niet goed beeld van. Maar bij Niasmis, het zou natuurlijk belachelijk zijn als daar geen sprake van zou zijn. Natuurlijk moet Ajax of welke club dan ook die hoger zit dan in de boom zit dan NEC, moeten die Niasmis ophalen.
2: Ja, maar dit ging erom dat er al een bod van 6,5 miljoen plus 3 miljoen euro was gedaan.
0: Ja, ja,
2: nee, want dat is echt onzin.
0: En dan Michel die roept zelf ook, of Michel Sanchez. Die roept ook dat hij een nummer 6 wil. Ja, die loopt gewoon in je eigen competitie loopt die rond. Ja, en voor niet al te veel geld. Ja, als je die niet binnenhaalt, dan ben je ook geen knip.
1: Ja, lopen er inderdaad. Want de Racing lees ik net nog dat die transfer er echt lijkt te gaan komen. Maar als je kijkt naar spelers vanuit de Nederlandse subtop. Bijvoorbeeld verdedigers voor PSV of flankspelers voor Ajax. Of nou, we noemen natuurlijk al bij NEC loopt natuurlijk aardig wat rond. Maar het moet misschien meer geshopt worden in de eigen...
0: Ja, maar de prijzen zijn hoog.
1: Dat is waar.
0: Die zijn gewoon extreem hoog. Dus dan voor een speler met vergelijkbare kwaliteit betaal je in Nederland misschien 8 miljoen... en waarvoor je in België 5 miljoen betaalt.
1: Ja. Ja,
0: ja, dan is het financiële plaatje, geeft dan de doorslag. Maar natuurlijk lopen er spelers rond in de Eredivisie... die makkelijk bij Ajax, PSV en Feyenoord kunnen voetballen. Kijk maar wat er allemaal rondloopt bij AZ. Alleen ja, die zijn bijna niet meer te halen. Ik geloof dat Arnold Brugging zei dat... Ja, Peer Koopmeiners, zou een prima speler zijn voor Ajax. Ja, alleen die is gewoon niet op te halen door Ajax.
1: Nee.
0: Ja, of je moet echt overbetalen.
1: Trouwens nog heel verdrietig natuurlijk. Een fase had een eerbetoon aan Seuntjes en de verloren dochter die zij hadden.
2: Ja, echt indrukwekkend eerbetoon ook bij NAC. Echt kippenvel als je dat zag. En complimenten aan die fans van NAC. Want dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Dat moet heel veel steun geven aan de familie.
1: Grote familiedrama natuurlijk met het verloren dochtertje. Zijn we
0: speelde er wel goed trouwens, die fase.
1: Fase, ja. Die wordt ook als een hele goede keeper ook beschouwd. Hè? Ook misschien wel een stapje hoger.
0: Maar hij is te klein. Hij is gewoon te klein.
1: Ja, zie je net zo klein als Kostas Lamproet, toch?
0: Nee, maar er zijn er maar weinig. Dat ben jij misschien.
1: Ja,
2: maar bij Nicolai heb je aardig gelijk gekregen.
0: Ja.
1: Nicolai, ja. Jij nog dingetjes?
0: Mike, als ik over spelers praat, of wel of niet goed genoeg zijn... dan moet jij weten, jij als geen ander...
2: Heeft zijn kans, hè?
0: Dat ik er toch wel aardig kijk op heb.
1: Ja? Ja, echt waar? Hoe heet die keeper van Volendam ook? Die bij Ajax Pizza? Hoe heet die ook?
2: Wij van Wezen.
1: Hoeven, die was ook niet zo lang, toch?
3: Ter Stegen is kleiner dan Fase.
0: Ja.
1: Nou, kan je nagaan hoe
0: dat hij die ene bal ook moet hebben. Ja, van die Trenchco.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik dacht dat Fase ook niet zo klein was, hoor.
3: Nee, die is 1,89.
0: Ja, maar die is echt te klein. Nee, joh, die is geen 1,89.
2: Ja, jawel.
0: Ja, joh, maar je moet niet alles geloven wat je daar ziet.
1: Nee, joh, waar staat dat?
0: Dat was
3: Vermarkt.
0: Oh, ja. Nee, joh, tuurlijk niet, man. En die transfermarkt, die keepers worden al te groter gemaakt dan ze in werkelijkheid
3: zijn. Eigenlijk is Ter Stegen 1,80.
0: Ja.
3: Ja, nee, precies.
1: We hebben trouwens één dingetje Geertruida nog niet benoemd. Wat gaat het natuurlijk worden? Ajax of PSV?
2: Ja, PSV heeft de beste papieren, alleen PSV wil heel graag huren. Ik zag ook een rekensommetje ergens voorbij komen dat als je hem wil kopen en lang wil binden, dan wordt het een totaalpakket van ongeveer 40 miljoen. Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg veel. En ja, ik denk dat het ook een soort noodverbandje is voor één seizoen en dat PSV dan wel verder wil gaan kijken. Maar het is natuurlijk een prima speler voor de Eredivisie.
1: Ja, zeker. Nou, gaan we...
0: Gakpo is misschien nog wel wat voor Ajax.
1: Tottenham.
0: Linksbuiten.
1: Hij is niet lang genoeg, denk ik.
0: He?
1: Niet lang genoeg.
0: Hij is te lang.
2: Te lang.
1: Te lang. Ja. Nee, maar dat kan ook. Je hebt ook van die zulke lange spelers. Noem eens
3: een lange speler.
1: John van Loen.
3: Dolu.
1: Tolu.
3: 1,97.
2: Ja, onze presentator.
1: Pierre, hoe heet die Kuller?
2: Jan Kuller.
1: Die was ook echt boven de 2
0: meter. Kuller, ja.
3: Op Wikipedia staat dan weer dat Etienne Fase 1,87 is.
1: Hey, dit is een stukje onderzoeksjournalistiek. Ja.
3: Inderdaad.
2: Het gaat niet zo boven
1: Groningen. Oké, nou, mooie wedstrijden komen eraan deze week. Benieuwd hoe Sion zich gaat presenteren, Bodo Glimt. En de Karabach kennen we iets beter.
2: Ik moet Ajax van zien.
0: Ik denk dat NEC na woensdag uitgeschuift is.
1: Dat is zo'n deceptie.
0: Ja, dat ze die wedstrijd verliezen, ja.
1: Spelen in eigen huis?
0: Ja.
1: Worden weggecounterd, denk ik. Ja, denk ik. Reactievoetbal, hè?
0: Ja, makkelijker.
2: Maar je zegt mooie wedstrijd deze week. Tegen wie speelde Ajax van het weekend?
1: Het weekend heb ik niet voor ogen, nee. Ik leef van podcast tot podcast. Wie is het komend weekend?
2: Nee, ze zijn vrij.
1: Oh, dat is een strikvraag, zeg. Hoezo dan? Ontbijten.
2: Sion uit, Sion thuis.
1: Sion uit. Oh, krijg je dat weer. Ja. Misschien dat hij dat weekend dan. Want spelen ze in de etalage.
2: Slecht voorbereid weer.
1: Oké, tot vrijdag.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: 538.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad en ver daarbuiten op 97.6 FM. Grand Prix Radio, jouw sportradio.
5: Iedereen zei tegen ons, ah, dat gaat nooit lukken. 105.000 mensen per dag naar die doodlopende straat met die 2N-wegen.
6: Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. En deze staat geheel in het teken van de Final Lap. De laatste Formule 1 race op Zandvoort van 21 tot en met 23 augustus aanstaande. Met Max Verstappen eert Zandvoort op speciale wijze. We blikken uitgebreid terug op de Heineken Dutch Grand Prix van de afgelopen jaren. En wat kunnen we aankomend weekend verwachten in Zandvoort? Welkom vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Frank Evenblij en dit is Formule 1 aan tafel.
7: Get me out of this fire.
8: This has been incredible. Points on debut.
9: There's something loose between my legs.
8: Simply lovely, mate.
10: Yo, hey! Yo, ho!
8: I guess we're stopping one.
11: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
6: Ja, een warme welkom aan al mijn gasten. Te beginnen met Robert van Overdijk, CEO Circuit Zandvoort en Executive Managing Director Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het is een duur en lang visitekaartje. Maar Robert, ik ben blij dat je er bent. Even beginnen. Wordt dit het spannendste weekend aller tijden voor je?
12: Dit moest altijd een kort antwoord zijn, hè?
6: Ja.
12: Nee.
6: Oké, ik ben wel benieuwd waarom, maar dat horen we dan straks wel. Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur en sportief directeur van de Heineken Dutch Grand Prix. Hoe trots ben jij op de afgelopen jaren als sportief directeur?
13: Nou, super trots, maar nog meer trots ook als Zandvoorter. Dus

0: Ja?
1: Ja. Ik vind het echt, ja... Ik wou net niet huilen, maar ik zit niet te veel aan.
0: Er gaat eens zo'n boekhartje in en dan beginnen de tranen te vloeien. Ja. Max Verstappen heeft voor de laatste editie van de Dutch Grand Prix een speciale helm laten maken. Geïnspireerd door het Delsblauw met bloempatronen en sierlijke blauwe details. Max zette een foto op de social media met daarbij de woorden: voor mijn laatste thuisrace, dankjewel Zandvoort. Robert, dit moet de organisatie ook wel goed doen, toch? Zo'n gebaar vanuit Max.
2: Nee, ja, 100%. En dat geeft ook aan hoe dat hij, ondanks de megaspanning, denk ik, vooral de eerste race waar die echt wel aan blootgesteld werd, hoe dat hij de afgelopen 5-6 jaar ervaren heeft. Ik denk niet alleen hij zelf, maar ook zijn management, ook Jos. En dat hij wel voelt dat we, denk ik, een heel speciaal Nederlands deel sportgeschiedenis afsluiten.
0: Ja, Frans, even esthetisch gezien, vind je het een mooi ontwerp?
1: Ja, het past wel bij Nederland, vind ik. Dus dat is altijd oranje gekund, maar ja, dat doen we met alles al. Dus in dit opzicht vind ik dit wel. En ook de beker vorig jaar was ook Delsblauwe, dus dat was ook wel klasse, vond ik.
0: Ja. Kan het circuit ook nog iets terug doen eigenlijk voor Max?
2: Ja, ik weet waar je op doelt. Ja. Gelukkig heeft hij daar zelf al uitspraken over gedaan. Dan
0: een bocht, hè?
2: Ja, hoef ik daar niet het hele weekend antwoord op te gaan geven.
0: Ja,
2: die bocht... Dat hij hem verdient, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Ja.
2: Dat ooit gaat gebeuren, dat denk ik ook wel. Maar hij snapt zelf hoe dat werkt. En laten we zeggen, dit jaar niet. Maar dat hij de hele familie Verstappen zo'n bocht verdient, absoluut. Dus dat zal er ongetwijfeld nog een keer van gaan komen.
0: Ja. Meneer de burgemeester, een Max Verstappen plantsoen of een perk of een stuk strand?
3: Ja, we hebben in Nederland de goede regel dat op het moment dat een straat of een plein of zo vernoemd wordt, dat over het algemeen over mensen gaat die al overleden zijn.
0: Dat klopt.
3: En ik hoop dat Max nog een heel lang leven voor zich heeft. En ja, mocht het ooit zover komen, kan dat altijd. Maar dat is zoals het is.
0: Het is wel zo dat ik wekelijks het Mediapark oprijd op de Henny Huisman Boulevard. En voor zover ik weet is hij nog niet de laatste weg gegaan.
3: Nee, dat klopt, maar dat is ongetwijfeld particulier terrein waar je op rijdt.
0: Ja, dat is waar, ja.
3: En misschien dat Jan heeft een grote oprijlaan, kunnen we daar iets mee...
0: Nou Jan?
4: Is hij zo groot?
3: Ja, althans...
4: voor een klein mannetje als ik wel. Maar... Goed, nee, dat zou een belediging zijn als hij zo'n klein straatje krijgt. Nee, goed. Dan moeten we wachten tot hij over 100 jaar misschien eraan toe is. Ja.
0: We wachten af. Robert, toen jij aangesteld werd als directeur van het circuit in Zandvoort, stond de Formule 1 nog helemaal niet zo op de kaart. Sterker nog, je hebt wel eens laten ontvallen dat de kans volgens de aandeelhouders op een terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort slechts 5% was. Ja. Het circuit was overigens ook aan een flinke opknapbeurt toe. Toch hebben jullie als organisatie het onmogelijke mogelijk weten te maken. Ondanks rechtszaken rondom natuurlijk stikstofproblematiek, milieuactivisten en andere vormen van forse tegenwind, mag ik wel van spreken. De Dutch Grand Prix heeft Nederland een evenement gegeven dat we nooit meer gaan terugzien. Applaus is eigenlijk wel op zijn plaats.
3: Ja.
0: Robert, kun je uitleggen hoe het toch eigenlijk in hemelsnaam is gelukt om met zo weinig toch die Formule 1 terug te halen?
2: Nou ja, laten we beginnen dat het momentum daar was. Hè. Dat zeg ik volgens mij ook in ieder interview. Zonder de opkomst en de populariteit van Max was het natuurlijk gewoon überhaupt niet gelukt.
0: Nee.
2: Toen moesten we Formula One management nog wel overtuigen dat het zou kunnen in Zandvoort. Want er waren de laatste keer dat er Formule 1 in Nederland was 1985. En Bernie Ecclestone sprak de legendarische woorden: en hier gaan wij met Formule 1 nooit meer terugkomen.
0: Ja.
2: En ik denk dat er toen, sinds 1985, ook niet heel veel meer gebeurd was. Totdat we nieuw ownership kregen op het circuit. Maar het zit hem natuurlijk vooral in momentum. Formula One Management zag die hele oranje stoet Max achterna reizen door Europa. En wij lieten hen zien hoe wij in Nederland kijken naar het organiseren van een groot evenement. Tijdens de Jumbo Race dagen toen. Met caravan races en achteruit rijden. En die Amerikanen dachten, nou, die Nederlanders die hebben en een sportheld. En we hadden natuurlijk Heineken al als global partner binnen Formule 1.
0: Dat scheelt een jas, denk ik.
2: En die gekke Nederlanders die weten wel hoe dat ze iets kunnen organiseren en een feestje kunnen maken. Dus uiteindelijk was het momentum bepalend geweest. Maar al die zaken...

0: elkaar, even los van alle weerstand. Want dat was vooral heel irritant.
1: Ja.
0: Hebben we met denk ik een schitterend team, waarvan 95% niet uit de autosport komt, hebben we dit evenement voor elkaar weten te krijgen. En misschien daarom zeg ik dat zo expliciet. Ik denk als we dit evenement zouden hebben georganiseerd met alleen maar mensen uit de autosport, was het dit evenement nooit geworden. Maar met onze partners TIG Sports en Sport Vibes haalden we nieuw bloed binnen de organisatie die op een andere manier naar de beleving van evenementen en autosport keken. En daarom is het evenement zo geworden zoals het is geworden.
1: Ja. Van welke dingen heb je nou de meeste slapeloze nachten gehad?
0: Nou, kijk, ik denk van die rechtszaken in aanloop naar de eerste editie.
1: Over de konijnen en zo.
0: Nou, zandhagedissen, rugstreeppadden en ik weet niet welke beschermde diersoorten we allemaal nog meer hebben gehad. En dat mag gewoon in Nederland, hè, want dat is het goed recht van die mensen. Ja. En ik denk, zeker de momenten dat we vlak voor de start van de verbouwing nog een kort geding hadden. En als dat kort geding de andere kant op was gevallen, dan hadden wij deze podcast nu niet zitten te maken. Dus zo dichtbij heeft het wel steeds gezeten. En dat was mijn dossier. En ja, daar heb ik zeker slapeloze nachten van gehad.
2: Burgemeester, ik had een vraagje. Ik weet hoe Robert er geweldig in zit en hoe hij anders het circuit benaderd heeft. Of als hij al zegt, van als de autosportjongens geweest waren, was een Ode Grand Prix geweest. Hij heeft het compleet anders benaderd. Vindt u niet dat die man een lintje verdient?
3: Nou, laat ik zo zeggen dat het mooie is, dat moet dan aangevraagd worden.
2: Dat kunt u toch doen?
3: Hij is inwoner, helaas niet van Zandvoort. Ik kan niet vinden. Hij is ooit bewust net het eerste huis over de grens van Zandvoort in Aardenhout gaan wonen. Dat heb ik hem altijd kwalijk genomen.
2: Ja.
3: Mocht hij naar Zandvoort verhuizen, ben ik de eerste die een lintje voor hem aanvraagt.
2: Daar hou ik u aan.
4: Oh, Robert, je weet wat je te doen staat.
0: Zeker, meer verhuizen, zeg.
4: Ja, precies, ja. Jan, had jij eigenlijk, zeker na die woorden van Bernie Ecclestone in 85, ooit verwacht, had je gedacht dat het ooit weer terug zou keren, de Formule 1 naar Zandvoort?
5: Nee, absoluut niet. Daar was ik zeker de enige niet in. Dat 90-95% van de mensen die ik in mijn autosportkringen sprak, ja, die hadden dat niet voor mogelijk gehouden. Maar ik denk dat ik moet toch wel een kleine nuance aanbrengen. Want inderdaad, het circuit zag er natuurlijk helemaal niet uit. Noem maar op. Maar wat Hans Ernst en zijn kompanen en zijn hele team hebben, waaronder Erik Weijers, die nu binnenkort wel met pensioen gaat, maar die is nog de last man standing van de oude garde, zeg maar. Maar wat Hans Ernst wel voor elkaar had gekregen, is dat optisch was het zag er slecht uit. Maar in ieder geval de jaarcijfers zagen er wel gewoon fatsoenlijk uit.
4: Ja.
5: Voor wat het toen was. En want toen had je een circuit met hier en daar, nou, noem het maar een hospitality unit, maar dat was natuurlijk niet te vergelijken met het niveau wat we nu hebben. Als je nu, ik keek laatst even zelf op de circuit site, als je gaat kijken bij de hospitality units, en er zijn meer dan 45 verschillende locaties, die zijn gewoon van absoluut topniveau. En niet Nederlands of Europees, maar gewoon topniveau als je daar gewoon dingen wil doen. Dus het is veel meer dan een circuit geworden. En ook met,
4: kan dat de komende jaren commercieel ook nog worden uitgebuit op
5: natuurlijk,
4: die manier?
5: Tuurlijk, en dat is ook iets wat Roos natuurlijk met zijn team enorm heeft aangejaagd.
4: Ja.
5: En dat is ook waar we het straks van moeten hebben. Hè. Natuurlijk een andere invalshoek. We hebben natuurlijk een ander publiek. Hè. Ik kom uit het tijdperk van de brommers met snelgas en expansie uitlaten. En dat was gewoon rook en herrie.
4: Ja.
5: En
4: maar Jan, dat is echt heel lang geleden. In die tijd toen konden de stenen en de dieren nog praten.
5: Ja, nee, maar kijk, de meeste wel. Nee, maar kijk, nu heb je de jongeren die hebben gewoon een fatbike of wat dan ook. Het is elektronisch. Dus die affiniteit met die mechanische kant van autosport en motorsport vroeger, dat is helemaal achter de rug. En ik denk dat met een jaar of 5 dat de elektrische Formule 1 heel dicht bij de huidige Formule 1 zit. Hè, en dat de beleving voor die nieuwe generatie ook gewoon helemaal prima is.
4: Ja. Dan aan jullie de vraag. Hoe belangrijk is meneer Lammers geweest eigenlijk als uithangbord voor Zandvoort?
0: Nou, voor Zandvoort mag de burgemeester dadelijk antwoord op geven, maar voor ons superbelangrijk. Kijk, uiteindelijk, Jan is natuurlijk gewoon kind van Zandvoort. Icoon binnen de sport. Hele hoge likability. Gooi er een kwartje in en hij lult voor 10 euro. Ook nog eens een keer zegt hij nuttige dingen. Dus
4: ja.
0: Jan is voor ons zeg maar de verbinder geweest tussen aan de ene kant het zakelijke aspect, soms het juridische aspect, tegenstanders. We hebben natuurlijk ook best wel veel weerstand gehad. En Jan is denk ik Als geen ander heeft hij de verbindende rol kunnen spelen. En dat is voor ons superbelangrijk geweest.
1: Ja. Meneer de burgemeester, ik weet eigenlijk niet. Heb jij al een lintje, Jan?
5: Nee. Ik heb,
0: Jan woont wel in Zandvoort.
5: Ik zou je vertellen dat een paar vrienden van mij hebben enorm hun best ervoor gedaan. En ik ben helemaal niet van dat soort dingen. Ik vind het altijd prima zo. Ik heb al een heel leuk leven. Maar een paar vrienden van mij hebben hun best gedaan. En ik heb het lintje toen niet gekregen. Want ik heb ooit een keertje een Belgische official een enorme hoek gegeven. een heel irritante man. Hij trok een knoopje van mijn shirt af. En, maar goed, ik trainde nogal veel in die tijd. Dus in ieder geval die man, het was niet anders. Maar toen ben ik veroordeeld. Ik had ook geen zin om die rechtszaak te gaan. Toen ben ik veroordeeld voor 1 Belgische franc. Ik denk dat het nu 10 eurocent is.
1: Mm. Maar dan krijg je geen lintje meer.
5: Maar goed, daar heb ik dus wel een criminal record. En eigenlijk ben ik heel stiekem ben ik daar ook wel een beetje trots op.
3: Ik sta maar altijd zo bekend. Dat snap ik wel. Misschien verjaard ondertussen.
1: Ik weet niet of zoiets kan verjaren.
5: Ja, weet je wat ik leuk vind? Als ik gewoon lifetime gratis parkeren krijg, dat vind ik prima.
1: Nou, meneer de burgemeester, u weet wat u bedoelt.
3: Hij heeft een oprijlaan.
1: Ja, de Max Verstappen oprijlaan, maar een vergunning...
3: Maar even aansluitend op wat Robert zegt. Je zegt een kind van Zandvoort, ik zeg een zoon van Zandvoort. En ik denk eerlijk gezegd dat als gezicht van het hele evenement Jan een enorme rol heeft gespeeld. Juist ook vanwege de uitstraling en de likability. En we hadden het er in de auto ook over dat wel echt heel erg heeft bijgedragen aan, zeker in het begin, het overwinnen van heel veel weerstanden.
5: Ik denk ook, tenminste als ik er zelf heel iets aan toe kan voegen, wat me heel erg motiveerde, is dat juist in die tijden van weerstand en vanuit de milieu- en de natuurverenigingen en de andere mensen die daar wat terecht van vonden. En dan juist als je zo'n enorm lichaam hebt wat die expertise voor evenementenorganisatie hebt, die niet uit die autosport komen, dan zitten daar voor de buitenwereld gewoon eigenlijk mensen met een zakelijk motief. En dat praat nooit lekker. Nee. En daar kon ik wel het meer sportieve gezicht zijn. En ik kon het ook meer nuanceren natuurlijk, omdat ik in Zandvoort woon. Ik ben daar geboren en die Grand Prix een paar keer meegereden, wel voor decoratie. Ja. Maar dus vanuit verschillende invalshoeken kon je het meer het menselijke en het sportieve karakter geven. Dus dat heb ik ook altijd erg leuk gevonden.
1: In 2021 keerde na 36 jaar de Formule 1 terug in Zandvoort. Een jaar later dan gepland door corona. Maar in 2021 beleefde de Dutch Grand Prix een terugkeer die niemand had durven dromen. Max Verstappen won. Davina Michel zorgde voor tranen bij Race Minute Nederland. En die beelden van een huilende Tom Coronel staan iedereen nog vers op het netvlies. In 2022 en 2023 won Verstappen alweer. En in 2023 was hij tijdens een knotsgekke regenrace die alles had en voor een waar inhaalspektakel heeft gezorgd. De laatste twee edities gingen beide naar McLaren. Heren, als jullie nou 1 editie zouden mogen uitkiezen, welke is dan sportief gezien jullie favoriet? Jan?
5: Ja, toch die eerste, want het was zo'n huzarenstuk. Ja. Dat is de meest memorabele voor mij, ja.
1: Hans?
2: Ja, mij ook. Dat is werkelijk waar. Het kippenvel krijg je ervan. Het was ongelooflijk wat daar gebeurde. En dat hij hem dan nog wint ook. En heel Nederland was toch. Dus klaar.
1: Ja, helemaal met jullie eens. Organisatorisch gezien, Robert, welke was dan de mooiste editie?
0: Nou, ook de eerste. Zeker met wat we allemaal hebben moeten overwinnen. Hè. Wat je al zegt, we zouden in 20 mei 2020 voor het eerst racen. We moesten verbouwen. We hebben de handtekening onder het contract gezet. 8 dagen later was de uitspraak in de Raad van State stikstof. Toen moesten we nog even dat iets wat afgegleden circuit moesten we nog een beetje verven en wat plintjes plakken. Dat werd toch best een rigoureuze verbouwing. Corona overwonnen. Dus toen voor mij, dat vind ik een meest memorabele moment, toen Max op vrijdag voor het eerst de garage uitreed. De elektrische sfeer die toen naar boven kwam op de tribunes. Ah ja, als ik daarover praat, dan krijg ik nog steeds gewoon kippenvel op mijn armen. Ah, ik geloof ook dat ik zo'n moment in mijn leven nooit meer mee ga maken.
1: Nee. Meneer de burgemeester, heeft u een favoriete editie?
3: Dat was ook die eerste editie. Ja. Ja, zeker als je ziet wat er allemaal aan vooraf gegaan is en de enorme discussies en ook de enorme weerstand. En je voelde ergens in dat weekend voelde je ook gewoon in de media een kanteling. Dat iedereen, hé, er is daar wel wat aan de gang.
4: Ja.
3: We waren toen natuurlijk ook in enorme discussies verwikkeld, omdat het eigenlijk het enige evenement was wat in coronatijd door mocht gaan.
4: Precies,
3: dus we kregen ook allemaal mensen, directeuren van Lowlands, die van alles vonden over wat er in Zandvoort gebeurde. Kabinetsleden die er meningen over hadden. Maar je voelde ergens op zaterdag, voelde je hem kantelen. En dat,
4: maar het was natuurlijk ook echt wel een sprookje in die zin, hè, dat Max ook won. Maar ik ben toch ook wel benieuwd, hè, want jullie roemen allemaal de hele organisatie, ook omdat het uit veel verschillende partijen kwam. Maar op welk aspect zijn jullie überhaupt eigenlijk het meest trots als organisatie? Is dat toch ook de duurzaamheid, de fanbeleving? Wat is eigenlijk het belangrijkste?
0: Nou, het meest trots zijn we op het feit dat de mensen die al jaren in die wereld zaten, hè, of dat het nu de president van Formula One Management Stefano Domenicali was, of Christian Horner, die allemaal na die editie, eerste editie zeiden van joh, dit is de nieuwe benchmark in de Formule 1.
4: Ja.
0: En Christian Horner zei volgens mij, ik had het idee dat ik 3 dagen en nachten in een nachtclub heb gezeten. Dat een heel verstandige uitspraak van hem was, dat is natuurlijk een ander verhaal.
4: Ja.
0: Maar daar kwamen we later pas achter. Maar uiteindelijk, dat je erkend wordt. Kijk, het is de slager die zijn eigen vlees kut, is heel makkelijk. Dus ik kan hier opnoemen wat ik vind, wat we fantastisch hebben gedaan. Maar vooral de internationale media, de voorpagina van de L'Équipe, de maandag na dat weekend, waarbij je geroemd wordt om het totaalplaatje.
4: Hè? Hangt die ingelijst ergens op kantoor of thuis?
0: Ongetwijfeld zal die ergens een plekje bij, hangt niet thuis. Ja. Het mobiliteitsplan. Iedereen zei tegen ons, dat gaat nooit lukken. 105.000 mensen per dag naar die doodlopende straat met die 2N-wegen. Dus eigenlijk het totaalplaatje waarvan iedereen aan de voorkant zei, dat gaat nooit lukken. En dat internationaal die erkenning kwam. Ik denk dat de internationale erkenning eerder kwam dan de nationale erkenning.
4: Ja.
0: Want iedereen ging daarna papegaaien hoe fantastisch het allemaal was.
4: Ja, ja. Dan kan je er niet meer onderuit als het overal verschijnt.
0: Blijkbaar werkt dat zo.
4: Burgemeester, dat mobiliteitsplan, hè, en ook hoe duurzaam dat was, hè, met die fietsen, dat is iets wat u ook trots moet maken.
3: Zeker. En ik moet echt ongelooflijk veel complimenten aan hoe de organisatie dat heeft aangevlogen.
4: Ja.
3: Inderdaad, ook met weer heel veel twijfel aan de voorkant bij heel veel mensen van gaat dat wel lukken? En dat betekent ook voor Zandvoort heel veel. Want wat Robert terecht opmerkt, wij hebben maar 2 toegangswegen en gelukkig wel een treinstation.
4: Ja.
3: Even de afgelopen warme dagen trekken wij 130.000 mensen naar het strand. En we kunnen heel veel gebruik maken van alle kennis die is opgedaan gedurende dit evenement voor dat soort dagen.
4: Ja.
5: Weet je, Frank, er is een prachtige documentaire van de Dutch Grand Prix, hè, via Play. En ik denk, daarin zie je Domenicale, dus wat recenter zo'n commentaar geven op de Dutch Grand Prix. En daar zie je dat hij zichzelf iets meer laat gaan, ook in het besef van, nou, het is toch de laatste, dus ik kan nu vertellen hoe het echt zit. En daar zie je, denk ik, met best een stuk emotie, waar hij ook echt zegt van, nou, dit was gewoon het mooiste Grand Prix evenement aller tijden.
4: Ja.
5: Dus niet alleen van dit wereldkampioenschap, maar dat laat hij zich in subtiele bewoordingen even ontvangen. En ik denk, Domenicale is ook iemand die een fantastische cv heeft. En ook gewoon met Ferrari en zijn ervaring natuurlijk op alle plekken is geweest. Dat om uit zijn mond dat te horen, dat geeft wel aan gewoon wat er neergezet is.
4: Ja, absoluut. Na de break in F1 aan tafel, tijd voor Pitspost. En verder besteden we aandacht aan het sprintweekend in Zandvoort en de koning, namelijk Willem-Alexander. Die reikt namelijk de beker uit aan de winnaar op zondag. En je kan onder andere een volle tank brandstof winnen voor je auto, lekker goedkoop, naar je schoonmoeder toe.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
8: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice. Altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
4: Dit is Formule 1 aan tafel, het Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Maar nu tijd voor jouw vraag in Pitspost. Goed, heren, de eerste vraag is van Karel Versteeg. Jan Lammers, wat ga jij nu doen na de laatste Heineken Dutch Grand Prix? Meer tijd nog doorbrengen met je zoon René? Of blijf je wel actief betrokken bij het circuit in Zandvoort?
5: Ja, nou, ik ben bij het circuit ben ik gewoon kind in huis. Dus of ze het nou wil of niet, dan kom ik af en toe binnen wandelen. En nee, dus een praatje pot. En als het hier of daar een keer substantie krijgt dat er wat serieus moet gebeuren, dan weten we elkaar te vinden. Dus dat is prima.
4: Ja.
5: Ik denk voor de toekomst, de insteek is natuurlijk gewoon heel zoveel mogelijk focus op innovativiteit en duurzaamheid enzovoort enzovoort. Dus ik denk dat daar een jonger publiek en een jongere generatie meer kan betekenen. Nou ja, voor de rest. Waar René, we hopen met René volgend jaar dat hij meedoet aan het VIA Formule 1 of de VIA Formule 3 kampioenschap.
4: Ja.
5: En die zit in de paddock bij de Formule 1. En Formule 3 en Formule 2 zit daar. Dus ja, ik denk dat ik meer Grand Prix ga zien volgend jaar. Als we het allemaal voor elkaar krijgen. Maar dus René gaat lekker, daar heb ik mijn handen vol aan. En dat is echt wel een fulltime job geworden.
4: Ja.
2: Formule 1, ga je niet mee?
5: Nou, Formule E is, dat wordt steeds bijzonderder. En ja, maar goed, daar ga ik niet over. Dus daar moet iedereen gewoon de vrijheid hebben. En je moet overal gewoon gaan kijken wie zijn de beste personen die erbij passen. Ik denk bij die Formule 1 kan ik zelf niet over oordelen. Maar daar vond men dat ik daarbij paste. Maar ik denk dat, wat ik zeg, voor Formule E, dat is een andere, ja, andere beleving, ander publiek. En wellicht, ik weet niet of er überhaupt behoefte is aan een sportief directeur. Dat weet ik niet, maar...
4: Het wachten we af. En je blijft ook wel als commentator actief?
5: Nou, ik doe commentaar doe ik niet. Ik werk met Ziggo gewoon voor het racecafé van tijd tot tijd. Dus ja, ik ben nog niet weg.
4: Analist, ja. Robert, wat ga jij doen?
0: Nou, volgens mij heb ik nog gewoon een baan na deze Grand Prix. En dat is alles wat, waar de Formule 1 als katalysator voor gewerkt heeft. Hè. Jan memoreerde er al aan. Die enorme zakelijke markt die we hebben weten te trekken naar het circuit. Kalender is ram en ram vol voor de komende jaren. Formula E is weer een mooi nieuw evenement. Niet te vergelijken met Formule 1. Dus ja, volgens mij moet ik nog even door.
4: Burgemeester Molenburg, u heeft het hele proces van de terugkeer tot het afscheid meegemaakt in uw gemeente. Hoe heeft u gereageerd op het besluit dat de Grand Prix ging stoppen in Zandvoort?
3: Nou, laat ik vooropstellen, het is een besluit van de organisatie zelf. En met alle uitleg die daarbij is, volledig begrip. Het is natuurlijk een enorme investering die je met elkaar doet. En voor eigen rekening en risico het moet organiseren. Dus aan de ene kant enorm veel dankbaarheid over wat gebracht is naar Zandvoort. En tegelijkertijd ook vol begrip dat het op een gegeven moment ook afgelopen is.
4: Precies. Goed, heb je ook een vraag voor onze gasten? Mail die dan naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Na de Dutch Grand Prix stopt, betekent dit ook een einde aan de massale stroom Formule 1-fans in augustus naar de badplaats. De ondernemers en met name de horeca zijn nu ook weer klaar voor de laatste editie en maken zich op voor drukte, goede verkoopcijfers en genoeg bier dat ze rijkelijk zal vloeien dit weekend. Meneer de burgemeester, wat hebben al deze edities van de Dutch Grand Prix u eigenlijk als gemeente opgeleverd?
3: Nou, ik zeg al, dat is drie dingen. Dat is gewoon een harde cash-in van geld wat de regio instroomt als gevolg van dit evenement.
4: Ja.
3: Het andere is echt naamsbekendheid. Je ziet mensen uit delen van de wereld naar Zandvoort komen die je daarvoor niet zag.
4: Ja.
3: En als derde noem ik ook altijd het gevoel van trots van de Zandvoorters.
4: Ja, en even een Nederlandse vraag. Heeft u enig idee om hoeveel geld dat gaat?
3: Ja, ik vind dat altijd hele, hele lastige berekeningen. Maar ja. Je praat over tientallen miljoenen wat gewoon rechtstreeks de regio inkomt.
4: Ja.
3: En als het om naamsbekendheid gaat, dan wordt dat altijd weer berekend in van ja, als je zoveel reclame zou moeten inkopen, zou dat het zijn. Maar wij merken het gewoon aan het aantal overnachtingen en het feit dat er meer mensen naar Zandvoort komen.
4: Ja.
2: Hoe is het dan mogelijk dat de politiek niet, het is niet de gemeente Zandvoort, maar de provincie niet voor elkaar heeft gekregen dat ze gewoon 8 miljoen konden tikken waardoor het door kan gaan. Als je ziet dat met die B-sport en Heerenveen 137 miljoen
4: schaats, in de schaatsen, bedoelt hij. Ja.
2: Dan gaat er 37 miljoen naartoe, waar een keer 120.000 man komen in, als ze geluk hebben. Dan is het toch eigenlijk om te huilen dat we niet die Grand Prix konden voorzetten. En waar is het dan fout gegaan dat de gemeente of de provincie of wie niet gezorgd heeft? U zegt zelf, er komt tientallen miljoenen binnen. Dan is dat toch geen probleem.
3: Dat komt niet bij de gemeente binnen. Even voor uw beeld, de gemeentebegroting van de gemeente Zandvoort is om en bij de 80 miljoen. Het grootste deel van het geld is geoormerkt. Dus dat moeten we aan zaken uitgeven die vastliggen. Dus onze strijkstok is wat dat betreft niet groot. Ik weet dat er enorme inspanningen ook vanuit de organisatie zijn gericht om met name uit het Rijk te kijken. Omdat het zo'n voor dit land belangrijk evenement is om daar subsidies te krijgen. En dat niet gelukt is. En op een of andere manier ja, was dat ook een discussie waarbij je echt merkte dat ze in Den Haag hun handen er op een of andere manier niet in het begin aan wilden branden. Terwijl je nu ziet dat iedereen roept hoe fantastisch het is geweest. Ja, dus
2: is dat er is ook een belasting geheven op de kaartjes. Die belasting is niet voldoende om de Grand Prix te laten herleven.
3: Nee, er is inderdaad
1: een tax, hè?
3: Ja, dat heet dan de retributie. Wij maken behoorlijk veel kosten als gemeente om ik zou maar zeggen, het ook allemaal te faciliteren. Daarvan heeft onze gemeenteraad gezegd... Ook
1: wat
3: weer
1: zijn
3: van,
1: die kosten dan precies?
3: Om en nabij 1 miljoen.
1: Ja, maar waar worden die kosten aan besteed?
3: Dat is met name alles wat inzet is aan diensten. Je hebt schoonmaak, politie, alles.
2: Nee, dat begrijp ik al,
3: Dus daar is uiteindelijk door onze politiek gezegd... Daar heffen wij een bedrag op een kaartje. Maar dat is rechtstreeks om het allemaal mogelijk te maken en te faciliteren.
5: Ik denk dat we één ding niet moeten vergeten natuurlijk. Dat op het moment dat wij begonnen over de terugkeer van een Grand Prix... had iedereen de perceptie van een Grand Prix zoals die in 1985 was. En niemand had zich kunnen voorstellen dat het hierover ging. Mm. Ik denk toen dit er stond en met deze recensies die we hebben gekregen... ik denk dat als je met die kennis eenzelfde vraag had gesteld... was er ook wel heel anders naar gekeken. Hè. Dus dat is wel... wij, iedereen die erbij betrokken was... Ik zei het laatst nog eens net als de Frankenstein-film... dat je denkt, we've created a monster. Want op de eerste dag dat het helemaal ingevuld, het publiek zit... daar. Nou, je komt al 100 jaar, maar je bent zelf de weg kwijt. He, dus dat het evenement zo'n omvang zou krijgen en zo'n impact, dat had niemand kunnen voorzien. Alleen met die kennis van zaken werd die vraag niet gesteld, want dat was daarvoor nog.
2: Maar Jan, het is toch schandalig dat de politiek niet ingrijpt en er even 8 miljoen neerlegt?
5: Nou, het is op zijn minst is het natuurlijk gewoon... het geeft logica en gezond verstand een hele slechte naam.
1: Robert, hoe kijk jij ernaar?
0: Nou, kijk, deze discussie, dat was voor ons een discussie... die jaren geleden speelde. Ik draai hem inmiddels om. Zouden wij eenzelfde evenement hebben kunnen creëren... met bemoeienis van de overheid?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja. En ik denk dat het antwoord namelijk nee is. Dus vanuit dat perspectief hebben we wel 100% voor eigen rekening en risico... maar wel de complete vrije hand gehad. Zonder enige bemoeienis van overheden... hoe dat het evenement eruit moest komen te zien.
1: Ja.
0: En ik ben er heilig van overtuigd dat het evenement ten goede is gekomen.
1: Dus in die zin kun je er ook wel mee leven?
0: Achteraf wel. Kijk, liever heb je wat dempend effect op het moment dat je denkt van... joh, nou, dit wordt wel heel lastig. We hebben laten zien dat het kan in Nederland.
1: Ja.
0: Ik zeg er dan wel altijd bij om ook al die andere sporten te beschermen... die een WK en een EK willen organiseren. Daar heb je wel een megaheld voor nodig en die hadden we natuurlijk.
1: Ja, dat scheelt een jas. Voor het eerst wordt er in Zandvoort een sprintweekend georganiseerd. Juist tijdens deze laatste editie zorgt het voor nog meer spektakel op het circuit. Voor de teams zal het voor meer druk zorgen, want na de lange zomerstop hebben de coureurs en de teams maar één vrije training om de juiste setup te vinden. Toch wel even een leuk presentje, toch? Dat jullie nu een sprintrace en een kwalificatie erbij hebben.
0: Ja, kijk, uiteindelijk wilden we dat die laatste editie een hele memorabele zou worden. Nou, dat wordt die sowieso al, omdat het de laatste keer is. Maar we hebben ook een format wat we nog niet eerder hebben gehad, het sprintformat. En dat betekent eigenlijk dat vanaf de vrijdag, even los van die eerste vrije training, vanaf dat moment gaat het altijd ergens om.
1: Ja.
0: Of dat het nu kwalificatie voor de sprintrace is en op zaterdag en de sprintrace en de kwalificatie. Ja, dus... Ik persoonlijk, maar de kenners zitten aan de overkant van de tafel... ik vind het een hartstikke mooi format.
2: Ja, ik ben ook voor, maar ik zie liever een sprintrace dan een derde vrije training.
5: Nou, kijk, je moet niet vergeten dat we komen net na de vakantieperiode. Teams hebben updates. Dan hebben ze 1 uur de tijd om gewoon vol in de running al die updates te proberen. En ook te zorgen dat ze gewoon qua snelheid... gewoon dan gaat het om die individuele snelle ronde, die ene ronde. Dat moet je dan wel 3 keer tegenwoordig doen, met die kwalificatieformat. Ja. Maar dus je moet al heel snel beslissingen gaan nemen van... gaan we door met die updates of gaan we terug naar wat we hadden?
1: Ja.
5: Zijn ze beter of niet? Er zijn altijd, als ze die testen in de simulator, zijn die dan uiteraard beter. Maar als die correlatie niet 100% is, dat ze ook beter zijn op de auto, dan heb je natuurlijk problemen. Dan moet je heel snel een beslissing nemen. Nou, dat is voor het engineering team eromheen. Ja, dat is zoveel spanning en druk.
1: Stress, ja.
5: Ja, want 's middags is al gewoon die kwalificatie. Nou, dan de zaterdagochtend, dan staat er best veel druk op. Want daar kan je voor het eerst pas je racerunners doen. En je longruns met volle tanks enzovoort.
1: Ja.
5: En dan 's middags is die sprintrace en de kwalificatie voor de race erop. Dus het hele weekend gaan die teams last hebben. Of voordeel, want als jij in één keer de baan raakt en het is
1: precies,
5: helemaal top,
1: ja,
5: heb je een voordeel. Maar de teams die een achterstand hebben, nou, dat
1: aan
5: is
1: de bak.
5: Één pak stress en één pak spanning.
2: En dan krijgen we het weer nog.
5: Ja, het weer.
2: Het weer, als het een beetje begint wat het eruit ziet, een nat droog.
1: Een beetje gaat regenen, ja, dan verandert de hele strategie weer. Ja. Voor het publiek en de kijker thuis super. Is het natuurlijk echt geweldig.
5: Vol dynamiek, het hele weekend.
1: Het kind van Zandvoort en coureur Jeroen Blekemolen die heeft aangegeven dat er niet zomaar een Grand Prix verdwijnt, maar dat door de laatste Dutch Grand Prix vooral een favoriet circuit verdwijnt van de Formule 1-kalender voor heel veel coureurs. Volgens hem zit de Grand Prix in Zandvoort in de top 5 van de meeste coureurs. Jan, waarom is Zandvoort wordt nou juist zo populair onder coureurs?
5: Nou goed, kijk zelf maar naar de droneshots van andere circuits ook. En natuurlijk met Monaco en zo kun je ook mooie plaatjes maken. Maar hier gewoon, ja, als we geluk hebben, de zon en de zee en de duinen. Dus de ligging van het circuit is natuurlijk fantastisch. Maar met name bochten als de bocht als Tarzan, waar je met 2 of 3 man naast elkaar kunt inhalen of ingehaald worden. Dan heb je het schijfvlak. Nou, het schijfvlak is eigenlijk het nieuwe Eau Rouge. Want het Eau Rouge in Spa was vroeger gewoon de man en de boy, is het vol of niet? Nou, dat is allemaal makkelijk vol geworden. Dus nu hebben wij het schijfvlak. En dat is echt gewoon, dat is gewoon een fantastische bocht. Die is bijna vol in de kwalificatie. En dat is een gevoel van sensatie voor die rijders. Dat is niet te omschrijven. En dan hebben we ook die 2 kombochten erbij. Waarvan met name die eerste toch best wel heel steil is. Dus het is zo uniek. En zijn ligging gewoon door de duinen, ook door de duinen gevormd. Het is een mini Nürburgring, mag je wel zeggen.
1: Ja, als je het zo benoemt, dan denk je toch eeuwig zonde. Hè,
5: dat word je
1: helemaal
5: opgewonden van.
1: Ja, dat is wel zo, Jan.
5: Goed,
1: zometeen kijken we nog even naar de toekomst van Zandvoort. Maar nu is het tijd voor Raad het Autogeluid. Waarin je ook prachtige prijzen kunt winnen. Mario de Pizzaman is snel naar Druten gereden. En die staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En daar praat hij met de verkoper Tim de Vries.
9: Deze zie ik niet vaak hier in de garage. Goedendag, Tim.
10: Dag, Mario. Nee, klopt. Dit hebben we normaal gesproken niet staan. Normaal gesproken staat dit eigenlijk altijd op grijs kenteken. Maar deze is niet.
9: Nee, ik vind dit ook een hele mooie auto.
10: Ja, dit is een ideale auto voor vakanties met het hele gezin.
9: Ik vind het meer een auto waar je artiesten in vervoert en zo. En VIP's.
10: Ja, dat kan ook. Maar daarom gaan wij straks gewoon lekker met z'n tweetje weg naar een sauna club of zo.
9: Met jou naar de sauna?
10: Ja. Er zullen ook vast wel vrouwen zijn die mij knap vinden. Ook al ben ik een beetje...
9: Oh, op die manier, Timmy. Hey, vertel, wat kun je erover kwijt?
10: 2016, 6 of 7 persoons. Er zitten meerdere stoelen bij. En een vollere auto dan dit ga je niet tegenkomen in deze range.
9: En de kleur is?
10: Zwart.
9: En van binnen is die?
10: Zwart.
9: Vertel eens even, het raadseltje van deze week.
10: De Beatles hadden een uitje. Waarom ging Paul niet mee karten?
9: Ja, ik snap hem nu al.
10: Ja?
9: Ja, ja. Kut. Ja, kut.
10: Paul McCartney. Het wordt echt slecht, hè?
9: En laten we het geluid horen, dat is de portier. Waar vinden we deze auto, Tim, nu?
10: PaulVanBergen.nl, ja, daar vind je hem wel.
1: Ja, kijk dus op de site bij Paul van Bergen om deze auto te vinden. Stuur je antwoord per e-mail naar f1aantafel@grandprixradio.nl... en zet er even bij maandag of vrijdag auto. De winnaar van afgelopen maandag is overigens Joep van Ginderen. Joep, van harte gefeliciteerd. Je wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. Dat is altijd lekker goedkoop tanken. Een jaarabonnement op het toonaangevende automagazine Carrols. 2 toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa. Namelijk de Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister Dot. Een nieuwe gadget voor in de auto die ervoor zorgt dat je nooit, maar dan ook nooit meer te hard rijdt. Toch, Frans?
2: Klopt. Ja. Doet het hartstikke goed.
1: De final lap van de Dutch Grand Prix krijgt zoals ieder jaar hoog bezoek van zijn koninklijke hoogheid Willem-Alexander. Maar dit jaar zal hij voor het eerst en dus ook voorlopig voor het laatst de prijs uitreiken aan de winnaar. De afgelopen jaren was de koning samen met zijn gezin vooral op persoonlijke titel aanwezig. Maar nu zal het voor het eerst tijdens een sportevenement
4: in Nederland de winnaars... trofee uitreiken. Een unicum. Ja, Robert, hoe bijzonder is het dat hij juist dit nu voor het eerst doet... Op het circuit van de Dutch Grand Prix?
11: Nee, dat is heel bijzonder. Als je weet dat de koning nooit een prijs uitreikt in Nederland. Hè, hoort dat niet bij het protocol.
4: Nee.
11: En dat hij daar dan nu toch een uitzondering op maakt... Ja, dat maakt ons heel trots. We hebben hem natuurlijk... We vragen eigenlijk al een aantal jaren... zou u een officiële rol willen vervullen?
4: Mm-hmm.
11: Het voordeel is natuurlijk dat ze als privépersoon komen... hebben ze net iets meer ruimte.
4: Ja.
11: En waar we vooral trots op zijn is zeker die eerste editie... dat, nou, laat ik het maar benoemen, Den Haag het liet afweten... in belangstelling voor dit mondiale evenement in Nederland... kwam het gezin voltallig naar Zandvoort... om ook ons een hart onder de riem te steken.
4: Ja.
11: Dat zullen we nooit vergeten, dat ze dat gebaar naar ons hebben gemaakt. Maar dat die nu en staat samen met onze koningin bij het volkslied...
4: Ja.
11: En hij reikt de eerste prijs uit. Ja, trotser kan hij ons niet maken.
4: Maar hebben jullie dat eigenlijk als organisatie, hebben jullie daar invloed op? Of komt dit vanuit de FOM echt?
11: Nee, dit komt bij ons vandaan. En dat is gewoon een persoonlijk verzoek indienen. Of dat ze die officiële rol wilden vervullen. Hè. En omdat het nu de laatste keer is, hebben ze hier ook volmondig ja tegen gezegd. En dat geeft maar aan hoe zij de afgelopen jaren naar dit evenement hebben gekeken. En ook gewoon heel transparant in interviews op de grid... Waar ze zich altijd voor hebben opengesteld... en ook uit hebben gesproken hoe trots ze zijn op het feit... dat zo'n evenement in Nederland kan plaatsvinden.
4: Ja, heeft hij wel eens gereced? Weet jij dat eigenlijk, Jan? Willem-Alexander? Ik ben wel een type ervoor.
5: Ja, hij heeft
4: wel
5: eens geprobeerd zijn racelicentie te halen. En ik heb hem vroeger wel eens meegenomen over het circuit... Ja, daar heeft hij het af en toe nog regelmatig over. Want toen kwam ik aan het einde van het rechte en toen had ik gewoon geen remmen meer. Ja. Dus hij dacht van nou, hè, dit is het dan. En, nou, dus ik had handen en voeten nodig om die auto toch nog uit de banden te halen. En nou, dat lukte toen op een HNA. Ik probeerde natuurlijk heel cool te kijken van nou, dat is gewoon normaal. Hè, maar hij wist al lang dat het niet zo was. Maar hij dacht, ik had hem net uitgelegd waarom de slotenmakerbocht heet. Omdat mijn grote leermeester daar verongelukt was.
4: Ja.
5: En hij dacht heel even dat hij ook zijn eigen naam ging krijgen daar. Dus, nee, maar ik denk dat het... We hebben natuurlijk een fantastische, jonge, frisse, sportieve, koninklijke familie. Kijk even naar Engeland, hoe wij het getroffen hebben.
4: Ja.
5: Nee, dus daar is even meer aan de hand. Maar nee, dus we zijn er super trots op. En, heel mooi.
4: Hartstikke mooi, zolang die maar niet in een auto gaat zitten. Goed, waar de ene deur sluit, gaat vanzelfsprekend andere deuren weer open. Zo verdwijnt de Formule 1 uit Nederland. Maar komt bijvoorbeeld volgend jaar wel de Formule E naar Zandvoort toe. Maar zijn er nog andere vooruitzichten? Keert de Max Verstappen fandag wel weer terug? Of gaat Verstappen testen op het circuit in Zandvoort? Dat zijn allemaal van die vragen. Robert, kun je een tipje van de sluier oplichten over de toekomst van het circuit?
11: Nou, over de toekomst van het circuit maak ik me echt nul zorgen.
4: Mm-hmm.
11: We hebben een vergunning voor 330 dagen per jaar waarbij we mogen exploiteren.
4: Ja.
11: Daarvan zit de track... Op een paar koude, natte dagen in januari, eind december... zitten die dagen ram en ramvol.
4: Kijk aan.
11: Formula E is een extra evenement. Hebben we ook geen Ubo-weekend voor nodig? Want die auto's maken geen geluid.
4: Nee, dat scheelt.
11: Dus daar hoef je ook niets voor in te leveren. Volgend jaar hebben we een schitterend Ferrari-Clienti... evenement wat erbij komt. Dus ik maak me daar echt nul zorgen over. En ja, zijn er wensen voor de komende jaren... om nog eens een keer iets heel geks te doen? Ik heb dat al eens vaker gezegd. Ja, die heb ik persoonlijk.
4: Ja.
11: En dan moet het wel iets zijn, want dat past ook bij ons... wat eigenlijk nog nooit in Nederland is gebeurd.
4: Mm-hmm.
11: Ja, dan kom je eigenlijk met series bij series uit... die een hele grote oversteek van over de plas moeten maken. Ja, dat zou nog een persoonlijke droom van mij zijn.
4: Ja. Hans?
2: In die car, hè? Ja, dat begrijp ik
4: Indy,
2: dan.
4: Dat is echt fantastisch.
2: Ja, dat is echt geweldig. Ja.
4: Dat zou toch ook heel erg leuk zijn. Die Amerikanen dat ook prachtig vinden daar.
11: Nou, ik denk dat het past bij het Pietje Bel circuit Zandvoort. Ik denk dat het past bij Nederland en de manier waarop wij naar evenementen kijken.
4: Ja.
11: Eigenlijk zou je, denk ik, nog 1-2 andere circuits in Europa moeten hebben... die hetzelfde idee hebben.
4: Ja.
11: Dan kun je een toertje door Europa maken. En ik denk dat het dan enigszins betaalbaar wordt. Maar dat hele circus alleen naar Zandvoort krijgen... dat wordt natuurlijk wel een mijl op 7.
4: Ja.
11: Dus dat zie ik nog niet zo heel snel.
4: Maar en je zegt ook al dat we hebben een held nodig... maar we hebben een gozer die het hartstikke goed doet toch in die...
11: Nee, zeker.
2: Nou, Fieke, hè?
4: Ja.
11: He, dus dat zou hartstikke mooi zijn. En ik denk dat zij een show met zich meebrengen die prima aansluit bij wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan.
1: Ja.
11: Dus gesprekken, we snuffelen af en toe eens aan elkaar, zeg ik. Dat is niet alleen met IndyCar, maar ook met NASCAR.
1: Ja.
11: Gaat dat volgend jaar gebeuren? Nee. Gaat dat over 2 jaar gebeuren? Ik denk dat dit echt een lange aanloop nodig heeft. Ja. Maar dat het een wens is, absoluut.
1: Hoe groot is de kans dat de Formule 1 toch ooit nog een keer terugkeert, denk jij, Jan, naar Zandvoort? Is het bijvoorbeeld, zou het een optie zijn als er een Grand Prix vervangen zou moeten worden weer door oorlog?
5: Nou, kijk, in de eerste plaats ligt het er denk ik heel erg aan hoe zoiets ontstaat. Hè? Als het inderdaad, zoals nu Maleisië, in 1 keer een Grand Prix erbij heeft. Omdat, dus ja, hoe gaat zoiets zijn? Gaat zoiets zijn met of zonder publiek, moet je je dan gaan afvragen. Want als FOM op een gegeven moment zegt van kunnen wij het circuit huren, want enzovoort. En dat zij het helemaal voor hun rekening en risico gaan doen. Nou, dan heb je natuurlijk nog zaken als vergunningen natuurlijk. Wat verre vanzelfsprekend is. Maar dus kijk, wat wel een feit is, dat het circuit er nu up-to-date bij ligt. Dus als dat ergens tussen de nu en 20 jaar aan de orde zou zijn, dan weten we wel.
1: Ja.
5: Nou ja, dat het achterstallige onderhoud natuurlijk gewoon 5% is van wat het destijds was. En dus we hebben een andere situatie.
1: Goed. Erik, ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. Natuurlijk zijn we er ook weer live bij dit weekend. De Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. Uiteraard met Olaf Mol. Voor tijden check grandprixradio.nl. Mijn naam is Frank Evenblij. En blijf nog even hangen voor de bonus.
12: Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
13: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja. Au.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
16: Etropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
1: Lars van de Harbour Club Vinkeveen, je hebt de tafel weer helemaal volgezet met heerlijke gerechtjes. Wat heb je allemaal voor ons opgediend?
18: We hebben vandaag een speciale plank voor jullie samengesteld. Wij noemen dat onze surf and turf plank. Daarop zitten 2 houseteaks in combinatie met wat giant gamba's en wat pepersaus. Erg lekker. We hebben wat taco's op basis van beef met wat parmezaanse kaas en wat bieslook. Bimi tempura voor de groentes. Met wat kimchi, licht spicy, erg lekker. En 3 rolletjes sushi. De salmon torch maki rol. Met erin de avocado en de komkommer. En daaroverheen de getorched salm. In het midden onze spicy tuna maki rol. Met de rode miso. En op de hoek onze prachtige ebi maki rol. Met de verse zalm en de ebi tempura. Pas op voor die komkommer weer, mannen. Want die is heet. Er zit wasabi in.
1: Oké, die is dan voor Frans verschuur. Dankjewel.
18: Alsjeblieft.
1: Jan en Robert, wat is het meest grappige wat jullie hebben meegemaakt op het circuit?
11: Het grappige.
5: Ja, dan kan hij nog even denken. Het grappigste vond ik Fernando Alonso. Die toen gewoon zo heel melig op de radio kwam. Toen al die oranje kanonnen afgingen. En die confetti en die oranje wolk. En toen zei hij van, I guess Verstappen won. Geweldig.
3: Ja.
1: Hoor we nog iets?
11: Nou, deze kan ik niet toppen. Volgens mij heb ik helemaal niet zo heel veel grappige dingen meegemaakt op het circuit de afgelopen jaar. Het is vooral hard werken geweest.
1: Ja.
11: En daar gaan we nog 1 keer van genieten.
1: Dankjewel.
3: Ik heb nog een kleintje voor Jan.
2: Ik, Jan, want vroeger hadden wij gekregen van Hans Eerhans iemand die moest om rondjes leren rijden en dat soort dingen allemaal. Of ik een instructeur wist. Ja, dan denk ik, daar zet hij die lammers naast. Nou, Jan die ging ernaast zitten en ze gaan vol op een toetje uit, een bos uit gaan ze op een toetje in de van Rul, uit de van Rul. En hij stapt uit en ik lag al helemaal in een duik. Hij zei, wat doe je me nou dan? Zegt hij, zoek. Hij was helemaal verslagen af.
5: Ik heb nooit een groot ongeluk gehad. En dat was eigenlijk, Hans Eerhans vroeg dat aan mij. Ik dacht, als hij het vraagt, is prima.
4: Ja.
5: En Hans die zei, ja, dat is bij Frans Verschuring. Ik, oh.
2: Ja.
5: En, maar iedereen dacht van elkaar, van, oh, dat is prima.
2: Ja.
5: Maar die jongen die reed, was helemaal niet zo prima. Dus toen
4: goed, hadden we nog...
5: Ja, dus die bocht 14, zeg maar, bos uit was. Dat was toen nog vlak. Nou, daar gingen we zo hard de vangrail in. Toen kwam de dokter erbij. En die stond er helemaal om te vragen, wat doe je vinger en je neus? Allemaal van die testen.
2: Ja.
5: Maar achter hem stond ik al die oefeningen na te doen. En ik dacht, jezus, wat een klap. Maar goed, dat was hem.
19: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.

0: Check 538.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
0: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

0: titel prolongeren? Of gaat iemand anders ermee vandoor?
1: En zijn de vrouwen van PSV voor de allereerste keer landskampioen van Nederland?
0: Kijk het live op ESPN.
2: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.

Hartelijk goedenavond, welkom vanuit Amsterdam. De toekomst is het thuiswedstrijd van het seizoen voor Jong Ajax in de Keukenkampioen-divisie. Zij nemen het vandaag op tegen FC Emmen, dat goed begon aan het seizoen. Pakte de volle buit tegen Roda JC, terwijl Ajax met lege handen achterbleef na een bezoek aan Dordrecht. Met 2-1 verloren. Zo waren een fanatieke aanhang gevormd. In een hoek van de Bob Harms tribune. Urbi Emanuelsson die langzaam de bank gaat opzoeken. En dan volgen zometeen de hoofdrolspelers van vandaag. Het zijn drukke voetbalweken in Amsterdam. Eredivisie natuurlijk begonnen. Inmiddels ook al 4 Europese duels gespeeld. Donderdag wacht de 5e. En dus weinig overlap met het eerste elftal als we kijken naar de basis van vandaag bij Jong Ajax. Dat is natuurlijk wel eens anders op een maandagavond. Maar als zometeen de elftallen worden voorgesteld, dan kunt u zien dat dit gewoon op 1 speler na een echte Jong ploeg is. Dan houden we het nog een beetje spannend wie die ene dan is. Wacht op het signaal om naar buiten te mogen komen. Ook de wisselspelers van Emmen gaan een plekje op de bank zoeken. 8 uur is de aftrap. Ik denk dat we dat net aan niet gaan halen. Het is zeer aangenaam om op de tribune te gaan zitten. Voor een leuke pot voetbal op de maandagavond. Dat is toch altijd wel de garantie die je hebt. Sowieso het voetbal in de Keukenkampioen-divisie. Spectaculair. Dat zagen we ook vrijdag weer. Late overwinning van Heracles. Zij nu met 6 punten bovenaan in de Keukenkampioen-divisie. Kunnen vergezeld worden door Emmen. Zij pakten dus 3 punten. Kunnen zich ook aan de kop melden van de Keukenkampioen-divisie. Voor wat het waard is natuurlijk. Na 2 duels. Heracles en MVV foutloos. 6 punten. Almere en Dordrecht hebben er 4. Onder aanvoering van scheidsrechter Sturm betreden beide elftallen het veld.

Aanvoerder Milo van der Lans en aanvoerder Michael Breij. De een is 19, de ander 29. En hij is pas 16. Die we erachter in beeld even zagen lopen, Abdallah. Slechts 5 thuiswedstrijden gewonnen vorig jaar door Jong Ajax. Laatste geëindigd. Sowieso beide teams kijken met niet al te veel plezier terug op het vorige seizoen. Emme 14e. Ook geen hoogvliegen zullen we maar zeggen. Die willen dit jaar zich mengen om de play-offs. Dat moet toch wel lukken. Mengen om play-off tickets, ja, dat gaat bijna iedereen wel doen. Maar erin komen, dat is vraag 2 natuurlijk. De formatie van Carlos Garcia, die ten opzichte van vorige week op 2 posities snelst al heeft gewijzigd. Met nummer 4, Dies Jansen. Van Shelbourne in Ierland naar Emmen op de toekomst. Hij speelt aan de kosten van Muzunga en Verkuijl start. Daardoor moet Johnson plaatsmaken. Emmen, dezelfde elf als een week geleden tegen Rode SC. Iedereen is fit. Ook linksback Van Hoven, die gekwetst het veld moest verlaten een week geleden. Hij is weer beschikbaar en dus wisselt Van Dam niet. Sturm dus, de scheidsrechter. Ja, u ziet het veld heeft her en der wat droge plekken. Zo vroeg in het seizoen is het niet nog overal egaal groen. Wellicht dat de overdadige hitte daar een rol bij heeft gespeeld. Benieuwd of het ook van invloed is op de wedstrijd. Dit is de spit Diego Pugno, 20-jarige Italiaan. Afgetrapt op de toekomst. Wedstrijd 2 in de Keukenkampioendivisie. Voor Jong Ajax en Emmen. En in ieder geval sfeer vanaf de tribunes. Dat is wel eens anders. Op dit soort complexen.

Punho. Gevecht met de derde Lom. Heel veel ruimte voor Unuvar. Abdallah wil hem wel in de diepte. Unuvar gaat er binnendoor. Nash kan er nog een keer naar links. Dan is daar Punho. Het is 1-0 naar 50 tellen. Italiaanse makelij de treffer. Zes Serie A minuten op de teller. 50 seconden op de teller in dit duel. En het is raak Unuvar vrijgespeeld. En dan wordt er steeds een beter stationnetje gevonden. Unuvar ziet dat Nesje goed voor staat. Die bereikt de Punho en die plaatst hem langs doelman Karsis. Eerste tegentreffer van het seizoen voor Emmen. Een week geleden kwam Jong Ajax ook heel rap op voorsprong. Toen hield dat geen stand. Je kan er niet vanaf bij Carlos Garcia. Kwispel. Heel snel antwoord van Emmen. Ja hoor. En ook dat komt overeen met een week geleden. Toen Jong Ajax heel snel de gelijkmaker incasseerde. Net als nu dus. Lekker balletje van Dede Lom. Aannemen op de knie. Van der Lans afgetroefd. En precies gemikt langs Heerkens. Nog geen 180 tellen onderweg. En 1-1. En een duimpje van de iets wat verbrande Menno van Dam. Goed ingestapt. Wat is dit voor lekker open begin. Vandaar komt Emma alweer met een schietkans. Punho. Meegenomen. Staring zit ertussen. Ook goed gedaan.

daar is Amadi nog lastig. Thuis. Koeperlaaf, Jansen zit ertussen. Amadin pikt op. Staring. Breij. Kan draaien en die kan dan een ploegenoot vinden. Dat is in dit geval Cooper Love. In balbezit. Emmen won vorig jaar alle drie de wedstrijden op bezoek bij belofteteams. Hier dezelfde combinatie als bij de 1-1. Kwispel gevonden door Dedelom. Nou, nu zit Heerkens er wel tussen. Goed gedraaid door Monserratte. Diepgang bij Puño. Even ruzie met de bal.

De vrije trap van Jong Ajax. De tweede paal. Wil Puño er nog wat van maken? Staring haalt hem weg. En dan is het de vraag wie er nog wat met die bal kan. Uiteindelijk niemand.

temporiseren wat jong Ajax hier doet. Een 9 renje rot minuten. Jansen. 28 april zijn laatste wedstrijd gespeeld in de Keukenkampioen Divisie. 2025 wel te verstaan. Uitleenbeurt aan Groningen. Nu is hij de derde centrale verdediger. Aan de linkerkant bij Ajax 1. Achter Blind en Baas. Maar goed, de transferperiode is nog een aantal weken open. Wellicht verandert er nog wat. Geen vrije trap. Voor Abdallah wilde hij dat zelf wel graag. Duel met de Falco. Staring. Ja, won Emmen slechts 4 wedstrijden buiten Drenthe. Alle 3 dus op bezoek bij de beloftes en op de Vijverberg. Als de bal nu naar links kan, is er wat mogelijk voor Emmen. En dat is goed gezien door Derde Lom. Direct in de loop meegegeven. Uiteindelijk is er ook een perfecte sliding, zeg, van Van der Land. Maar die Franse centrumverdediger van Emmen, die kan aan de bal zeker bekoren. Jarig Job Fred Grim ook aanwezig. Geen vrije dag gekregen voor zijn verjaardag. Misschien wel moeten trakteren. De bal is voor Kwispel en die maakt hem vrij.

daarachter zit Jordi Cruijff. Die vandaag weer zaken deed. Want hij haalde deze man, Torrens. Linksback van Barcelona. Vandaag officieel gepresenteerd. Dus het ereterras van de toekomst.

Un nu var.

Uiteindelijk is de vrije trap voor Montserrat. Die alles deed om iedereen te ontwijken. Maar dusdanig gehinderd werd dat hij de bal verspeelde. Hier is hij weer. De nummer 10 van vanavond. Overgekomen van Atletico Madrid. Ja, ze wordt al met al wel natuurlijk een fraaie tombola van clubs. Als je kijkt wie er allemaal bij Jong Ajax beschikbaar zijn. Nu dus met Puño van Juve, Montserrat van Atletico. Torrens van Barcelona. Deze Dijonsen van Groningen.

vandaag dus akkoord. Deze Joffre Torrens. Aantal duels gespeeld voor Barcelona 1. Even het thuisfront op de hoogte brengen dat hij tot en met 2030 is in Amsterdam. Over de linkerkant weer Emmen. En dat is een aardige actie. Die niet wordt beloond met een kans. Bijna een jaar geleden de verschrikkelijke moord hier niet ver van de toekomst vandaan op Lisa. Er wordt ook nu bij stilgestaan. Breij haalt eens uit. Heerkes pakt.

doelpunten. En daarna nog twee pogingen van Emmerkant. Dat is de balans na 18 minuten voetbal op de toekomst. Kwispel met een fijne paas. Daar komt Emmen weer. Via Veldhuis. Betekent dat de bezoekers niet van de leg zijn na die rappe tegentreffer. Nu Jong Ajax weer. Met de 2-1. Twee kansen. Twee goals. Unuvar nu. Jansen stuurt de Unuvar weg. En dan is er nog wel een flinke route te gaan richting een treffer. Maar die route legt hij met verf af. Passeert twee Emmenaren die eigenlijk vrijwel niets doen. En dat kun je ook zeggen van doelman Karsis die heel snel de handdoek werpt. Van Hoven gezien. Derde Loom grijpt niet in. En dan is het makkelijk afronden. Andermaal de voorsprong voor Jong Ajax. Overtreding van Staring. Die komt wel even aan.

legt het nou uit aan wie hier? Het luisterend oor van Sjaak Zwart. Meestal is het hij die doseert. De derde worden. Ja hoor, het is de derde. 22 minuten. Drie kansen. Drie goals. Mes scherp, jonge Ajax.

wat fortuin, want de situatie lijkt onder controle voor Emmen. Maar Moeke, die kopt hem tegen de borst van Puño aan en die toont zich uiterst effectief. Schuift hem onder Cassis door.

houdt het op, zou je zeggen. 4 goals. In een kwart wedstrijd. Simpel doorrekenen, zou je zeggen. Dan krijgen we er nog 12.

Rammer den ind. Wispel. Is natuurlijk nog tijd genoeg voor Emma. Alleen moeten ze oppassen dat ze niet keer op keer de goals incasseren.

Jansen. Nash. Overname Emmen. Kwispel.

Kwispel. Staring. Daar komt Emmen weer. Breij. Maar Jansen maakt er een corner van. Trapt. Indraaiend. Verkuil half. Dan de tegenstoot van Jong Ajax. Die is van korte duur. Staring. Kwispel. Weer zo'n fijne trap van Yannis Dedeloom. Richting de tweede paal. Op het hoofd van der Land. Veldhuis. Goeie bal. En dan is daar bij de tweede paal niemand van Emmen om wat te doen. Even werd de Puño vastgehouden. Nash. Voorzet op het hoofd van Moeke. Italiaanse doelpunten, dat heeft Jong Ajax al eens vaker gehad. Lorenzo Luca, die maakte er nooit drie. Puño weet wat hem te doen staat. Volley van Unuvar. Korte paas. Overname Jong Ajax. Staring zit ertussen. Ja, ook vuurwerk op het veld. 4 doelpunten al.

Jansen. Nash. Abdallah. En weer teruggedrongen. Abdallah. Overname Emmen via Kwispel en Cooperlof. Goed, het is allemaal halverwege de eigen helft. Ze worden ook nog eens onder druk gezet. Everink. Goed geopend. Breij houdt het breed. Vrije trap. Emmen. Veldhuis. En weer een corner voor Emmen. Veldhuis. Daar staat Moeke nog. Staring. Laag. Dan is daar Veldhuis die een handsbal claimt en die wordt gegeven. Strafschop Emmen. Om voor rust de 3-2 te maken. Ik denk op aanraden van de assistent. Aangezien de scheidsrechter eerst wegloopt en daarna naar de stip wijst. Ja. Ik snap het gebaar dat Everink maakt. En als hij echt zijn arm uitsteekt, wat lastig te beoordelen is. Op die wijze maakt hij zichzelf onnodig groot. En dan is het strafbaar Hens. Hij draait gewoon dat duel in. Wat maakt zich groter? Cooperlof! Het is 3-2. Heerkens naar de verkeerde hoek. Doelpunt nummer 5. In 34 minuten. De spits die grote schoenen te vullen heeft. Vorig jaar speelde de topscorer van de competitie bij Emma Postema. Hij heeft nummer 1 nu te pakken. Heeft er al 3 tegen gekregen, maar ook slechts 3 kansen weggegeven. En voor de rest is het vooral de ploeg uit Drenthe die aanvalt. Nash. Binnendoor, Nash. Van der Lans.
Prachtige bal om de keeper heen. Het is alweer 4-2. Unuvar met de vlag omhoog. En dat is jammer vanwege de schoonheid van de paas. Draait Abdallah. Cunho kiest dan weer positie. Abdallah. Unuvar. Zojuist is een treffer door zijn neus geboord. Nu geeft hij hem goed mee. Een Appia terugtrekken. Unuvar. Niet alles gaat erin. Heerlijke wedstrijd. Dit doet Unuvar ook goed. Wacht tot Appia aanwezig is. Dan krijgt hij hem ook nog eens terug. Alleen uit balans. Hard naast. De Lom. Amedin. Staring. Nash lanceert zichzelf en lanceert daarna Puyo. Goed meegedaan de Cassis. Die nu wel als een haas terug moet. Montserrat durft het niet aan. Abdallah, vrije trap. Ja, is het buitenspel? Het is vrij moeilijk 100% zeker te zeggen. Dus gaan we maar uit van de assistent scheidsrechter. We staan er niet loodrecht op. Dat doet de assistent scheidsrechter wel. Wat een schitterende bal was het. Sowieso. Kuil. Nash. Falco weer de diepte in. Nash. Dat lijkt nergens op. Nash knokt zich weer in balbezit. Nash. Abdallah. Vrije trap voor Emmen.
is ingewikkeld. Van Hoven. Afgetroefd. Druk zetten. Inworp Emmen. Afgetroefd. Nu komt een geel. Daarna fluit Sturm. Geen voordeel. Maar een kaart voor Appia. Kuil van der Lans. En nu tempo gecreëerd in de aanval met Appia. Gaat de as in. Is nu wel weg achterin. En als Delon dan doorbreekt, is er echt wat mogelijk weer voor Emmen. Amadin. Everink. Breij. Everink, terug naar Breij. Breij. Net te wild. Van Karsis. Dat is een fijne lange bal richting Veldhuis. Kwispel. Uitermate boeiende eerste helft natuurlijk met 5 doelpunten. En die eerste helft wordt nog met minimaal 3 minuten verlengd. Dus genoeg tijd om nog een doelpunt te maken voor een van beide teams. Verkuil gevloerd. Leek me niet heel veel aan de hand eerlijk gezegd. Ik denk dat Breij die mening is toegedaan.

Hollands. Schuif nog maar een keer in. Dus communicatie tussen Appia en Verkuil. Kwispel. Van Over. Appia houdt de bal binnen. Van Over verspeelt hem dan weer aan Veldhuis. Weggehaald van de Lans. Nash. Laatste minuut van de toegevoegde tijd. Als Kwispel hem zo in de voeten krijgt. Breij. Kwispel met een losse vlodder. Kwispel. Cooper Love steken naar Ahmedin om deze doelpuntrijke eerste helft een passend besluit te geven. 3-3. En we mogen nog een helft. Ongelooflijk voor het balverlies. Als je zou zeggen, speel die helft vol, levert Jong Ajax hem in. En is Emma dodelijk. Kwispel sterk in dit duel. Goede assist ook van Cooper Love. Uit de weg teruggelopen van De Falco. En Heerkens in de korte hoek verrast. Een uitslag voor Kees Kwakman om jaloers op te zijn. En dat al in de rust. Want rust is het nu. Een bijzonder vermakelijke eerste helft tussen Jong Ajax en Emmen met 6 doelpunten eerlijk verdeeld over beide teams. Puño maakte er 2 voor Jong Ajax, Unuvar 1. Doelpunten maken zijn Emmen kant. Kwispel, Koeperlof en Ahmedin. Blijf vooral hangen voor de tweede helft, want het zal ongetwijfeld weer een spektakel worden. Graag tot zo.

0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: Twente is klaar voor de play-offs.
2: Een heel seizoen heeft Twente in de Eredivisie gestreden voor dit soort wedstrijden. Naar de tweede paal, daar is het al raak voor Daros.
1: De Tukkers beginnen thuis tegen Karabach.
2: Een heerlijk Europees avondje voor Twente.
1: Lukt het ze om zich te plaatsen voor de League Phase? Kijk het live op ESPN.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
5: Echt, hè?
6: Wil jij 10k per week vrienden? Dan kan dat gewoon.
4: Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping. Zogenaamd. Of continu op vakantie is. En je alles kunt kopen met 1 klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En je bespaart gemiddeld €300. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
8: Met KPN Goal Alert krijg je elk doelpunt in de Vriendenloterij Eredivisie direct als video op je telefoon.
9: Oh!
10: Zo kun je je club overal volgen.
9: Yes!
10: Ook als je een keertje iets anders te doen hebt.
11: Absolute silence, ja.
10: Al levert het soms ongemakkelijke situaties op. Je mist in ieder geval geen enkel doelpunt. Met KPN Goal Alert.
7: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit, krijg je direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
12: I'm Ice-T, the original Ice-T. And this right here is the other original Ice-T, Lipton Ice-T, with OGs. This is my man Jerome. Jerome works at Lipton. You know what me and Jerome hate the most? Fakers, imitators, like this guy right here. Hey, little fake-ass bitch. If you get served with anything other than the OG, we will give you an original Lipton iced tea for free. Go to LiptonIcedTeaInsurance.com.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Bij Coolbest gebruiken we alleen het beste fruit, vol vitamine C, voor een energieke start. Ja, het kan nog best een coole dag worden als je hem start met Coolbest. We keep it cool, you get the best.
2: Staat vast op Vinted. Kijk daar eens. Ze hebben van alles. Ja, ik koop bijna alles.
3: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten, op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Dat avontuur waar je altijd al naar uitkeek. Een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: This hotel's great.
6: Yeah, and only $260 a night.
7: What? I got it for $170. You didn't check Trivago?
5: You gotta check Trivago.
8: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASM bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot €100.
9: Hybride volgens Hyundai. Dat is drukte uit en stilte aan. En dat voel je. Lucky you. De Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Nu vanaf €349 per maand.
10: Hier is Vinger Berghuis.
11: En die valt. Ja, die valt binnen. Hoogst ongelukkig voor Klaverboer. Maar Ajax komt op voorsprong. Door een eigen doelpunt van de Heerenveen goalie. Scherp aangesneden deze hoekschop van de Berghuis. Aangetikt door Bouwman en uiteindelijk Klaverboer die het laatste tikje dan geeft als die bal terugkomt van de paal. Er steken in de loop bij Caio Henrique. Wazan. Blog aangesloten. Nu heeft hij ruimte. Zou hij het kunnen proberen? En daar schiet hij hem. Schitterend binnen. En komt Ajax op 2-0. Prachtkool van de 17-jarige. Zijn eerste in de Eredivisie. Het is volkomen volgens het wedstrijdbeeld dat Ajax hier in de voorsprong verdubbelt. Dat had Dolberg zo even al kunnen doen. Die ruimte, die tijd, moet je dus niet geven. Geen blinde uithaal, maar een schitterend gestuurd schot. Voor de jonge linksbuiten. En kruipt hij voor Dolberg. En dan is er ruimte voor Trensko. Trensko 16 meter gebied in. Met zijn linkerbeen. En dan kan hij uithalen en scoren ook. En fraai. En zo komt Heerenveen in de slotseconde van de eerste helft. Want die zat er bijna op. Toch terug in de wedstrijd. Via Trensko. Een fraai doelpunt. En zo zit 2-1 in de Johan Cruijff Arena. En was dat gelijk de laatste uithaal van de eerste helft. Mooie aansluitingstreffer van Jacob Trensko. En zo... weer spannend in Amsterdam. Linde. Trensko. Naar Linde. Dan maar kijken of Vente gevonden kan worden. En dan Rivera. En die knalt hem binnen. En zo staat het 2-2. Een minuut of 10 voor tijd komt Heerenveen langzij. En verspeelt, verkwanseld beter gezegd, Ajax een 2-0 voorsprong. De overtuiging in het veldspel bij de Amsterdammers is in de tweede helft al een tijdje te zoeken. Trensko in de slotseconde van het eerste gedeelte. Nu Rivera als Heerenveen dus in die laatste fase al wat sterker werd. Karrenbol en Rivera ondubbelzinnig hard via de onderkant van de lat voor de gelijkmaker.
0: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Dit haasje is net binnengebracht door de dierenambulance. In de problemen gekomen door het maaien van gras.
13: Ieder jaar weer komen er zo'n 40 reeën bij ons binnen die door menselijk toedoen in de problemen gekomen zijn. Meestal het verkeer. Deze dieren zijn dan verwond en die hebben specialistische zorg nodig. Deze zorg kost ook heel veel geld.
14: Er komen ook wel eens egels binnen die zijn aangereden. Dan rollen ze zich niet meer op.
12: De opvang, verzorging en huisvesting van gewonde dieren kosten veel geld. Met €1,85 per maand zorgen wij samen voor dat duizenden dieren in nood geholpen kunnen worden. Ga nu naar dierenlot.nl.
14: We gaan vandaag egels die weer goed zijn, die gaan we uitzetten in de natuur.
15: Deze twee zijn verzwakt op het strand van Terschelling gevonden. Als het dan de goede kant op gaat en je ziet dat ze naar vrijlaten toe gaan, dat dat lukt, ja, dan word je gewoon ontzettend gelukkig van.
12: Met jouw €1,85 per maand zorgen wij samen voor dat duizenden vrijwilligers niet noodgedwongen moeten stoppen omdat ze de hoge kosten niet meer kunnen dragen. Help ook mee vanaf €1,85 per maand.
16: Jeroen, een mooi moment.
17: Absoluut.
16: Twee jaar oud, hè? Deze
17: ja, twee jaar oud.
16: Kan nog 18 jaar de natuur in, hè?
17: Dat zou ontzettend gaaf zijn, toch?
12: Er zijn nog heel veel dieren in nood die onze hulp keihard nodig hebben. En dat kan alleen met behulp van donateurs. Help ook mee. Ga nu naar dierenlot.nl.
14: We hebben jullie hulp ontzettend hard nodig. Zonder jullie is er geen opvang.
18: Als de steun van Dierenlot voor ons weg zou vallen, dan hebben we natuurlijk een groot probleem. Ik zou niet direct weten hoe ik dat moet oplossen.
13: Mede dankzij Dierenlot kunnen we deze zorg blijven bieden. En kunnen we deze dieren een tweede kans geven.
12: Steun Stichting Dierenlot. Zodat al deze vrijwilligers hun werk kunnen blijven uitvoeren. Ga nu naar dierenlot.nl. Dank u wel.
19: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En meerdere verzekeringen afsluiten is direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
20: Het KPN Goal Alert krijg je elk doelpunt in de Vriendenloterij Eredivisie direct als video op je telefoon.
13: Oh!
20: Sorry. Kun je je club overal volgen.
21: Yes!
20: Ook als je een keertje iets anders te doen hebt.
22: Absolute silence here.
20: Al levert het soms ongemakkelijke situaties op. Je mist in ieder geval geen enkel doelpunt. Met KPN Goal Alert.
19: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit, krijg je direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
2: Staat vast op Vinted. Kijk daarheen.
23: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
24: Wie past er op jouw huis als jij op vakantie bent? Met Verisure beveilig je je huis 24/7. Als er een alarm wordt getriggerd, reageren onze professionals binnen seconden. En bij een geverifieerde inbraak lichten we direct de politie in. Kies nu voor Verisure en ontvang de plaatsing van onze videodeurbel gratis. Ga naar verisure.nl.

0: lekkerste smaken van over de hele wereld. Geheist voor jou. Proef ze nu, voordat ze weer weg zijn.
1: What a hotel.
2: Right? And only $240 a night on my favorite site.
1: What? You didn't check Trivago?
3: I got mine for $155. You have to check Trivago.
2: Oh, yeah? Prove it.
4: On Trivago, you can compare hotel prices from multiple different sites.
1: Even your favorite one.
4: Yeah, see? Same hotel. Way better deal.
1: You didn't check Trivago?
2: I didn't check Trivago.
5: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
6: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
7: Welkom terug op de toekomst. Iedereen een beetje bijgekomen van een zinderende eerste helft. Met drie goals voor beide elftallen. Die hier tegen zullen hem toch niet kunnen bekoren. Carlos Garcia. Vooral de derde tegentreffer. In veel opzichten zwak. Het balverlies. Het weg kunnen lopen uit de rug. En het openlaten van de korte hoek. De doelman Heerkes. Goed, de drie goals die zijn elftal wel maakte. Dat zal hem gunstig stemmen. Even een activatie warming-up.

2-3. Misschien nog wel een wissel te zien. Meende met rug nummer 16 aan de kant van Jong Ajax. Muzungu te zien. Ongetwijfeld te maken hebben met Dies Jansen die een helftje mee mag doen. Want donderdag speelt Ajax weer in Europa. Jansen is er inderdaad niet bij. Muzungu gaat erin komen. Misschien kan hij de gatenkaas een beetje dicht achterin.

Tweede helft begonnen. Laten we hopen op andermaal zo'n spektakel als voorrust. Dan wordt het nog 45 minuten smullen. Van Hoven, eerste aanval van Emmen. Daar wordt ook alweer direct op doel gekopt. Al heeft Heerkens hier geen enkel probleem mee.

Boulevard draait hier fraai weg. Staring. Amadin. Staring. Allemaal staring. Veldhuis hard voor de goal. Tot de corner verwerkt. Sybrand Veldhuis, die als proefspeler van Cambuur kwam, zich direct in de basis heeft gespeeld bij Emmen. Getrapt door Breien. Een lage variant met Cooper Love. Ja, er staan er zoveel. De kans is groot dat je een been van een tegenstander treft. Maar wel een goede variant. Dit is ook goed gedaan door Kwispel. Voorkomt dat Nesje vandoor gaat. Dit is een vrije trap.

people. Speelbeeld van Voorrust in de eerste paar minuten na dus wel weer zichtbaar. Het is Emmen dat echt wel iets meer aan de bal te vinden is. Breij. Breij.

starting. Veldhuis, goed geopend. Voorzitter is ook niet onaardig. Kwispel de lucht in en die knikt hem binnen. 3-4. Derde al van het seizoen voor Freddy Kwispel. Die een mooie voorzet bekroont. Door Heerkens te passeren. Van 3-1 naar 3-4. Emme recht heel knap de rug. Het is echt knap gedaan door Kwispel. Het zat er eigenlijk al vanaf seconde 1 in de tweede helft in. Dat Emme de voorsprong zou pakken. Brij zet hem voor. Kwispel wint in de lucht van Appia. De lange Heerkens kan er niet bij. Vorig jaar 4 doelpunten in totaal. Nu zit hij al op 3.

Ozungu. Buiten de twee goals van Punjo weinig gezien.

Pia vastgezet. Terug naar Heerkens. Heerkens. Nash, 1 tegen 1. Even met Everink. Cunho. Balans. Unuvar zoekt Van Hoven op. Blijf mee opzoeken.

Ja, op zich goed bedacht, maar het loopt even spaak tussen Montserrat en Nash. Werk aan de winkel defensief voor Carlos Garcia. Vispel. Staring. Van Schepping. Dus is hier Abdallah. Nash. 10 minuten onderweg in de tweede helft. En hier komt de kans voor Verkuijl. En het zijn het. Als Jong Ajax weer een keer van zich afbijt. En dat ze tik op tik op tik hebben gekregen. Krijgt Verkuijl de gelegenheid de 4-4 aan te tekenen. Loopt simpelweg bij Veldhuis. Speelt Everink. Mist het doel naast Karsis.

Liverpool. Daar is nog Amedin. Meegeven aan Breij. Breij, het is de binnenkant van de paal die een vijfde voorkomt. Gaat het maar een keer samenvatten, dit duel. Succes ermee, want er gebeurt zoveel. Abdallah met een demarrage. Abdallah gestuit. Veldhuis. Montserrat. Abdallah. Weer met een dribbel. Evering snoept hem de bal af. Krijgt een hulp van Breij. Op de paal van Breij. Ja, lekker balletje van Amedin. Al glijdend. Zit het een keertje niet mee voor de aanvoerder van Emma. Vorig jaar goed voor 10 treffers voor Roda. Vispel. Bijzondere reactie van Van der Lans. Wordt ook uitgelachen door Quispel. Cooper Love nu weggestuurd. Cooper Love. Cooper Love, 3-5. Nummer 2 voor de spits. Die eindelijk een contract heeft. In plaats van dat hij een huurling is bij een club. En die vastigheid, daar was hij naar op zoek. En dat betaalt het nu uit met een tweede treffer deze avond. Mooi weggestuurd. Van der Lans. Nu niet te bekennen. Zorgvuldig afgerond. De grote schoenen die hij moet vullen. Worden beetje bij beetje ook echt gevuld. Over dat juichen van zojuist. Zo blij met de sliding op de middenlijn. Binnen een minuut later word je compleet weggelopen door Cooper Love. Ben je als centrumverdediger eigenlijk de
veroorzaken van een tegentreffer. Waar gaat dit allemaal eindigen vandaag? Want daar gaat Cooper Love alweer op weg naar nummer 6. Cooper Love. Onvoorstelbaar. De kansen die Emmen krijgt. Helemaal open ligt het. Geraakt. Even gewacht op het voordeel. Dubbele wissel aanstaande aan de kant van de Amsterdammers. Snel nemen werd niet toegestaan. Van der Lans. Onuvar. Zou er nu gewisseld kunnen worden? Abdallah maakt plaats voor Acempong. En Verkuijl wordt afgelost. Voor hem komt Gennaro Johnson. Nadine, dat is een mooie actie. Twente wordt Veldhuis naar de kant gehaald. Abdul Latif komt er voor hem in.
David Wouter komt ook voor Everink. Johnson. Puño. Johnson. Op Brij. Een vierde treffer van Ajax. En het kan net zo goed weer de andere kant opvallen natuurlijk. Zo'n gekke wedstrijd is het wel.

0: dat schot is niet onaardig. Het is 4-5. Daar is dus die vierde van de voet van Onuvar. Zijn tweede van de dag. En de spanning is weer terug. Fantastisch gezien op die uithaal van Emre Onuvar. Ziet zijn kans schoon en tussen al die spelers door precies een gaatje gevonden. En in plaats van 3-6 bij die grote kans voor Cooper Love, 4-5. De Latif. Corner van Breij. Daar is Heerkens. En natuurlijk weer gewoon volle bak ten avel trekken, ja. Monserrat. Nesh gaat de diepte in. Goed meegegeven. Daar komt ook Cassis. Goed gekiept. De Latif. Kwispel. Achter Breij. Kwispel wel weer aan de bal. Voor Emme. Het lijkt de kermis wel. Altijd prijs. 9 doelpunten al. En hier is bijna nummer 10. Als Cooper Love die bal aanvalt. Maar Muzungu voorkomt. Een kopkans voor de spits. Dat is een overtreding. Op Puño. Van Mouke.
1: Rajapur
0: vervangt Amadin.

iets meer controle aan de kant van Emmen. Door Djaproer is echt een defensieve middenvelder. Bereikt. Wispel. Had de Latif. Natuurlijk gaat Emmen nog kansen krijgen. Omdat de jonge Ajax vol op de aanval gaat. Had de Latif naar binnen komen. Dan wordt het wel druk. Staring. Afleggen. Even de rust. Cooperlof voor de goal. Latif, daar is Cooperlof aannemen. En dat is een tikkie te veel meegenomen. Daardoor wordt de kans wat lastiger. Deze twee binnen, maar... Had er ook al makkelijk drie kunnen maken. Jack Cooperlof. Vallende bal voor Staring. Terug naar Breij. Die glipt er nu langs. Breij. Breij in de korthoek. Maar het gaat niet echt in de korthoek. Periode van Jong Ajax bij de aansluitingstreffer. Het is nu weer Emmen dat nadrukkelijk te vinden is voor de goal van de tegenstander. De Latif. Geen strafschop. Nog een dubbele wissel aan de kant van Jong Ajax. Als we hier nog een keer die ingreep van Achapong zien. Ja, die valt ook wel eerst het been van de Emmen-speler aan. Simeon en Zawani komen. Emmen weer. Je hebt toch niet het idee dat het bij 9 doelpunten blijft vanavond?

Cassis.

Johnson van der Land. Serrat van der Land. De discussie lijkt wat afgenomen tussen Cruijff en Zwart.

Simeon. Van der Lans. Zo komt Emmen er even niet uit. Simeon kan een vaart maken. En heeft de bal. Simeon, iets te veel door het midden. Is het een knotsgek duel? Met ongelooflijk veel kansen, doelpunten. En hier is Cooper Love. En Cooper Love maakt de 4-6. Als er maar weer een keer een doelpunt wordt gemaakt. De zesde al voor Emmen deze avond. Een lange uittrap van Cassis. En dat is dus ook gewoon een assist van de doelman. A la Etienne Vaassen. Een brinje voor Willemson. Cassis, Cooper Love. De tandem goed voor de zesde treffer. Montserrat, sorry. Muzungu. Simeon. Met drie doelpunten op zak. Zijn eerste hat-trick op de Nederlandse velden. En ook voor Van Hoven. Daar zit het duel erop. Het is niet uniek dat MR 6 maakt in een uitwedstrijd. Maar wel heel bijzonder. Uit bij Fortuna in 2014. Zelfs 8 gemaakt. Daar gaat die invallen voor nummer 7. Jikkes houdt hem tegen. Omdat niet alles in goud verandert vandaag. Maar die had Daan Lambers toch graag gemaakt. Een man uit de buurt.
Iedereen op staring. Voor de overtreding van Kwispel. Nog 1 minuut plus ongetwijfeld wat toegevoegde tijd. Simeon. Weer veroverd en dan levert hij hem weer zo in. Nou, Breij. Abdelatif. Kwispel buitenom. Moet hij hem meegeven. Kwispel niet door de benen Beerkes. En dan de kramp erin. Ja, 6 goals voor Emmen. En ze hebben ook echt nog wel wat laten liggen.

4 minuten komen erbij. Minimaal. Het is een tikkie opzichtig. Ja, toch krijgt Breide vrij erop tegen. Oké. Erin geslingerd. Daar is Cassis. Hij heeft ook al een assist op zijn naam. Laat het daarbij. Een keertje niet snel lang. Buitenspel voor Lambers. Johnson. Staring. Lambers. En dan gaat de alternatieve weer vandoor. Gedraaid. Met Simpong. Op zich zou een 5-6 ook nog wel mogen hoor. Gewoon puur voor nog een gek slotfase van 2 minuten. Dat is een aardige demarrage. Monserrat kan het niet waarderen. Pakt geel. Even voorbij gesneld. Dat voet.

Kwispel. Staring. Breij. En er lijkt zowaar verzadiging op te treden. Even terug. Met recht een einde aan een doelpuntenfestijn. 6-4. Daarmee verslaat Emme Jong Ajax. Een genot voor de neutrale toeschouwer. Een genot voor de Emme-fan. Horror voor trainers die controle willen hebben. En van gesloten defensies houden. Het was echt een spektakelstuk. Dat begon al na 50 tellen met het treffen van deze nummer 9. En dat eindigde 9 doelpunten verder, 10 in totaal. Met de 6-4 van Cooper Love. De volle buit voor Emmen na 2 wedstrijden. Zij melden zich bij koplopers Heracles en NVV. De bal, ja, die heeft hij in zijn handen. Jack Cooper Love. Weet dat de topscorer van de keukenkampioendivisie vorig jaar voor Emmen speelde. Hij heeft dus grote schoenen om te vullen. Nou, daar is hij vandaag wel mee begonnen. 6 goals voor Emmen. Het hadden er echt nog meer kunnen zijn ook. Maar goed, je kunt niet altijd 6 gooien. Het was genieten met een grote G. 10 goals. 4-6. Je zou bijna zeggen... Classic keukenkampioen divisie voetbal. De reacties na afloop. Die kunt u eventueel later vandaag zien in ESPN Vandaag. En op onze online kanalen. Tot zover zeg ik bedankt voor het kijken. En wens u nog een fijne avond. Dag.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: not kidding, but are we?
1: Het beste van toen, maar ook het beste van nu, hoor je hier.
2: Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardé. Vorige week werd 41-jarige Ardé doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardé zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben vanouds

toe maar in bed gestapt. Het was zo'n vreemd geheel. Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje veel. Ik dacht, ik laat het eventjes betijen. Maar toen begon mijn schat met

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: Eenmaal aan is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken. Goudenzone FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06. 06-34-05-43-06. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Ah, misschien dat ik toch maar eens een avondopleiding ga doen.
1: We halen meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer.
2: Gouden Zone FM. When the going gets tough.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.